0: van harte welkom in het programma Gezinsuur. Eén keer in de maand en deze keer ook weer samen met priester Luc Simons. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is altijd heel leuk om dit programma voor te bereiden, omdat je gewoon niet weet wat je moet kiezen qua, qua onderwerpen, qua nieuws. Maar goed, dat maakt het ook altijd wel weer spannend. En we hebben een paar onderwerpen inderdaad uitgekozen voor het nieuws. Daar beginnen we namelijk altijd mee. Later in het programma dan ga jij een mooie inleiding houden. Waarbij je Amoris Laetitia vergelijkt, als ik het goed zeg. Althans, houdt tegen Familiaris Consortio. De prachtige encycliek van Paus Johannes Paulus II natuurlijk. Ook over het gezin, de plaats van het gezin. En Amoris Laetitia is natuurlijk veel over te doen geweest. Want dat was 5 of al 10 jaar terug. 10 jaar terug volgens mij.
1: 10 jaar.
0: 10 jaar terug, ja. En dan hebben we aan het eind van het programma ook nog een paar leuke, mooie tips en nog iets om naar te luisteren. Maar het nieuws, daar beginnen we mee. Zal ik beginnen?
1: Prima.
0: Ja, nou, ik hoorde het nieuws over dat paus Leo op zijn terugweg van de reis naar Afrika in het vliegtuig natuurlijk een persconferentie had gegeven, zoals dat gebruikelijk is. En daar worden allerlei vragen natuurlijk altijd op hem afgevuurd, zou je kunnen zeggen. En er ging een vraag over wat er besproken was met de Duitse bisschoppen rondom het zegenen van mensen, en dan niet zomaar mensen, zeg maar. Maar de vraag richtte zich er ook op van het zegenen van mensen die homoseksueel zijn. Wat vindt u daarvan of hoe denkt u daarover? In ieder geval werd ernaar gevraagd wat dat met de Duitse bisschoppen besproken was. En dan zie je in het nieuws dat er dus fragmentjes uitgehaald worden. Dat de paus ook verwijst naar wat paus Franciscus heeft gezegd. Maar één zin, die heb ik juist niet in de berichtgeving teruggevonden. En volgens mij is dat eigenlijk de belangrijkste zin. Want hij zegt daar eigenlijk in dat het zegenen van relaties die ongeordend zijn, en hij noemt ook relaties tussen homoseksuelen, dat niet is wat de kerk goedkeurt. En hij zegt dat heel liefdevol. Hè? Deze paus kan de dingen heel barmhartig zeggen. En hij benadrukt dus dat het voor iedereen vrij staat natuurlijk om zich te bekeren, om Jezus te volgen. En over het zegenen zelf zegt hij, en dan verwijst hij ook naar wat hij denkt dat de paus heeft bedoeld met toeti, toeti, toeti. Iedereen kan een zegen ontvangen als er bijvoorbeeld aan het einde van de mis een zegen uitgesproken wordt. Of aan het einde van een bepaalde bijeenkomst of viering. Die zegen is voor iedereen die daar is. He, dus iedereen is ook welkom om een zegen te ontvangen. Ik vond dit toch tekenend, hè, dat onderwerp wordt aangehaald, maar juist de zin waar het volgens mij om ging, die wordt dan achterwege gelaten. Ik weet niet of jij het ook hebt gehoord of gezien.
1: Zeker, ja. Dus, het gaat niet zozeer om de Duitse bisschop in het algemeen, maar het gaat om kardinaal Marx in München-Freising. Die in zekere zin, als ik het goed begrepen heb, zelfs zijn priesters heeft gezegd, dat ze altijd moeten openstaan om deze zegeningen te geven. Er is natuurlijk veel discussie over de interpretatie. En het is wel belangrijk inderdaad het onderscheid te maken. Ja, de afzonderlijke personen kunnen altijd gezegend worden. Relaties die anders zijn dan wat de natuurlijke orde is, hè, zoals de kerk dat leert. Hè. Dus dat het huwelijk is een relatie tussen man en vrouw. Nou, dat is natuurlijk iets wat niet iedereen met ons deelt. Maar daar kan een zegen aan gegeven worden. En niet ongeordende relaties. En dus wat belangrijk is, denk ik ook, is dat de paus zegt, iedereen is geroepen om Christus na te volgen. En daarna zegt hij zich te bekeren. En ik denk dat is een heel belangrijke zin. Hè, want ja, de navolging van Christus vraagt van ons ook voortdurend bekering. Dat we en, ja, ons in zijn liefdevolle ordening, scheppingsordening, invoegen. En ja, daar gaat het hier eigenlijk over. Dat,
0: en we hebben het ook al vaak hier gezegd natuurlijk. Het gaat er niet om, om mensen... met het bestraffende vingertje van terecht te wijzen of zo, helemaal niet. Maar het gaat echt om dat wij geloven en daar alle ook bewijzen voor zien. Dat het geluk eigenlijk is wat ons lieve Heer van ons wil. En dat hij in de schepping heeft gelegd hoe we tot dat geluk kunnen komen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Misschien mag ik aanvullend hierop een ander nieuwsitem nog, wat onze media ook niet haalt, maar wat denk ik wel ook heel belangrijk is. Er is een grote organisatie die zich inzet, ook voor mensen die homoseksuele neigingen hebben. En daar zijn veel... wetenschappers, artsen, maar ook pastoren die zich inzetten om deze mensen te begeleiden. En in veel landen, ook onder andere ons eigen land, is nogal negatief in het nieuws gekomen dat mensen soms begeleid worden die zichzelf ook willen laten begeleiden. Hè, om van hun homoseksuele neiging, zoals er wordt gezegd, te genezen of daar in ieder geval mee om te leren gaan of die te ordenen. Dus ook daar in de formulering is wel erg belangrijk. En in ons land, maar ook in andere landen, wordt het ook vaak gezien als iets heel afkeurenswaardig. Hè, om mensen die een neiging hebben tot een seksuele neiging hebben tot mensen van hetzelfde geslacht. Ja, om daar mee in gesprek te gaan met de doelstelling om, om hen daar op een andere manier of goed mee te laten omgaan in het christelijke zin. En we noemen dat de ban op de conversietherapieën. Hè, daar is hij mee bekend geworden. Nou, in Nederland speelt dat ook nog altijd. Maar in Malta is nu iemand vrijgesproken die met een oprecht hart deze mensen wil begeleiden. En zegt, nou, als mensen daarvan los willen komen, dan wil ik hen daarin helpen. En dus het gerechtshof van Malta heeft deze man nu vrijgesproken dat hij daarin verkeerd zou bezig zijn. En dat is denk ik wel een baanbrekende uitspraak. Omdat daar ook de vrijheid van de mens ter discussie staat. En mogen mensen die wel de homoseksuele neiging of de homofiele neiging beter gezegd hebben, mogen die ervoor kiezen om in therapie te gaan. En in ons land lijkt het vaak, en ook in een heel aantal andere landen, alsof dat niet meer mag. Hè? Alsof je mensen daarin schaadt. En dit is een organisatie, trouwens een hele grote organisatie waar heel veel mensen bij zijn aangesloten. Die zeggen, wij willen op een professionele manier mensen hierin begeleiden. En mogen wij dan ook, als mensen zeggen, ik wil hiervan loskomen, mogen wij die dan ook helpen? En deze uitspraak zegt, daar is men vrij in. En dus natuurlijk binnen de grenzen, vaak wordt er ook, mensen worden vaak ook onder druk gezet, soms ook om religieuze redenen, is ook goed om dat te zien. Maar er moet een fundamentele vrijheid blijven, want anders gaan we toch weer een soort ander dictatoriaal systeem in het leven roepen. Dus dat is ook in dit kader ook een belangrijke uitspraak geweest. Is in begin maart is dat geloof ik geweest. Dat is goed om daar ook iets over te zeggen, denk ik.
0: Ja. Ja. Nou, wat ook aansluit, ook wel toch op dat eerste bericht, denk ik, is dat er vandaag... Dat is eigenlijk wel heel mooi hoor, om dat te zeggen, dat vandaag er een studiedag plaatsvindt in het Vaticaan. En dat is er speciaal op gericht om eigenlijk, dan zeg ik het wel heel, heel kort door de bocht misschien, maar vooral priesters en ik denk toch ook wel iets breder, hè, mensen die vanuit de kerk gelovigen begeleiden. Maar om hen meer en beter te onderrichten in het begeleiden van mensen die in het huwelijk willen stappen, die gehuwd zijn, die ook in hun huwelijk, het sacrament van het huwelijk, ten volle willen beleven, ontvangen en ook hun roeping om het geloof over te dragen aan hun kinderen. En er zijn dan vandaag iets van 75 vertegenwoordigers aanwezig. Die komen uit de verschillende dicasterieën van de Romeinse Curie. Dus al die verschillende organen, zeg maar, al die overlegorganen die natuurlijk gericht zijn op specifieke onderwerpen. Maar die zijn dus bij elkaar geroepen om ja, dit overkoepelend als het ware te bespreken. En er zijn ook mensen die komen uit, dus seminaristen zijn er en andere opleidingsprogramma's, rectoren van seminaries, maar ook docenten en degene die ook verantwoordelijk zijn voor het vormen van dus de toekomstige ja, pastores. Dus dat zijn en de priesters en de diakens en ook nog, denk ik, andere mensen die pastoraal actief zijn. Ik weet niet, is dat nog iets waar, weet jij daar iets meer van?
1: Nou, daar sluit mijn inleiding dadelijk ook op aan. Dus het is inderdaad 10 jaar geleden dat Paus Franciscus Amoris Laetitia heeft gepromulgeerd of openbaar heeft gemaakt na 2 gezinssynodes. Wat ik erg mooi vond in het bericht wat door het Vaticaan daarover werd gegeven, dat is dat in de laatste zin, en dat is een, denk ik, een heel belangrijke uitspraak van de paus. Hij zegt, de effectiviteit van de evangelisatie, het rijpen van het geloof en de mogelijkheid van de christelijke gemeenschap om de jongere generaties te ondersteunen, hangen in grote mate af van de kwaliteit van het gezinsleven. Hij geeft hier ook aan, het is evangelisatie, hè, waar we natuurlijk ook nog middenin zitten. Belangrijk thema, ook voor ons land. Hè. Hij geeft hier aan, dat hangt toch nauw samen met de kwaliteit van het gezinsleven. En hoe worden mensen gevormd? En hoe is dat huwelijk in? En ook hoe worden ze begeleid natuurlijk? En daar zal dadelijk ook de inleiding over gaan. Waarin ik Amoris Laetitia met Familiaans Consortio zal vergelijken. Ja, mooi bericht. En ze zijn nu bezig trouwens, hè, op dit moment.
0: Ja, leuk hè?
1: De inleidingen zijn voorbij en nu wordt daar over uitgewisseld. Ja, een belangrijk thema.
0: Ja. Ik denk ook dat het meer en meer, zeker in de westerse wereld, ontzettend belangrijk is dat inderdaad, jongeren, meestal ben je jongeren als je toch richting het huwelijk gaat, maar dat ze daarin heel goed en worden voorbereid, maar ook worden begeleid als eenmaal ze gehuwd zijn. En dat is denk ik wel echt een nieuw apostolaat of pastoraat wat niet zo bekend is. Hè? Althans, van hier weet ik het niet precies, maar ook in de westerse wereld verder niet zo erg, denk ik.
1: Ja, nou, er zijn wel groeperingen hoor, die daar zich daar wel enorm voor inzetten. En ook nieuwe bewegingen die veel energie steken in de begeleiding van echtparen. Dat is zeker wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Op diocesaan niveau is het vaak wat dunner. Ja, dus dat. Hoewel het gaat hier niet zomaar in het algemeen, hè, bij deze studiedag, over de begeleiding van echt paren, maar het gaat ook vooral, ja, wat we noemen de munus docendi, het is de geloofsvorming. Het is dat ook jonge echtparen weten wat is het huwelijk en dat ze dat ook door kunnen geven. Dus vooral ook het onderricht naar het huwelijk toe en in het huwelijk zelf. Hè? Want goed, de ouders moeten zelf ook weer het geloof doorgeven van wat is het huwelijk eigenlijk? Wat betekent gezinsleven? Dus de vorming is hier een heel belangrijk thema.
0: Ja, nou, we zullen zien wat er ook weer uitkomt. Want dat is natuurlijk ook altijd zo. Na zo'n studiedag zal er ook zeker weer een bericht over komen. Ik wilde nog één laatste bericht even aantippen. En dat gaat over de boodschap die Paus Franciscus, Paus Leo natuurlijk, voor Wereldcommunicatiedag naar buiten brengt. En daar wordt heel veel aandacht besteed. Wereldcommunicatiedag vindt altijd plaats op de derde, als ik het goed zeg, zondag in mei. En dat zal dus zijn op zondag 17 mei. Het is de 60ste Werelddag van de Sociale Communicatie, officieel heet dat zo. En in zijn boodschap legt hij heel veel nadruk op dat het belangrijk is dat het contact tussen mensen ook werkelijk het echte contact blijft. En niet dat dat niet vervangen wordt door dus allerlei technologische en artificiële systemen. He, want we zijn steeds meer en makkelijker geneigd om allerlei dingen op te zoeken, wat heel makkelijk is en wat tijd kost en gemak brengt. Maar de ontmoeting tussen mensen, die heeft daar wel onder te lijden. En de paus zegt van ja, gezichten, stemmen, alles is uniek aan de persoon, hè, zoals je geschapen bent. En dat mogen we.

0: we hebben nu natuurlijk veel meer internet en dergelijke. En AI. Ja, misschien ook wel leuk om te zeggen is dat ons volgende gezinsweekend in ons bisdom Roermond. Dat is, maar dat zullen we straks bij de agenda ook nog eventjes noemen. Van 25 tot 27 september gaan we het ook over dit thema hebben.
1: Okay.
0: Dus over sociale media en AI en dergelijke. Dus vooral artificiële intelligentie, daar willen we het over gaan hebben. En, belangrijk thema.
1: Zeker een belangrijk thema. Nou, deze boodschap, ik weet dat daar aanstaande zaterdag... zondag, wat is het, 3 mei, dan komt er in ieder geval ook op de site van het Bisdom Haarlem Amsterdam een uitgebreid stuk over, maar dat komt natuurlijk ook op andere plekken zeker. En dan kan iedereen het ook zelf uitgebreid lezen. Ja, ik denk dat het tijd is om even naar wat muziek te luisteren en dan zijn we zo weer terug hier voor het tweede deel in het gezinsuur.

0: En dat was Mijn hoop is op u, gezongen door de katholieke charismatische vernieuwing. Hier in het gezinsuur zijn wij in gesprek met natuurlijk priester Luc Simons, die ook iedere keer het programma verzorgt. En deze keer een mooie vergelijking gaat trekken. Twee belangrijke documenten naast elkaar heeft gelegd. Priester Luc, vertel maar, want het is een actueel thema.
1: Nou ja, het is naar aanleiding van 10 jaar Mors Letitia. Dus dat is de encycliek die naar twee synodes, een grote synodes over het gezin door Paus Franciscus is gepubliceerd, 2016. Terwijl de voorgaande grote gezinssynode onder Paus Johannes Paus II was 1981. Hè, dus dat is daar zit een meer dan 25 jaar tussen. Wat zeg ik? 35 jaar. Misschien is het wel aardig om iets te zeggen over Amoris Letitia. Goed, we gaan niet dat hele document doorspreken, maar wel een aantal brandpunten, een aantal belangrijke aspecten die Paus Franciscus heeft proberen te accenten, die hij heeft proberen te zetten. Eén daarvan, en dat was eigenlijk één van zijn hartewensen, ook van zijn hele pontificaat, dat was de focus op synodaliteit. Daar zit natuurlijk nog altijd middenin, hè, in dat proces. Dus hij heeft dat eigenlijk over de hele kerk uitgespreid. En mensen kunnen zich denk ik wel herinneren dat er gesprekken zijn geweest in de parochies, in de bisdommen, op de continenten en uiteindelijk de wereldkerk als geheel.

0: synodaliteit is een heel oud principe. Hè. Mensen mee laten spreken. Dat niet alleen de leiding van de kerk beslissingen maakt, maar dat men luistert ook naar wat er in het volk van God gaande is. Maar de synodaliteit, wat wij kennen in de recente kerkgeschiedenis, was vooral dat bij synodes de bisschoppen samenkwamen. En Paus Franciscus heeft gezegd, nou, ik wil niet alleen dat de bisschoppen meespreken, maar ik wil ook dat de gedoopten in het algemeen meespreken. Dat is ook een wens van het Tweede Vaticaans Concilie wel geweest. En dat heeft hij dus ook gedaan bij deze gezinssynodes. Er is breed geconsulteerd wat mensen te zeggen hadden over het huwelijk en de gezinssituatie. En in welke situatie men zit. En dus je kreeg ook heel verschillende beelden van de kerk bijvoorbeeld. Of het gezin in Afrika en Azië en Europa. Dus wel heel verschillende problematieken ook. En daar is Amoris Laetitia uit voortgekomen, uit die synodes. Een tweede belangrijk brandpunt is, denk ik, en dat weten we allemaal, Paus Franciscus, zijn enorme nadruk op de barmhartigheid. We hebben ook een jaar van barmhartigheid gevierd. En hij vergeleek de kerk graag met een veldhospitaal, waarin mensen, met name de meest gekwetsten, een thuis mogen vinden. En hij sprak ook graag over de herders, de pastoors en de bisschoppen, de geur van de kudde moeten dragen. Dus de herder moet zich te midden van zijn kudde mengen. We hebben de netroepingen zondag gehad, afgelopen zondag. En Jezus die noemt zich de goede herder. Een herder moet zich tussen zijn schapen begeven. En dan niet boven staan en door een afstand begeleiden. En een derde belangrijk brandpunt, denk ik, en dat blijft heel belangrijk. Dat is de aandacht voor het begeleiden. Paus Franciscus was een jezuïet. Begeleiding is een belangrijke pastorale activiteit van jezuïeten. Denk maar aan de geestelijke oefeningen. En dus hij leidt ook in de gezinscontext en de voorbereiding van de echtpaar een grote nadruk op counseling, op het ondersteunen van mensen. En vooral diegenen die ook in gebroken situaties leven. We kennen allemaal de eindeloze discussies over de voetnoot waar het gaat over de gescheiden hertrouwden. Nou, daar had hij groot hart voor en terecht. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die in die situatie leven. En wat hij zei is, we moeten die mensen ook echt begeleiden. En dat is waar. Dat is enerzijds. Anderzijds, familiares consortio. Je kunt zo niet tegenover elkaar zetten, want ik denk het is ook een continuum. Ook Johannes Paulus II legt een grote nadruk op het laten meespreken van de gedoopten. Maar bij de synode die voorafging aan Familias Consortio waren dat vooral de gehuwden gedoopten. Dus er zijn ook veel echtparen die daar in dat proces mee betrokken zijn. En Johannes Paulus II ging sowieso heel veel om met echtparen, jonge echtparen, als jonge priester al. En een belangrijk tweede aspect, denk ik, bij Johannes Paulus II, daar herkennen we hem vooral in, is de geloofsschat van de kerk bewaren en uitdragen. Dus wat we vooral, denk ik, van hem kennen, waar we ook al vaak over gesproken hebben in dit programma, is zijn theologisch lichaam, waarin hij de christelijke antropologie, het mensbeeld van ons christenen, centraal wil stellen. En naarmate we daar meer zicht op krijgen, krijgen we ook de kans om uit te groeien, uit te bloeien, en ook daar waar er breuken zijn, om geheeld te worden. En naarmate we beter zicht krijgen op wie die mens in Gods oog is. En dus in die theologisch lichaam behandelt hij enerzijds de mens in zijn oorspronkelijke glorie, zeg maar, bij de schepping. De mens die door de zonde wordt verduisterd, gebroken, hoe je dat zou willen zeggen. Maar verlost wordt in Christus en uiteindelijk geroepen is tot het eeuwige leven. En vervolgens dan de vraag, als we dan helder zicht hebben, wie is die mens? Ja, hoe staat hij dan in het leven? Hoe handelt hij? Dan komt de moraal om de hoek kijken. En de derde brandpunt, denk ik, in het Familias Consortio, is zijn oproep om gemeenschappen en ook instituties te vormen waar mensen gevormd kunnen worden die de taak op zich te nemen om mensen inderdaad feitelijk te begeleiden. En met name ook mensen die in gebroken situaties leven om die te begeleiden. En we weten, Jans Paus II heeft een heel aantal van dit soort instituten, Jans Paus II instituten opgericht over heel de wereld, om de christelijke leer, de katholieke leer ook te doseren en mensen te vormen die hier in de parochies of in de bisdom of waar dan ook andere mensen kunnen begeleiden. Ook hier is dat begeleiden al heel duidelijk aanwezig. Dus het zijn verschillende brandpunten, maar eigenlijk zijn ze ook weer heel gelijkaardig, zou je kunnen zeggen. Dat zijn de belangrijkste verschillen, denk ik, die dan ook weer niet zo groot zijn. En we zouden ons de vraag kunnen stellen, is er in die 10 jaren waarin Amoris Laetitia is uitgevaardigd tot nu, is daar heel veel veranderd? Ik denk dat de ervaring momenteel is van heel veel mensen die in de kerk zijn, gemeenschappen, maar ook mensen die leiding geven in de kerk, dat veel jonge mensen momenteel aan de deur kloppen van de kerk met de vraag, kunnen wij deelnemen aan het gemeenschapsleven en kunnen we gevormd worden? En het wonderlijke is dat heel veel van deze jonge mensen een duidelijke theologie willen horen. He, dus ze zoeken vaak op internet. Wat is de kerk? Wat is het christendom? Wat is de Bijbel? Wie is Jezus? En dat ze vaak al heel veel kennis hebben. Maar dan wel met de vraag komen, hoe kan ik dat nou in mijn eigen leven vormgeven? En dat is natuurlijk toch een wonderlijke ontwikkeling, die we sinds een aantal jaren kennen. En ik denk de grote uitdaging van ons als kerk is, hoe gaan we deze mensen begeleiden? En misschien ook al de vraag, hebben wij voor de toekomst zo voldoende jonge gezinnen of gezinnen in het algemeen waar het christelijk huwelijksleven voorgeleefd kan worden. Onze samenleving wordt toch gekenmerkt door een gebrokenheid op relationeel gebied, veel gebroken gezinnen. En hebben wij voldoende gezinnen voor de toekomst om jonge mensen binnen te leiden in de geloofsschat van de kerk? En ik denk we hebben jonge koppels nodig die ook in dat proces van synodaliteit mee kunnen spreken. Hè? Want als je geen kennis hebt, is het natuurlijk ook heel moeilijk om mee te spreken. Als we met het proces van synodaliteit naar de toekomst toe vorm willen geven aan de kerk. Hè? Je hebt niet elke mening weegt evenveel. Hè? Dus de mensen die ook gevormd zijn in de leer van de kerk, die mogen ook hun gewicht in de schaal leggen. En ik denk als je spreekt over, met de woorden van Paus Franciscus, over een veldhospitaal, dat heb je niet om zomaar mensen binnen te laten, maar je wil hen natuurlijk in dat hospitaal ook weer tot genezing brengen. En daar heb je ook kundige mensen voor nodig. Net zoals je in een ziekenhuis kundige artsen nodig hebt, heb je in een geestelijk veldhospitaal ook mensen nodig die de mensen die breuk hebben opgelopen in hun leven, die dingen door bepaalde omstandigheden gekwetst zijn, om die ook te helpen om daarvan weg te groeien. En uitgaande van familie als consortio kunnen we ons ook afvragen, krijgen wij het voor elkaar in onze kerk om plaatsen of gemeenschappen te creëren waar mensen feitelijk beschutting kunnen vinden om daar te groeien stapje voor stapje in kennis, maar ook in communicatie, in relatievorming en daarbij gesteund door de wijsheid van de kerk. Dus dat zijn belangrijke vragen die er liggen, met name vanwege de toch instroom weer die toch toeneemt van mensen die in de kerk willen opgenomen worden.
1: Ik heb wel, mag ik een vraag stellen tussendoor?
0: Zeker.
1: Ja, Want ik denk dus dat het hele proces van synodaliteit, maar ook die twee gezinssynodes waaruit dan Amoris Laetitia is voortgekomen, dat er ook wel bij mensen gevoel kan leven, of misschien zelfs een overtuiging, dat wellicht er veel stemmen zijn gehoord, maar ook heel veel stemmen niet zijn gehoord van misschien juist die mensen die gewoon maar hard aan het bikkelen zijn om zo goed mogelijk hun roeping eigenlijk waar te maken, juist in het gezin. Dat voelt is bekend hoe dat wordt gewogen of hoe daar naar gekeken wordt? Of bekijk ik het misschien te nauw? Hè? Zo van, natuurlijk is dat ook bekend en wordt dat ook meegenomen?
0: Begrijp ik het goed als jij wil zeggen, er zijn ook een hele aantal mensen die na zo'n synodaal proces toch de vraag hebben, ben ik wel voldoende gehoord? Of hoe,
1: kun je het verwoorden, ja.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik kan me nog goed herinneren dat de enige bisschop, denk ik, die in Nederland na het synodaal proces in zijn bisdom een evaluatie heeft geschreven. En de meeste bisdom heeft men alles gebundeld. Alles wat er gezegd is in een groot document. Dan krijg je een beetje een, amorf geheel. Dus alle stemmen worden op één hoop gegooid. Er is één bisschop die heeft op het einde een echte evaluatie gemaakt. En hij heeft dat in een beeld gegoten. En dat vond ik wel een mooi beeld. Hij zegt, kijk, we zijn als kerk op weg. En het is belangrijk dat wij ook terugkijken. Waar hebben we fouten gemaakt? Waar zijn dingen misgegaan? Daar moeten we van leren. Maar we kunnen natuurlijk zo in de achteruitspiegel blijven kijken, dat we vergeten dat er ook een hele grote vooruit in de auto zit, die ons zicht geeft op het doel waar we naartoe zijn aan het rijden. En dat kan wel een ervaring zijn, soms ook bij dit soort synodale gesprekken, dat er veel gesproken wordt over de pijn die er geweest is, en wat belangrijk is, hè, dat mag ook een stem hebben. Maar als je vervolgens niet komt tot een synthese om te kijken, en nu, wat gaan we nu van stappen zetten? En waar willen we naartoe? Dan schiet je denk ik met het synodaal proces tekort. Want het gaat er natuurlijk om dat je naar de toekomst ook vorm wil geven. En wat ik daarmee wil zeggen is dat we moeten oppassen dat we niet te veel in een klaagsfeer komen van wat er allemaal mis is gegaan, maar helder hebben, want dit is de boodschap van Christus, die blijft in alle eeuwen hetzelfde, maar op deze manier moet die nu verkondigd worden of ingevuld worden. En we moeten aan de bak, we moeten aan de slag. We zijn ook in ons eigen bisdom, in Roermond, is ook dat synodaal proces. En de vraag is nu een beetje, we hebben nu heel veel mensen gehoord, we hebben elkaar gesproken, dat was goed om samen te zijn. Maar nu? En dat is een belangrijke vraag. Wat hebben we nu te bieden om feitelijk de stenen van de toekomst bij elkaar te gaan zetten en werkelijk weer een gemeenschap te bouwen? Ik weet niet, is dat antwoord op jouw vraag?
1: Jawel, denk het wel. En kijk, ook bij de processen in de kerk mogen we natuurlijk vertrouwen op de werking van de Heilige Geest. Want het komt wel neer ook als een antwoord op mijn vraag. En tegelijkertijd, en dat zal niet helemaal vreemd in je oren klinken, er zijn altijd mensen die het hardst roepen. En dat zijn vaak mensen die verandering willen. En dat er dus een soort van sentiment kan leven van, die hebben wel hun stem gehad, maar wij. Weet je wel, dus dat is een beetje wat ik bedoel. Want, en dat is meteen een vraag daaraan vast. Ik heb altijd begrepen dat Familiaris Consortio ook gaat over de plek van het gezin in de samenleving. Dus niet zeg maar alleen naar binnen gekeerd van wat is het gezin en hoe zorg je ervoor dat je goed voor dat gezin kunt zorgen. Hè? Dat veldhospitaal. Maar we hebben toch een roeping als christenen. En ook als gezin heb je in de samenleving een roeping. En dat sluit dan aan, denk ik, bij die boodschap van Christus zoals die altijd al is geweest. Terwijl in het geheel kunnen er zoveel persoonlijke dingen gaan meespelen die dan de bovenhand lijken te krijgen.
0: En waar denk je nou bijvoorbeeld?
1: Nou, van dingen die dat mensen willen. Hè. Bijvoorbeeld voor hertrouwd gescheidenen moet er iets mogelijk zijn. Ik zeg het nu even heel ongenuanceerd, hè. Als het gaat over vruchtbaarheid, waarom niet IVF toestaan? Nou, ik roep echt nu maar even zomaar uit de top of my head een paar dingen. Terwijl natuurlijk de centrale boodschap, die wil je ook heel graag dat mensen die blijven horen en krijgen toe.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Nou, misschien een belangrijke discussie rondom Amoris Laetitia was de vraag, ik ga het even in het Engels zeggen, want het klinkt mooi, maar ik zal het erna vertalen. Willen we een graduality of the law, een gradualiteit van de wet, of wil een law of graduality, de wet van de geleidelijkheid? Wat in een synodaal proces niet kan onderscheiden worden, is of iets wat niet goed is, goed genoemd kan worden. Nou, de kerk noemt bijvoorbeeld IVF, is niet goed omdat de vruchtbaarheid, de voorplanting, plaatsvindt niet in de intimiteit van de huwelijkscontext, maar eigenlijk artsen het kind in zekere zin gaan verwekken. En de kerk zegt dat past niet in het plan zoals God ons bedoeld heeft. Hè? Dus een kind wordt geboren in de intieme huwelijksrelatie van man en vrouw. En dat is dus ook geen onderwerp van onderscheiding. Want je kunt niet gaan onderscheiden of God uiteindelijk door de leiding van de Heilige Geest iets wat niet goed is, goed zal gaan noemen. Dus je kunt alleen onderscheiden wat goed is en wat beter is. En daarom spreken we, dus de gradualiteit van de wet is wat veel mensen willen, want dan gaat de kerk nu eindelijk eens een keer, bijvoorbeeld op het vlak van de seksuele moraal, gaat ze nu eens wat soepeler zijn. Dat gaat de kerk niet doen. Maar wat wel belangrijk is, is dat de gradualiteit van de wet is, dus dat wij kunnen groeien stapsgewijs naar het plan toe wat God voor ons in petto heeft. En dat is wat in het proces ook, in het synodale proces, onderscheiden kan worden. Hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken? Om mensen die in de kerk inderdaad komen en ook gekwetst zijn, en wie van ons is dat niet, dat wij stapje voor stapje geheeld kunnen worden. En dat is trouwens een mooie gids ook uitgegeven in dit kader. Dat heet de Handleiding voor Nieuwe Gezinspastoraal vanuit de Exhortatie Amoris Laetitia. En de hoofdtitel is Begeleiden, Onderscheiden, Integreren. Dus mensen begeleiden, hun verhaal horen, dan onderscheiden. Wat is in deze situatie, wat speelt er? Wie zijn dit waar we mee spreken? Wat zijn de mogelijkheden in deze context om stappen te zetten? En de mensen vervolgens dieper de gemeenschap binnen te brengen. Want daar gaat het om, hè? Dat mensen dieper met de kerk verbonden worden. En goed, er zijn allerlei thema's die je op dat vlak kunt bespreken. Maar het is belangrijk inderdaad, hoe kunnen we onder leiding van de Heilige Geest mensen meer aan Christus en zijn kerk hechten? Dat is eigenlijk de basisgedachte.
1: En dat is natuurlijk wel belangrijk om dat ook te blijven vermelden. Dus die basisgedachte en die kernboodschap.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, misschien mag ik nog twee, een aansluiting erop, twee heel concrete dingetjes. Hè. Dus als het gaat om de vraag, hoe kunnen wij dan naar de toekomst toe mensen vormen om jonge mensen en jonge stellen en echtparen te begeleiden? Ik denk, een mogelijkheid, want er zijn er legio, hè, is natuurlijk een goede huwelijksvoorbereiding. Wij hebben dat in ons bisdom in het verleden gedaan met teams van echtparen en priesters, waarin we vertelden over de relatievorming, wat is het huwelijk, hoe de vruchtbaarheid, waarom een huwelijk geroepen is tot vruchtbaarheid. En dat ging dus met groepen mensen die wilden gaan trouwen. En dat werd als zeer positief ervaren. Om zo samen op weg te gaan en ons te verdiepen in wat de kerk ons te bieden heeft. Maar er ook samen over te spreken. Dus een gemeenschappelijk huwelijksvorming. In het aartsbisdom doen we dat momenteel ook. En nog wat uitgebreider dan we dat in het verleden hebben gedaan. En het andere is denk ik ook gezinnen elkaar laten ontmoeten. Hè, zowel de ouders die met elkaar kunnen spreken en delen. Als ook de kinderen in alle leeftijdsgroepen. Groepen die, ja, die met elkaar in gesprek kunnen gaan, gevormd worden, hè, in de schat van het geloof, maar ook gevormd worden in het gemeenschapsleven en daar ook zien, hè, dat geloven, ja, niet iets uitzonderlijks is, omdat ze een heleboel andere gelovige gezinnen ook ontmoeten. En het wonderlijke is daar ook. Het is toch een, ja, toch wel bijzonder om dat te zien, dat er vaak stevige thema's worden gevraagd. Dus vorig weekend, 2 weekenden terug, hebben we het gehad over eschatologie. Dus over dood, verrijzenis, eeuwig leven, euthanasie, noem maar op. Het zijn best wel stevige thema's. Maar we merken dat dat gevraagd wordt. Afgelopen weekend zijn we in gesprek gegaan over de katholieke sociale leer. Monsen van de Hende is daar onder andere geweest. Oud-burgemeester Keizer, René de Weert, die de vertaalster in de Doen kent. Hebben we uitgebreid over de sociale leer gesproken. Of komend weekend over sociale media en AI. Dus belangrijke thema's. Ja, en daar dus vorming is belangrijk en ontmoeting is belangrijk.
1: Ja,
0: Dat,
1: ja, ja.
0: ja.
1: Dat je ook gesterkt wordt natuurlijk, hè, want ook voor mensen die ook al weten ze veel, in het begin legde je daar veel nadruk op, hè, over de kennis.
0: Ja.
1: Dat wil nog niet zeggen dat je dat in je leven ook zomaar geïntegreerd hebt. En ook daar kunnen dingen gebeuren die je van tevoren gewoon niet ziet aankomen of het leven is ook gebroken, zeg maar.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker. Ja.
1: Zullen we weer even naar wat muziek gaan luisteren?
0: Prima.
1: Ja, dan doen we dat en dan zijn we zo druk terug voor het laatste onderdeel hier in het gezinsuur.

0: Sela, een toekomst vol van hoop. Ja, hier in het gezinsuur zijn we aan het laatste stukje toe. En daarin willen we altijd een paar concrete activiteiten onder de aandacht brengen. En één daarvan is de Week van het Gezin. Ja, priester Luc ook bij betrokken. Hè? De Week van het Gezin. Vanuit eigenlijk het gezinsplatform. Wat niet van zichzelf een katholieke organisatie is. Maar alles eigenlijk waar wij altijd over spreken ook in zich heeft. Hè? Het belang van het gezin. De plek van het gezin in de samenleving. De steun die het gezin ook nodig heeft. En Monsieur Mutsaerts, die is sinds maart officieel nu referent voor huwelijk en gezin in de bisschoppenconferentie. En hij heeft een heel mooie brief geschreven in het kader van de Week van het Gezin. En heeft hij ook ingesproken. En daar wil ik nu eigenlijk mee starten. Dan kunt u luisteren dus naar de mooie brief die Monsieur Mutsaerts heeft geschreven voor de gezinnen in het kader van de Week van het Gezin.
1: Vrienden, de kracht van een samenleving, van de grote mensenmaatschappij, de kracht schuilt niet in grote organisaties, in procedures en in grote structuren, maar in kleine gemeenschappen. En het gezin is daar het voorbeeld van. Vandaar dat het goed is om een week te hebben waarin we aandacht schenken aan het gezin. Het gezin dat zo zijn ongemakken kent, maar ook zijn momenten van genade. Er zijn zo van die woorden die je soms achterloos gebruikt, alsof ze vanzelf spreken. Gezin, dat is zo'n woord. En je zegt het zoals je stoel of regenjas zegt, zonder je te realiseren dat het hier om iets wonderlijks gaat. Het gezin, een kleine wereld waarin alles wat groot is in het klein wordt geoefend. Het gezin is namelijk geen verzameling van mensen die toevallig dezelfde voordeur gebruiken. Het is een oefenplaats. Je leert er wachten op de ander, spreken zonder te schreeuwen en zwijgen zonder boos te zijn. En men leert er dat een boterham smeren soms belangrijker is dan een mening hebben. Thema van de Week van het Gezin dit jaar is voor elkaar. Dat klinkt op het eerste gehoor verdacht braaf. Je verwacht er haast een folder bij met glimlachende mensen die elkaar tomatensoep aanreiken. Maar wie iets langer kijkt, iets verder kijkt, ziet dat het een ongemakkelijker en dus eerlijker opdracht is. Voor elkaar zijn betekent namelijk ook dat je nog een kop thee inschenkt terwijl je eigenlijk had willen weglopen. Dat je het kleine verkiest boven het grote gebaar. Een luisterend oor boven een sluitende redenering. Het betekent ook verdragen, incasseren, niet altijd gelijk krijgen en soms zelfs ongelijk toegeven zonder daar meteen een monument voor op te eisen. Dat laatste is in onze tijd een beetje een zeldzame kunst geworden, want we leven in een wereld waarin ieder individu zichzelf beschouwt als een klein koninkrijk, hè, compleet met grenzen, met rechten en nou ja, een gevoelig volkslied het liefst erbij. En dat botst, onvermijdelijk. En het gezin is dan de plek waar die botsingen niet worden vermeden, maar ook niet meteen tot oorlog worden verklaard. Men leert er dat samenleven geen wedstrijd is, maar een reeks wapenstilstanden afgewisseld met kleine, onverwachte momenten van genade. Jazeker, van genade. Voor ouders is er de verleiding om hun kinderen te bekijken alsof ze projecten zijn die naar behoren moeten slagen. Maar een kind, nee, dat is geen visitekaartje en ook geen project. Het is een mens in wording. En die wording, die vraagt geen perfectie, maar aanwezigheid. Een kind groeit niet van prestaties, maar van aandacht. Al zal het dat zelf pas later begrijpen. Kinderen zijn grillig, luidruchtig en soms onaangenaam eerlijk en daarmee misschien wel de meest geslaagde kritiek op onze behoefte aan controle. Voor kinderen geldt intussen dat ouders geen vaste rotsen zijn, maar eerder gammele stijgers. Noodzakelijk, enigszins krakend en zelden volgens de handleiding opgebouwd. Dat men daar toch op durft te staan is een wonder dat zich dagelijks herhaalt. Ook dat is voor elkaar, dat men elkaar vergeeft wat men nog moet leren. Voor elkaar betekent dus niet dat alles goed gaat. Het betekent dat men blijft, ook wanneer het niet goed gaat. Dat men niet meteen de deur achter zich dichttrekt omdat het gesprek verstroef verloopt of de stilte te lang duurt. Het betekent dat men bereid is de ander te verdragen in zijn onvoltooide staat. Een staat waarin we ons allemaal overigens bevinden. En misschien is dat wel de enige werkelijke beschaving. Dat we elkaar niet voortdurend afrekenen op wat nog ontbreekt. In de samenleving, de grote samenleving, dat grote luidruchtige gezin zonder eettafel en zonder afwaskeuken, daar ontbreekt het daar nog wel eens aan. Men spreekt er liever tegen elkaar dan met elkaar. En wie niet direct wordt begrepen, die wordt al snel vervangen. Wat een armoede als je bedenkt dat juist het ongemak de plek is waar begrip kan ontstaan. De week van het gezin. Laat deze week en de dag waarop we moeders trouwens, die vaak meer doen dan zichtbaar is, in het bijzonder gedenken. Geen viering zijn van hoe het zou moeten, maar een erkenning van hoe het is. Rommelig, onvolmaakt, zo is het leven nu eenmaal. En mogen deze week...
2: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: En beste luisteraars, het is 3 uur en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de 2 stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven. Namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de 3e dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

0: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is Pater Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst en Jesse Rijt ontvangen wij u in onze herberg, waar we met elkaar spreken over onze liefde voor de waarheid van het geloof. Rust op uw levensreis uit in onze warme herberg, om vervolgens weer met nieuwe levenskracht de wereld tegemoet te gaan. Vandaag behandelen we de hoop volgens de grote theoloog en heilige Thomas van Aquino. We doen dat in drie onderdelen. Eerst hebben we het over de passie en de deugd van de hoop. Vervolgens over de verhouding tussen de drie theologale deugden van geloof, hoop en liefde. En we bespreken ook de tegenpolen van de hoop. Wanhoop en overmoed. Veel luisterplezier.
1: Ja, ze hebben alweer bij volgens mij de vijfde aflevering aangekomen over de hoop.
0: Gaat snel.
1: Het gaat snel, maar dat betekent ook hoeveel je er over de hoop kunt praten. En dat je er eigenlijk nooit over uitgepraat raakt. Vandaag gaan we het dus hebben over de hoop vanuit het perspectief van Thomas van Aquino. En waarom behandelen we vandaag specifiek Thomas van Aquino? Waarom is het zo goed om bij zijn werk stil te staan?
0: Ik zou zeggen omdat hij ook wist dat het belangrijk is om de traditie in acht te nemen. Dus voor Thomas was er natuurlijk al de Bijbel. Hè, dat is ons centrale leerstuk waar we alles uithalen als theoloog, maar ook als gelovige. En daarna was er een reflectie op de Bijbel door de kerkvaders. En wat Thomas doet is eigenlijk, hij neemt al die informatie mee en haalt daar een duidelijk onderscheid uit. Dus maakt er een systematiek van. En dat kan ons helpen vandaag om na te denken over de hoop. Want ik denk dat distincties, hè, dat onderscheid, nog steeds van belang is voor vandaag de dag. Om na te denken over wat hoop precies is en hoe het ons in beweging kan zetten.
2: En zeer gepast om het nu over Thomas van Aquino te hebben, want volgens mij viert de Dominicanenorde ook een jubileum.
0: Klopt.
2: Dit jaar.
0: Ja, wederom een jubileum. Ja, ik weet even niet, het is...
2: Volgens mij is
0: het
2: 800ste verjaardag.
0: Ja.
2: En zijn relieken komen ook naar Nederland.
0: Ja.
2: Dus, nou... Mooi
0: Zwolle, om, en ook naar Antwerpen, ook naar België.
2: Ja, ja, dus ja, mooi ja, om zeker. In hem te verdiepen.
0: Ja.
1: Mooi. Ja, en het eerste onderdeel waar we het vandaag over gaan hebben is het onderscheid als het gaat om de hoop tussen hoop als passie, emotie en hoop als deugd. Nog eventjes los van het onderscheid. Als je kijkt naar passie, wat is dan het eerste wat in jullie opkomt?
0: Passie is toch iets wat mij overkomt. Als ik iets moois zie of iets goeds zie en daartoe aangetrokken word. Of ook iets waars zie bijvoorbeeld als ik iets lees en dan voel ik dat het waar is. Voor mij heeft het heel erg te maken met het gevoel. Het gevoel dat iets goeds is. En als je het dan hebt over de hoop, dan ligt dat ook natuurlijk in de toekomst.
2: Ja, een verlangen.
0: Een verlangen.
2: Bijvoorbeeld deze podcast voorbereiden, je verdiepen in Thomas van Aquino. Verlangen om die kennis tot je te nemen. Hè, dat zet je in beweging. Je hebt het nu nog niet en je hoopt meer te kunnen leren over hem.
1: Ja, mooi. Mooi. Ja, dat is denk ik ook een belangrijke kern wat Thomas van Aquino behandelt. Hè. Zowel als het gaat over de hoop als passie en ook als het gaat over de hoop als deugd. Mm. Is dat het ten eerste iets goeds moet zijn. Dat het ten tweede iets is dat in de toekomst ligt. Dat moeilijk te bereiken is, maar wel mogelijk is. Dus er zijn altijd de vier condities die Thomas van Aquino noemt als het gaat over de hoop. Er zit tegelijkertijd tussen de hoop als passie en de hoop als deugd zitten er wel een x-aantal verschillen. En het is goed om die hier vandaag te bespreken met elkaar. Allereerst hoop als gericht op iets goeds. Is natuurlijk de eerste vraag die je kunt stellen. Wat is nou dat iets? Hè?
0: Ja.
1: Want je hebt een object nodig. Je hebt iets waar je dan naartoe moet waarop je hoopt. Hè, dat is alles bepalend voor de richting. Nou, en Thomas die zegt dat het object van, dat zei je net eigenlijk ook al een beetje, Jesse, dat het object van de hoop, als het gaat bij een passie, ligt in fysieke zaken. Hè? Dus dat kan zijn het behalen van de studie, je persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld als het gaat op het gebied van werk.
2: Trein halen.
1: Het vergaren.
0: Hele basale dingen eigenlijk.
1: Ja, het vergaren van van meer kennis. Dat kan over van alles gaan.
2: En niet alleen bazaal, maar ook natuurlijk. Ja, we zien dat vogeltjes ook op een zekere manier hopen. Als ze bijvoorbeeld een nestje gaan bouwen, omdat ze weten dat ze kleine kindjes krijgen.
1: Ja.
2: Ja. Of een huis kopen, omdat je weet dat je vader wordt.
0: Ja. Oh ja, oh ja, ja. Heel concreet.
2: Ja, dus het is iets dat intrinsiek eigenlijk natuurlijk bij ons hoort.
1: Ja, het is een soort van aantrekkingskracht wat je kan hebben. Ja. En ook als je het hebt over passies in algemene zin. Je kan ook ingenomen zijn of vervuld zijn van een bepaalde hobby of van een bepaalde activiteit. Mm. Maar het belangrijkste wat bij hoop speelt, is dat het wel persoonlijk is.
0: Mm.
1: Persoonlijk. En vervolgens ook nog eens een keer subjectief. Tenminste, als het gaat om de passie van de hoop.
0: Ja.
1: Want jij kan aangetrokken zijn tot bijvoorbeeld veel lezen, bijvoorbeeld, hè, om Thomas te leren kennen.
0: Mm.
1: Ja, Stefan, jij kan weer andere passies hebben. Dus het is ook heel persoonlijk, hè? Het is subjectief. En wat ook belangrijk is, dat het vaak ook vanuit de emotie komt. Mm. Het is een bepaalde aantrekkingskracht die je bij wijze van spreken ook niet altijd rationeel kan verklaren.
0: Ja.
1: Maar wat dus gewoon echt in je ligt. Dus het is ook super persoonlijk.
0: Maar het moet wel zo zijn dat het goede waar je naar verlangt in die passie nog niet geheel aanwezig is.
1: Ja.
0: Want anders heb je vreugde.
1: Ja.
0: Hè? Dus als je die, als je die, als je die, ja, die studie al gehaald hebt, dan ben je heel blij als je dat diploma uiteindelijk in je handen hebt. Maar dat hele proces er naartoe, dat is die passie van die hoop.
1: Ja. Maar dan is het goede natuurlijk ook subjectief in die zin. Ja. Is dat mensen natuurlijk ook kunnen verlangen naar iets wat niet zo goed is. Een zonde, dat kan ook een verlangen zijn.
0: Schijngoed.
1: Een schijngoed, een goedkope troost, noem het maar op. Ja. Valse hoop,
0: ja, zeker.
1: En figuurlijk. Ja. Dus daar is niet één subject waar je naartoe gaat.
0: Ja, dames, zoals je ook al zegt, kan die passie dus ook falen.
1: Ja.
0: Die passie van de hoop, dus die emotionele hoop die we allemaal kennen, die kan ook falen als ze niet aan hogere criteria getoetst wordt.
2: Daarom is het zo mooi dat we de deugd van de hoop hebben.
0: Ja, absoluut.
2: Dat we niet alleen maar, dat we niet alleen maar op die natuurlijke hoop hoeven te varen. Want ik wil niet weten waar ik dan allemaal terecht kom.
1: Ja. Nee, zeker niet. Maar ja, goed, jij zei voor het laatst dat je naar Vitesse bent geweest. Ik ben fan van Roda JC Kerkrade.
2: Kan je
1: even terzijde. Nou, dan is de hoop heel ver te zoeken. Dus als het daarop aankomt, dan...
3: Prachtig.
1: Om maar te zwijgen van het zoeken naar een huis, dan moet je ook wel heel veel geduld voor hebben.
2: Dat is ook moeilijk, maar het is wel mogelijk.
1: Ja. Dus het is wel mogelijk, zeggen we uit ervaring dan ook. Nou, hartstikke
0: hoe
1: mooi.
0: Zou jij dan die deugd zien, Herwin? Dus dat grote verschil, als je die vier criteria pakt die we net hadden. Hè? Dus het is iets goeds, iets dat in de toekomst ligt, wat mogelijk is, maar wel moeilijk te bereiken.
1: Ja.
0: Hoe zie je dat dan bij de deugd van de hoop?
1: Ja,
0: hoe werkt dat?
1: Ja, de deugd dan maak je ook meteen een omschakeling naar het geloof. Hè?
0: Mm.
1: Dus de kern van ons geloof. En in voorbereiding op deze aflevering moest ik ook heel erg nadenken over de serie die wij over het Onze Vader hebben gemaakt.
0: Ah, ja, ja.
1: Iets goeds krijgt letterlijk en figuurlijk een naam. En iets goeds, het object, is God.
0: Ja. Ja.
1: En als je gelooft, en dus ook de theologale deugd van de hoop pakt, dan is ongeacht wie je bent als christen, dan wordt in één keer ons object van hoop wordt ook dezelfde, namelijk dat is God. En als je dan de link maakt naar iets toekomstig, we kunnen ons heel erg zorgen maken over ons dagelijks leven en onze dagelijkse noden. Dus maak de vertaling naar het Onze Vader ons dagelijks brood.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar uiteindelijk is dat waar je naartoe wil, het eeuwig leven.
0: Mm.
1: Verenigd zijn met God.
0: Ja.
2: Ja. En dan kan je hopen dat je de trein haalt, maar als je die niet haalt, voor het langer plaatje, het grote plaatje. Ja,
1: is dat te verwaarlozen. En dat het moeilijk te bereiken is. Ja, we weten allemaal wat voor strijd het leven kan zijn. Een strijd tussen goed en kwaad.
0: Mm.
1: De strijd tussen het vlees en de geest. Hè.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijk aspect. Maar het is wel mogelijk.
0: Ja.
1: En wat ik wel bijzonder vind en wat ook wel mooi is, is daar waar de passie van de hoop heel erg gaat vanuit je subject, vanuit ook je persoon, heel erg eenrichtingsverkeer is van ik manifesteer dat vanuit mijn persoon helemaal.
0: Zeker.
1: Is het bij de hoop van de deugd ook dat God ons helpt.
0: Ja.
1: He, want we weten dat dat een goed heilig leven bijvoorbeeld heel moeilijk te bereiken is.
0: Mm.
1: Maar God helpt ons daar ook in.
0: Zeker.
1: Ja. Dus dat maakt de deugd van de hoop ook beter bereikbaar voor ons mensen. Maakt het makkelijker bereikbaar. Wij moeten moeite doen als mens om ons te ontwikkelen in de deugd van de hoop.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd helpt God ons heel, heel erg.
0: Dat is heel mooi wat je daar aanstipt, want we weten dat Thomas het heeft over twee objecten van de hoop. Hè? Dus het primaire object, je zou ook in dit geval kunnen zeggen subject, is God zelf. Dat is de persoon van Jezus Christus, God zelf. Maar het tweede, secundaire object, wat je nu net al aangegeven hebt, is inderdaad Gods hulp. Ja. Dus dat is het mooie van de hoop. Je hoopt op God, maar je hoopt ook op zijn hulp, waardoor je hem kan bereiken.
1: Ja. En dat vind ik ook wel mooi als je God centraal zet. Hè? Ja. Je hebt in het midden God. En ja, hoe kun je bij God komen? Zoekt en gij zult vinden.
0: Ja.
1: Ja, en ja, hoe
0: door God.
1: Door God.
0: Ja.
1: Maar hoe zoek je dan en hoe vind je dan? Nou, daar zijn ook twee richtingen. Je kan als mens groeien naar God door een goed leven te leven, te groeien in relatie en in vriendschap met Christus zelf. Je kunt groeien in de deugd, jezelf ook ontvankelijk te maken, maar ook jezelf daarin te ontwikkelen. En dat wordt ook rationeel. Hè? Dan is het op een gegeven moment ook niet een soort van emotie van ik voel me christelijk. Nee, ik wil daadwerkelijk samen met Christus, samen met God zijn. Dan wordt het ook een deel van jouw status. En dan gaat het van emotie naar ratio. Ja,
0: een diepere laag.
2: Thomas zegt wel wat mooi als het gaat over Gods hulp.
0: Ja.
2: Hij zegt dan dat je mag leunen op zijn hulp.
0: Ja, prachtig is dat woord. Ja,
1: ja maar dat is dus het tweede aspect. Hè? Dus je hebt God in het midden. Aan de ene kant is het de mens die toenadering zoekt tot God door daadwerkelijk te zoeken.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant, en daar komt ook het stukje vertrouwen op God weer terug, is dat je op hem mag leunen. En daarvoor heb je bijvoorbeeld ook de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest is onze troost, is onze helper, is onze verdediger. Hè? Dus hij geeft ook ons hoop. En tegelijkertijd hebben we in de katholieke kerk natuurlijk ook heel veel sacramenten waaruit we hoop kunnen halen.
0: Mm-hmm.
1: Denk bijvoorbeeld aan de Eucharistie of de biecht. Dat zijn hele hoopvolle plekken. En als we het dan toch hebben over plekken van hoop, waarin we ook weer gevoed kunnen worden. Ja. Maar dat wordt wel gefaciliteerd door God zelf. Dus het is de theologale deugd van de hoop is ook iets waarin we zelf een bepaalde actie nodig hebben als mens.
0: Mm.
1: Maar tegelijkertijd ook heel erg mogen vertrouwen en mogen steunen of leunen op God.
0: Ja. Nou, je noemt net het hele mooie perspectief van de vriendschap. En dat is volgens mij zeer belangrijk. Dat elke theologale deugd zorgt ervoor dat wij deelnemen aan God zelf. Dat wij groeien in vriendschap met hem.
1: Ja.
0: Doordat wij tot hem komen, in zijn goddelijkheid zelf delen. Dat is natuurlijk heel intiem. En dan is dat leunen op, krijgt echt een persoonlijke dimensie. Hè? Dus die Heilige Geest is naast ons, loopt met ons mee en vuurt ons aan om het goede te doen, maar ook om onze hoop brandend te houden, het licht van de hoop brandend te houden. En dan krijg je die mooie metafoor, zoals iemand zei die Thomas interpreteerde. Hij zei, ja, dat heeft eigenlijk te maken met wat we tegenwoordig in psychologie noemen joint attention. Dus bijvoorbeeld als ouders een kind langzaam opvoeden. Vader en moeder voeden het kind op om meer en meer lief te hebben, om te hopen. Hè? En zij kunnen als het ware met z'n tweeën een doorwijzen naar een hoger perspectief. Hè? Het kind letterlijk aan de hand nemen om God te bereiken, om die hoop te bereiken. En dat doet eigenlijk de drie eenheid ook. Mm. Jezus en de Heilige Geest, die nemen ons mee, want wij zijn kinderen van God. Hè? Nemen ons mee en helpen ons om te groeien in wat theologale deugd is. In wat het betekent om in vriendschap met God te zijn.
2: Het is al een voorproefje van waar we op hopen.
0: En dat is het mooie. Dus aan de ene kant, zoals Herwin net heel duidelijk zei, er is die moeilijkheid om het doel te bereiken. En dat is een van de criteria van de hoop. Want als het allemaal makkelijk zou zijn, dan zou de hoop niet meer nodig zijn. Maar tegelijkertijd zit er ook een flexibiliteit en een soepelheid in, omdat God ons wenkt.
1: Ja.
0: En God ons meedraagt en meeneemt. Die Heilige Geest is naast ons.
1: Ja.
0: En is een persoon en helpt ons.
1: Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk ook belangrijk, maar dat gaat over alle drie de deugden. En daar zullen we straks in het tweede deel natuurlijk iets meer over ingaan. Is dat je ook een bepaalde overgave nodig hebt. Hè, want God helpt ons. En overgave helpt natuurlijk ook om vervolgens weer te kunnen groeien.
0: En dat vind ik eigenlijk best wel moeilijk ook. Want dat kom je in het pastorale leven ook wel eens tegen. Die overgave is nog niet zo evident.
1: Nee.
0: Want stel je voor dat je juist uit een gezin komt waar je die liefde niet gekend hebt. Mm. En dat vertrouwen niet gekend hebt. Ja. Hoe kun je dan jezelf overgeven aan een vader? Hè? Mm. Dan moet je toch zeggen dat God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat zij schepper zijn en dus alle problemen ook in ons leven kennen. Ja. En we kunnen dan ook vragen om heling.
1: Ja.
0: Maar het probleem is dat vragen veronderstelt ook weer een relatie. Mm. Ja. Dus iemand moet toch de stap een keer gaan zetten. Ja. Maar dat is heel moeilijk voor sommige mensen.
1: Maar dan heb je het bijvoorbeeld nu over het verschaffen van de kennis over het geloof in de algemene zin. Maar zelfs voor mensen die al doorgewinterd zijn in het geloof, is en blijft het natuurlijk heel erg lastig op het moment dat je gewoon geconfronteerd wordt met zaken in het leven die je leven echt op de kop kunnen zetten. Hoe ga je daarmee om? Dat is en blijft lastig. Dit is natuurlijk wel een theoretische benadering, maar we mogen wel vertrouwen op de systematiek en de liefde die erachter zit, ook vanuit Gods kant. En wat ik ook mooi vind, is dat wij zelf als mensen, het is nu het jaar van de hoop, dat wij zelf ook pelgrims van hoop kunnen zijn. Mm. En anderen ook kunnen helpen. Want weliswaar is hoop natuurlijk een persoonlijke actie. Hè? Ik kan niet namens iemand anders hopen, maar ik kan iemand vanuit liefde wel helpen om in hoop te groeien.
2: Mm. Gods hulp sluit mensen niet uit, sterk nog. God, dat is natuurlijk ons hele katholieke geloof.
0: Zeker.
2: God werkt door mensen heen. Ja. Dus wij kunnen voor elkaar zeker daden stellen die de ander verder brengt.
0: Ja. En dat is dus interessant. Dat is die tweede, het secundaire object van de hoop. Gods hulp wordt vlees in de mensen om ons heen, die ons helpen.
2: En in de heiligen die
0: En in de heiligen die voor ons bidden. Dat is allemaal gemedieerd. Dus God houdt van mensen en wil door mensen heen werken.
2: God is de oorzaak. Mensen kunnen daaraan meewerken.
1: Ja. De Gods primaire oorzaak, de mens secundair. Ja, dat God door mensen heen werkt. Ja. En ik denk dat je dan, als je het hebt over hoop als deugd, dat hiermee eigenlijk ook als slotstuk je weer uitkomt bij de twee geboden die Christus ons meegeeft. Namelijk God liefhebben boven alles.
0: Ja.
1: En onze naaste als onszelf.
0: Zeker.
1: Ja. Dat betekent dus dat wij enerzijds actief kunnen groeien in deze deugd en als christen door naar God toe te leven, ook in hoop. Dat we ook mogen ontvangen van God.
0: Ja.
1: Dus dat gaat twee richtingen op.
0: Zeker. Ja.
1: Maar om een ander hoop te geven, dat wij vanuit liefde ook het goede kunnen doen, een stukje caritas richting een ander. Want als jij iemand helpt, of je ziet dat iemand iets goeds overkomt. Wij kunnen daar als kerk, als gemeenschap heel verheugd over zijn. En dat kan ons ook weer helpen in de hoop. Ik heb de eer dat ik nu bijvoorbeeld een Alpha-cursus mag geven. En dat ik mensen zie op zoektocht naar de geloof. En om te kijken en om te zien hoe zij dat beleven. En waar mensen soms van aankomen. Dat geeft ook heel veel hoop.
0: Ja.
1: Het zijn getuigenissen van hoop.
0: Ja.
1: En daarin kunnen wij elkaar als gemeenschap ook sterken. Want hoewel hoop natuurlijk een heel persoonlijk karakter heeft, om zo te zeggen, moeten we ook niet vergeten dat we als christenen ook één kerk zijn en dat we elkaar hier
0: deel
1: ook één kunnen meenemen.
0: Heel van hetzelfde lichaam, ledematen van hetzelfde lichaam.
2: Het lichaam van Christus, dat is ook nog een vraag die we willen behandelen in deze podcast. Van, heeft Christus ook gehoopt?
0: Ja, en dat is een super interessante vraag. Want natuurlijk in de Bijbel wordt regelmatig gesproken ook over de hoop. En ook bij Christus, in de zin van dat hij hoopt op zijn vader. Hè? Vooral in de passie, dus niet de emotie, maar ik bedoel het lijdensverhaal. Dan wordt echt heel erg gefocust op het vertrouwen van Christus, van de Zoon van God, in zijn vader. Hè? Dat hij de smekingen van hem zal verhoren. En dat hij hem zal redden uit de dood. En niet aan zijn lot zal overlaten. En het gebeurt natuurlijk ook. Dat is wat de verrijzenis is. Onze eerste hoop in het Nieuwe Testament al.
2: Het is de vraag of Christus de theologale deugd heeft gehad. Omdat hij zelf God is, kan hij niet naar God hopen.
0: Ja, en dat is de essentie van de vraag. Want
1: hij is
0: natuurlijk zelf God.
1: Ja.
0: Dus hij leeft. Ja. Dus wij gaan op weg naar de eeuwige aanschouwing van God. Hè? Dus de visio beatifica. Dus dat we aan het einde van ons leven in de hemel uiteindelijk God zien van aangezicht tot aangezicht. En zien en hem kennen zoals hij is. Hè? Zoals Paulus zegt. Maar bij God is dat, bij Jezus Christus is dat al zo. Want hij is God. Dus hoe gaan we daarmee om? Ik zou zeggen, dat is een antwoord. Er is een hoop, maar die is niet theologaal van karakter. Want Jezus Christus is al God. Dus is niet een pelgrim in de zin dat wij pelgrims van hoop zijn. Wat wel zo is, is dat er nog een verschil is tussen het aardse leven van Christus en het leven nadat hij verheven is aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen na de verrijzenis.
2: Zijn verheerlijk lichaam.
0: Ja, dus hij heeft dan een verheerlijk lichaam. Terwijl daarvoor had hij wel een lichaam wat gaaf was. Hè, dus zonder zonde en zo. Want Christus kent geen zonde, ook niet in zijn lichaam. Maar het was nog niet het verheerlijk lichaam van na de verrijzenis, wat door deuren kon lopen en muren en zo. Ja. En dat was er nog niet. Dus er was nog een verschil tussen daarvoor en daarna. En in dat verschil zit misschien een hoop karakter. Daarnaast hoopt hij bijvoorbeeld ook, door de eeuwen heen zouden we kunnen zeggen, dat het heilswerk volkomen zal zijn. Dat de zondaar zich bekeren. Mm. Dat is een hoop die hij heeft. Mm. Ja. Dus dat zijn eigenlijk die dringen. Dat hij de hulp van zijn vader verwacht, hè, gedurende het lijden. Hij verwacht ook, en dat is al reeds gebeurd, want hij is al verrezen. Maar tijdens zijn aardse staat verwacht hij ook de verheerlijking van zijn lichaam. En er is dat derde, namelijk de bekering van alle mensen. Hmm. Daar hoopt hij ook op. Ja. Dus er is wel degelijk sprake van hoop, maar niet in dezelfde zin als bij ons. Niet theologaal, ja, zou ik zeggen. Ja.
2: Helder.
0: Ja, dus dat is dan die hoop als passie en als deugd bij Thomas. Dan gaan we door naar het volgende.

0: heilige Thomas heeft ook geschreven over de verhouding tussen geloof, hoop en liefde. Hoe die met elkaar werken, die drie. Hij stelt, Thomas, dat geloof op de eerste plaats komt. De theologale deugd van de hoop.
1: Precies.
0: Waarom zegt hij dat? Want je kunt niet hopen als je niet weet wat je gelooft. Ja. Dus je moet het object kennen waar je op hoopt. Ja. Dat is tegelijkertijd interessant. We hebben natuurlijk al kort aangestipt waar we op hopen, ook in andere afleveringen. We hopen op de eeuwige zaligheid. Ja. Dat is natuurlijk niet iets dat we ten volste nu kunnen begrijpen. Hij haalt daar, Thomas in zijn Summa, ook een passage aan uit de Hebreeënbrief. Hij zegt, de hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom. En in andere vertalingen staat er, zij dringt door, of er staat achter het voorhangsel. Ja. Dus het meest mystieke, het meest geheime, hè, referentie naar het tabernakel uit het oude Egypte. Ja. Wij kunnen daar niet zomaar heen. Dat is voor de meeste...
2: Ja, hoge priester mocht maar één keer per jaar daar komen. Hè? Daarom, en alleen de hoge priester.
0: Dus ja, het object kennen van onze hoop, ja, oké, okay, tot op zekere hoogte, hè, zou ik dan zeggen.
1: En het is, ja, en het is ons ook makkelijker of toegankelijker gemaakt, laat ik het zo zeggen. Doordat Christus natuurlijk voor ons gestorven is. Toen is ook het voorhang van het tabernakel, voor het tabernakel, gescheurd. Waardoor het, laten we zo zeggen, minder exclusief is geworden en ook toegankelijk is geworden
3: voor iedere christen. Voor iedere gelovige.
0: Het object is een persoon geworden.
1: Juist.
0: Ja, dat is
3: in Jezus zelf is dat voorhangsel gescheurd.
1: Want
3: hij heeft het ultieme offer aan het kruis natuurlijk aan ons gegeven. Hij heeft dat volbracht.
1: Ja. Dus door Christus kun je God kennen, maar alsnog...
0: Kennen alleen, daar gaan we het niet mee redden. Nee. Sankino stelt ook dat de hoop het geloof persoonlijk maakt. Ja. Het geloof zou je nog rationeel alleen kunnen hebben en het verder zo laten. Ja, je kunt een geloofsbelijdenis optreunen.
1: Ja.
0: Dat brengt je verder niks. Maar de hoop die maakt het geloof persoonlijk en die zet je ook in beweging.
1: Ja.
0: Dus
3: Nee, dat is ook heel mooi, omdat we soms natuurlijk denken, oh, wat een saaie tekst, maar het gaat altijd om de realiteit achter de tekst. Mm-hmm. Als we die geloofsbelijdenis uitspreken of zingen, dan moet eigenlijk in ons hoofd een soort van film afgespeeld worden van het leven van Jezus, waar we van die evenementen, die levendige gebeurtenissen die plaats gehad hebben. Ik geloof in God, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Kunnen we denken aan Genesis en aan alles wat hij geschapen heeft en hoe hij daar met zijn wind van de geest zijn goedheid laat gelden door heel de schepping. Maar ook als het gaat om hij heeft geleden. Dan kunnen we denken aan de passie. En dan zien we Christus aan het kruis. En al die evenementen. Het gaat niet alleen om een tekst. Het is een wereld. Het is een realiteit.
0: En Aquino plaatst het geloof in het gebied van de kennis.
3: Ja.
0: Maar hoop gaat al meer richting de relationele vorm.
3: Precies. Ja, ja. Dus
0: je hoopt natuurlijk op Christus, op hem. Want dat is ons object van de hoop, onze persoon. Ja. En daardoor is het een levend geloof. Want je kunt natuurlijk ook een dood geloof hebben zonder werken. Dat is precies. Als je geen hoop hebt, als je geen liefde hebt, dan heb je niks aan je geloof.
3: Dan is het puur een intellectuele oefening.
0: Ja. Hij stelt ook de vraag trouwens, Aquino. Of heb jij nog een vraag, Herman?
1: Nee, maar dat doet mij meteen denken aan onze vorige aflevering ook. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over de Korinthebrief. Ja, daar wordt kennis ook in een bepaald perspectief geplaatst. Je kan alle kennis hebben en alles weten en...
3: Ja.
1: De schriftgeleerden en de fariseeën hadden dat ook. Die wisten de wet perfect uit te leggen. Maar als je de liefde niet hebt, dat plaatst het andere wel in de juiste dimensie en in de juiste volgorde.
3: De duivels ook. Hè?
1: Ja.
3: Die hebben ook het geloof.
1: Die hebben,
3: de duivelen, hebben de zoals de Jacobusbrief zegt.
1: Ja.
3: Die helaas door de protestanten uit de Bijbel gehaald is. Maar, maar dat staat daar inderdaad ook. Hè? Dus zij hebben ook, zij weten precies hoe dat in elkaar steekt.
1: Ja,
3: precies,
1: maar kijk maar eens naar de tijd dat Christus in de woestijn leefde. Zoals de duivel, die haalde iedere keer het woord van God aan om hem te overtuigen.
3: Maar hij verdraait
1: en
3: te misleiden. Het
1: een beetje. Maar goed, dat konden de fariseeën ook prima.
0: Tegelijkertijd, Aquino stelt ook hoop. Hij vraagt zich af, die theologale deugd van hoop. Kan je dat ook veranderen? Of hoop je toch vooral voor jezelf? Ja, je hoopt toch zelf die eeuwige zaligheid te kunnen bereiken?
3: Ja. Hoop ik wel,
0: dus, er zit wel een stukje eigenbelang in. Dat is ook niet per se slecht. Hè, want dat zet je juist in beweging. En de vruchten van de hoop, de liefde, die kunnen natuurlijk wel anderen stimuleren. Ja. Maar de theologale deugd is toch wel individueel. Je moet zelf de keuze maken om daarvoor te gaan.
1: Zeg maar, iedere ziel zijn eigen bewaring. Maar ja, zo werkt het dan haast wel. Kijk, jij kan het al en je kan het al heel goed. Als ik hoop dat jij kan fietsen, ja, dan kan ik jou heel erg helpen. Ik kan voor jou een fiets halen. Ik kan je een duw in de rug geven.
3: Ja.
1: En dat is wel, wel handig nu wij ook steeds ouder worden. Maar ik kan niet voor je fietsen.
0: Nee.
1: En zo is het eigenlijk ook een beetje bij de hoop. Dat is toch wel iets wat je zelf moet doen.
3: Ja. Ja.
1: Dat is dus heel persoonlijk.
0: Je hebt een bekende uitspraak die we vaak terloops gebruiken. Ik help het je hopen.
3: Ja.
0: Het is eerder, denk ik, je gunt de ander.
3: Ja.
0: Waar jij ook op hoopt. Je gunt de liefde van God die je zelf mag ervaren.
3: Ja. Ja.
0: Maar je kunt die hoop niet in een ander leggen.
3: Nee, nee. Heel waar. Ja. Ja. Ja.
0: Tegelijkertijd, nou kom ik even met een bonuspassage. De hoop, hebben we in andere afleveringen ook al gezegd, is niet een individuele zaak. Dus het is al in jou, maar je hoopt ook met elkaar samen.
3: Ja.
0: Onze lieve paus Franciscus, die nu op dit moment ziek is, die heeft natuurlijk laatst zijn autobiografie al uitgebracht.
3: Mm.
0: Heeft hij gedaan terwijl hij nog onder ons is.
3: Ja, ja.
0: Dat boek heet Hoop.
3: Spannend.
0: En daar staat wel iets heel moois in over wat hoop met elkaar kan betekenen. Hij schetst dat we in deze wereld veel angst hebben.
3: Ja.
0: En angst, dat omschrijft hij als een kooi die ons weghoudt van het geluk en die onze toekomst steelt. Maar er hoeft maar één man of één vrouw te komen om ervoor te zorgen dat er weer hoop is. En die man of vrouw kun jij zijn.
3: Hmm.
0: Dan komt er nog een jij en nog een jij. En uiteindelijk worden we wij. Voor ons christenen heeft de toekomst een naam en die naam is hoop. Hoopvol zijn betekent niet naïef optimistisch zijn en het kwaad van de mensen negeren. Hoop is de deugd van een hart dat zich niet afsluit in duisternis, niet in het verleden blijft hangen en niet op los leeft in het heden, maar morgen helder voor ogen heeft. Wij christenen moeten tegelijkertijd bezorgd en verheugd zijn. Geluk is altijd een ontmoeting en andere mensen bieden een concrete mogelijkheid om Jezus zelf te ontmoeten. Evangelisatie betekent in onze tijd mensen enthousiasmeren met hoop en vreugde. Begint de hoop als er een wij is? Nee, die is al begonnen met jou. Als er een wij is, begint de revolutie. En dan zegt hij daar waar het evangelie echt is, dus niet uiterlijk vertoon of op het gebruik.
3: Ja, ja.
0: Dus niet alleen de kennis, maar zijn echte aanwezigheid. Als dat echt in ons leven er is, dan komt er een revolutie. Een tedere revolutie.
3: Prachtig. Heel mooi. Dank paus Franciscus. Heel fijn.
0: Ja.
3: Nou ja, en het enige is wel dat ook die hoop dan wel weer toch ook weer van God komt. Dus aan de ene kant zeggen we heel duidelijk, ja, er zit een eigen belang in. Hè? Dus ik kan het alleen voor mijzelf hopen in zekere zin. Maar dat is toch ook weer niet helemaal waar, want het komt ook wel weer van God.
1: Ja.
3: Dus misschien een paradox die er een beetje in zit.
1: Nou, een paradox, maar ook ik denk dat het ook een cirkel is die sluit. Zeker als je, hoe je aangeeft, Stefan, hoe Christus ook hoopt dat wij allemaal bij God kunnen komen.
3: Gered zullen worden.
1: En gered zullen worden.
3: Ja.
1: Dus dan zie ik dat eigenlijk niet zozeer als een paradox, maar juist als een cirkel die sluit.
3: Heel goed, heel mooi. Cirkel is prachtig. Ik ben een heel grote fan van cirkels. En waarom ben ik een fan van cirkels? Omdat ik denk dat het hele leven op die manier werkt. Hè? Dus het begint bij God en dan komt God door het mens in Jezus Christus. En Jezus Christus gaat weer terug naar zijn hemelse vader. En zo werkt dat ook voor ons. Die prachtige passage van de Johannesbrief. God heeft ons als eerste lief gehad en dan komen wij in de wereld. En dan moeten wij terug naar God en hem weer lief hebben. En dan is de cirkel weer rond. En zo gaat dat elke keer. En zelfs als we naar een ander kijken met die cirkelbeweging en weten dat God boven jou is en jou lief heeft en terug gaat naar God zelf, hè, dan kun je ook de ander echt lief hebben.
0: Ja.
3: Als de andere persoon die is. Dus ik ben een enorme fan van cirkels.
0: Wat bijzonder. Dat wist ik niet, Stefan. Weer wat geleerd van jou.
3: Ik denk dat mystiek ook circulariet in het Latijn is. Heel belangrijk ook bij Dionysius de Areopagiet. Maar even een uitstapje weer te doen. Ja.
0: Mooi.
3: Nee, prachtig dat die drie zo met elkaar samenhangen. Dus geloof, hoop en liefde. En hoop staat natuurlijk niet ook voor niks in het midden.
0: Hmm.
3: Het zit iets verder dan het begin. Hè? Dus in het begin heb je het geloof.
0: Het
3: is nog niet helemaal aan het einde.
0: Ja.
3: Hè? Want aan het einde zou je met de hemel. Dus daarom staat het zo mooi in het midden. Dat wat ook nog het wegkarakter, het pelgrimagekarakter onderstreept.
1: Ja, wij hopen niet dat de liefde is in de hemel, want de hemel is liefde.
3: Ja, maar zo is het. Ja.
0: De liefde blijft.
3: Ja, de liefde blijft. Ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Ja.
3: Zeker, en waar dus de traditionele theologie zegt, de hoop, het verlangen naar Christus, dat wordt dan een vereniging met Christus in de hemel. En dan is er dus ook in die zin geen hoop meer, zegt de traditionele theologie. Daar kunnen we ook wat kanttekeningen op maken. Maar,
1: ja.
3: En hetzelfde geldt voor het voor de kennis. Hè?
1: De geloof, ja. Als je ja, het ziet. Geloof,
3: ja, ja, als je hem ziet. I see what you mean. Hè? Dat betekent dat je het helemaal begrepen hebt. Nou ja, dat zal wel zo zijn in de hemel. I see what you mean.
0: Ja.
3: Ja.
0: Wat zou dat fijn zijn?
3: Ja,
0: ja,
3: dat we iets kunnen doorzien in plaats van het alleen maar in schaduwen en in ja. Ja, duidelijkheden te aanschouwen. Ja.
1: En dat we op de goede manier hopen. Maar daar ga je in het laatste onderdeel van deze aflevering nog wel meer over vertellen.
3: Ja, maar er is ook nog, kunnen wij voor een ander hopen?
0: Hmm. Ja, nou ja, ik heb dat al een beetje aangezien natuurlijk. Ja. Van, het is een individuele zaak, maar je kunt wel hopen op de zaligheid van een ander. Je kunt wel.
3: Ja. Ja. Maar is dat hoop? Gaat nou, het via
0: het is
3: de
0: geen theologale deugd van de hoop. Mm-hmm. Ja.
3: Dus dan zit je eigenlijk al een stap verder.
0: Dat is de kaart die liefde wordt genoemd.
3: Ja, ja. Ja. En dat vind ik ook wel heel mooi. Ja. Dat Thomas zo de. We kennen die verdeling bij Aristoteles. Hè? Tussen aan de ene kant vriendschap omwille van het nuttige en zo. Hè?
0: Ja.
3: Dan vriendschap omdat het aangenaam is bij elkaar te zijn. Of vriendschap omwille van de vriendschap. Echt de deugd van de vriendschap. En dat past Thomas ook toe op die drie theologale deugden. Dus eerst de kennis.
1: Ja.
3: En dan vervolgens bij de hoop zegt hij, ja, dat gaat toch eigenlijk om vriendschap die voor jezelf ook fijn is. Hè?
1: Ja,
3: maar ik zit een eigen belang in. En die de liefde is omwille van de ander. Ja. Echt.
1: En ik denk dat het ook meer dan eigen belang is. Hè? Want dan kom je weer op het verheugd zijn voor elkaar.
3: Ja.
1: Kijk, als je. Als je gelooft in iets goeds, hè, dat wordt gevoed door onze hoop. En we weten dat het object, ook vanuit de deugd van de hoop, goedheid is.
3: Mm.
1: Dan wil je dat niet alleen voor jezelf houden. Dus dan word je daar ook enthousiast van of voor richting iemand anders. Dan hoop je ook dat iemand anders dat ook gaat zien of mag ervaren. En dat kun je overbrengen door de liefde.
0: Ja, dat is wat Franciscus ook in Paus Franciscus ook in
3: precies,
0: zijn.
3: Precies, maar Thomas zou dan zeggen dat zit meer op de caritas dan op de hoop.
1: Ja. Mm.
3: Je zou zeggen dat is omdat ik van de ander hou en hem het goede toewens, dat ik ook wil dat hij in die hoop komt.
0: Ja.
3: En dat, maar dat kan alleen omdat ik in mijzelf iets zie wat ik ook de ander toewens.
0: Precies, dat gunnen.
3: En dat is eigenlijk alweer de essentie van de vriendschap. Namelijk dat de vriend een alter ego is. Hè? Dus dat je het beste wil voor de ander, maar omwille van die ander.
0: Ja.
3: Niet omdat het voor mij nou zo fijn is, anders maar omdat die cirkel bij jou dan rondgaat.
0: Ik zal Thomas even kort citeren, want hij schrijft in Zoom er ook wat over.
3: Ja.
0: Wanneer men onderstelt dat iemand met een ander door de liefde verenigd is,
3: de liefde,
0: dan kan men iets voor den ander hopen en verlangen als voor zichzelf.
3: Ja, voilà.
0: Ja, als alter ego.
3: Ja, ja, precies. En dan zit je dus op het punt van de liefde. Maar dat wordt natuurlijk ook een beetje door elkaar heen gebruikt. Kijk, Thomas is een man van het hele specifieke onderscheid. Maar als theologaal leven betekent leven in God, dan kun je die drie nooit compleet van elkaar scheiden. Nee. En dat loopt altijd een beetje door elkaar heen. Ja. Dus wat we nu doen is ook een beetje kunstmatig natuurlijk. Natuurlijk kan ik zeggen tegen jou, ik hoop dat het je goed gaat. En dat, of andere manieren om dit uit te leggen. Maar het helpt wel om een duidelijk onderscheid te maken.
0: Hmm.
3: Maar het moet je ook niet belemmeren om gewoon
0: om te
3: doen
0: te hopen
3: voor
0: anderen.
3: Ja, precies.
1: Ja, en uiteindelijk is het Christen zijn ook in essentie al die zaken die door elkaar heen lopen. En er zit de eenheid van persoon wat het maakt dat je elkaar ook kan en mag inspireren.
3: En dat is het mooie van de liefde, want de liefde die verenigt alles. De liefde die is echt de belangrijkste deugd en die zorgt ervoor dat alles op zijn plek komt.
1: Hmm.
3: Ja.
1: Want dan hebben we het alleen nog maar over de theologale deugden, maar ook de alle andere deugden, de kardinale deugden, alles hangt daaronder.
3: Zeker, zeker, zeker.
1: Ja.
3: En dat is altijd het goede willen voor de ander. Omwille van de ander.
0: Ja, onvoorwaardelijk. Ja. Los van wat je er zelf aan overhoudt.
3: En dus die perfecte cirkel voor de ander wensen.
0: Mm.
3: Ik vind dat zo mooi, die cirkel. Mm. Ik vind het echt prachtig.
1: Wens elkaar de cirkel. Hè?
3: Wens elkaar de cirkel toe.
0: Hoe loopt.
1: Ja, mooi, mooi, mooi. Ik zou zeggen, wie is als eerste jarig? Die kan de hula hoop verwachten. Ik ben blij dat ik net jarig ben geweest.
0: Nou, inderdaad.
3: Ja. Prachtig. Mooi. Volgens mij is het tijd voor het laatste onderdeel.
1: Juist.
3: Dan gaan we het nu nog even hebben over de tegenpolen van de hoop. We weten dat misschien nog bij Aristoteles. Want daar was het altijd zo dat de deugd het midden houdt tussen twee extremen. Hè? En bij de hoop zouden die twee extremen dan zijn. De overmoed aan de ene kant, dus eigenlijk roekeloos gedrag, veel te veel hoop stellen op iets. En aan de andere kant de wanhoop. Dus helemaal geen hoop meer hebben, helemaal geen vertrouwen meer hebben en denken dat alles alleen maar slecht af gaat lopen. Dus je hebt die twee extremen als het ware. Thomas zegt, in eerste instantie geldt dat niet voor God.
0: Nee.
3: Waarom niet?
0: Ja, God kan niet. Ja, is niet een van de uitersten.
3: Nee, God, je kunt altijd meer vertrouwen nog op God. God is oneindig. Dan maak ik nog even een uitstapje. Want daar moet ik even aan denken nu. De verbinding met de passie van de hoop en de deugd van de hoop. De passie van de hoop heeft ook altijd te maken met een zekere oneindigheid. Denk maar aan als je in de supermarkt loopt en ziet hoeveel melkproducten er zijn. De behoefte van de mens voor bepaalde goederen is oneindig. En dus in de passie van de hoop zit al een bepaalde tendens naar eeuwigheid. Het vervelende is alleen dat dat natuurlijke, hè, al die natuurlijke manieren om aan die passie tegemoet te komen, nooit volledig voldoening zullen geven.
0: Nee, melk die gaat ook weer bederven. En dan
3: ja, dus je kan nog zoveel soorten melk hebben, of je kan nog de meest hopen dat je de meest exotische pizza uit Italië vandaag bezorgd krijgt. Ja. Zelfs als je die dan opgegeten hebt, dan denk je van, wat zit dat nou?
1: Je kan ook alle natuurlijke bronnen uitmelken.
3: Ja,
1: dus daar zit ook een zekere eindigheid in.
3: Nou, we hebben dus ook weer aanwezig met zo. Nou.
0: Nee, maar daarom hebben we in een vorige aflevering natuurlijk ook geconcludeerd aan de hand van Pieper. Die zei, maar de deugd van de hoop kan alleen maar christelijk zijn. Ja. Want het object is God en dat is de enige die niet teleurstelt.
3: En dat is de enige die niet teleurstelt en hij is oneindig. En hij zal dus onze behoefte in die zin ook bevredigen. Sterker nog, hij maakt ze veel groter. En hij legt ook nieuwe verlangens in ons hart. Mm. En dat is dus radicaal anders dan die passie van de hoop of de natuurlijke hoop. Maar in de natuurlijke hoop zit wel die neiging. Dus dat is de manier waarop ze toch met elkaar samenhangen. Mm. Je kunt dus een onderscheid maken, maar je kunt ze niet uit elkaar trekken. Want ja, ze spelen wel, ze zijn onderdeel van hetzelfde mens zijn. Hè? Mijn emotie moet ook gezuiverd worden door God. En dus het hangt allemaal met elkaar samen. Maar even terug. Het object van de hoop was de persoon van God, is de persoon van God. En die is dus oneindig. En je hebt dus geen sprake van twee extremen. Maar het andere object van de hoop, daar hebben we het ook over gehad, Auxilium Dei, de hulp die van God komt. En daar kunnen we wel een onderscheid maken. De goederen. Hè? Dus we kunnen te veel vertrouwen, hè, op dat gebied. Of we kunnen te weinig hebben. Te weinig vertrouwen. Wantrouwen. Wanhoop. Als het gaat om de presumptio, dus de overmoed, een teveel aan vertrouwen, kunnen we twee dingen doen. We kunnen dat helemaal op onszelf focussen.
0: Vandaag
3: hebben we de Toren van Babel gelezen in de Bijbel. Dat is een typisch voorbeeld daarvan. De mens denkt dat hij het allemaal wel zelf kan. Hij kan zelf wel God bereiken. Hij gaat die toren bouwen en hoe hoger je komt, hoe beter. Nou, tegenwoordig is dat met ruimteschepen of met andere aspiraties. Of hoge wolkenkrabbers. Je probeert zo hoog mogelijk te komen en dan ben je misschien wel bij God. Of voel je jezelf in ieder geval goddelijk. Dat is wat we noemen de ketterij van het pelagianisme. Ik moet alles zelf doen. En onze samenleving is er vol van, hè. Dus heel veel mensen raken in burn-outs, gestrest of andere dingen, door het feit dat ze alleen op zichzelf vertrouwen. Alleen maar alles zelf moeten doen. En dat is eigenlijk, als je dus een te veel vertrouwen hebt, een overmoed die gefocust is op jezelf. Ik denk dat we dat allemaal herkennen van mensen om ons heen. We zien het schering en inslag, de burn-outs en de depressies.
0: Ja.
3: En ook dan is er ook niemand die je dan kan opvangen als het een keer fout gaat. Want ik heb alleen mezelf.
1: Ja, maar in dat geval slaat toch overmoed ook heel erg snel over in wanhoop.
3: Ja,
1: want,
3: precies.
1: Want ik bedoel, als jij alles zelf moet doen en zegt van... Ik denk dat er een soort van onderscheid gemaakt kan worden tussen laconiek zijn of lauwhartig van... Ik heb God niet nodig.
3: Precies.
1: Ja. Of van ik heb God wat nodig, maar ik moet eerst een bepaalde mate van heiligheid hebben. Maar ik moet eerst aan dit en dit werken. Ja. Wil ik een stap durven zetten.
3: Ja.
1: En dus ik denk zelfs dat in die overmoed of die pelagianisme, dat daar zowel het aspect overmoed als wanhoop ook in zitten.
3: Prachtig.
1: Ja. En ook dat helaas weer een cirkel kan zijn.
3: Ja, ja, ja. Ja,
0: hoeft maar iets te verkeerde gebeuren zin. En je raakt teleurgesteld.
3: Ja.
0: Maar overmoed kan natuurlijk ook zijn dat je, dat kan eigenlijk niet, maar dat je zegt dat je Gods liefde overschat, dat is natuurlijk eigenlijk onmogelijk, want Gods liefde is enorm, maar dat je zegt, weet je, ik ga op zondag ook niet meer naar de kerk, want ik word toch wel gered.
3: Ja, Thomas noemt het voorbeeld, dat noemt hij in meerdere keren, van iemand die te veel, noemt hij het, op Gods barmhartigheid vertrouwt. Mm. En met dat te veel bedoelt hij, God doet alles wel en ik hoef niets te doen.
0: Ja. Nee, maar ik ga achteroverleunen.
3: Dus ik vertrouw veel te veel op hem. En dat is natuurlijk een foutieve visie van wie hij is. Ja. Hè?
1: Maar dan raak je de relatie ook kwijt. Ja. Als je denkt van
0: die hele cirkelbeweging.
1: Die raak je kwijt. Ik bedoel, als God toch liefde is, ik hoef niks te doen, ik zak onderuit. Het gaat er ook om. En daarom is het ook een deugd dat je ook een relatie aangaat met God. Kijk, als jij een relatie hebt en je laat je vrouw al het werk doen en je doet niks en blijft de hele dag op de bank zitten, dan ga je geen relatie aan. Dan leef je iemand.
3: Ja.
1: Terwijl je samen wilt leven en samen wilt groeien in een relatie.
3: En dat zit hem eigenlijk in dat primair en secundaire. Hè? Dus het primair is God zelf, maar hij werkt ook door mensen heen. En het draagt bij aan zijn glorie als hij samenwerkt met ons. Hij wil dus samenwerken. Hij wil het niet alleen doen.
0: Het is geen dictator.
3: Nee, en dat is iets wat heel moeilijk is te begrijpen voor veel mensen. Want veel mensen denken, God doet alles dan, aan hem de glorie. Ja, maar het beantwoordt juist aan zijn glorie en aan zijn eer en verheerlijking dat wij met hem meewerken.
0: Meewerken met de genade.
3: Kijk, dat komt maar, een van de belangrijkste dingen van het katholicisme.
1: Ja, maar dat is ook een van de belangrijke... Of natuurlijk, alles is belangrijk wat Christus ons leert. Maar als je kijkt naar... Wat hebben wij nodig om goed te leven? De woorden die Christus onszelf geeft. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat betekent ook dat wij daar zelf een actieve rol in te vervullen hebben. Om die hemel hier in het hier nu-maals alvast gestalte te kunnen geven.
3: Ja, zeker, zeker.
1: Dat vraagt een actie. En dan kom je weer bij het levende geloof. Goede werken, vruchten dragen, et cetera, et cetera.
3: Ja, en het tegenovergestelde daarvan is dus die overmoed. Veel te veel focussen op jezelf. Of een verkeerd beeld van Gods barmhartigheid die zegt... Alles komt van hem, ik hoef niets te doen. Je ziet dat ook wel bij sommige mensen, zonder dat ik daar een oordeel over heb, en specifieke mensen gaan doen, maar in de biecht kom je dat ook wel tegen. Dus mensen komen dan naar de biecht toe, en dat is natuurlijk aan zich al wel een teken van berouw.
1: Mm-hmm.
3: Maar toch hoor je vaak ook dan, het wordt genoemd, de zondes, en een soort van muntje wat in de automaat gaat.
0: Geef mij maar de absolutie.
3: Ik geef de absolutie. Nou, dat doe ik niet zelf, maar dat doet God natuurlijk. In naam van Christus geef ik dat. Persona Christi, en dan is die persoon weer weg. Maar zo ga je toch niet met je vrienden om? Hè? Je wilt toch dat sacrament vieren? Je wilt toch dat... Hoe kan het zijn, dat moet ons eigenlijk soms wel even tot een traan bewegen, hoe kan het zijn dat ik hem beledig, God, op echt vervelende, vreselijke wijze soms, en dat hij gewoon zegt, kom maar, ik hou van je.
0: Ja. En
3: dan mag je misschien wat langer bij stilstaan als je in die biecht staat. En dat is waar de berouw om gaat.
1: Ja.
3: Ik ben daar en ondanks alles wil ik weer mijn vergeving schenken.
1: Ja.
3: Terwijl elke andere vriendschap al lang verbroken was geweest.
1: Ja. En het mooie is dat je dan, als je dat daadwerkelijk beleeft, ook weer kan groeien in die cirkel.
3: Ja.
1: Want als je alleen maar blijft hangen, dan kom je in een neerwaartse spiraal. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben als het over de wanhoop gaat bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Maar zoals een biecht, het is ook een terugkeer naar God wat je maakt. Hè? Je draait je 180 graden om en je gaat in je leven heel veel pirouetjes maken omdat ieder mens zondigt en wij in verval raakt. Maar het gaat om die intentie dat je ook daadwerkelijk daar alles aan doet. Of in ieder geval in je hele gesteldheid daarna wil leven om inderdaad ook bij God te horen.
3: Ja, en daarom zit dus eigenlijk, en daar hebben wij het ook vaker over gehad, het gaat ook om een zeker vertrouwen in jezelf. En dat je met een positieve blik naar jezelf kunt kijken. Want als je dat kunt, dan weet je ook dat je tegenover God kunt zeggen, ik heb berouw. Terwijl als je alleen maar negatief bent, dan wil je ook zijn berouw niet. Hè? Dan wil je eigenlijk ook niet dat berouw uitspreken, want je bent een soort van krampachtig dan in die biechtstoel gekomen.
1: Ja.
3: En dat is iets waar we voor moeten waken. We moeten proberen dat veel meer als een vriendschap te zien.
1: Ik zie het ook wel eens zo van, je gaat naar de biecht als je valt. En als je valt kun je twee dingen doen, denk ik. Eigenlijk drie dingen, waarvan denk ik de middelste dan de meest geschikte is. Je kan vallen en je kan op de grond blijven liggen. Wee mij. Hè? Zielig, verkrampt, durf niet op te staan.
3: Ja.
1: Dat is geen optie.
3: Ja.
1: Het is ook geen optie als je op de grond ligt dat iemand anders jou volledig in de benen moet helpen.
3: Ja.
1: Maar het is altijd wel God die letterlijk en figuurlijk dus ook in een biecht de hand uitsteekt. En die moeten wij aanpakken. Mm. Wij moeten zelf kracht zetten om overop te komen. En God geeft ons de kracht om op te staan. En dan zie je die wisselwerking.
3: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
3: Maar ja, als dus je eigen waardigheid ook.
0: Juist, ja. Ja. Maar ja, als je dat vertrouwen niet hebt, als je denkt, ja, ik ben niet meer te redden, dan kom je dus wel echt terecht in de wanhoop.
3: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook een situatie die we allemaal kennen van, ja, hoe kom ik hier nou toch weer uit?
3: Ja, mm-hmm. Zeker.
0: Ja. En Thomas zegt er wel iets heel vrij stelligs over. Hij zegt dat de hoop dus de ergste zonde is, omdat die ingaat tegen de theologale deugd van de hoop.
3: Ja.
0: Terwijl wanhoop, daar worstel ik wel een beetje mee.
3: Mm.
0: Net als een passie kan je dat ook overkomen. Mm. Je kunt je opeens wanhopig voelen. Maar is dat dan een zonde? Heb je er dan bewust voor gekozen dat je tegen Gods wil
3: gaat? Ja, maar dat is precies, je zegt eigenlijk het antwoord al. Dus het moet echt ook een keus daarvoor zijn. Mm. Een keus om daar niet uit te willen.
0: Ik kies ervoor dat God mij niet kan redden.
3: Ja, en vaak weten we ook dat wel.
0: Ja.
3: Tenminste, ik ben niet super veel ervaring mee, want ik ben een vrij hoopvol mens, denk ik. Ik heb wel andere zondes. Maar ik kan me wel herinneren in het noviciaat een moment dat ik een week lang me soort van afsloot en daar gewoon geen behoefte ook en die relatie ook niet wilde.
0: Hmm.
3: En dan word je echt bitter van binnen. En op een gegeven moment gaat dat ook niet meer.
0: Hmm.
3: En wil je dan toch, vraag je toch, Heer, open mij. En dan opent hij jou, maar je moet het wel vragen.
0: Ja, daar open voor staan.
3: Ja, ook. Dus je moet ook vragen dat hij je die hoop schenkt. Als je echt in zo'n wanhopige situatie zit.
0: Ja.
3: Want zo'n noviciaat is soms wanhopig. Maar dan is juist de vraag, bid ik nog? Blijf ik in verbinding met God? En als het me niet lukt om in die verbinding te staan, vraag ik dan dat hij mij opent om opnieuw in die verbinding te komen. Want dat kan hij, want hij is de schepper van heel mijn zijn. Van mijn psyche ook, van mijn geest, van alles wat ik heb, van wie ik ben.
0: Ja.
3: Dus natuurlijk kan hij ons openen en dat wil hij ook.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik denk toch in dit geval ook dat gewoon de beweging, de wens naar progressie of naar een betere situatie ook het belangrijkste startpunt ook altijd is. En dan plaatst de rest ook in perspectief. Want als je het hebt over de wanhoop, ja, stel, je zou bepaalde patronen hebben in je leven. Waar je al jarenlang last van hebt. Ja, dat kun je ook niet van vandaag op morgen doorbreken. Daar heb je ook tijd en heb je ook geduld voor nodig.
3: Zeker.
1: Ook met jezelf. Want ja, dat is dan een hele discussie wat je natuurlijk weer een podcast op zich van kan maken.
3: Ja.
1: Wat zijn de randvoorwaarden van echte zonde? Dat je het ook met volledige overgave en in volledige vrijheid doet.
3: Ja,
1: en dat is vaak ook een heel kritisch of moeilijk punt om dat vast
3: ontbreekt
1: te
3: stellen. Ontbreekt het vaak aan. Ja. Die volledige vrijheid. Ja.
0: Nou jongens, is er nog een oplossing voor die wanhoop of voor die overmoed? Kunnen we nog iets?
3: Ik zou eigenlijk nog even een stapje terug willen. Want aangezien ik dat veel in de samenleving zie vandaag de dag. Er is nog een fase voor de wanhoop. Daar zijn veel boeken over geschreven. Dat is de zogenaamde de acedia, dus die de monniken kennen, die noemen ze ook wel de middagduivel. En dat is eigenlijk, kijk, de wanhoop heb je echt gekozen tegen God en je wil hem niet meer en je verzet je tegen hem willens en wetens. En daarom is het ook een ernstige zonde. Maar de acedia is ook een zonde, maar zit daar nog voor. En dat is eigenlijk dat je je waardigheid of die je als christen hebt, als kind van God, gemaakt voor geestelijke goederen ook, dat je die ontkent. En dat je dus eigenlijk opgaat alleen in het wereldlijke, in succes, in, maar dan vervolgens ook daar de grenzen van ziet en dus oppervlakkig wordt. En dus geen, want echt, dat kan de mens dus van ten diepste dus niet voeden. Dus kom je dan op een punt dat je wel misschien al die goederen en zo hebt, maar niet de geestelijke goederen, alleen de fysieke goederen.
0: Dat je de vreugde van het geloof niet hebt.
1: Dus met andere woorden, om helemaal terug te gaan, dan focus je dus eigenlijk alleen maar meer op de passie van de hoop in plaats van de theologale deuk van de hoop.
3: Ja, en je laat je ook niet voeden door het woord van God, door de sacramenten, door het gebed. Al die zaken die zijn dan niet meer, voeden je persoon niet meer. Dus de nobele roeping die je als christen hebt, om te leven in God, om goddelijk te worden,

0: meer, voeden je persoon niet meer. Dus de nobele roeping die je als christen hebt, om te leven in God, om goddelijk te worden, die ontken je. En in plaats daarvan focus je op allerlei wereldse zaken die uiteindelijk niet dat ultieme geluk kunnen schenken. Dus ontstaat er ook een, ja, wat Thomas noemt, een traagheid, een luiheid.
1: Lauwheid.
0: Ja. En ook geen zin meer hebben in het leven. Want die bovennatuurlijke passie, die bovennatuurlijke deugd van de hoop, informeert de natuurlijke passie van de hoop.
1: Die richt het.
0: Ja. En die richt de mens ook op. En dat is nu, waarom zeg ik dat? Omdat we dat ook is wat we in Europa momenteel zien. Natuurlijk, er wordt nog gewerkt in Europa. Maar ik heb toch vaak een beetje het idee dat, dat heel veel werk niet met bezieling meer gebeurt voor de boterham. Dat mensen lui worden. Dat mensen niet in de gaten hebben wat voor grote veranderingen in de wereld momenteel gaande zijn. En ook daar niet hun verantwoordelijkheid in nemen. En dat heeft ook te maken met een gebrek aan de bovennatuurlijke dimensie. En als die dimensie uit het oog verloren wordt, dan krijgt de natuurlijke passie en de natuurlijke hoop ook minder uitstraling. En wordt die minder aanwezig in onze samenleving. En dat zie je om ons heen. Want heel veel mensen zijn saai geworden, onverschillig geworden, lui geworden. En leven in een machinaal bestaan.
1: Ja.
0: Zonder dat daar nog een verticale dimensie van hoop komt, die er natuurlijk op. Want die verticale dimensie, die informeert die passies weer, waardoor je zegt, oh, ik ga een nieuw project doen, of wat wij hier bijvoorbeeld doen, of oh, we gaan.
1: Vuur.
0: Ja, waar is het dat, mensen? Waar is dat Europa? Waar is dat vuur? En dat mis ik enorm. En dat is Acedia. Dat is de middagduivel die ons aangetast heeft. Is nog niet de echte keus voor de wanhoop. Maar we liggen er wel een beetje à la siesta bij.
1: Maar jongens, wat is dan de oplossing?
0: Ja.
1: Die is er namelijk wel.
0: De oplossing bij Thomas, om het op Thomas te houden, is de vrees des Heren. Een heel oud fenomeen.
1: Wat bedoelt hij daarmee?
0: Ja, dat klinkt heel zwaar, maar dat is eigenlijk de realisatie dat we nederig moeten zijn, dat we de genade van de Heer nodig hebben om in hem te blijven en met hem te leven en door hem te leven. Dus de mogelijkheid is er altijd om ons van hem af te keren en daar een zekere heilige vrees voor te hebben en daardoor te zorgen dat we blijven in het deugdzame leven in Christus. Dus onze plek kennen, weten dat wij mens zijn en God God. En dat er ook een onoverbrugbare afstand tussen is. Hè? Die natuurlijk wel door zijn zoon tot ons komt. Maar tegelijkertijd blijft het zo, niemand heeft God ooit gezien. Hè?
1: Ja.
0: Pas aan het einde der tijden. Ja. Dus die afstand die zorgt ervoor dat we ons klein weten. En dat we niet gaan zeggen, oh, wij kunnen alles zelf, hè, zoals de overmoed zegt, roekeloos gedrag. Dat zou de ene uitste zijn. Ik kan alles, hè, of ik stel me helemaal mijn vertrouwen op God en ik hoef zelf niets meer te doen. Dat is ook een van die kant. Of aan de andere kant wanhopig worden. Nee, niet wanhopig worden, want het is een heilige vrees.
2: Ja, ik wil zeggen, maar dat is vaak ook het verschil in opvattingen. Een gezonde vrees is dan hier ook weer het midden. Want vrees niet, heb vrezen in de zin van angst.
0: Ja, dat,
2: ja
0: is dus
2: dat is het dus niet. Maar zo kan het heel snel worden opgevat.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: Dat is het niet. En dat lees je ook in de Bijbel terug. Hè? Bijvoorbeeld in Romeinen, volgens mij staat Romeinen 5. Daar staat ook in, doordat wij de wet kennen, weten de mensen nog meer dat zij in zonde leven. Maar Gods liefde is groter. Dus dan komt het ook op te ontzacht. Want als het vrees is in de zin van angst, dan red je het niet. Als je zegt van vrees niet, dan zeggen wij dat we niet moeten vrezen, dat we geen angst hebben, maar we hebben wel andere vrees nodig.
0: Ja.
2: En dat is het gezonde, het gulden midden.
1: De gezonde vrees die zet ook in beweging. En
0: ik heb
1: een keer mooi gezegd, Herwin, dat hoop ook alles met perspectief te maken heeft.
0: Juist.
1: Maar ik denk dat vrees des Heren ook met perspectief te maken heeft.
0: Ja.
1: Want het laat zien waar je nu staat.
0: Ja.
1: Nou, dat je bewust bent van dat jij geen God bent, dat je mens bent met al je gebreken.
0: Ja.
1: Maar dat er wel een weg is in te gaan.
0: Ja,
1: hè? Die hoop die biedt dat perspectief.
0: Ja.
1: Maar de vrees des Heren plaatst dat perspectief op jouzelf. Van oké, hier ben ik nu. We zijn onderweg als pelgrims van hoop ergens naartoe.
0: Ja. Het is het begin van de wijsheid, zoals de psalm zegt. En in de oude liturgie werd daar altijd een grote buiging gemaakt op dat

0: vers. Wat ook betekent dat het in traditie altijd heel belangrijk is geweest. Dus de vrees van de Heer is het begin van de wijsheid.
1: En daarbij hoeven we niet bang te zijn. We hoeven de hoop niet te verliezen. Zoals Johannes Paulus II heel vaak heeft gezegd. Toen hij ook vooral de jongeren toesprak.
2: Do not be afraid.
1: Juist in de tijdsgeest, Stefan, die je ook al schept. Wat we hier natuurlijk in het Westen kennen. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft geen angst te hebben. Je hoeft je hoop niet te verliezen. Maar een gezonde vrees is heel belangrijk.
0: Zeker, zeker. Ah, en die zet ons ook in beweging. Het is inderdaad heel wat anders dan angst. Want angst is natuurlijk ook wat momenteel er gaande is in de samenleving. Waarbij we ook moeten kijken van wat is nou echte angst? En is de angst gegrond? Want geen enkel mens kan leven zonder angst. Er is een bepaalde mate van angst in ons leven. De vraag is hoe we daarmee omgaan. Ja. En ook de eerste vraag is eigenlijk, is die angst überhaupt gegrond?
2: Ja.
0: Is die gebaseerd op de realiteit om ons heen? Of praten we onszelf die angst aan?
2: Ja, en is het een angst om controle te verliezen?
0: Ja.
2: Zou je die controle eigenlijk wel moeten hebben?
0: Ja.
1: Ik denk dat angst ten aanzien van bewustzijn heel erg belangrijk is. Hè? Als je ook bijvoorbeeld de gelijkenissen ziet die Christus veel spreekt in de Bijbel, is dat je altijd, altijd waakzaam moet zijn en consistent bezig moet zijn om je te verbeteren en een bepaalde angst in dat opzicht dat je waakzaam blijft is denk ik goed. Mm. Maar zodra het jou bevriest, verkrampt, waardoor ik letterlijk en figuurlijk niet meer in beweging kan komen, dan slaat het door.
0: Ja.
2: Ja, het is ook een zeker respect, hè? Als je het hebt over een vriendschap. Hè, je hebt respect voor wie die ander is.
0: Ja.
2: Hè, het is ook niet goed om in een relatie gebukt
0: naar zeker
2: toe te kijken. Maar wel beseffen van, jij bent.
0: Dat vind ik dus altijd heel mooi. Ik heb dat toch altijd ook in het Engels zegt men die awe. Hè? Dat ligt dicht bij de verwondering over iemand. De Grieken hebben het mooie woord taumatzain daarvoor. Dat is ook voor de metafysica heel erg van belang. Dus dat je denkt van wow, wat is dit mooi wat hier gebeurt.
2: Ja.
0: En een beetje terugdeinst. Ook wat er natuurlijk gebeurt in het Oude Testament. Hè? Dus met de godsontmoeting, bij de brandende braamstruik.
2: Ja.
0: Dit is een heilige plaats. Oh,
2: ja. Oh. En je gaat al bijna als je in een hele mooie kerk. Vroeger waren wij in Schiedam, in de Liduina Basiliek.
0: Ja.
2: Ik liep daar naar binnen inderdaad ook met verwondering.
0: Ja.
2: En je gaat ook gelijk een beetje voorzichtig lopen.
0: Ja.
2: Je let op je passen.
0: Ja.
2: En dat is niet een vervelende oplettendheid, maar dat brengt je juist in een goede staat.
0: Ja, en dat is omdat wat je ziet is heel mooi, maar tegelijkertijd voel je dat het de bron van al dat mooie nog veel groter is. En dat is waar we naar op weg zijn. Dat is waar de hoop ons. In die zin kan de schepping ook een hoop zijn. En al het mooie wat we zien om ons heen. En al het goede en het ware.
2: Ja.
0: Prachtig. Dankjewel Thomas voor deze reflectie door de eeuwen heen. We hebben natuurlijk maar een klein onderdeel nog behandeld. We kunnen daar uren over doorpraten. Maar volgens mij is het voor vandaag genoeg.
2: Genoeg hoop.
0: Ja, precies. Waar kunnen de mensen ons vinden, Herwin?
1: Je kunt ze ons vinden op Instagram, op YouTube, op alle podcastkanalen die er zijn. Spotify.
0: Zo is het.
2: De website.
0: De website, die moet wel een beetje geüpdate worden.
1: Ja, dat klopt,
0: we werken eraan, mensen. Ja. En we werken ook toe naar een nieuw thema. De volgende aflevering zal nog een keer over de hoop gaan.
1: Ja.
0: Maar dat is de laatste aflevering. Daarna gaan we een nieuw thema aansnijden. En komen
1: we hebben al zo'n hoop over de hoop gehad.
0: Goed. Ik had eigenlijk gehoopt dat je dat niet zou zeggen, maar je hebt het toch gedaan.
1: We sluiten maar af.
0: Oké. Dank u wel voor uw aandacht. Tot de volgende.
1: Bedankt. Tot de volgende.
0: Ziens.
1: Hoi, hoi.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.
4: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
5: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En heel graag willen we samen gaan luisteren in dit uurtje naar een nieuwe legato. We zitten nog in de paastijd, dus we horen straks ook de introïtus van de eerste paasdag. Maar ook de meimaand die is begonnen en we mogen speciaal aandacht hebben voor Maria. Zeker ook bij Radio Maria. En mogen daarom beginnen met een Ave Maria. Een Ave Maria die we niet zo vaak horen. Maar dat is namelijk een Ave Maria van Josquin des Prez. En dat is goed om deze legato mee te beginnen. Ave Maria is eigenlijk een gezongen weesgegroet. We horen hier het Gabriel-consort. Die gaat zingen en staat onder leiding van Paul MacRees.

We zitten nog steeds in de lente en mogen genieten van veel mooi weer. En dan gaan we nu luisteren naar de lente van Antonio Vivaldi. Hij is in 1678 in Venetië is hij geboren en overleden in Wenen op 28 juli 1741. Hij was componist, hij was ook vioolleraar en hij was dirigent. Maar hij heeft ook de priesterwijding heeft hij ontvangen. Nou, Vivaldi heeft heel veel geschreven. Onder andere ook van hem is bekend dus de vier jaargetijden. Nou, we zitten nog steeds in de lente, dus mogen we gaan luisteren naar de lente, geschreven door Vivaldi uit de vier jaargetijden. Het heeft drie delen, een allegro, een allegro en een allegro. Het wordt gespeeld door het Slovak Chamber Orchestra onder leiding van Bohdan Marshall.

Dan gaan we eventjes terug weer naar eerste paasdag. En mogen we gaan luisteren naar een introitus van de eerste paasdag. In het begin dus van de mis. En dan is dat resurrectie. Kan niet missen. En dan wordt er gezongen, verrezen ben ik en nog altijd ben ik bij u, alleluia. Gij hebt uw hand op mij doen rusten, alleluia. Wonderbaar is uw wijsheid, alleluia, alleluia. En die intro dus wordt gezongen door het koor van de monniken van de abdij van Fontgombault. Daarna dan gaan we luisteren naar een hoboconcert. Je merkt wel, we willen het wat afwisselen tussen vocale muziek, gezongen muziek en instrumentaal. En dan gaan we luisteren naar het hoboconcert van Tommaso Albinoni. Nou, we zitten allemaal nog een beetje in de tijd ook van Bach en van Händel. Hij leefde namelijk van 1671 tot 1751. We gaan luisteren naar een hoboconcert van hem. Hij heeft er heel wat geschreven met als drie delen. Een allegro, een adagio en een allegro. Op de hobo horen we Stefan Schilly. En hij wordt begeleid door het Stuttgart Chamber Orchestra onder leiding van Nico Matt.

het hobo-concert van Alan Benoni, mogen we gaan luisteren uit twee delen van uit de Messiah van George Friedrich Händel. Dan zitten we nog steeds in dezelfde tijd. Hij is 1685, gelijk hetzelfde jaar als Bach. En hij is overleden 7 jaar later in 1757. En hij heeft dus onder andere dus ook heel veel geschreven. Hij is op een gegeven moment ook naar Engeland toegegaan. Hij is in Duitsland geboren. En daar heeft hij ook, vooral ook aan het Hof, heeft hij veel opdrachten gekregen. Heeft hij daar ook dus de Messiah geschreven. We gaan luisteren naar de aria I Know That My Redeemer Lives. Ik weet dat mijn redder leeft. En we horen daarbij de sopraan Helen Park. Daarna dan gaan we naar heel wat anders. We mogen nu gaan luisteren naar een nocturne van Frédéric Chopin. Een Poolse componist. Hij leefde van 1 maart 1810 tot 17 oktober 1849. In Warschau is hij geboren en in Parijs is hij overleden. Hij leefde op een gegeven moment aan tuberculose. Hij heeft een tijdje ook op Mallorca gezeten. En mogen we dus nu gaan luisteren naar Frédéric Chopin, zijn nocturne. En dat wordt gespeeld door Yao Paes. Dan mogen we ook verder nog luisteren naar een ander deel uit de Messiah. Sinds de man, sinds dat deze man gestorven is en verrezen. Het wordt gezongen door de Scholar Barok Ensemble. En dat is dus ook een gedeelte uit de Messiah van Händel.

En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze legato. We mogen nog gaan luisteren naar een rondo alla turca. En dat is genomen uit een pianoconcert of een pianosonate. En geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart. Dus we gaan weer wat verder in de tijd. En de pianist is Louis Kentner. We hebben in het begin, vrijwel in het begin, de intro dus van de mis van Pasen mogen horen. En nu gaan we tot slot luisteren naar de Magnificat uit de Vespers van Pasen. Dat is dus het avondgebed. En daar hebben we ook altijd de lofzang van Maria, Magnificat. Het begint dus met een antifoon en dan op het einde ook weer de antifoon. We mogen luisteren naar koor van de monniken van de abdij van Fontgobel.

Zo zijn we gekomen aan het einde van deze legato. We hebben heel veel verschillende dingen mogen horen. Onder andere nog twee Gregoriaanse gezangen van Pasen. We hebben de lente van Vivaldi gehoord. En ook nog gedeeltes uit de Messiah. We mogen sluiten met het Magnificat van de eerste paasdag. Hartelijk dank voor uw luisterend oor. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld In dialoog met God door de schrift. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. In de catechese van vandaag staan we stil bij de diepe en levensnoodzakelijke band tussen het woord van God en de kerk, zoals die wordt verwoord in het 6e hoofdstuk van de conciliaire constitutie Dei Verbum. De kerk is de eigenlijke woonplaats van de Heilige Schrift. Onder de bezieling van de Heilige Geest is de Bijbel voortgekomen uit het volk van God en bestemd voor datzelfde volk. In de christelijke gemeenschap vindt zij haar leefruimte. In het leven en het geloof van de kerk ontvouwt zij haar betekenis en openbaart zij haar kracht. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat de kerk de goddelijke schrift altijd heeft vereerd, zoals zij ook het lichaam van de Heer vereert, vooral in de heilige liturgie, waar zij onophoudelijk het brood des levens ontvangt en aan de gelovigen aanbiedt van zowel de tafel van Gods woord als van het lichaam van Christus. Bovendien heeft zij de Heilige Schrift steeds samen met de Heilige Overlevering beschouwd en beschouwt zij haar nog steeds als de hoogste norm van het geloof. De kerk blijft voortdurend nadenken over de waarde van de Heilige Schrift. Na het concilie was een bijzonder belangrijk moment de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode in oktober 2008, gewijd aan het thema Het woord van God in het leven en de zending van de kerk. Paus Benedictus XVI heeft de vruchten ervan samengebracht in de postsynodale exhortatie Verbum Domini. Daar schrijft hij: De innerlijke band tussen het woord en het geloof maakt duidelijk dat een authentieke Bijbelse hermeneutiek alleen mogelijk is binnen het geloof van de kerk, dat zijn model vindt in het fiat van Maria. De schrift wordt ten diepste begrepen binnen het leven van de kerk. In de kerkelijke gemeenschap vindt de schrift de ruimte om haar eigen taak te vervullen en haar doel te bereiken, Christus bekendmaken en de dialoog met God openen. De heilige Hieronymus heeft dit kernachtig verwoord. Onwetendheid van de schrift is onwetendheid van Christus. Deze uitspraak herinnert ons aan het uiteindelijk doel van het lezen en overwegen van de schrift. Christus leren kennen en door hem binnengaan in een levende relatie met God. Die relatie kan worden verstaan als een gesprek, een ware dialoog. Dei Verbum presenteert de openbaring precies in die zin. God spreekt tot de mensen als tot vrienden. Wanneer wij de Bijbel lezen met een innerlijke houding van gebed, komt God ons tegemoet en treedt Hij met ons in gesprek. De Heilige Schrift, toevertrouwd aan de kerk en door haar bewaard en uitgelegd, vervult een actieve rol. Door haar kracht en werkzaamheid ondersteunt en versterkt zij de christelijke gemeenschap. Alle gelovigen worden geroepen om te putten uit deze bron, vooral in de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten. Liefde voor de Heilige Schrift en vertrouwdheid ermee moeten richtinggevend zijn voor alle die het dienstwerk van het woord uitoefenen, bisschoppen, priesters, diakens en catechisten. Het werk van exegeten en van hen die de Bijbelwetenschappen beoefenen is van onschatbare waarde. De schrift neemt dan ook een centrale plaats in binnen de theologie, die haar fundament en haar ziel vindt in het woord van God. De kerk verlangt vurig dat het woord van God alle gelovigen bereikt en hun geloofsweg voedt. Tegelijkertijd drijft datzelfde woord de kerk naar buiten en opent het haar steeds opnieuw voor de zending naar allen. Wij leven te midden van talloze woorden, maar hoeveel daarvan blijven leeg? Soms horen wij zelfs wijze woorden die ons diepste bestaan niet raken. Het woord van God daarentegen beantwoordt onze dorst naar betekenis en naar waarheid over ons leven. Het is het enige woord dat altijd nieuw is. Het openbaart ons het mysterie van God, is onuitputtelijk en blijft ons zijn rijkdom schenken. Dierbare vrienden, in de kerk leert men dat de Heilige Schrift volledig gericht is op Jezus Christus. Daarin ligt de diepe reden van haar waarde en haar kracht. Christus is het levende woord van de Vader, het woord van God dat mens is geworden. Heel de schrift verkondigt zijn persoon en zijn heilzame aanwezigheid, voor ieder van ons en voor heel de mensheid. Laten wij daarom ons hart en ons verstand openen om deze gave te ontvangen, naar het voorbeeld van Maria, de moeder van de kerk. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord, in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, was dit deel 5 van Dei Verbum, met de titel In dialoog met God door de Schrift. Volgende keer gaan we verder met de serie Catecheses.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waardig verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Hoofdstuk 7. In onze tijd. A. Heilsgeschiedenis. Vooral rond oud en nieuwjaar, maar ook bij jubilea en verjaardagen, staan mensen vaak stil bij de wisseling der tijden, gebeurtenissen en feiten die hun leven hebben getekend. Als christen, maar ook als docent kerkgeschiedenis, kan ik niet om de vraag heen, waar gaat het om bij historie? Gebeurlijkheden worden opgesomd, maar vooral met elkaar in verband gebracht. Een christen zou graag meer inzicht willen krijgen in de kwestie. Is er sprake van geluk voor de mens vanuit de verbondenheid met God? Op zulke momenten, zoals in het begin genoemd, beseffen we sterk, wat wij zien gaat voorbij. 2 Korinthe 4 vers 18. Als we gelovig zijn, kunnen we de zin van Paulus afmaken. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Je denkt dan aan onze wereld, aan scheppingsverhalen, aan het Joodse volk dat de Messias verwacht, en aan Jezus die wij als de Christus erkennen. Door de woorden in onze geloofsbelijdenis, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, wordt zijn aanwezigheid onder ons in de geschiedenis verankerd. Deze blijkt een richting, een oriëntatie te hebben. Het ware geluk is vooral dankzij Jezus Christus met God verbonden, en dat noemen we heil. Met de catechismus van de Katholieke Kerk. In Jezus vat God de heilsgeschiedenis ten gunste van de mensen samen, nummer 430. In onze beeldvorming wordt die geschiedenis veelal opgehangen aan oorlogen en vooral plaatsen, zoals Jeruzalem, Rome, Lourdes, Auschwitz, of aan personen, zoals religieuze leiders en stichters van spirituele bewegingen, Benedictus, Franciscus, Angela Merici, Moeder Teresa, Paus Johannes Paulus II. Aan gevarieerde taken, zoals ziekenzorg, contemplatie, onderricht en gezinsleven. Dat geschiedt binnen de gemeenschap die de Heer toebehoort als roeping in kerkelijk verband. Met Romano Guardini, 1885 tot 1968. De Kerk van Christus is de historische draagster van de volle blik van Christus op de wereld. Lumen Fidei, nummer 22. Oog hebben voor de heilsgeschiedenis is geen kwestie van navelstaren. Het is terugkijken en feiten met elkaar verbinden, om onze blik hoopvol te kunnen richten op de toekomst die alleen aan God toebehoort. Onze kerk zal vanuit de mensen altijd zondig blijven, ook al is ze heilig vanuit God. Dat is incarnatie, de weg van de heiligen en de martelaren. De weg van de gekruisigde die tevens de verrezene is. De weg van de kerk is die van de geest, uit Katholieke Catechismus nummer 1199. Altijd verbonden met Maria, die al deze woorden in haar hart bewaarde. Lucas 2, vers 19. B. Spanning in de kerk. Sinds God in de persoon van Jezus Christus onder ons is komen wonen en de apostelen, bezield door de Geest, aan die verbondenheid gestalte hebben gegeven, spreken we van de kerk. Het is een historische gemeenschap van mensen, aards, maar het begin en de drijfveer liggen bij Gods liefde, hemels. Wie bijbels, apostolisch en mariaal zegt, die duidt op een bepaalde ordening vanuit hem. Men spreekt daarom van ecclesiologie, kerkleer, wat verschillen in interpretatie en bijgevolg spanningen niet uitsluit. Die polarisatie is in onze streken minder grijpbaar dan enkele decennia geleden, maar onderhuids blijft ze sterk aanwezig en is voor sommige mensen heel uitputtend. Spanning is vaak uiterst vermoeiend, maar kan ook een bron zijn van dynamiek. Enige kennis van de achtergrond, zoals juist omschreven, is onmisbaar. De geschiedenis van de kerk is de historie van de waarheid, zegt Pascal. Kijk, wereldwijd en in de geschiedenis. Leef, hier en nu, gelovend en biddend met Jezus Christus en gedragen door Gods Geest. Wie de incarnatie, de menswording van God enigszins doorgrondt, die beseft, instituut, organisatie en inspiratie. Bezieling mogen wij als mensen onderscheiden, maar ze zijn op deze aarde nooit te scheiden. Het zijn twee zijden van eenzelfde medaille. Met de kerkbeelden van het Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, kerk als het lichaam van Christus, goddelijk, en het volk van God, menselijk, horen steeds bij elkaar. Jezus zegt, Gij zijt, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Matteüs 16, vers 18. Zo'n rots geeft verankering, biedt zekerheid. De paus heeft het gezegd. Maar zo'n rots is vaak ook een steen des aanstoots. Te Slavisch, Europees of Latijns-Amerikaans, Jezuïtisch, om slechts bij de laatste decennia te blijven. God blijft werkzaam onder ons in zijn, soms al te, menselijke kerk. Dat is een wezenlijke katholieke overtuiging. Voor onze beleving, onze spiritualiteit, is het van belang om samenhang te zien en om een blik te werpen in onze rijke, maar soms ook pijnlijke traditie. Denk aan de tijd van de Reformatie. Geloofscontacten over de grenzen heen, op bedevaarten of tijdens de vakantie, helpen ons om verder te zien dan het hier en heden. Verbondenheid met grote christenen, heiligen die vaak aan de kerk hebben geleden, biedt dikwijls veel steun via boeken, films, pelgrimages naar voor hen relevante plaatsen. Kijk naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof, zegt Paulus in de Hebreeënbrief 12, vers 2. En weet met Simone Weil dat geduldig en hoopvol wachten de basis is van onze spiritualiteit.
0: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

0: Van harte welkom bij het programma. Een bisschop opent de week. En vandaag mag ik verwelkomen monsieur De Korte hier van het bisdom Den Bosch. Monsieur, van harte welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ontzettend leuk dat u zo af en toe in de loop van het seizoen ook in dit programma uw opwachting maakt. En dat is fijn, ook leuk om zo van dichtbij eigenlijk, hè, want Radio Maria zit eigenlijk op een steenworp afstand van u, van het bisschopshuis ook. Om te horen over uw bezigheden, over wat u bezighoudt. En nou ja, we zitten zo al bijna in de meimaand, zo eind april. Er staat vast een en ander op de agenda waar u naartoe misschien bent geweest of naartoe gaat.
1: Nou, recent ben ik in Duitsland geweest. Er is al meer dan 50 jaar een ecumenisch contact met de Lutheranen in Koerense Waldeck. En we hadden kort na Pasen drie studiedagen. Ook met de protestantse kerk hier uit Zuid-Nederland. Over allerlei belangrijke thema's om daarna te kijken vanuit een christelijk perspectief. En dat is altijd heel boeiend. Althans, je komt er wijzer uit terug, zal ik maar zeggen. Dus dat hebben we recent gehad. En ik ga deze week naar Frankrijk toe.
0: Oh.
1: Want er is de Maria Bedevaart, de jaarlijkse bedevaart van de Orde van Malta, waar ik aan verbonden ben, dus de katholieke adel.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan met een aantal zieken, wij noemen dat gasten trouwens, gaan wij op pad om in Lourdes te bidden. En hopelijk ook een stukje bemoediging te ontvangen.
0: Ja, en dat is jaarlijks het geval inderdaad?
1: Dat is jaarlijks, ja. De eerste zondag van mei is altijd de zondag van de Orde van Malta. Er zijn duizenden Maltesers in Lourdes. En die nemen ook allemaal hun zieken mee.
0: Ja.
1: Dus dat gaat echt over vele duizenden van over de hele wereld.
0: Ja.
1: Die daar voor die ziekenbedevaart naar het Maria Heiligdom komen.
0: Ja. Dat zal toch ook wel indrukwekkend zijn, lijkt me.
1: Nou ja, altijd. Wij vieren in eigen taalgroepen, maar op zondag is er altijd een internationale viering in die ondergrondse kerk. U kent mm-hmm. de PD's, misschien weet u dat wel. Althans, de mensen die in Lourdes zijn geweest, die weten waar ik over praat. En daar kunnen dus duizenden mensen in. En dan is die hele kerk afgeladen vol. En dat geeft natuurlijk echt ook een heel mooi gevoel van gemeenschap, zeg maar.
0: Ja, ik moet nu ook ineens denken. Ik bedoel, in Lourdes is dat natuurlijk altijd. En in de mei- en oktobermaand waarschijnlijk nog wat meer dan andere maanden. Maar ook in uw eigen bisdom, vanuit de Sint-Jan is mei natuurlijk ook een bijzondere maand.
1: Zeker. Kijk, het beeld is al overgebracht op het eind van de maand april naar voren. Mm-hmm. Dus uit de Mariakapel. En die staat dan bij het altaar. En daar worden dus heel veel kaarsen aangestoken en heel veel bloemen ook neergezet. En dat is een hoogtepunt. Net als de oktobermaand. Maar met name de meimaand is natuurlijk de oktobermaand. We hebben ook dan, als ik weer terug ben uit Lourdes, ook de Maria Omgang in de stad. En dat is, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, op zondag 10 mei.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer na de mis van 12 uur met het Mariabeeld, als het mensen droog weer is. En dan ziet het wel naar uit volgens wat ik nu gezien heb. Dat is altijd ook een, met heel veel mensen die meelopen, maar ook heel veel mensen die ernaar kijken.
0: Ja.
1: En daar hangen honderden blauw-witte vlaggen, hangen dan ook in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Dus dat is altijd een hele feestelijke meimaand.
0: Ja, mensen van heinde en verre, hè, komen dan in
1: de
0: meimaand.
1: En ook buiten het bisdom. Ja.
0: Speciale vieringen.
1: Ook in de Sint-Jan. Klopt.
0: Ja, heel mooi inderdaad. Maar Lourdes, dat was eigenlijk wat u vertelde met de zieken. En dat zijn zieken uit heel Nederland dan. Op een bepaalde manier verbonden zijn ook aan de ridderorde. Of kennis zijn van.
1: Nou, ja, het zijn vooral de pastoors die wij hebben aangesproken. Dus ze zelf geen lid van de orde. Dus de orde organiseert het. Maar we hebben contact met een aantal bevriende priesters. En die melden dan mensen aan waarvan zij denken dat zij, want natuurlijk, het wordt door hen gratis aangeboden, dat ze ook op een andere manier niet naar Lourdes kunnen. Of vanwege ziekte een woord van bemoediging en een week van bemoediging kunnen gebruiken.
0: Ja. Nou, dat is echt heel mooi.
1: Ja, zeker.
0: Ja, we hadden het even voor de uitzending ook over, u noemde dan de ecumene net al eventjes op, maar ook zeg maar de vrede, hè, waar we natuurlijk allemaal naar verlangen. Ja, Paus Leo is daar heel duidelijk over.
1: Vanaf het begin, hè, dus vanaf 8 mei vorig jaar toen hij zich presenteerde op het Sint-Pietersplein, heeft hij voortdurend die boodschap van vrede gebracht. Christus als onze vredevorst. Hij heeft het ook nog heel recent gedaan. Ik denk dat de luisteraars dat wel gevolgd hebben. De 12 dagen dat hij een rondreis gemaakt heeft door Afrika, een aantal Afrikaanse landen bezocht heeft. Maar ook een oproep doet aan de wereldleiders om niet mee te gaan met het met allerlei oorlogzuchtige taal te spreken en oorlog te voeren. Want dat helaas gebeurt het op heel veel plekken, te veel plekken. Ook in het Heilig Land, waar Jezus zijn vredesboodschap gebracht heeft. En de paus wil denk ik van zijn moreel gezag als paus gebruiken om in ieder geval ook voortdurend te benadrukken dat wij geroepen zijn om van elkaar te houden en in vrede met elkaar te leven.
0: Mm-hmm.
1: En dat lijkt me een hele belangrijke boodschap, dat we er ook als luisteraars van Radio Maria bidden om vrede. Ik doe het zelf in de kathedraal eigenlijk dagelijks bij de Eucharistie, en dan ook verwijs ik naar Maria als de koningin van de vrede.
0: Ja.
1: Dus Maria die ook vele titels heeft, maar juist in onze dagen is die titel natuurlijk ook heel mooi, dat Maria heet de koningin van de vrede, en die ons ook doorverwijst naar Christus als de vorst van de vrede. En in navolging van Paus Leo is het denk ik van belang dat wij ook blijven bidden dat de ellende van de oorlog ons bespaard zal blijven. En dat daar waar oorlog is, dat mensen verstandig worden en stoppen met oorlog voeren. En proberen om langs diplomatieke weg de meningsverschillen die er zijn en de belangenverschillen die er zijn, om die op te lossen.
0: Mm-hmm. Ja, want het is we hebben het natuurlijk heel goed hier. Maar soms hoor je ook wel, en het is ook officieel zo, dat de dreiging van oorlog wel opgeschroefd is.
1: Ja, zeker. Dat is iets wat natuurlijk ook onze regering zorgen geeft. Kijk, ik pleit ook niet voor naïviteit. Als het gaat bijvoorbeeld over wat we horen dat Rusland aan het doen is en ook China, om vaak op een hybride manier eigenlijk een soort de zaak te ondermijnen. Hè? Dus ik denk dat er maar weinig deskundigen verwachten dat we Russische tanks in onze achtertuin krijgen. Maar wel, bijvoorbeeld, dat is wel vaker gezegd, als men de elektriciteitscentrales zou kunnen uitschakelen, dan heb je natuurlijk een grote chaos in het land.
0: Ja.
1: Dus we zijn natuurlijk juist als moderne, hoog ontwikkelde samenleving ontzettend afhankelijk van technische middelen. En als het lukt om de elektriciteit uit te schakelen, ga maar na wat er allemaal niet meer kan.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dus dan dat we echt dan hele grote problemen hebben in het land. Maar tegelijkertijd is het denk ik wel van belang om toch als christenen altijd te zeggen, ook vanuit de leer van de kerk, dat oorlog of geweld is altijd de laatste laatste handeling. Je begint daarvoor altijd met onderhandelen, met besprekingen, met het zoeken van vrede. En meningsverschillen met geweld uitvechten, zou ik bijna zeggen, dat is iets wat vanuit de leer van de kerk, ook van de oude leer van de rechtvaardige oorlog, alleen maar in laatste instantie mag gebeuren. Nee. En alleen als het ook een defensieve oorlog is. Hè? Dus oorlog is altijd verdriet. Oorlog is altijd verwoesting. Heel veel mensen dood. Maar soms moet het gebeuren. Wij denken terug aan de bevrijding.
0: Ja.
1: Gaan we trouwens ook binnenkort vervieren.
0: Ja,
1: in 1945.
0: Ja. Ja.
1: En Oekraïne is ook nu aan het vechten om zich. Want Rusland heeft een agressieoorlog gestart. Maar kijk, dat blijft altijd kwaad. Het is altijd een kwaad om een grote kwaad tegen te gaan. Maar hoeveel mensen in Oekraïne, maar ook hoeveel mensen in Rusland,
0: ja,
1: lijden niet onder de oorlog. Hè? Zoveel ook Russische jongens die moeten sterven. Hoeveel ouders zijn niet in verdriet. Hoeveel vernietiging wordt er ook niet in Rusland veroorzaakt.
0: Ja.
1: Dus wij zouden denk ik als christenen veel meer vanuit de vrede van Christus persoonlijk moeten leven in onze eigen kleine omgeving, maar ook als christelijke landen dat moeten benadrukken.
0: Ja, en ook dat duidelijk maken richting degene die dan wel de agressie uitvoeren.
1: Zeker.
0: U noemde het eigenlijk al op, hè, in ons persoonlijk leven, want waar begint de vrede?
1: Nou, die begint in ons hart, denk ik. Als je gaat kijken naar de vrede van Christus, die wil in ons eigen leven de vredevorst zijn. En die vraagt ook om hem vredelievend na te volgen. Dus we zijn ook geroepen om, want dat geldt natuurlijk voor Nederland ook, we zijn een heel gepolariseerd land te worden, hè, dreigen te worden. Of we zijn het misschien al. Mm-hmm. Met heel veel, met name ook op de sociale media, wordt er heel veel gescholden en mensen in hun waardigheid aangetast. Dus we zijn ook in Nederland geroepen om elkaar op te zoeken. En in ieder geval de meningsverschillen die we hebben, de belangenverschillen, we hebben natuurlijk belangenverschillen, om die in ieder geval op te lossen door onderling gesprekken en door ook compromissen te sluiten. Gelukkig in Nederland is het meestal toch nog altijd verbaal geweld. Al kun je met woorden natuurlijk mensen ook enorm kwetsen. Maar daar begint het, in je eigen leven. En dan is het ook van belangrijk dat in onze samenlevingsverbanden die vrede ook gestalte krijgt in de politiek, maar ook in het economisch leven, in de cultuur. Dat we proberen om het goede nieuws van Jezus ook concreet te leven.
0: Ja. En kan de kerk, moet de kerk daar ook concreet aan bijdragen?
1: Ja, in de zin van, Paus Leo doet het natuurlijk op een voorbeeldige wijze. Wij proberen dat op parochieniveau natuurlijk ook te doen, door in ieder geval voor de vrede te bidden. En mensen ook op te roepen om vredelievend te zijn. Hè. Dus iedere gedoopte heeft wat dat betreft ook de taak gekregen om Jezus als de vredevorst na te volgen in het eigen leven en ook in het maatschappelijk leven, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Kijk, de priesters en de diakens hebben ook een verkondigingstaak, hè? Ook in de vieringen en ook bij de catechese. Maar uiteindelijk is iedere gedoopte ook geroepen om die vrede van Jezus te leven. En ik hoop dat we dat meer en meer gaan doen.
0: Ja. En daar ook een voorbeeld in zijn voor elkaar. Ook in woord juist. Niet alleen dat zeggen over dat ze ergens ver weg dat moeten doen. Maar dus ook wij zelf.
1: Ja, wij zelf. Ik vind het, misschien hebben jullie die spotjes ook gezien van Sieren. Ik vind die eigenlijk heel leuk. Dan hoor je dus een soort denkbeeldige discussie. Hè, tussen bijvoorbeeld iemand die politiek wat links is en een politiek wat rechts is. Dat kan een vader en een dochter zijn bijvoorbeeld. Of hè, zo wordt het althans gebracht. En dan eindigt dat spotje van Sieren. Ben je nu een discussie aan het winnen?
0: Ja.
1: En een dierbare, zal ik maar even met mijn woorden zeggen, aan het verliezen.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen ook natuurlijk in familieverband, kunnen we vaak ook rond politieke thema's met elkaar in strijd raken. En dat het zaak zo verhit raakt, dat je eigenlijk ook vergeet dat je bij elkaar hoort als ouders en kinderen en of als vrienden en vrienden en vriendinnen, bij wijze van spreken.
0: Ja. Monsieur, u heeft binnenkort een mooi feest te vieren, volgens mij.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ik mag eind mei, Deovolente, mag ik vieren dat ik 25 jaar bisschop ben. Ik ben in 2001 bisschop geworden van hulpbisschop van kardinaal Simonus in het bisdom Utrecht. En toen in 2008 de bisschop geworden van Groningen Leeuwarden. En nu alweer de laatste 10 jaar als bisschop heb ik hier mogen werken hier in het Sertogenbosch.
0: Ja.
1: Dus we gaan dat vieren eind mei, het zilveren bisschopsfeest. Met een viering in de kathedraal en een receptie in het theater aan de parade. Ik heb ook 2 boeken gepubliceerd. Eentje is al uit. Dat zijn artikelen die ik in de afgelopen 10 jaar geschreven heb. Die heb ik gebundeld in een boek getiteld Een Verwelkomende Kerk. En ik heb met Leo Feijen heb ik opnieuw een brievenboek geschreven.
0: Oh ja.
1: En dat brievenboek dat komt in de mei ook uit. We hebben elkaar 17 brieven geschreven. Dus in totaal 34 brieven in dat boek. Over allerlei thema's van geloof en van alles wat er zo speelt tussen hij als katholiek journalist, ik als katholiek bisschop. En dat boek heet Vriendschap in gepolariseerde tijden.
0: Ja.
1: En dus dat zijn ook toch 2 boeken die ik als cadeau aanbiedt aan onze pastoors en aan de religieuzen van het bisdom, maar die ook gewoon in de boekhandel
0: verkrijgbaar komen. Zijn, ja.
1: Ja. Ja. Ik heb ook gezegd, toen ik 10 jaar geleden bisschop werd, toen ik startte hier in Zuid-Oost, ik kan op mijn kop gaan staan, maar als u, en hoe we wezen, dus naar al die mensen die in de kathedraal waren, er waren heel veel pastoors, het waren heel veel bestuurders, als u niet uw verantwoordelijkheid neemt, dan kan ik niet veel bereiken. En dat geldt natuurlijk ook voor iedere pastoor, iedere priester in de parochie. Die is ook afhankelijk van een parochiebestuur en van ontzettend veel mensen die samen met de bisschop of samen met de pastoor of met het pastoraal team het katholieke leven gestalte geeft. Hè?
0: Ja, ja.
1: En in die zin vind ik het ook leuk om juist mijn directe medewerkers, en dat zijn natuurlijk ook de priesters en de diakens, en de geestelijke verzorgers in de tehuizen, maar ook de religieuzen, waar wij natuurlijk in ons bisdom nog veel van hebben, om die dat boek cadeau te doen als een teken ook van dankbaarheid voor hun meewerken met mij, om gezamenlijk hier de kerk van Zetelgenbos gestalte te geven.
0: Ja, ja. En ik weet hem even niet uit mijn hoofd, wat is uw wapenspreuk ook alweer?
1: Confidence in Christo.
0: Oh ja.
1: En dat is deftig Latijn voor in vertrouwen op Christus.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus dat heb ik als gekozen toen ik in 2001 door kardinaal Simonus tot bisschop ben.
0: Ja, ja. En is dat nog steeds het motto van uw bisschop zijn? Of is daar misschien een wat bijgekomen?
1: Wel. Dus mijn spiritualiteit is heel sterk toch op Jezus georiënteerd. Als jonge geziende student is mijn geloof versterkt en verdiept. Dat gebeurde met name doordat ik veel in de Bijbel ben gelezen, ook het Nieuwe Testament ben gelezen. En hoe centraal in het Nieuwe Testament de boodschap staat dat God zich in de Zoon, in Jezus, aan ons getoond heeft. En dat ik ook mijn priesterschap en ook het bisschop zijn de afgelopen 25 jaar vanuit het geloof dat Christus trouw is aan mij en aan de kerk heb gedaan. Dus vandaar dat ik toen ik dat motto moest kiezen in 2001, heel snel kwam bij in vertrouwen op Christus.
0: Ja, ja. Nou, prachtig motto. En ik wil u bij deze alvast feliciteren. Dat tegen die tijd doen we dat natuurlijk ook nog een keer. En tegelijkertijd wil ik u vragen of u misschien met een kort gebed of misschien een zegen voor de luisteraars hier zou willen afsluiten. En nou, nogmaals dank ook voor uw tijd.
1: Wil ik zeker doen. Ik zal een kort gebed bidden en eindigen met een zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, wij danken u dat wij mogen weten dat u ons onvoorwaardelijk bemint in Jezus Christus. En in deze meimaand bidden we ook heel bijzonder dat Maria bij ons mag zijn met haar gebed als eerste van de gelovigen. Zij die ons voortdurend doorverwijst naar haar Zoon. En net als op de bruiloft van Cana ook ons wijst, doe maar wat hij u zeggen zal. Dat we steeds willen luisteren naar het evangelie van Christus. En dat evangelie van de vrede, juist in onze dagen, heel bijzonder het evangelie van de vrede, gestalte geven. In navolging van uw Zoon. En zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
2: Dit was Bidden onderweg, gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus reist naar Athene. Over Amphipolis en Apollonia kwamen Paulus en zijn reisgenoten in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Als naar gewoonte zocht Paulus hen daar op en uitgaande van de schriften hield hij op 3 sabbatdagen een betoog waarin hij uitlegde en bewees dat de Messias moest sterven en uit de doden opstaan. Jezus, die ik u verkondig, zo zei hij, hij is de Messias. Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas. Evenals een talrijke groep uit de godvrezende Grieken en niet weinige aanzienlijke vrouwen. Maar de Joden werden afgunstig. En met de hulp van een paar vlegels uit het grauw verwekten ze een volksoploop en brachten de stad in rep en roer. Ze drongen op naar het huis van Jason en wilden hen voor de volksvergadering brengen. Toen ze hen niet vonden, sleurden ze Jason met enkele broeders naar de stedelijke overheid, terwijl ze schreeuwden: die mensen die de hele wereld in onrust gebracht hebben, zijn nu ook hier en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Al die mensen handelen in strijd met de decreten van de keizer door te beweren dat er een andere koning is, Jezus. Zo zweepten ze het volk op en ook de stedelijke overheid die dit hoorde. Deze liet Jason en de overigen pas vrij nadat ze van hen een borgtocht hadden geëist. De broeders deden nog die nacht Paulus en Silas naar Berea vertrekken, waar zij zich na aankomst naar de synagoge van de Joden begaven. Deze waren gunstiger gestemd dan die in Thessalonica. Ze luisterden met alle bereidwilligheid naar het woord en bestudeerden dag aan dag de schriften of het inderdaad zo was. Vele van hen kwamen dan ook tot het geloof, evenals talrijke voorname heidense vrouwen en niet weinige mannen. Zodra echter de Joden van Thessalonica vernamen dat het woord Gods door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze daar eveneens het volk verontrusten en ophitsen. Toen deden de broeders Paulus terstond afreizen naar de kust. Silas en Timotheus bleven achter. Paulus' begeleiders brachten hem weg tot Athene en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timotheus om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, werd hij pijnlijk getroffen door de vele afgodsbeelden die hij in de stad zag. Hij ging nu disputeren, niet alleen in de synagoge met de Joden en de Godvrezenden, maar ook dagelijks op de markt met de mensen die daar toevallig waren. Ook enige epicurische en stoïsche wijsgeeren kwamen met hem in aanraking. Er waren er die zeiden: wat wil die kletser eigenlijk beweren? En anderen: hij lijkt een prediker van hogere wezens die hier onbekend zijn. Dit kwam omdat hij Jezus en de verrijzenis verkondigde. Tweede lezing uit een toespraak van de heilige Anastasius, bisschop van Antiochië. Christus moest wel lijden om zo zijn glorie binnen te gaan. Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei hij tot zijn leerlingen, terwijl hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de mensenzoon wordt overgeleverd aan de heidenen, de hoge priesters en schriftgeleerden, en ze zullen hem geeselen, bespotten en kruisigen. Zijn voorspelling stemde overeen met de voorzegging van de profeten die hadden aangekondigd dat hij in Jeruzalem de dood zou ondergaan. De Heilige Schrift had vanaf het begin de dood van Christus en het lijden voor zijn dood voorzegd en tevens wat er na zijn dood zou gebeuren met zijn gestorven lichaam. Evenzo had zij voorspeld dat hij die dit alles onderging, God was die niet kan lijden en sterven. Anders zou hij immers nooit God geweest zijn. Alleen als wij de waarheid van de menswording overdenken en vervolgens gegronde redenen daarbij aanvoeren, kunnen wij elk van beide belijden, namelijk dat Christus geleden heeft en tevens dat hij niet in staat was te lijden. Dan kunnen wij de reden aangeven waarom het woord van God dat op zichzelf niet kan lijden, tot het lijden gekomen is. Omdat de mens immers op geen andere manier gered kan worden, wist Christus het alleen zelf en degene aan wie hij het mededeelde. Hij wist immers alles wat toebehoort aan de Vader, zoals geschreven staat: de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen. Daarom moest Christus wel lijden. Het lijden was onvermijdelijk, zoals hij zelf bevestigd heeft, toen hij de leerlingen, die niet erkenden dat Christus moest lijden om zo zijn heerlijkheid binnen te gaan, onverstandigen noemde, die zo traag van hart zijt. Christus stierf dus om zijn volk te bevrijden, nadat hij de heerlijkheid achtergelaten had, die hij bij de Vader had bezeten eer de wereld bestond. Het heil was echter een resultaat dat slechts door het lijden bereikt kon worden en dat toekomt aan hem die ons het leven geschonken heeft, zoals Paulus leert met de woorden: God, einde en oorsprong van alles, bracht ook de aanvoerder die hen door lijden redt tot de voleinding. In zekere zin blijkt dat de heerlijkheid van de enige geboren zoon, waarvan hij voor korte tijd afstand heeft gedaan ter wille van ons, door het kruis aan hem is teruggegeven in het vlees dat hij had aangenomen. Johannes, de zoon van de donder, zegt het immers in zijn evangelie als hij uitlegt wat voor water de redder bedoelt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Met de verheerlijking bedoelt Johannes de dood op het kruis. Vandaar dat de Heer bij zijn smeekbeden voor zijn dood op het kruis tot de Vader bad, dat hij hem zou verheerlijken door hem die heerlijkheid te verlenen die hij bij hem bezat, eer de wereld.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het maandag 4 mei, in de vijfde week van Pasen. Het bisdom Haarlem viert vandaag de gedachtenis van de heilige Athanasie, bisschop en kerkleraar. De rest van Nederland heeft dat al afgelopen zaterdag gevierd. Wij bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 662. De hymne 752. We nemen de psalmen en de antifonen van maandag, week 1, 795. En de korte schriftlezing en volgende, 472. Die met ons meebidden uit het Klein Getijdenboek, uitnodiging en hymne van de Paastijd, bladzijde 37. De psalmen, maandag, week 1, 71. Niet alle teksten van de Paastijd staan in uw Klein Getijdenboek. Wel op de Getijdengebeden-app van de Tilteberg. Wij wensen u veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met de lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tachten, of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: De dag rijst rood in het verschiet. De hemel zingt het hoogste lied. De aarde juicht uit alle macht. De hel barst los in jammerklacht.
1: Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht, het volk dat in het duister wacht.
0: Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten er omheen, stijgt uit het graf en triomfeert, in al zijn pracht, de Heer regeert.
1: Nu zijn de tranen en de pijn voorbij, de dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor iedereen volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan u nu leven deelgenoot.
1: U Jezus zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Zij juichen om u, allen die uw naam beminnen. Alleluia. Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten.
1: En hoor de stem die u aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning.
0: Met aandrang wend ik mij Heer tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
1: Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswicht vertoeven.
0: Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven.
1: Die leugentaal spreken vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid.
0: Maar ik, door uw rijke genade, mag binnengaan in uw huis.
1: Ik werp, meneer, voor uw tempel, in eerbied voor u, mijn God.
0: Leid mij in uw gerechtigheid, Heer, ten spijt van die mij weerstreven. Maak mij bekend met uw weg.
1: Hun woorden zijn niet te vertrouwen, hun hart is een broedplaats van kwaad.
0: Een open graf is hun keel. Zij spreken met gladde tongen.
1: Gelukkig diegenen die hopen op u. Hun vreugde zal eeuwig duren.
0: Gij zult hen beschermen. Zij juichen om u. Zij die uw naam beminnen.
1: Gij zegent de rechtvaardigen, Heer. Uw gunst zal hem als een schild beschermen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zij juichen om u,
1: allen die uw naam beminnen.
0: Alleluia. Bij u, Heer, berust de heerschappij. Gij zijt verheven boven alles. Alleluia. Geprezen, Heer, zijt gij van ouds en eeuwig. Gij God van onze vader Israël.
1: Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen. Luister en eer en majesteit, want alles in de hemel en op aarde is het uwe.
0: Bij u berust de heerschappij. Gij zijt als hoofd verheven boven alles.
1: Van u zijn aanzien en bezit afkomstig, want alles hebt gij in uw macht.
0: Kracht en vermogen liggen in uw hand. Het is aan u om alles groot en sterk te maken.
1: Daarom betonen wij uw hulde, onze God, en loven wij uw luisterrijke naam.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Bij u, Heer, berust de heerschappij. Gij zijt verheven boven alles. Alleluia. De Heer zetelt eeuwig als koning. Alleluia. Huldig de Heer, alle kinderen Gods. Huldig de Heer om zijn glorie en macht.
1: Huldig de Heer om de roem van zijn naam. Knielt voor hem neer om zijn heilige luister.
0: De stem van de Heer schalt over het water. Gods majesteit roept van over de zee.
1: De stem van de Heer met dreunend geweld. De stem van de Heer ontzagwekkend.
0: De stem van de Heer scheurt ceders uiteen. Versplintert de Libanon reuzen.
1: De Libanon danst als een schrikachtig kalf. De Syrian springt als een jonge buffel.
0: De stem van de Heer spuut vlammen van vuur. De stem van de Heer doet de steppen rillen.
1: De Kades-woestijn
0: beeft van angst voor hem.
1: De stem van de Heer doet de hinden werpen, ontbladert het dichte woud. Zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
0: De Heer troont boven het firmament. Daar zetelt hij eeuwig als koning.
1: De Heer vermeerdert de kracht van zijn volk. Hij zegent zijn volk met vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer zetelt eeuwig als koning. Alleluia. Dus korte schriftlezing en volgende vanaf bladzijde 472. Het woord is vlakbij. Het is in uw mond. Het is in uw hart. Het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid, en de belijdenis van uw mond het heil. De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Ingader heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen warmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren.
1: Mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Alleluia.
0: Loven en prijzen wij de Mensenzoon, die door de Vader is verheerlijkt en aangesteld tot Heer van alle volkeren. Vragen wij hem.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer.
0: Christus, door uw overwinning heb gij zonde en dood bedwongen en de poorten van de hel verbrijzeld. Geef dat wij vandaag de zonde overwinnen.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer.
0: Gij hebt de dood teniet gedaan en ons nieuw leven geschonken. Laat ons vandaag dit nieuwe leven leiden.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer.
0: Aan doden heb gij leven geschonken, toen gij de hele mensheid van de dood tot het leven bracht. Verleen eeuwig leven aan allen die wij vandaag ontmoeten.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer.
0: De bewakers van uw graf heb gij doen schrikken, maar uw leerlingen heb gij verblijd. Vervul allen die u dienen met oprechte vreugde.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, van u komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij in de wisselvalligheden van het leven met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde. Door onze Heer Jezus Christus. uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne dag en een gezegende paastijd toe. En blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de vijfde week van Pasen is de tekst van de introïtus: verrezen is de goede herder die zijn leven gaf voor zijn schapen en voor zijn kudde is gestorven. Alleluia. Dat is nu precies wat er in de Eucharistie gebeurt. Dat de goede herder zijn leven geeft voor zijn schapen. En in de Heilige Communie geeft hij zijn leven ook aan zijn schapen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en zal mij aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem: Heer, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. Het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Dit is het woord van God. Eerst de eigen instelling verzorgen. Van de gesteltenis van ons hart hangt het namelijk af hoe je zult bidden. Ja, of het wel echt tot gebed zal komen. Men kan soms jaren achtereen bidden zonder dat men de gesteltenis van het gebed heeft. Zonder dat men eerst zichzelf heeft losgelaten. En zich heeft losgemaakt van zijn omgeving, zijn werk, de mensen en de dingen om je heen. Eerst contact maken met hem. Je geest laten rusten bij hem. En dit tot uitdrukking brengen door bij de plaats van het gebed omhoog te kijken en zien hoe hij je ziet. Een gebaar maken van eerbied. Dan de houding van het gebed aannemen, de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. En dat ik hem dat ook vraag als een genade, dat ik, zoals ik nu ben, dat zo heel mijn leven zal mogen zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus is bezig afscheid te nemen. Na eerst gezegd te hebben waarheen hij weggaat, namelijk naar de Vader, en vervolgens hoe de achtergebleven leerlingen na zijn vertrek moeten leven. Namelijk Jezus beminnen en trouw blijven door zijn geboden te onderhouden. En dan legt hij uit waar de leerlingen de kracht vandaan zullen halen om de herinnering aan Jezus niet de weg te laten gaan van alle zaad en dat van geleidelijke slijtage. De bijstand van de Heilige Geest als een helper zal de herinnering aan Jezus fris en levendig houden. Zo levendig als was Jezus zelf levend in het midden. Ja, Jezus stelt hen in het vooruitzicht dat de Heilige Geest nog werkzamer zal zijn dan Jezus zelf was in zijn aardse gestalte. Daarom zouden de leerlingen er zelfs blij om moeten zijn dat Jezus nu gaat vertrekken. En zich ook een voorstelling maken van de plaats waar dit afscheid plaatsvond, zodat mijn geest iets heeft om bij te verwijlen en iets heeft om naar terug te keren wanneer deze zou zijn afgedwaald,
En die plaats is de zaal van het laatste avondmaal. Het kan helpen om zich in die zaal een vaste plaats te kiezen, van waaruit ik het gebeuren gadesla en meebeleef, zoals men ook wel ziet op middeleeuwse schilderijen, de schilder beeldt dan de persoon van de opdrachtgever af op het doek in een eerbiedige, gelovige houding. En tenslotte vraag om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Jezus Christus, een kennis naar de geest, die precies die woorden van Jezus in herinnering brengt die ik op dat moment nodig heb. De overweging. In de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen gaat het erover hoe Paulus een man aankeek die zonder kracht was in zijn voeten en van zijn geboorte af lam en die nooit had kunnen lopen. En Paulus zag toen dat hij het geloof bezat om gered te worden. En Paulus sprak met stemverheffing: ga op je voeten staan, rechtop. De man sprong op en liep rond. En toen zeiden de heidenen: de goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald. En de een noemde ze Zeus en de ander Hermes. Wat een vergissing. Maar is dat niet dezelfde vergissing die werd begaan toen Petrus en Johannes die lamme bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, in Jeruzalem, op zijn eigen benen zetten? Toen zei Petrus: mannen van Israël, waarom verwondert gij u toch hierover en waarom staart ge ons aan? Al hadden wij uit eigen kracht of vroomheid bewerkt dat deze man loopt. Hij zei daarmee hetzelfde als wat Paulus en Barnabas tot de heidenen zeiden: in die wonderbaarlijke genezing zijn niet goden in mensengedaante neergedaald. Of zouden we nu juist niet moeten zeggen dat bij die eerste christenen en bij de gelovigen van de kerk van alle tijden God wel degelijk uit de hemel is neergedaald door mens te worden? Waaraan zouden wij kunnen herkennen dat hij werkelijk God is in mensengedaante, dat hij God en mens is? En nu ga ik iets heel vreemds zeggen. Ik ga iets heel vreemds zeggen over het singulement van Jezus als God en mens. Dat is hier aan te herkennen dat hij zowel God als mens is, dat hij niet te herkennen is. Het mag misschien een beetje raadselachtig klinken, maar het gewone mens zijn, dat is goddelijk. Schiep God niet de mens als zijn beeld? Als het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Zo gewoon mens zijn kan in een zondige wereld alleen God, kan alleen de verloste mens, de door God verloste mens. Dus de gewone mens, de gewone man, de gewone vrouw, de eenvoudige gelovige, die helemaal trouw is aan zijn menselijke maten, aan zijn grenzen, dat is de openbaring van God. Denkt u maar eens eraan hoe de profeet Elia kwam tot de zekerheid dat hij daar bij de berg van God tot de zekerheid kwam dat hij met God zelf te maken had. Hij zag Gods aanwezigheid niet aan de storm, niet aan de aardbeving, niet aan het vuur, maar aan het suizen van een zachte bries. En wat doet Jezus als hij de praatjesmakers onder zijn leerlingen met hun grootdoenerij van antwoord heeft willen dienen? Wat anders dan een kind roepen, een jongetje of een meisje, zomaar van de straat gepikt, en met helemaal niets aan zich dan alleen wat het was, een kind. Jezus zette hem neer en daarmee etaleerde hij hem als de schepping waarvan God zelf heeft gezegd: God zag dat het goed was. En bij de schepping van de mens: God zag dat het heel goed was. En daarmee etaleerde Jezus eigenlijk ook zichzelf, zoals hij zich in dit evangelie steeds weer presenteert als degene die gewoon als een kind de geboden van de Vader onderhoudt. Mijn Vader zal mij lief hebben, zegt Jezus. We zullen tot hem komen
wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort, de woorden die ik spreek, zegt Jezus, dat woord is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Jezus verwijst dus steeds naar iemand buiten zichzelf. De Vader is groter dan ik. Dat is nou precies wat een kind ook doet. Beeld zijn van zijn ouders, verwijzing zijn naar zijn ouders. En wat is er nu bijvoorbeeld mooier dan een kind dat helemaal opgaat in zijn spel? Of een jongen die bezig is met zijn huiswerk te maken? Wat is er nu mooier dan een mens die gewoon bezig is met zijn taak, niet de aandacht trekt, zichzelf vergeet, er alleen maar is voor God? En in welke gedaante verschijnt God ons aannemelijker en meer goddelijk dan juist in de hostie? En wat is er aan een kerk of kapel waar het Allerheiligste staat uitgesteld? Wat is er mooier dan de Heer in het Heilig Sacrament? Zo stil, zo pretentieloos, maar juist daarom zoveel openbarend, zoveel doen vermoedend. Was dat ook niet wat de mannen van het Oude Testament zo fascineerde in het gewone gelovige volk, in wat zij noemden de stillen in de landen, Psalm 35? Daarin, in dat soort eenvoudige mensen, zagen zij de volle ontplooiing van de vroomheid. Keer u stil tot de Heer en verbijt hem, Psalm 37. Bij God alleen verstilt mijn ziel, Psalm 62. En moeten we daarbij ook niet aan Maria denken, die stille in de landen? Zoals Maria zichzelf neerzet, mijn hart prijst hoog de Heer, omdat hij heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd. De stilte om Maria heen, is dat niet de openbaring van God? En zeiden ze ook niet van Jezus, dat er niks bijzonders aan hem op te merken was? Is dat niet Jezus, de zoon van de timmerman, zo gewoon, zo één van ons? En wat is nu zonde? Zonde is je uitheffen boven de voorwaarden van het gewone menselijke bestaan. Zonde, dat is iets aparts willen zijn, opvallen, presteren, ambitie, de kick, de blitz maken. Zoveel uur dit, zoveel uur dat, zo lang vasten en nachtwaken. En vooral als dat aan het gewone programma nog wordt toegevoegd. Ik vast 2 maal per week, geef 10e van al mijn inkomsten, zegt de fariseer in de parabel van de fariseer en de tollenaar. En dat allemaal extra. De woestijnvaders die stonden erom bekend dat ze hun inspanning, al hun inspanningen die bepaald niet mis waren, verborgen voor het oog van hun medebroeders. Ze spraken geringschattend over mijn kleine weg, mijn kleine programma. En was het niet de grootste glorie van Theresia van Lisieux dat sommige zusters van haar eigen communiteit helemaal niks bijzonders in haar konden ontdekken? En was het niet haar eigen zus die niks bijzonders in haar kon zien? Ja, Theresia is heel lief, maar een heilige. Het is juist dat geheim van dat gewone mens zijn dat bij Judas, niet Iscariot, de vraag oproept. Heer, hoe komt het toch dat gij uzelf aan ons, leerlingen, zult openbaren en niet aan de wereld? Wat hij eigenlijk wilde en wat wij allemaal willen, is een openbaring in de zin van iets buitengewoons, iets waar iedereen van opkijkt. En al helemaal niet zoiets als wat wij bij het Heilig Sacrament kunnen zien, onder de sluier van het sacrament. Kun je dat nog een openbaring noemen? Helemaal niet iets waarvan iedereen onder de indruk komt. Niet iets waarbij je dan je gedragen voelt door alle andere mensen, door de groep, die allemaal getuigen zouden zijn van dat pertinente wonder waarvoor eigenlijk helemaal geen geloof nodig is en geen persoonlijke overtuiging. Op die vraag, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?
Op die vraag zegt Jezus: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Dat betekent, je moet je gewoon houden aan de grenzen van het gewone menselijke bestaan, zoals je het gekregen hebt, met al zijn beperkingen. En zo zal de Vader je lief hebben, en wij, de Vader en de Zoon, zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. En degene die in God gelooft, zal dat zien als een openbaring van God. Zo mooi, zo pretentieloos. Dat is nu wat God doet. Dat doet niet Petrus, dat doet niet Paulus, dat doen niet de mensen, dat doet God. Een goddelijke vrede. Die vrede wordt niet door iemand gemaakt, maar iemand wordt vredig gemaakt door God. Aan het eind vertraagd weggaan. Zoals men een gezelschap verlaat waarin men een tijdje heeft doorgebracht. Je gaat nog eens de personen langs en zegt nog iets hartelijks tot de een en tot de ander. En zo met Jezus een gesprekje voeren ten afscheid. En me dan door hem naar de Vader laten leiden. Met de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En we zullen dan bidden.
0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
2: En beste luisteraars, goedemorgen op deze maandagochtend 4 mei. Prachtige dag, maar ook de dodenherdenking vanavond. Fijn dat u naar Radio Maria luistert en ik hoop dat u een gezegende dag vandaag zult hebben. We gaan beginnen met het morgengebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer, mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden. Bijzonder dat u mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik bedank u voor alle weldaden. Bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat gij zijt één God in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven, dat gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat gij het hebt gezegd die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. O nee, die goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, o nee, die goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles uit geheel mijn hart, omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God die mij bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd. Verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dit was het ochtendgebed. En net als altijd ga ik naar een stuk muziek. En we gaan naar een lied in het Frans. Ja, dat is lang geleden dat ik een lied in het Frans heb laten horen. Maar deze keer, Regardez l'humilité de Dieu. Zie de nederigheid van God.

Ja, beste luisteraars, je hoort dus juist het lied Regardez l'humilité de Dieu. Dat betekent, zie de nederigheid van God. Een lied dat gaat vooral over Gods eenvoud en nabijheid. En het zien van het goddelijke als iets eenvoudigs, maar heel heiligs. Een lied met Le Petit Chanteur à la Croix de Bois. Met Annie-Sophie Raam aan de piano. En beste luisteraars, we kijken ook nog vandaag op de kalender van de kerk. En ik moet even nog kijken. Vandaag is het 4 mei. En een van de heiligen die vandaag worden herdaagd is de heilige Florianus. Florian van Lorch, Oostenrijk, martelaar, overleden in het jaar 304. Aanvankelijk was hij in dienst van het Romeinse leger als de hoogste ambtenaar onder de stadhouder van een gebied waarin het tegenwoordige Oostenrijkse en Italiaanse Tirol liggen. Doordat hij de vastgestelde leeftijd bereikte, werd hij gedwongen het leger te verlaten en met pensioen te gaan. Hij ging wonen in het huidige Sint-Pulten, destijds Sentium geheten. Toen hij hoorde dat in Lorch, destijds Lauriacum, een 40-tal christenen was gearresteerd en ter dood veroordeeld, reisde hij en allerlei daarheen om te redden wat er nog te redden viel. Onmiddellijk werd ook hij zelf gearresteerd, omdat hij niet de gebruikelijke godsdienstige offers wilde brengen. Hij werd veroordeeld tot de dood door verdrinking. Het vonnis werd op 4 mei 304 voltrokken door hem van de brug van de N in de rivier te werpen. Met hem stierf ook een flink aantal christenen. In later tijden zijn allerlei wonderen en mirakels aan de heilige Florian toegevoegd. Zo zijn beul later met blindheid geslagen zijn. Zijn lijk zou op een rots gespoeld zijn, waar een adelaar het bewaakte tot het door een weduwe Valeria werd weggehaald. Het lichaam zou door een span ossen zijn teruggereden, waarbij de dieren een onvoorziene route volgden. Waar het span stilheid ontsprong, stilhield, ontsprong een bron die er nog is tot op de dag van vandaag. En dat is het verhaal van de heilige Florianus. Hij is patroon van Opper-Oostenrijk, van de Poolse stad Krakau en de Italiaanse plaats Bologna. Daarnaast van talloze waterputten en bronnen, van de brandweer, van beroepen die met vuur te maken hebben, zoals smeden, kuipers, pottenbakkers en schoorsteenwegers, van zeepzieders, omdat zij veel verdienen aan vuile beroepen als schoorsteenvegers en smeden, en bierbrouwers, blust en wendige dorst. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij brandwonden, bij droogte en onvruchtbaarheid van het land, bij storm, en tegen allerhande gevaren die door vuur en water worden veroorzaakt. Hij wordt ook afgebeeld als Romeins soldaat met gepluimde helm, borstkuras en wapenrok. Met vaandel, met een vat, met water of met een molensteen. Een mooie serie afbeeldingen over zijn leven, sterven en talrijke wonderen bevindt zich als plafondschildering in de kloosterkerk Sankt Florian. En beste luisteraars, dat was de heilige Florian, een bekende heilige in de Duitsstalige gebieden. En zeker als je op vakantie gaat naar Oostenrijk, dan zul je wel iets van de heilige Florian zien. En we gaan weer naar een stuk muziek luisteren. Even kijken, wat heb ik hier mooi staan. Ik zie hier een lied van het kathedraalkoor Brugge. Als jij wil, zal ik jou dienen.

Beste luisteraars, je hoort er zojuist. Als je wil, zal ik jou dienen van het kathedraalkoor Brugge. We gaan even kijken naar de programmering van vandaag. Vandaag is het maandag. In de vijfde week van Pasen. Maar eerst kijken we naar de programmering van vandaag. Zo om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden. En na de rozenkrans komt de heilige mis vanuit de Sint-Servaas-basiliek te Maastricht. Om 10:00 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. En om 9:45 hoort u monsieur Gerard de Korte bij het programma Een bisschop opent de week. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming vandaag voor de eerste keer met monsieur Hans van den Ende, bisschop van Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei. Voor de intentie van de paus bidden we iedere dag bij de middagrozenkrans, maar nu dus vandaag kunt u een uitleg daarover horen. En de intentie van de paus van de maand mei 2026 klinkt zo. Voor voedsel voor iedereen bidden wij dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. En vandaag dus vertelt de monsieur van de Wegen, niet van de Wegen, monsieur Hans van den Hende, over dus de intentie van de paus voor de maand mei vanaf 11:00 vandaag. Om 12:00 kunt u meebidden met de Koningin des Hemels en met het middaggebed. En om 11:45 kunt u meebidden met de rozenkrans. Om 12:45 hoort u weer het verhaal van de heilige van de dag. En om 13:30 hoort u weer een aflevering uit het boek Geloven maakt anders van monsieur Joris Schreuder. Om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob met een nieuwe serie over de Poolse componist Henryk Górecki. Henryk Górecki, aanvoerder van de Poolse avant-garde. Dat is vandaag vanaf 14:00 vanmiddag. Om 15:00 kunt u meebidden met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En om 15:30 begint het programma Aan tafel met vandaag met Jos Verstegen. Die begon 25 jaar geleden met rkdocumenten.nl. Om 16:30 hoort u Pater Bots met zijn meditatie bij het evangelie van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de rozenkrans en om 17:30 met de vespers. En om 17:05 kunt u luisteren naar een lezing van pastoor Mennen. Een lezing uit het archief over kerkelijk recht. Horen regeltjes bij de kerk. Het is een eerste aflevering van een serie van 4 uitgezonden vandaag en dan de komende 4 dagen. Over met het onderwerp kerkelijk recht. Dat is vandaag, dus vanavond om 17:55. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerhardus Melenkerk in Utrecht. Nou, we naderen de tijd om de rozenkrans te gaan bidden en we kijken ook naar de lezingen uit de heilige mis van vandaag. Vandaag is het maandag in de vijfde week van Pasen. En het bisdom Amsterdam wordt ook de heilige Athanasius gevierd, maar de rest van Nederland dus niet. De eerste lezing uit de handelingen van de apostelen. Toen de heidenen en de joden van Iconium samen met hun overheden aanstalten maken om Paulus en Barnabas te mishandelen en te stenigen, namen zij, zodra zij dit bemerkten, de wijk naar de Lycaonische steden, Lystra, Derbe en hun omstreken. Ook daar predikten zij het evangelie. Er was in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had en moest blijven zitten. Hij was van zijn geboorte af lam en had nooit kunnen lopen. Terwijl die man naar Paulus' toespraak luisterde, keek deze hem onderzoekend aan en zag dat hij het geloof bezat om gered te worden. Daarom sprak hij met stemverheffing: ga op uw voeten staan, rechtop. De man sprong op en liep rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, begonnen ze te schreeuwen en ze riepen in het Lycaonisch: de goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald. Barnabas noemde ze Zeus en Paulus, omdat hij de woordvoerder was, Hermes.
De priester van de tempel Zeus buiten de stad bracht bekranste stieren naar de poorten en wilde samen met het volk een offer gaan opdragen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dit vernamen, scheurden ze hun kleren en stoorden zich tussen het volk, luid roepend: "Mannen, wat gaat ge nu beginnen? Ook wij zijn mensen, juist als gij. Wij brengen u de blijde boodschap dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden en u wenden tot de levende God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is. In de voorbije tijden liet hij alle volken hun gang gaan, maar hij heeft niet nagelaten getuigenis van zichzelf te geven door het schenken van weldaden. Vanuit de hemel schonk hij u immers regen en vruchtbare jaargetijden en verblijdde u met overvloed van voedsel. Maar zelfs deze woorden konden het volk er maar nauwelijks van weerhouden hun een offer op te dragen." Woord van de Heer. Niet ons Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Niet ons Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe, want gij zijt barmachtig en trouw. Waarom moeten vreemde volkeren vragen: waar is toch Israëls God? Niet ons Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Niet ons Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is eigen domein van de Heer, de aarde deelt hij toe aan de mensen. Niet ons Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Alleluia. Als gij dan met Christus ten leven zijn gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door zijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en zal hij aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem: Heer, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord

Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. Het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u terwijl ik nog bij u ben, maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan even luisteren naar muziek en daarna gaan we de rozenkrans bidden. De muziek heet Dextera Domini. Dat is een bekend lied voor de paastijd. En dat betekent: de rechterhand van de Heer heeft kracht getoond.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend 4 mei. We gaan vandaag de blijde geheimen overwegen en ik wens je een goede devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, beste luisteraars, in deze rozenkrans, we bidden voor mensen in arme landen, mensen in rampgebieden, dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. We bidden voor de kleinkinderen, voor hun bekering en voor de gezondheid van een luisteraar. Voor de genezing van een jongetje en voor genezing van moeders met depressie. Ook bidden we voor verschillende intenties en voor de gezondheid van iemand als God het wil. Wordt iemand wel gezonden. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden wij om bescherming en vragen om troost en barmhartigheid voor de kinderen, voor iemand na een scheiding. En op voorspraak van pater Pio om dit te kunnen dragen. En ook bidden we op voorspraak van de heilige Rita voor een stageplek waar mensen mogen zijn met een luisterend hart. We bidden voor de oplossing, goede oplossing van een moeilijke situatie op voorspraak van de heilige Jozef. We bidden tot de heilige Antonius en de heilige Carlo Acutis voor bescherming voor kleinkinderen en dat het oudste kleinkind niet verslaafd raakt aan games en met goede vriendjes omgaat. Voor een ziek nichtje dat het erg moeilijk heeft en voor haar familie. Uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en eerherstel, of verhoring van een bijzondere intentie, en voor alle overledenen, dat alle zielen van de overledenen in Gods vrede mogen rusten, het eeuwige licht verlichte hen. uit dankbaarheid en om zegen en bescherming voor een gezin. We bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer, om bescherming en zegen voor een dochter, dat ze gezond mag blijven en dat het goed met haar mag blijven gaan. Voor de vrede en de harten van de wereldleiders en de mensen. Voor de genezing van hooikoorts en depressie van een nichtje. We bidden ook aan moeder, op voorspraak van moeder Maria, om moed en kracht voor iemand. Ook op voorspraak van moeder Maria dat de nieuwe week ons weer rust en vrede mogen brengen. En we bidden voor alle mensen in nood en voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. En natuurlijk voor de zielenrust van alle doden die wij vandaag herdenken. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden op deze maandagochtend 4 mei. We gaan zo naar de Heilige Mis. De Heilige Mis begint om 9 uur. En misschien begint het met een paar minuten vertraging, maar dan zult u het wel horen.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om de Heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd mag, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij brengt uw gelovigen tot één en dezelfde gezinsheid. Laat ons allen van harte doen wat gij vraagt en met verlangen uitzien naar wat gij belooft, zodat bij alle wisselvalligheden van dit leven ons hart daar mag zijn wat waarachtige vruchten is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij luisteren nu naar het woord van God.

Uit de handelingen van de apostelen. Toen de heidenen en de joden van Iconium samen met hun overheden aanstaande maakten om Paulus en Barnabas te mishandelen en te stenigen, namen zij, zodra ze dit bemerkten, de wijk naar Lycaonische steden, Lystra, Derbe en hun omstreken. Ook daar predikten zij het evangelie. Er was in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had en moest blijven zitten. Hij was van zijn geboorte af lam en had nooit leren lopen. Terwijl die man naar Paulus' toespraak luisterde, keek deze hem onderzoekend aan en zag dat hij het geloof bezat om gered te worden. Daarom sprak hij met stemverheffing: "Ga op uw voeten staan, rechtop." De man sprong op en liep rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, begonnen ze te schreeuwen en ze riepen in het Lycaonisch: "De goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald." Barnabas noemden ze Zeus en Paulus, omdat hij de woordvoerder was, Hermes. De priester van de tempel Zeus buiten de stad bracht bekranste stieren naar de poorten en wilde samen met het volk een offer gaan opdragen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dit vernamen, scheurden ze hun kleren en stortten ze zich tussen het volk, luid roepend: "Mannen, wat gaat ge nu beginnen? Ook wij zijn mensen, juist als gij. Wij brengen u de blijde boodschap dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden en u moet wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is. In de voorbije tijden liet hij alle volken hun gang gaan, maar hij heeft niet nagelaten getuigenis van zichzelf te geven door het schenken van weldaden. Vanuit de hemel schonk hij immers regen en vruchtbare jaargetijden en verblijde u met overvloed van voedsel. Maar zelfs deze woorden konden het volk er maar nauwelijks van weerhouden hun een offer op te dragen." Woord van de Heer. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de ere toe. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt barmhartig en trouw. Waarom moeten vreemde volken vragen: waar is toch Israëls God? Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is het eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe.

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en zal mij aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem, Heer, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus gaf hem ten antwoord, als iemand mij lief heeft, zal gij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. Het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u, terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, gij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, keren wij ons nu met ons gebed tot God in het besef dat Gij ons uitermate lief heeft en ons nooit in de steek laat.
1: Voor onze parochiegemeenschap, dat het vieren van het Pasen van de Heer van ons blijde mensen maakt, die zijn liefde zichtbaar maken in ons handelen en spreken. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor onszelf, dat we ons ervan bewust mogen worden hoeveel tijd we besteden aan waardeloze bezigheden en ons richten en bezighouden met wat belangrijk is in het leven. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de jongeren, dat ze goed gebruik leren maken van de sociale communicatiemiddelen en het werkelijke leven niet uit het oog verliezen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de zieken en gehandicapten, dat ze zich gedragen weten door hun geloof en een goede verzorging mogen ontvangen en mensen ontmoeten die hen van harte bijstaan met zorg en gebed. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Voor alle intenties opgegeven bij Sint-Servaas. Intenties voor de wereldvrede. Laat ons bidden. Voor de overledenen. Met name voor hen die gevallen zijn in de strijd voor onze vrijheid. Dat ze mogen worden opgenomen in het geest van onze hemelse Vader en daar mogen rusten in vrede. Laat ons bidden. Een moment van stilte bidden wij voor onze persoonlijke intenties. Heer onze God, in vertrouwen keren wij ons tot U. Geef dat onze liefde voor U toeneemt, zodat het ook de kracht is die ons opgericht, als wij als verlamd ter neerling liggen en niet zien hoe nu verder te gaan. Sta ons bij met de haven van Uw geest op de weg doorheen te het leven. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit de milde ganken ben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, hier van al wat leeft uit de milde gaan. Hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij ook de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid brothers and sisters that mine and you offer and far convert and afford the Almachtige Father. Heer, laat onze gebeden en overgaven tot u komen. Maak ons in uw goedheid vrij van zonde, om beter te beantwoorden aan dit sacrament van uw grote liefde, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan. Wat neerlag, is tot nieuw leven opgericht. In Christus is ons leven geheel en al gesteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejegen, zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de hoort der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogen, gezegen hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoogen. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de doop van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrijzen zijt. Zijn dood en verrijzen is in dag die God bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige goede. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, evenals zijn goede bischop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, het bijzonder heilige Servatius, die hier eens leeft en in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lag te zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven in onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus, want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.

Zalig zij die genodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods daar wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Der wereld, Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Zegen u allen de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen geen in vrede. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, door de verrijzenis van Christus hebt Gij ons het eeuwig leven teruggeschonken. Laat het paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen en vervul ons van de kracht van dit heilzaam voedsel door Christus onze Heer. Ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle dag toe en heel veel zegen van God.

We waren bij luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de kapel van Sint-Servaas in Maastricht. We wensen u ook een gezegende dag vandaag. En voor wij naar muziek gaan luisteren, wil ik u vertellen wat u vanochtend of vandaag van ons kunt verwachten. Om 10:00 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Kort over 10:00 hoort u het programma Een Bisschop Open de Week, vandaag met Monsignor Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming, vandaag voor de eerste keer met Monsignor Hans van den Hende. Hij geeft een lezing over de intentie van de paus voor de maand mei 2026. En dat gaat over voor voedsel voor iedereen. We bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Om 12:00 kunt u meebidden met de Koningin des Hemels en met het middaggebed. En om 11:45 begint de Rozenkrans. Om 11:15 hoort u weer het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Geloven maakt anders van Monsieur Joris Schreuder. En om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob. Vandaag met een nieuwe serie over Henryk Gorecki, een Poolse componist. En de titel van de eerste aflevering is Henryk Gorecki, aanvoerder van de Poolse avant-garde. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 kunt u luisteren naar het programma Aan tafel met, vandaag met Joost Verstegen, die begon 25 jaar geleden met rkdocumenten.nl. Om 16:30 hoort u de meditatie van Pater Bots bij het evangelie van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:05 begint een lezing uit het archief. Een eerste aflevering van een serie van 4 over het kerkelijk recht met pastoor Cor Mennen. De titel van de aflevering van vandaag is Kerkelijk recht, horen regeltjes bij de kerk. En om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardus Mijla Kerk in Utrecht. We wensen een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag op 4 mei hebben we in de heilige van de dag Catharina van Park, ook wel Catharina van Leuven genoemd, van Leuven of van Vrouwenpark. En zij is geboren als Rachel. Catharina is namelijk van Joodse afkomst. Haar ouders zijn vanuit Keulen in Leuven komen wonen en dat is dan ook haar geboorteplaats. Zo nu en dan komt hofkapelaan Reinier bij haar ouders thuis discussiëren over de vraag welk geloof het ware is. Zij toont zich al op jonge leeftijd bijzonder geïnteresseerd. En vooral de verhalen over Maria maken diepe indruk. Op 12-jarige leeftijd loopt ze thuis weg om zich stiekem te kunnen laten dopen. Haar vader stelt alles in het werk om zijn dochter terug te krijgen. Zelfs de bisschoppen van Luik en Keulen komen eraan te pas. Maar het is vooral de abt van het klooster Villers die zich achter het meisje stelt. Uiteindelijk treedt ze in bij de Cistercienserinnen van het zogeheten Vrouwenpark te Leuven en verruilt dan haar Joodse naam Rachel voor Catharina, de naam waarmee volgens haar zeggen moeder Maria haar in haar dromen had aangesproken. Dit verhaal speelt zich af in de 13e eeuw. En het is neergeschreven in het Boek der Mirakelen, zoals het verteld is door Caesareus van Heisterbach. En hoe het daar staat zal ik nu ook voorlezen, met natuurlijk heel duidelijk in gedachten houdend dat het een boek is van eeuwen geleden, enkele eeuwen terug, en er dus ook op een wat andere manier tegen dingen werd aangekeken. Maar het is wel interessant om dat te horen, hoe er ook in de geschiedenis is omgegaan met bekeringen. In het Boek der Mirakelen vinden eigenlijk gesprekken plaats met uitleg. En in dit geval, het verhaal van Catharina van Perk, begint met een monnik die zegt: het is jammer dat een niet gedoopt meisje niet door de doop verlicht wordt. Een novice vraagt dan: ja, dat wil ik wel graag horen. En dan zegt de monnik: onlangs werd de dochter van een Jood uit Leuven op de volgende wijze tot het geloof bekeerd. Een geestelijke, Reinier geheten, kapelaan van de hertog van Leuven, kwam regelmatig in het huis van een Jood uit die plaats en debatteerde dan met hem over het christelijk geloof. Deze had een dochtertje dat heel oplettend het debat volgde. Voor zover haar begrip reikte, woog ze zowel de woorden af van de klerk die de kwesties te berde bracht, als die van de Jood die hem antwoord gaf. Zo voelde ze zich door een goddelijke beschikking tot het katholieke geloof aangetrokken. De geestelijke wist haar, weliswaar in het geheim, te overtuigen, en ze kwam zozeer tot inkeer dat ze het verlangen naar de doop te kennen gaf. Er werd een vrouw ingeschakeld om het meisje zonder opzien te baren uit het huis van haar vader te smokkelen. De geestelijke liet haar dopen en bracht haar onder in Le Par aux Dames, een klooster van de Cistercienser orde. Na het vernemen van haar bekering was de ongelovige vader ontroostbaar. Hij bood de hertog een grote som geld aan als hij hem zijn dochter zou teruggeven en hij klaagde dat ze op slinkse wijze bij hem was weggeroofd. Toen de hertog nu de dochter aan haar vader terug wilde geven, een christin aan een Jood, kwam de geestelijke Walter daartegen in het geweer en zei: Heer, als u deze misdaad begaat tegen God en zijn bruid, zou uw ziel nooit gered kunnen worden. Ook de eerwaarde abt Walter van Villers verzette zich tegen hem. Toen de Jood zich bedrogen zag in de hoop die hij stelde op de hertog, kocht hij, naar men zegt, heer Hugo om, de bisschop van Luik. Die hield de Joden zozeer de hand boven het hoofd dat hij aan het convent van de monialen van Le Parc aux Dames schriftelijke opdracht gaf de Jood zijn dochter terug te geven. Toen de Jood met zijn vrienden en verwanten bij het klooster kwam, rook het meisje dat zich beneden bevond en niets van hun komst wist een geweldige stank. Ondertussen beukten de Joden op het raam en de abdis zei, naar ik meen, tegen het meisje: dochter Catharina, want dat was dus haar doopnaam, je ouders willen je zien. En zij antwoordde: Wel, dat is de stank die ik merkte. Ik wil ze niet zien. En ze weigerden naar buiten te gaan. Vorig jaar, dit is nog steeds dus in het Boek der Mirakelen uit de 13e eeuw. Hè. Het zijn andere tijden, andere bewoordingen. Vorig jaar werd de Luikse bisschop wegens die zaak voor heer Engelbert, de aartsbisschop van Keulen, op diens synode aangeklaagd. Hij kreeg het bevel dat klooster voortaan niet meer lastig te vallen vanwege het gedoopte meisje. Hij hield zich toen wel stil, maar gehoorzaamde niet. Naderhand beval hij het meisje schriftelijk op straffe van excommunicatie naar Luik te komen om haar vader over het haar ten laste gelegde te antwoorden. Catharina kwam inderdaad, maar onder bewaking. Voor haar vader voerde men aan dat ze nog minderjarig geschaakt was en met geweld gedoopt. En sommigen zeiden tegen het meisje: Catharina, men heeft over ons gezegd dat je graag naar je vader zou terugkeren als je toestemming zou krijgen. En zij antwoordde dan weer: wie heeft dat gezegd? Het antwoord was: je vader. En toen zei ze met heldere stem: mijn vader heeft echt bij het midden van zijn baard gelogen. Toen de advocaat van de vader nog bleef aanhouden, zei de eerwaarde Walter, de abt van Villers, tegen hem: meester, uw woorden gaan in tegen God en uw eer. Weet wel, als u nog één woord ten ongunste van dit meisje spreekt, zal ik bij de paus bewerken dat hij u voor altijd alle rechtszaken het zwijgen oplegt. Daarop werd hij bang en antwoordde de abt heimelijk: heer abt, wat voor nadeel ondervindt u ervan wanneer ik de Jood geld kan ontfutselen? Ik zal niet zeggen dat nadelig kan zijn voor het meisje. En zodra hij zijn honorarium had geïncasseerd, zei hij tegen de vader: ik durf verder niet meer in deze zaak op te treden. Vorig jaar, nog steeds is dit het verhaal dus wat in het Boek der Mirakelen is geschreven in de 13e eeuw. Vorig jaar, toen de eerwaarde Wido, abt van Clairvaux, op visitatiebezoek was in het bisdom Luik, ontmoette hij de bisschop die hij vermaande en vroeg om rekening te houden met God en zijn eigen eer en op te houden dat meisje dat reeds aan Christus gewijd was, langer lastig te vallen. De bisschop antwoordde hem: mijn beste heer abt, wat gaat u die zaak aan? De abt antwoordde: die gaat mij zeker aan om twee redenen. Allereerst omdat ik christen ben. En op de tweede plaats omdat het huis waarin ze verblijft tot de lijn van Clairvaux behoort. En hij voegde daaraan toe: ik stel het meisje en haar zaak onder bescherming van mijn heer de paus en ik ga in beroep over de brief die u tegen haar hebt gericht. Ten tijde van het algemeen kapittel liet hij de brief die hij van zijn heiligheid de paus tegen de bisschop gekregen had door bemiddeling van onze abt naar de prior van Le Parc aux Dames verzenden. Mocht de bisschop eventueel nog eens proberen het klooster lastig te vallen vanwege dat meisje, dan kon de prior zich met de brief verdedigen. De novice in dit boek reageert op het verhaal van de monnik: ik erger me aan de inhaligheid van die bisschop. En de monnik antwoordt daarop dan weer: zijn verdedigers zeggen dat hij in deze kwestie niet uit geldzucht zo taai vasthoudend was, maar omdat hij ijverde voor de gerechtigheid. Maar daar hechtte men nauwelijks geloof aan. Zou hij immers geprikkeld zijn door rechtsgevoel, dan zou hij nooit of te nimmer een gedoopt meisje, een aan Christus gewijde maagd, vuriger in de christelijke godsdienst dan men van haar leeftijd mocht verwachten, hebben laten terugvallen in het Joodse geloof. En de novice antwoordt dan: daar denk ik net zo over. Nou, deze beschrijving van het hele geval, nogmaals, is uit een totaal andere tijd, maar geeft aan hoe er toen in ieder geval gedacht werd en hoe ook met een bekering werd omgegaan. Dat eenmaal gedoopt zijn iets is waarin je je totaal aan onze lieve Heer eigenlijk geeft. En zeker natuurlijk iemand die intreedt in een klooster. En we hebben natuurlijk afgelopen zondag de Roepingenzondag mogen vieren, waar speciaal gebeden is voor roepingen tot het priesterschap, het diakenschap en het religieus leven.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de katholieke kerk.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte welkom bij het programma. Een bisschop opent de week. En vandaag mag ik verwelkomen monsieur De Korte hier van het bisdom Den Bosch. Monsieur, van harte welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ontzettend leuk dat u zo af en toe in de loop van het seizoen ook in dit programma uw opwachting maakt. En dat is fijn, ook leuk om zo van dichtbij eigenlijk, hè, want Radio Maria zit eigenlijk op een steenworp afstand van u, van het bisschopshuis ook. Om te horen over uw bezigheden, over wat u bezighoudt. En nou ja, we zitten zo al bijna in de meimaand, zo eind april. Er staat vast een en ander op de agenda waar u naartoe misschien bent geweest of naartoe gaat.
1: Nou, recent ben ik in Duitsland geweest. Er is al meer dan 50 jaar een ecumenisch contact met de Lutheranen in Koerense Waldeck. En we hadden kort na Pasen drie studiedagen. Ook met de protestantse kerk hier uit Zuid-Nederland. Over allerlei belangrijke thema's om daarna te kijken vanuit een christelijk perspectief. En dat is altijd heel boeiend. Althans, je komt er wijzer uit terug, zal ik maar zeggen. Dus dat hebben we recent gehad. En ik ga deze week naar Frankrijk toe.
0: Oh.
1: Want er is de Maria-bedevaart, de jaarlijkse bedevaart van de Orde van Malta, waar ik aan verbonden ben, dus de katholieke adel.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan met een aantal zieken, wij noemen dat gasten trouwens, gaan wij op pad om in Lourdes te bidden. En hopelijk ook een stukje bemoediging te ontvangen.
0: Ja. En dat is jaarlijks het geval inderdaad?
1: Dat is jaarlijks, ja. De eerste zondag van mei is altijd de zondag van de Orde van Malta. Er zijn duizenden Maltesers in Lourdes. En die nemen ook allemaal hun zieken mee.
0: Ja.
1: Dus dat gaat echt over vele duizenden van over de hele wereld.
0: Ja.
1: Die dan voor die ziekenbedevaart naar het Maria-heiligdom komen.
0: Ja. Dat zal toch ook wel indrukwekkend zijn, lijkt me.
1: Nou ja, altijd. Wij vieren in eigen taalgroepen, maar op zondag is er altijd een internationale viering in die ondergrondse kerk. U kent mm-hmm. de PD's, misschien weet u dat wel. Althans, de mensen die in Lourdes zijn geweest, die weten waar ik over praat. En daar kunnen dus duizenden mensen in. En dan is die hele kerk afgeladen vol. En dat geeft natuurlijk echt ook een heel mooi gevoel van gemeenschap, zeg maar.
0: Ja, ik moet nu ook ineens denken. Ik bedoel, in Lourdes is dat natuurlijk altijd. En in de mei- en oktobermaand waarschijnlijk nog wat meer dan andere maanden. Maar ook in uw eigen bisdom, vanuit de Sint-Jan is, en in de Sint-Jan is mei natuurlijk ook een bijzondere maand.
1: Zeker. Kijk, het beeld is al overgebracht op het eind van de maand april naar voren. Mm-hmm. Dus uit de Mariakapel. En die staat dan bij het altaar. En daar worden dus heel veel kaarsen aangestoken en heel veel bloemen ook neergezet. En dat is een hoogtepunt. Net als de oktobermaand. Maar met name de meimaand is natuurlijk de oktobermaand. We hebben ook dan, als ik weer terug ben uit Lourdes, ook de Maria-omgang in de stad. En dat is, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, op zondag 10 mei.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer na de mis van 12 uur met het Mariabeeld, als het mensen droog weer is. En dan ziet het wel naar uit volgens wat ik nu gezien heb. Dat is altijd ook een, en met heel veel mensen die meelopen, maar ook heel veel mensen die ernaar kijken.
0: Ja.
1: En daar hangen honderden blauw-witte vlaggen, hangen dan ook in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Dus dat is altijd een hele feestelijke meimaand.
0: Ja, mensen van heinde en verre, hè, komen dan in
1: de
0: die meimaand.
1: Ook buiten het bisdom.
0: Ja. Speciale vieringen.
1: Ook in de Sint-Jan. Klopt.
0: Ja, heel mooi inderdaad. Maar Lourdes, wat u daar, dat was eigenlijk wat u vertelde met de zieken. En dat zijn zieken uit heel Nederland dan. Op een bepaalde manier verbonden zijn ook aan de ridderorde. Of kennis zijn van.
1: Nou, ja, het, vooral de pastoors die wij hebben aangesproken. Dus ze zelf geen lid van de orde. Dus de orde organiseert het. Maar we hebben contact met een aantal bevriende priesters. En die melden dan mensen aan waarvan zij denken dat zij, want natuurlijk, het wordt door hen gratis aangeboden, dat ze ook op een andere manier niet naar Lourdes kunnen. Vanwege ziekte een woord van bemoediging en een week van bemoediging kunnen gebruiken.
0: Ja. Nou, dat is echt heel mooi.
1: Ja, zeker.
0: Ja, we hadden het even voor de uitzending ook over, u noemde dan de ecumene net al eventjes op, maar ook zeg maar de vrede, hè, waar we natuurlijk allemaal naar verlangen. Ja, Paus Leo is daar heel duidelijk over.
1: Vanaf het begin, hè, dus vanaf 8 mei vorig jaar toen hij zich presenteerde op het Sint-Pietersplein, heeft hij voortdurend die boodschap van vrede gebracht. Christus als onze vredevorst. Hij heeft het ook nog heel recent gedaan. Ik denk dat het luisteraars dat wel gevolgd hebben. De 12 dagen dat hij een rondreis gemaakt heeft door Afrika, een aantal Afrikaanse landen bezocht heeft. Maar ook een oproep doet aan de wereldleiders om niet mee te gaan met het met allerlei oorlogszuchtige taal te spreken en oorlog te voeren. Want dat helaas gebeurt het op heel veel plekken, te veel plekken, ook in het Heilig Land, waar Jezus zijn vredesboodschap gebracht heeft. En de paus wil denk ik van zijn moreel gezag als paus gebruiken om in ieder geval ook voortdurend te benadrukken dat wij geroepen zijn om van elkaar te houden en in vrede met elkaar te leven.
0: Mm-hmm.
1: En dat lijkt me een hele belangrijke boodschap, dat we er ook als luisteraars van Radio Maria bidden om vrede. Ik doe dat zelf in de kathedraal eigenlijk dagelijks bij de Eucharistie, en dan ook verwijs ik naar Maria als de koningin van de vrede.
0: Ja.
1: Dus Maria die ook vele titels heeft, maar juist in onze dagen is die titel natuurlijk ook heel mooi, dat Maria heet de koningin van de vrede, en die ons ook doorverwijst naar Christus als de vorst van de vrede. En in navolging van Paus Leo is het denk ik van belang dat wij ook blijven bidden dat de ellende van de oorlog ons bespaard zal blijven. En dat daar waar oorlog is, dat mensen verstandig worden en stoppen met oorlog voeren. En proberen om langs diplomatieke weg de meningsverschillen die er zijn en de belangenverschillen die er zijn, om die op te lossen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, want het is we hebben het natuurlijk heel goed hier, maar soms hoor je ook wel, en het is ook officieel zo, dat de dreiging van oorlog wel opgeschroefd is.
1: Ja, zeker. Dat is iets wat natuurlijk ook onze regering zorgen geeft. Kijk, ik pleit ook niet voor naïviteit. Als het gaat bijvoorbeeld over wat we horen dat Rusland aan het doen is en ook China, om vaak op een hybride manier eigenlijk een soort de zaak te ondermijnen. Hè? Dus ik denk dat er maar weinig deskundigen verwachten dat we Russische tanks in onze achtertuin krijgen. Maar wel, bijvoorbeeld, dat is wel vaker gezegd, als men de elektriciteitscentrales zou kunnen uitschakelen, dan heb je natuurlijk een grote chaos in het land.
0: Ja.
1: Dus we zijn natuurlijk juist als moderne, hoog ontwikkelde samenleving ontzettend afhankelijk van technische middelen. En als het lukt om de elektriciteit uit te schakelen, gaan we naar wat er allemaal niet meer kan.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dus dan dat we echt dan hele grote problemen hebben in het land. Maar tegelijkertijd is het denk ik wel van belang om toch als christenen altijd te zeggen, ook vanuit de leer van de kerk, dat oorlog of geweld is altijd de laatste handeling. Je begint daarvoor altijd met onderhandelen, met besprekingen, met het zoeken van vrede. En meningsverschillen met geweld uitvechten, zou ik bijna zeggen, dat is iets wat vanuit de leer van de kerk, ook van de oude leer van de rechtvaardige oorlog, alleen maar in laatste instantie mag gebeuren. Nee. En alleen als het ook een defensieve oorlog is. Hè? Dus oorlog is altijd verdriet, oorlog is altijd verwoesting, heel veel mensen dood. Maar soms moet het gebeuren. Wij denken terug aan de bevrijding.
0: Ja.
1: Gaan we trouwens ook binnenkort vervieren,
0: ja,
1: in 1945.
0: Ja. Ja.
1: En Oekraïne is ook nu aan het vechten om zich. Want Rusland heeft een agressieoorlog gestart. Maar kijk, dat blijft altijd kwaad. Het is altijd een kwaad om een grote kwaad tegen te gaan.

0: Het is altijd een kwaad om een groter kwaad tegen te gaan. Maar hoeveel mensen in Oekraïne, maar ook hoeveel mensen in Rusland,
1: ja,
0: lijden niet onder de oorlog. Hè? Zoveel ook Russische jongens die moeten sterven. Hoeveel ouders zijn niet in verdriet. Hoeveel vernietiging wordt er ook niet in Rusland veroorzaakt.
1: Ja.
0: Dus wij zouden denk ik als christenen veel meer vanuit de vrede van Christus persoonlijk moeten leven in onze eigen kleine omgeving. Maar ook als christelijke landen dat moeten benadrukken.
1: Ja, en ook dat duidelijk maken richting degene die dan wel de agressie uitvoeren.
0: Zeker.
1: U noemde het eigenlijk al op, hè, in ons persoonlijk leven. Want waar begint de vrede?
0: Nou, die begint in ons hart, denk ik. Als je gaat kijken naar de vrede van Christus, die wil in ons eigen leven de vredevorst zijn. En die vraagt ook om hem vredelievend na te volgen. Dus we zijn ook geroepen om, want dat geldt natuurlijk voor Nederland ook, we zijn een heel gepolariseerd land te worden, hè, dreigen te worden, of we zijn het misschien al. Mm-hmm. Met heel veel, met name ook op de sociale media, wordt er heel veel gescholden en mensen in hun waardigheid aangetast. Dus we zijn ook in Nederland geroepen om elkaar op te zoeken. En in ieder geval de meningsverschillen die we hebben, de belangenverschillen, want we hebben natuurlijk belangenverschillen, om die in ieder geval op te lossen door onderling gesprek en door ook compromissen te sluiten. Gelukkig in Nederland is het meestal toch nog altijd verbaal geweld. Al kun je met woorden natuurlijk mensen ook enorm kwetsen. Maar daar begint het, in je eigen leven. En dan is het ook van belangrijk dat in onze samenlevingsverbanden die vrede ook gestalte krijgt in de politiek, maar ook in het economisch leven, in de cultuur. Dat we proberen om zo het goede nieuws van Jezus ook concreet te leven.
1: Ja, ja. En moet de kerk daar ook concreet aan bijdragen?
0: Ja, in de zin van, Paus Leo doet het natuurlijk op een voorbeeldige wijze. Wij proberen dat op parochieniveau natuurlijk ook te doen, door in ieder geval voor de vrede te bidden. En mensen ook op te roepen om vredelievend te zijn. Hè. Dus iedere gedoopte heeft wat dat betreft ook de taak gekregen om Jezus als de vredevorst na te volgen in het eigen leven en ook in het maatschappelijk leven, zou ik zeggen.
1: Ja, ja.
0: Kijk, de priesters en de diakens hebben ook een verkondigingstaak, hè? Ook in de vieringen en ook bij de catechese. Maar uiteindelijk is iedere gedoopte ook geroepen om die vrede van Jezus te leven. En,
1: ja.
0: En ik hoop dat we dat meer en meer gaan doen.
1: Ja, ja. En daar ook een voorbeeld in zijn voor elkaar. Ook in woord juist. Niet alleen dat zeggen over dat ze ergens ver weg dat moeten doen. Maar dus ook wij zelf.
0: Ja, wij zelf. Ik vind het, misschien hebben jullie die spotjes ook gezien van Sieren. Ik vind die eigenlijk heel leuk. Dan hoor je dus een soort denkbeeldige discussie. Hè, tussen bijvoorbeeld iemand die politiek wat links is en een politiek wat rechts is. Dat kan een vader en een dochter zijn bijvoorbeeld. Of hè, zo wordt het althans gebracht. En dan eindigt dat spotje van Sieren. Ben je nu een discussie aan het winnen?
1: Ja.
0: En een dierbare, zal ik maar even met mijn woorden zeggen, aan het verliezen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wij kunnen ook natuurlijk in familieverband, kunnen we vaak ook rond politieke thema's met elkaar in strijd raken. En op dat het zaak zo verhit raakt, dat je eigenlijk ook vergeet dat je bij elkaar hoort als ouders en kinderen en of als vrienden en vrienden en vriendinnen, bij wijze van spreken.
1: Ja. Monsieur, u heeft binnenkort een mooi feest te vieren, volgens mij.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Ik mag eind mei, Deo Volente, mag ik vieren dat ik 25 jaar bisschop ben. Ik ben in 2001 bisschop geworden van hulpbisschop van kardinaal Simonus in het bisdom Utrecht. En toen in 2008 de bisschop geworden van Groningen-Leeuwarden. En nu alweer de laatste 10 jaar als bisschop heb ik hier mogen werken hier in het Sertogenbosch.
1: Ja.
0: Dus we gaan dat vieren eind mei, het zilveren bisschopsfeest. Met een viering in de kathedraal en een receptie in het theater aan de parade. Ik heb ook 2 boeken gepubliceerd. Eentje is al uit. Dat zijn artikelen die ik in de afgelopen 10 jaar geschreven heb. Die heb ik gebundeld in een boek getiteld Een Verwelkomende Kerk. En ik heb met Leo Feijen heb ik opnieuw een brievenboek geschreven.
1: Oh ja.
0: En dat brievenboek dat komt in mei ook uit. We hebben elkaar

0: 17 brieven geschreven, dus in totaal 34 brieven in dat boek, over allerlei thema's van geloof en van alles wat er zo speelt tussen hij als katholiek journalist, ik als katholiek bisschop. En dat boek heet Vriendschap in gepolariseerde tijden. Dus dat zijn ook toch twee boeken die ik als cadeau aanbied aan onze pastoors en aan de religieuzen van het bisdom, maar die ook gewoon in de boekhandel
1: verkrijgbaar zijn. Ja.
0: Ja. Ja. Ik heb ook gezegd toen ik 10 jaar geleden bisschop werd, toen ik startte hier in Zuid-Oost, ik kan op mijn kop gaan staan, maar als u, en hoe verwees ik dus naar al die mensen die in de kathedraal waren, er waren heel veel pastoors, het waren heel veel bestuurders, als u niet uw verantwoordelijkheid neemt, dan kan ik niet veel bereiken. En dat geldt natuurlijk ook voor iedere pastoor, iedere priester in de parochie. Die is ook afhankelijk van een parochiebestuur en van ontzettend veel mensen die samen met de bisschop of samen met de pastoor of met het pastoraal team het katholieke leven gestalte geeft. Hè?
1: Ja, ja.
0: En in die zin vind ik het ook leuk om juist mijn directe medewerkers, en dat zijn natuurlijk ook de priesters en de diakens, en de geestelijke verzorgers in de tehuizen, maar ook de religieuzen, waar wij natuurlijk in ons bisdom nog veel van hebben, om die dat boek cadeau te doen als een teken ook van dankbaarheid voor hun meewerken met mij, om gezamenlijk hier de kerk van Zetelgenbos gestalte te geven.
1: Ja, ja. En ik weet hem even niet uit mijn hoofd. Wat is uw wapenspreuk ook alweer?
0: Confidence in Christo.
1: Oh ja.
0: En dat is deftig Latijn voor in vertrouwen op Christus.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus dat heb ik als gekozen toen ik in 2001 door kardinaal Simonus tot bisschop ben.
1: Ja, ja. En is dat nog steeds het motto van uw bisschop zijn? Of is daar misschien
0: wat bijgekomen? Wel. Dus mijn spiritualiteit is heel sterk toch op Jezus georiënteerd. Als jonge geziende student is mijn geloof versterkt en verdiept. Dat gebeurde met name doordat ik veel in de Bijbel ben gelezen, ook in het Nieuwe Testament ben gelezen. En hoe centraal in het Nieuwe Testament de boodschap staat dat God zich in de Zoon, in Jezus, aan ons getoond heeft. En dat ik ook mijn priesterschap en ook het bisschop zijn de afgelopen 25 jaar vanuit het geloof dat Christus trouw is aan mij en aan de kerk heb gedaan. Dus vandaar dat ik toen ik dat motto moest kiezen in 2001, heel snel kwam bij in vertrouwen op Christus.
1: Ja, ja. Nou, prachtig motto. En ik wil u bij deze alvast feliciteren. Dat tegen die tijd doen we dat natuurlijk ook nog een keer. En tegelijkertijd wil ik u vragen of u misschien met een kort gebed of misschien een zegen voor de luisteraars hier zou willen afsluiten. En nou, nogmaals dank ook voor uw tijd.
0: Wil ik zeker doen. Ik zal een kort gebed bidden en eindigen met een zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, wij danken u dat wij mogen weten dat u ons onvoorwaardelijk bemint in Jezus Christus. En in deze meimaand bidden we ook heel bijzonder dat Maria bij ons mag zijn met haar gebed als eerste van de gelovigen. Zij die ons voortdurend doorverwijst naar haar Zoon. En net als op de bruiloft van Cana ook ons wijst, doe maar wat hij u zeggen zal. Dat we steeds willen luisteren naar het evangelie van Christus. En dat evangelie van de vrede, juist in onze dagen, heel bijzonder het evangelie van de vrede, gestalte geven. In navolging van uw Zoon. En zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop opent de week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus reist naar Athene. Over Amphipolis en Apollonia kwamen Paulus en zijn reisgenoten in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Als naar gewoonte zocht Paulus hen daar op en uitgaande van de schriften hield hij op 3 sabbatdagen een betoog waarin hij uitlegde en bewees dat de Messias moest sterven en uit de doden opstaan. Jezus, die ik u verkondig, zo zei hij, hij is de Messias. Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas. Evenals een talrijke groep uit de godvrezende Grieken en niet weinige aanzienlijke vrouwen. Maar de Joden werden afgunstig en met de hulp van een paar vlegels uit het grauw verwekten ze een volksoploop en brachten de stad in rep en roer. Ze drongen op naar het huis van Jason en wilden hen voor de volksvergadering brengen. Toen ze hen niet vonden, sleurden ze Jason met enkele broeders naar de stedelijke overheid, terwijl ze schreeuwden: die mensen die de hele wereld in onrust gebracht hebben, zijn nu ook hier, en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Al die mensen handelen in strijd met de decreten van de keizer, door te beweren dat er een andere koning is, Jezus. Zo zweepten ze het volk op en ook de stedelijke overheid die dit hoorde. Deze liet Jason en de overigen pas vrij nadat ze van hen een borgtocht hadden geëist. De broeders deden nog die nacht Paulus en Silas naar Berea vertrekken, waar zij zich na aankomst naar de synagoge van de Joden begaven. Deze waren gunstiger gestemd dan die in Thessalonica. Ze luisterden met alle bereidwilligheid naar het woord en bestudeerden dag aan dag de schriften of het inderdaad zo was. Vele van hen kwamen dan ook tot het geloof, evenals talrijke voorname heidense vrouwen en niet weinige mannen. Zodra echter de Joden van Thessalonica vernamen dat het woord Gods door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze daar eveneens het volk verontrusten en ophitsen. Toen deden de broeders Paulus terstond afreizen naar de kust. Silas en Timotheus bleven achter. Paulus' begeleiders brachten hem weg tot Athene en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timotheus om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, werd hij pijnlijk getroffen door de vele afgodsbeelden die hij in de stad zag. Hij ging nu disputeren, niet alleen in de synagoge met de Joden en de Godvrezenden, maar ook dagelijks op de markt met de mensen die daar toevallig waren. Ook enige epicurische en stoïsche wijsgeeren kwamen met hem in aanraking. Er waren er die zeiden: wat wil die kletser eigenlijk beweren? En anderen: hij lijkt een prediker van hogere wezens die hier onbekend zijn. Dit kwam omdat hij Jezus en de verrijzenis verkondigde. Tweede lezing uit een toespraak van de heilige Anastasius, bisschop van Antiochië. Christus moest wel lijden om zo zijn glorie binnen te gaan. Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei hij tot zijn leerlingen, terwijl hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de mensenzoon wordt overgeleverd aan de heidenen, de hoge priesters en schriftgeleerden, en ze zullen hem geeselen, bespotten en kruisigen. Zijn voorspelling stemde overeen met de voorzegging van de profeten die hadden aangekondigd dat hij in Jeruzalem de dood zou ondergaan. De Heilige Schrift had vanaf het begin de dood van Christus en het lijden voor zijn dood voorzegd en tevens wat er na zijn dood zou gebeuren met zijn gestorven lichaam. Evenzo had zij voorspeld dat hij die dit alles onderging, God was die niet kan lijden en sterven, anders zou hij immers nooit God geweest zijn. Alleen als wij de waarheid van de menswording overdenken en vervolgens gegronde redenen daarbij aanvoeren, kunnen wij elk van beide belijden, namelijk dat Christus geleden heeft en tevens dat hij niet in staat was te lijden. Dan kunnen wij de reden aangeven waarom het woord van God dat op zichzelf niet kan lijden, tot het lijden gekomen is. Omdat de mens immers op geen andere manier gered kan worden, wist Christus het alleen zelf en degene aan wie hij het mededeelde. Hij wist immers alles wat toebehoort aan de Vader, zoals geschreven staat: de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen. Daarom moest Christus wel lijden. Het lijden was onvermijdelijk, zoals hij zelf bevestigd heeft, toen hij de leerlingen, die niet erkenden dat Christus moest lijden om zo zijn heerlijkheid binnen te gaan, onverstandigen noemde, die zo traag van hart zijt. Christus stierf dus om zijn volk te bevrijden, nadat hij de heerlijkheid achtergelaten had, die hij bij de Vader had bezeten eer de wereld bestond. Het heil was echter een resultaat dat slechts door het lijden bereikt kon worden en dat toekomt aan hem die ons het leven geschonken heeft, zoals Paulus leert met de woorden: God, einde en oorsprong van alles, bracht ook de aanvoerder die hen door lijden redt tot de voleinding. In zekere zin blijkt dat de heerlijkheid van de enige geboren Zoon, waarvan hij voor korte tijd afstand heeft gedaan terwille van ons, door het kruis aan hem is teruggegeven in het vlees dat hij had aangenomen. Johannes, de zoon van de donder, zegt het immers in zijn evangelie als hij uitlegt wat voor water de redder bedoelt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Met de verheerlijking bedoelt Johannes de dood op het kruis. Vandaar dat de Heer bij zijn smeekbede voor zijn dood op het kruis tot de Vader bad, dat hij hem zou verheerlijken door hem die heerlijkheid te verlenen die hij bij hem bezat eer de wereld bestond.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: U gaat luisteren, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van het bisdom Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.
4: Beste luisteraars van Radio Maria, mij is gevraagd om maandelijks stil te staan bij de gebedsintenties van de paus, bij de maandelijkse gebedsintentie van paus Leo in dit jaar 2026. Gebedsintenties hebben te maken met ons bidden. Het is duidelijk dat Jezus al zegt dat we moeten leren bidden en niet ophouden moeten met bidden. Want bidden voedt ons geloof en sterkt onze band met de Heer. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen staat dat we zelfs moeten bidden zonder op te houden. Betekent dat dan dat je de hele dag je ogen moet sluiten en je handen gevouwen? Nee, het gaat er veel meer om een levenshouding, waarbij ons leven wordt begeleid door ons gebed. Dat we ons leven met vele moeilijkheden en met vele uitdagingen met gebed begeleiden en de Heer vragen om zijn aanwezigheid en zijn steun. Bidden is dus ook een teken van ons geloof in het bestaan van God en is ook een uiting van onze afhankelijkheid, want zonder de Heer kunnen wij niets. Jezus zegt ook dat je niet moet bidden om op te vallen. Niet ergens op een centrale plaats in de tempel gaan staan en dan laten zien hoe goed je bent in het gebed. Nee, Jezus spreekt over bidden in je binnenkamer. In je binnenkamer van je hart. Maar als je in de binnenkamer van je hart bidt, wil dat niet zeggen dat het alleen maar vragen en noden van jezelf moeten zijn. Dat het alleen maar dingen zijn die in je eigen leven gebeuren. Of dat je gebedsleven zich helemaal focust op je eigen noden en vragen. Er is een lange traditie in onze kerk om maandelijks te bidden met de paus. Eigenlijk bestaat die traditie al sinds 1844. Toen waren er Franse jezuïeten die de mensheid opriepen om steeds voor specifieke noden te bidden in verbondenheid met de paus. Het was paus Leo XIII die in 1879 deze gebedsintenties van de paus officieel als een vast gegeven elke maand aan de wereld presenteerde. Ik kan me nog herinneren, als kind op de lagere school, dat was trouwens niet 1879, maar de jaren 70 van de vorige eeuw, dat we elke maand een klein gebedsbriefje kregen uitgereikt, waarboven stond apostolaat des gebeds. Een klein prentje waarop de intentie van de paus werd aangegeven en een gebed geformuleerd stond. En als kind op de lagere school was dat een bijzonder moment om met de paus te bidden voor bijzondere noden in de wereld en in de kerk. Want daarover gaan de gebedsintenties van de paus. Die gaan zowel over de noden van de wereld als de noden die er zijn in onze kerk. Dus niet alleen bidden voor jezelf, maar ook voor anderen. En door niet alleen in stilte bidden op jezelf, maar ook met anderen. Daartoe zijn we ook in de kerk geroepen. Elke dag opnieuw ons leven in de kerk te begeleiden met gebed. En als kerk ook ons te richten in gebed tot God die onze Vader is. Tot Jezus Christus die is mens geworden. Tot de Heilige Geest die onze helper en trooster wordt genoemd. Nee, bidden in je binnenkamer, dat doe je in verbondenheid met God voor jezelf, maar ook voor anderen. We zagen hoe vaak Jezus in stilte bad voor de mensen in nood. En hoe hij ook zijn grote keuzes in zijn leven begeleidde met intens gebed. Zo bad hij op de berg in stilte voordat hij zijn leerlingen riep om zijn volgelingen te zijn. Bidden voor jezelf en voor anderen. En bidden met anderen, voor de kerk en voor de wereld. Dat is wat met de gebedsintenties van de paus die maandelijks worden gegeven een uitdaging is, een uitnodiging. Deze maand mei, staat als gebedsintentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het is zo dat de gebedsintenties van de paus soms gaan over nood in de wereld, dan weer over nood in de kerk. Soms zijn het geestelijke noden, soms ook materiële noden. Zo werd in maart gebeden voor ontwapening en vrede. En de afgelopen maand april was het gebed van de paus vooral gericht op priesters die in crisis verkeren. Maar voor deze maand mei is de intentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het gebed luidt als volgt: laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In dit gebed vragen we de Heer dat iedereen aandacht heeft voor het voedsel, zowel producenten als consumenten, en dat we ons voedsel niet verspillen, omdat op vele plaatsen de wereld nauwelijks voedsel te krijgen is. En dat voedsel ook kwaliteit moet hebben om echt te kunnen leven. Als we bidden om voedsel, wordt duidelijk dat we afhankelijk zijn van God. Het is belangrijk om te bidden voor het voedsel. Dat zijn we ook gewend als we een maaltijd beginnen of afsluiten. De Heer danken voor het voedsel dat we mochten ontvangen. Dankbaar zijn voor de vruchten van de aarde. Dankbaar zijn voor ons dagelijks brood. Aan de ene kant, wanneer het om voedsel gaat, is dat de inzet van land- en tuinbouw. En dat is echt een arbeid van de mens. En dat geldt ook waar het gaat om de verspreiding van voedsel, de logistiek en de verdeling. Maar waar land- en tuinbouw, het laten groeien van producten die we kunnen eten, een arbeid is van de mens, blijft duidelijk dat de groeikracht van God komt. We kunnen omstandigheden misschien op een goede manier regelen, met water en licht, met goede grond, maar de groeikracht komt van de Heer. Als wij bidden om voedsel samen met paus Leo, als we bidden om voedsel voor iedereen, dan gaat het ook om God te danken dat hij groeikracht geeft opdat wij voedsel ontvangen. Voedsel, de thematiek van voeding kunnen hebben, is ook een belangrijk thema uit de katholieke sociale leer van de kerk. U weet wel, de leer van de kerk die vanuit het geloof spreekt over heel veel maatschappelijke vragen. Die vanuit het geloof spreekt over allerlei belangrijke aspecten van ons menselijk leven, van onze samenleving ook. Het was paus Leo XIII die met zijn encycliek Rerum Novarum grote aandacht schonk aan het welzijn van arbeiders in de grote steden, waar voor het eerst enorme fabrieken stonden en mensen eerder als een productiemiddel werden gezien dan als menselijke personen. Het begin van de sociale leer van de kerk om na te denken het licht van het geloof over de dingen die we in onze samenleving zien en nodig hebben. Waar het gaat om voedsel, hebben we een belangrijk onderwerp te pakken van de katholieke sociale leer. De kerk beschouwt voedsel, ja goed voedsel, als een fundamenteel mensenrecht. De menselijke waardigheid van de mens betekent dat een mens recht heeft op voedsel om te kunnen leven. Dat een mens voedsel tot zijn beschikking moet hebben om te kunnen uitgroeien en te kunnen leven. Ook wanneer het gaat om het algemeen welzijn, het welzijn van alle mensen, dan is ook dat erop gericht op het dat mensen werkelijk een goed, menswaardig leven kunnen leiden. En wanneer het gaat om het fundamentele recht van voedsel, kun je daar ook andere dingen bij noemen die in de sociale leer op een rijtje worden gezet. Naast voedsel is er het goed kunnen wonen, een gezondheid hebben en de zorg daarvoor, een opvoeding en scholing. Maar voedsel is heel belangrijk om juist als mens te kunnen groeien en te leven. Niet voor niets dat de paus in zijn gebedsintentie voor deze maand mei juist bidt om voedsel voor iedereen. Kleine producenten en grote producenten. En dat voedselverspilling voorkomen wordt. En ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Je hoort vaak dat mensen die in armoede moeten leven, of mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, vaker eerst hun voeding halen uit de goedkope sector, die misschien veel te veel vet en veel te veel suiker bevat. En dan kan het zijn dat bij gebrek aan goed voedsel mensen toch ongezond worden en niet gezond kunnen leven. Vanuit de katholieke sociale leer dus is het algemeen welzijn belangrijk om alle mensen van goed voedsel te voorzien. En de menselijke waardigheid betekent dat de mens daar ook recht op heeft. Het is geen kwestie van liefdadigheid als je goed voedsel krijgt, maar het is werkelijk een mensenrecht. Naast algemeen welzijn en menselijke waardigheid kent de sociale leer ook het principe van de solidariteit. En daarin is het heel duidelijk dat je je voedsel deelt met anderen. Een van de dingen waar de paus voor bidt is dat we voedselverspilling voorkomen. Dat is in het licht van de sociale leer inderdaad immoreel. Als er elders in de wereld zoveel honger is, of in je eigen omgeving mensen door armoede weinig voedsel hebben, dat je dan toch je voedsel weggooit of laat verkommeren. Verspilling is aan de orde van de dag. En het is goed om te bidden om dat te kunnen voorkomen. Waar het gaat om solidariteit, is het ook van belang dat er eerlijke handel is en voedselhulp. Ook dat is een uiting van concrete solidariteit. Voedsel bieden in gebieden waar een ramp is geweest. Maar ook eerlijke handel, dat je niet ten koste van anderen rijk wordt met allerlei grote en hoge prijzen. Naast algemeen welzijn, menselijke waardigheid en solidariteit is er ook subsidiariteit. En dat betekent dat je ook de dingen daar moet ontwikkelen waar ze het beste kunnen. Er is wat voor te zeggen om een voedselketen zo kort mogelijk te maken. Dat je niet alle voedsel moet betrekken van de andere kant van de wereld. Dat ook lokale voedselproductie wordt gestimuleerd. Opdat regio's dan minder kwetsbaar worden in tijden van moeilijkheden. Nogmaals, voedsel is geen kwestie van liefdadigheid, maar van rechtvaardigheid. Voedsel is een recht, een mensenrecht. En een mens die om voedsel vraagt, dan mag die vraag niet onbeantwoord blijven. De paus bidt dat er voor iedereen voedsel mag zijn, dat verspilling voorkomen wordt en dat er toegang is tot goed voedsel. Dat is niet alleen een vraag die wij samen met de paus aan God stellen. Regel het maar dat wij goed voedsel krijgen. Regel het maar dat wij niets verspillen en kwaliteit leveren. Bidden heeft immers ook met onze gezindheid te maken. Je leven begeleiden met gebed betekent ook een levenshouding die vanuit dat gebed tot stand komt. En als wij bidden om goed voedsel, om voedsel voor iedereen, dan is dat ook een vraag aan onszelf. Kunnen wij met Gods hulp dat bewerken? Kunnen wij ons met Gods hulp sterk maken voor juist deze opdracht? Bidden voor voedsel betekent ook dat voedsel niet zomaar vanzelfsprekend is. Want voedsel is een geschenk. Als wij vandaag bidden samen met de paus, en deze hele maand mei op het iedereen voedsel mag ontvangen en dat er op een goede manier voedsel wordt verdeeld, dan raakt aan de kern van een menswaardige samenleving. Een samenleving die paus Paulus VI een beschaving van liefde noemde. Het is duidelijk dat de mens niet van brood alleen leeft. Want in de schrift is het de Heer die zegt dat we niet leven om te eten, maar eten om te leven. Dat we niet op ons voedsel geconcentreerd zijn, hoe lekkerder en hoe meer hoe beter, maar dat we ook maat houden en verder kijken. Solidariteit, het delen met anderen, het behoort tot het gebed dat wij deze maand tot God richten. Als we kijken in onze kerk, dan zijn er verschillende heiligen die zich heel erg bekommerd hebben om aan hun naasten in nood het dagelijks brood te kunnen geven. Het was al in de tijd van de apostelen dat de eerste christengemeente er zorg voor had dat armen en weduwen voldoende te eten kregen. En de apostelen kon het zo druk hebben met hun bezigheden van de verkondiging van het geloof en het gebed, dat soms die naastenliefde, die zorg voor de wenende wezen erbij inschoot. We kunnen het lezen in Handelingen 6. En dan besluiten de apostelen om een aantal medewerkers aan te stellen. Zevendejagers zouden wij zeggen, die in staat zijn om vanuit het geloof de naaste liefde te betonen aan weduwen en wezen. Brood delen in solidariteit hoort bij de gemeenschap van gelovigen. Je kunt ook denken aan vele kloosters in de middeleeuwen en tot nu toe, waar regelmatig werd aangeklopt om brood en voedsel. En het was een goede gewoonte dat iemand die aanklopte bij de kloosterpoort ook voedsel mocht ontvangen. Het is duidelijk dat mensen niet altijd van nature geneigd zijn met elkaar te delen. Zo is het de heilige Antonius van Padua, die ziet dat sommige mensen helemaal niet van plan zijn om hun brood en bezit te delen. Die leven van winst en nog meer winst. En als arme mensen schulden maken, dan is er geen plaats voor martigheid. Zo arm dat ze zelfs geen brood meer kunnen kopen. Het is Antonius van Padua die voor die armen opkomt. En die zegt, hoe kun je nu zo'n rijke, die zich van God nog gebod iets aantrekt, die mensen met al hun winstbejag het brood uit de mond stoot, hoe kun je die nou een kerkelijke uitvaart geven? En de Antonius heeft dat ook met zijn grote volkspredikingen duidelijk gemaakt. Een christen deelt van wat hij heeft en brood op de eerste plaats. Naast heiligen uit de middeleeuwen kun je ook denken aan onze tijd, waarin iemand als moeder Teresa in de sloppenwijken van Calcutta bezig was om de armen te ontmoeten, hen op te nemen in haar huis, ze te verplegen en voedsel te schenken. In de stad Rotterdam, waar ik bisschop mag zijn, is de kathedraal verbonden met twee bijzondere heiligen die ze altijd hebben ingezet om het brood aan de armen te kunnen geven. Op de eerste plaats de heilige diaken Laurentius, die al in de 3e eeuw in Rome werkte, in de tijd dat de kerk werd vervolgd, in de tijd dat de kerk te maken had met ernstige vervolging en bedreiging. Je mocht alleen maar in het geheim je geloof belijden. En we kunnen zien dat ondanks die dreiging, ondanks die vervolging, de solidariteit in de kerk levend was. Het delen van je brood hoorde bij het christelijk bestaan. Laurentius heeft ze daar sterk voor gemaakt. En toen de keizer vroeg om alle bezittingen van de kerk in te leveren, heeft Laurentius het tegendeel gedaan. Hij heeft alles uitgedeeld, bezittingen en brood, en de armen gewezen en de keizer duidelijk gemaakt dat de armen en de kleinen de rijkdom zijn van de kerk. Naast de heilige Laurentius kent de Rotterdamse kathedraal ook de patroonheilige Elisabeth. Zij was van adel. Zij was een vrouw die getrouwd was en in een kasteel woonde. Maar ze had een groot hart voor de armen en de kleinen. Regelmatig verliet zij het kasteel om met de armen toe te gaan. En vaak was haar schort gevuld met brood. De familie van Elisabeth was niet opgesteld dat zij als rijke vrouw zich onder de armen begaf en dat zij deelde van het brood dat zij had. Op een dag toen zij het kasteel verliet en iemand haar vroeg: maak je schort open om haar op hete daad te kunnen betrappen, omdat ze op weg was naar de armen, maakte zij het schort open en in plaats van brood waren er rozen te zien. Het rozenwonder van Elisabeth. En ook na de dood van haar man is zij zich blijven inzetten voor de armen en de kleinen. Brood geven is een christelijke plicht. Je brood delen hoort bij een christelijke gezindheid. En als we dus bidden met de paus op het iedereen voedsel mag hebben, dan is dat ook een opdracht aan onszelf. Heer, van u ontvangen wij de groeikracht. Van u ontvangen wij de gave van voedsel uit uw hand. En we zijn dankbaar voor het eten en drinken. Maar help ons ook om te delen met de mensen in nood. Om te geven aan wie honger hebben en dorst. Zo is het gebed van deze maand de vraag om zoveel mogelijk mensen te bereiken met goed voedsel en niets te verspillen. Het is bovendien een werk van barmhartigheid als je de Heer volgt in de Matthäus-evangelie. Als iemand honger heeft en hij krijgt te eten, dan dienen we Christus zelf. Als we iemand te drinken geven die dorst heeft, dan dienen wij Christus zelf. Bidden opdat iedereen voedsel mag hebben, spoort dus ook onze eigen christelijke houding aan. Om met de hulp van de Heer ervoor te zorgen dat er geen verspilling is en goede kwaliteit voor iedereen. Het betekent ook dat we dus niet op eigen kracht deze daden van solidariteit en barmhartigheid doen, maar juist ook met de kracht van de Heer, met de inspiratie van de Heer. Maar is het goed dat we zo met de paus zijn gebedsintentie voor deze maand dag na dag mogen herhalen. Het maakt ons ervan bewust dat we een kerk zijn die samen bidt voor de noden van de wereld. Maar die ook samen bidt om uiteindelijk samen deze opdracht om voedsel goed te verdelen en niets te verspillen, ook als gemeenschap te volbrengen. Vele werken van barmhartigheid kun je het best doen in de samenwerking met anderen. Vele werken van barmhartigheid, zoals ook het geven en delen van voedsel, zijn een teken van ons geloof. Je zou kunnen zeggen, met de woorden van paus Benedictus,

samenwerking met anderen. Vele werken van barmhartigheid, zoals ook het geven en delen van voedsel, zijn een teken van ons geloof. Je zou kunnen zeggen, met de woorden van Paus Benedictus, dat het geven van voedsel, het geven van barmhartigheid, ook een bijzondere manier is van geloofsverkondiging. Wanneer dat geven van brood, in dat schenken van wat je hebt, wordt ook de liefde van Christus zichtbaar. En dat bouwt mensen op. Dat verspreidt ook het goede nieuws van het evangelie en maakt de kerk tot een instrument in de hand van de Heer. Bidden zonder ophouden. Met de gebedsintenties van de paus iedere maand krijgen wij een nieuwe inspiratie om de woorden van de Heer gestand te doen. En deze maand te danken voor de vruchten van de aarde, omdat we weten dat de groeikracht komt van God. Maar ook om te weten dat je voedsel delen en geven niet alleen een kwestie is van liefdadigheid, maar ook van rechtvaardigheid. Paus Benedictus zegt dat vaak het geven van iets aan een mens in nood niet een kwestie is van geven, maar van teruggeven. Omdat je in zekere zin door je gave aan de armen ook de balans herstelt die tot dan toe ontbreekt. Laten we bidden, zo zegt Paus Leo, dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In onze huidige tijd is het ook steeds meer en meer duidelijk geworden dat we zuinig moeten zijn op ons milieu. Natuurlijk, als mens zijn we door de Heer als bekroning van zijn schepping, als beheerders aangesteld. Maar het maakt veel verschil of je met zorg en aandacht de schepping beheert, of dat je er misbruik van maakt, of alleen voor eigen gewin naar kijkt. En daarom is het in deze maand, waarin we bidden om voedsel, en ook voor grote en kleine producenten bidden, ook van belang om op een duurzame wijze ons voedsel te verkrijgen. Naast verspilling van voedsel is er ook het risico dat we het milieu verspillen als we onzorgvuldig te werk gaan in land- en tuinbouw. Duurzame landbouw in onze wereld, omdat onze wereld ons gemeenschappelijk huis is. De wereld is ons gemeenschappelijk huis. Het zijn woorden van Paus Benedictus en vooral ook van Paus Franciscus, te lezen in zijn encycliek over de zorg voor de schepping Laudato Si. U begrijpt wel, als we zo met de paus en intentie voor deze maand bidden, komen er heel veel verschillende aspecten naar boven. Allereerst onze christelijke plicht om te bidden. En ook de gezindheid die eruit mag groeien, opdat we bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. En wat God voor ogen staat in deze wereld, in deze schepping. En daarnaast is het belangrijk om dan steeds een belangrijk thema, een nood in onze wereld of in onze kerk, voor het aanschijn van de Heer ter sprake te brengen. En daarom de paus rekent op ons gebed. Het is daarom dat Paus Leo XIII deze bijzondere maandelijkse gebeden tot een vast moment heeft gemaakt in ons kerkelijk gebedsleven. Ook wij mogen daaraan meedoen en het is daarom dat Radio Maria iedere maand aandacht vraagt voor de intentie van de paus. Laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot klein consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Laat ons bidden. Heer, wij danken u voor de gave van het geloof. Dat we ons afhankelijk weten van u die onze schepper bent. Dat we ons toevertrouwen u die onze verlosser bent. En dat we rekenen op uw inzicht in kracht van de geest. Wij danken u dat u ons helpt om woorden te vinden voor ons gebed. Ja, de heilige Paulus heeft ons dat beloofd. Bidden doen we in kracht van de geest. Dat we daadwerkelijk ook tot gebed komen,

0: gaven. Heer, wij danken u dat we samen mogen bidden als kerk. Dat we niet alleen bidden voor onszelf, maar voor de noden van de wereld. Heer, wij bidden voor het voedsel in deze wereld. Dat iedereen deel mag hebben aan het voedsel om te groeien en te kunnen leven. Help ons, Heer, om bewust gebruik te maken van dit geschenk. En dat we steeds opnieuw ook bedacht zijn op het leven en welzijn van anderen. Zegen allen die werkzaam zijn voor de voedselbank. Zegen allen die vaak in stilte het brood met elkaar delen. Heer, u kunt het aanschijn van onze aarde vernieuwen. Help ons om steeds opnieuw trouw te blijven aan uw woord. En ook trouw te blijven aan de intenties die de paus van ons vraagt. Wees met ons, Heer, en leid ons op de weg. Mogen ons gepaard door uw hulp een vast fundament in ons leven. Mogen onze gezindheid op koers houden en ons hart verheffen naar uw toekomst. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Volgende maand hoop ik opnieuw met u stil te staan bij de gebedsintentie van de paus voor de maand juni.
1: U hebt geluisterd, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.

Beste luisteraars, welkom bij het middagbed zometeen. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het maandag 4 mei. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 764. De antifoon is Alleluia, 3 keer. En de psalmen vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 799. De korte schriftlezing vindt u op bladzijde 414. En het slotgebed op 473. In het kleingetijdenboek kunt u alleen de psalmen vinden vanaf bladzijde 76. We wensen u een goede devotie toe zometeen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat Hij die Gij waardig geweest zij te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijft u, Maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Komt alle dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot om mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit. De geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest.
1: Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wijs.
0: Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden. Ze zijn een licht voor het oog.
0: Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar.
1: Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak.
0: Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honing zijn.
1: Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond.
0: Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet.
1: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij.
0: Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt.
1: Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u, mijn rots en verlosser.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers.
1: Anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren zij mij zonder redding.
0: Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen,
1: als ik ooit vrienden bedrogen heb of kwaad ongewroken gelaten,
0: laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots, mijn eer in het stof vertreden.
1: Heer, sta op in uw toren, weersta de woede van mijn verdrukkers. En kom voor mij op als gij recht spreekt.
0: Laat dan de naties rondom u staan. En gij op uw troon daarboven.
1: Gij die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdiensten. Omdat ik niet schuldig ben.
0: Eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God die de harten kent.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij.
1: Hij is een rechtvaardig rechter. Een altijd dreigende God.
0: Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem.
1: Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen.
0: Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld.
1: Wie valkuilen graaft en uitdiept, die valt in de kuil die hij groef.
0: Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd.
1: Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: In Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig. En in Hem hebt gij deel aan die volheid. In de doop zijt gij met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God, die Hem uit de dood deed opstaan.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
1: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, van U komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij in de wisselvalligheden van het leven met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En beste luisteraars, over enkele minuten gaan we de rozenkrans bidden. En voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u meebidden, belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. Fijn dat u mee bent. We gaan zo beginnen en u kunt, als er muziek klinkt, intenties doorgeven. Intenties kunt u ook via WhatsApp doorgeven. En bij iedere tientje is er een meebidder nodig. En daar kunt u aangeven dat u mee wilt bidden via de telefoon. Maar ik wens u veel devotie toe en we gaan beginnen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in het eerste dientje voor de intentie van de paus voor de maand mei. We bidden voor iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspillingen tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. We bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria, voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, we gaan zo het tweede tientje bidden. U kunt intenties doorgeven via de telefoon of via WhatsApp. En u kunt het aangeven dat u graag een tientje wilt meebidden op de radio. Als je belt naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: We bidden, beste luisteraars, in het tweede tientje om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Ook voor een ernstig zieke bisschop. En we bidden ook voor zegen en bescherming voor de kinderen en kleinkinderen, voor iemand en ook voor een luisteraar. En om de onrust bij de luisteraar weg te laten gaan. Ons gebed is ook gevraagd dat een uitgestelde operatie alleen alsnog door zal gaan als God het wil. En ook voor de bevrijding van een petekind en haar moeder, dat de juiste hulp voor het kind ingeschakeld gaat worden bij een ernstige eetstoornis. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: In de hemel. Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons schulden zoals wij ons schuldenaar opgeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God.

0: God bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U kunt tijdens de muziek bellen om intenties door te geven. En u kunt ook intenties doorgeven. Dat kunt u via WhatsApp doen of via de telefoon. Het telefoonnummer om te bellen is 073-687-2001.

0: We bidden, beste luisteraars, in het derde tientje. Voor een zoon die eindexamen gaat doen. En voor alle jongeren die eindexamen gaan doen. Om inzicht van de Heilige Geest. We bidden ook om genezing van een zieke zwager. Voor herstel van contact tussen twee broers. Voor de wereldvrede. Ook bidden we voor een zoon dat hij goed en gezond terug mag komen uit vakantie. We bidden voor de bescherming van een familie. Uit dankbaarheid en om zegen over een nieuw levensjaar van een dochter. Ook bidden we om zegen en bescherming en een goed gezondheid voor twee Afrikaanse priesters. We bidden voor een geestelijk verwaarde dochter op voorspraak van de heilige Dimfna. En voor een voorspoedig herstel van een jonge vrouw na een recente operatie. We bidden ook om kracht voor iemand die aan vermoeidheid leidt. En we bidden ook voor een man en de kinderen van iemand dat ze Jezus aannemen in de toekomst en dat iemand het nog mee mag maken. Voor de jongste zoon, voor werk en een lieve katholieke vrouw. Ook bidden wij dankbaarheid voor verhoring van een gebed. Het derde blijde geheim, Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons Heer van het kwaad.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: Vergeef onze zonden, behoed ons voor vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw bemachtigheid nodig hebben.
0: En beste luisteraars, u kunt weer bellen om intenties door te geven of om een dientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, we gaan in het derde tientje bidden. In het vierde tientje bidden om zegen over een zoon, een schoondochter, voorspraak van de Heilige Maagd. Uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen en voor een bijzondere intentie. We bidden ook voor een mevrouw die heel veel last heeft van haar gewrichten vanwege het vochtig weer en reuma. We bidden ook voor alle reuma-patiënten dat ze met het weer toch verlichting van pijn kunnen krijgen. En we bidden ook om hulp bij een thuiszorg dat hij of zij alles goed mag regelen voor een mevrouw. Ook bidden we voor alle echtparen met een kinderwens, voor alle zwangere vrouwen met een problematische zwangerschap. We bidden ook voor een broer en zussen die zich altijd buitengesloten voelen binnen de familie. Voor hen die te maken hebben met verslaving en voor de gemeenschap Cenacolo, dat zich voor hen inzet. Dat mensen de vrede en de stem van iemand kunnen herkennen. En we bidden ook dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat de neef van iemand goed mag herstellen na een zware hartoperatie. Voor een speciale intentie en dat een vriend goed uit de coma mag komen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het laatste dientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. Of om een dientje en misschien ook de litanie van de Heilige Maagd Maria op de radio te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we gaan het laatste tientje bidden. En de intenties voor het laatste tientje zijn voor een bijzondere intentie. Uit dankbaarheid voor een vreugdevol tienerkamp voor veel tieners en jongeren afgelopen week. Voor een ernstig zieke mevrouw, voor krachtige genezing, voor alle oorlogsslachtoffers. Voor goede oplossingen dat een situatie van een mevrouw tot rust mag komen en om kracht. Voor mensen met een oorlogstrauma, dat ze deze te boven mogen komen. En we bidden voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. We bidden voor katholieke schoolmeisjes ontvoerd in Nigeria, voor bescherming en voor een veilige terugkeer, dat deze ontvoeringen mogen stoppen. En nogmaals voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we bidden aansluitend de rozenkrans nog de litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zerkhuisse Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede Tierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lang Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lang Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lang Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Verheug en verblijd uw maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus, onze Heer.
1: Amen. Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans. Fijn dat u heeft meegebeden en we gaan door met onze programmering. Zometeen even wat muziek en om 1:15 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Daarna om 14:30 weer een aflevering uit het boek Geloven maakt anders van monsieur Joris Schreuder. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob, vandaag met een Poolse componist, over een Poolse componist. De serie van over Vietnam stopt tot september. En nu heeft Theo Parolyt een serie van 3 over Henryk Gorecki, aanvoerder van de Poolse avant-garde. Om 15:00 kunt u meebidden met Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30 begint het programma Aan tafel met. Vandaag met Joost Verstegen. Die is begonnen 25 jaar geleden met rkdocumenten.nl. Om 16:30 hoort u Pater Bots met zijn overweging bij het evangelie van de dag. Om 17:00 kunt u meebidden met de rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:05 is er weer een lezing uit het archief. Vandaag een eerste aflevering van een serie van 4 over kerkelijk recht, pastoor Menne. Vandaag dus eerst de eerste aflevering over kerkelijk recht of regeltjes bij de kerk horen. Om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mellekerk in Utrecht. En om 8:00 natuurlijk houden we 2 minuten stilte in verband met dodenherdenking. Dat is vanavond dus om 8:00. Ik wens je nog een gezegende middag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag op 4 mei hebben we in de heilige van de dag Catharina van Park, ook wel Catharina van Leuven genoemd, van Leuven of van Vrouwenpark. En zij is geboren als Rachel. Catharina is namelijk van Joodse afkomst. Haar ouders zijn vanuit Keulen in Leuven komen wonen en dat is dan ook haar geboorteplaats. Zo nu en dan komt hofkapelaan Reinier bij haar ouders thuis discussiëren over de vraag welk geloof het ware is. Zij toont zich al op jonge leeftijd bijzonder geïnteresseerd. En vooral de verhalen over Maria maken diepe indruk. Op 12-jarige leeftijd loopt ze thuis weg om zich stiekem te kunnen laten dopen. Haar vader stelt alles in het werk om zijn dochter terug te krijgen. Zelfs de bisschoppen van Luik en Keulen komen eraan te pas. Maar het is vooral de abt van het klooster Villers die zich achter het meisje stelt. Uiteindelijk treedt ze in bij de Cistercienserinnen van het zogeheten Vrouwenpark te Leuven en verruilt dan haar Joodse naam Rachel voor Catharina, de naam waarmee volgens haar zeggen moeder Maria haar in haar dromen had aangesproken. Dit verhaal speelt zich af in de 13e eeuw. En het is neergeschreven in het Boek der Mirakelen, zoals het verteld is door Caesareus van Heisterbach. En hoe het daar staat zal ik nu ook voorlezen, met natuurlijk heel duidelijk in gedachten houdend dat het een boek is van eeuwen geleden, enkele eeuwen terug, en er dus ook op een wat andere manier tegen dingen werd aangekeken. Maar het is wel interessant om dat te horen, hoe er ook in de geschiedenis is omgegaan met bekeringen. In het Boek der Mirakelen vinden eigenlijk gesprekken plaats met uitleg. En in dit geval, het verhaal van Catharina van Perk, begint met een monnik die zegt: het is jammer dat een niet gedoopt meisje niet door de doop verlicht wordt. Een novice vraagt dan: ja, dat wil ik wel graag horen. En dan zegt de monnik: onlangs werd de dochter van een Jood uit Leuven op de volgende wijze tot het geloof bekeerd. Een geestelijke, Reinier geheten, kapelaan van de hertog van Leuven, kwam regelmatig in het huis van een Jood uit die plaats en debatteerde dan met hem over het christelijk geloof. Deze had een dochtertje dat heel oplettend het debat volgde. Voor zover haar begrip reikte, woog ze zowel de woorden af van de klerk die de kwesties te berde bracht, als die van de Jood die hem antwoord gaf. Zo voelde ze zich door een goddelijke beschikking tot het katholieke geloof aangetrokken. De geestelijke wist haar, weliswaar in het geheim, te overtuigen, en ze kwam zozeer tot inkeer dat ze het verlangen naar de doop te kennen gaf. Er werd een vrouw ingeschakeld om het meisje zonder opzien te baren uit het huis van haar vader te smokkelen. De geestelijke liet haar dopen en bracht haar onder in Le Par aux Dames, een klooster van de Cistercienser orde. Na het vernemen van haar bekering was de ongelovige vader ontroostbaar. Hij bood de hertog een grote som geld aan als hij hem zijn dochter zou teruggeven en hij klaagde dat ze op slinkse wijze bij hem was weggeroofd. Toen de hertog nu de dochter aan haar vader terug wilde geven, een christin aan een jood, kwam de geestelijke Walter daartegen in het geweer en zei: Heer, als u deze misdaad begaat tegen God en zijn bruid, zou uw ziel nooit gered kunnen worden. Ook de eerwaarde abt Walter van Villers verzette zich tegen hem. Toen de jood zich bedrogen zag in de hoop die hij stelde op de hertog, kocht hij, naar men zegt, heer Hugo om, de bisschop van Luik. Die hield de Joden zozeer de hand boven het hoofd dat hij aan het convent van de monialen van Le Parc aux Dames schriftelijke opdracht gaf de Jood zijn dochter terug te geven. Toen de Jood met zijn vrienden en verwanten bij het klooster kwam, rook het meisje dat zich beneden bevond en niets van hun komst wist een geweldige stank. Ondertussen beukten de Joden op het raam en de abdis zei, naar ik meen, tegen het meisje: dochter Catharina, want dat was dus haar doopnaam, je ouders willen je zien. En zij antwoordde:
Wel, dat is de stank die ik merkte. Ik wil ze niet zien. En ze weigerden naar buiten te gaan. Vorig jaar, dit is nog steeds dus in het Boek der Mirakelen uit de 13e eeuw. Hè. Het zijn andere tijden, andere bewoordingen. Vorig jaar werd de Luikse bisschop wegens die zaak voor heer Engelbert, de aartsbisschop van Keulen, op diens synode aangeklaagd. Hij kreeg het bevel dat klooster voortaan niet meer lastig te vallen vanwege het gedoopte meisje. Hij hield zich toen wel stil, maar gehoorzaamde niet. Naderhand beval hij het meisje schriftelijk op straffe van excommunicatie naar Luik te komen om haar vader over het haar ten laste gelegde te antwoorden. Catharina kwam inderdaad, maar onder bewaking. Voor haar vader voerde men aan dat ze nog minderjarig geschaakt was en met geweld gedoopt. En sommigen zeiden tegen het meisje: Catharina, men heeft over ons gezegd dat je graag naar je vader zou terugkeren als je toestemming zou krijgen. En zij antwoordde dan weer: wie heeft dat gezegd? Het antwoord was: je vader. En toen zei ze met heldere stem: mijn vader heeft echt bij het midden van zijn baard gelogen. Toen de advocaat van de vader nog bleef aanhouden, zei de eerwaarde Walter, de abt van Villers, tegen hem: meester, uw woorden gaan in tegen God en uw eer. Weet wel, als u nog één woord ten ongunste van dit meisje spreekt, zal ik bij de paus bewerken dat hij u voor altijd alle rechtszaken het zwijgen oplegt. Daarop werd hij bang en antwoordde de abt heimelijk: heer abt, wat voor nadeel ondervindt u ervan wanneer ik de Jood geld kan ontfutselen? Ik zal niet zeggen dat nadelig kan zijn voor het meisje. En zodra hij zijn honorarium had geïncasseerd, zei hij tegen de vader: ik durf verder niet meer in deze zaak op te treden. Vorig jaar, nog steeds is dit het verhaal dus wat in het Boek der Mirakelen is geschreven in de 13e eeuw. Vorig jaar, toen de eerwaarde Wido, abt van Clairvaux, op visitatiebezoek was in het bisdom Luik, ontmoette hij de bisschop die hij vermaande en vroeg om rekening te houden met God en zijn eigen eer en op te houden dat meisje dat reeds aan Christus gewijd was, langer lastig te vallen. De bisschop antwoordde hem: mijn beste heer abt, wat gaat u die zaak aan? De abt antwoordde: die gaat mij zeker aan om twee redenen. Allereerst omdat ik christen ben. En op de tweede plaats omdat het huis waarin ze verblijft tot de lijn van Clairvaux behoort. En hij voegde daaraan toe: ik stel het meisje en haar zaak onder bescherming van mijn heer de paus en ik ga in beroep over de brief die u tegen haar hebt gericht. Ten tijde van het algemeen kapittel liet hij de brief die hij van zijn heiligheid de paus tegen de bisschop gekregen had door bemiddeling van onze abt naar de prior van Le Parc aux Dames verzenden. Mocht de bisschop eventueel nog eens proberen het klooster lastig te vallen vanwege dat meisje, dan kon de prior zich met de brief verdedigen. De novice in dit boek reageert op het verhaal van de monnik: ik erger me aan de inhaligheid van die bisschop. En de monnik antwoordt daarop dan weer: zijn verdedigers zeggen dat hij in deze kwestie niet uit geldzucht zo taai vasthoudend was, maar omdat hij ijverde voor de gerechtigheid. Maar daar hechtte men nauwelijks geloof aan. Zou hij immers geprikkeld zijn door rechtsgevoel, dan zou hij nooit of te nimmer een gedoopt meisje, een aan Christus gewijde maagd, vuriger in de christelijke godsdienst dan men van haar leeftijd mocht verwachten, hebben laten terugvallen in het Joodse geloof. En de novice antwoordt dan: daar denk ik net zo over. Nou, deze beschrijving van het hele geval, nogmaals, is uit een totaal andere tijd, maar geeft aan hoe er toen in ieder geval gedacht werd en hoe ook met een bekering werd omgegaan. Dat eenmaal gedoopt zijn,

0: met een bekering werd omgegaan. Dat eenmaal gedoopt zijn iets is waarin je je totaal aan onze Lieve Heer eigenlijk geeft. En zeker natuurlijk iemand die intreedt in een klooster. En we hebben natuurlijk afgelopen zondag de Roepingenzondag mogen vieren, waar speciaal gebeden is voor roepingen tot het priesterschap, het diakenschap en het religieus leven.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt wij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Hoofdstuk 7. In onze tijd. A. Heilsgeschiedenis. Vooral rond oud en nieuwjaar, maar ook bij jubilea en verjaardagen, staan mensen vaak stil bij de wisseling der tijden, gebeurtenissen en feiten die hun leven hebben getekend. Als christen, maar ook als docent kerkgeschiedenis, kan ik niet om de vraag heen, waar gaat het om bij historie? Gebeurlijkheden worden opgesomd, maar vooral met elkaar in verband gebracht. Een christen zou graag meer inzicht willen krijgen in de kwestie. Is er sprake van geluk voor de mens vanuit de verbondenheid met God? Op zulke momenten, zoals in het begin genoemd, beseffen we sterk, wat wij zien gaat voorbij. 2 Korinthe 4 vers 18. Als we gelovig zijn, kunnen we de zin van Paulus afmaken. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Je denkt dan aan onze wereld, aan scheppingsverhalen, aan het Joodse volk dat de Messias verwacht en aan Jezus die wij als de Christus erkennen. Door de woorden in onze geloofsbelijdenis, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, wordt zijn aanwezigheid onder ons in de geschiedenis verankerd. Deze blijkt een richting, een oriëntatie te hebben. Het ware geluk is vooral dankzij Jezus Christus met God verbonden, en dat noemen we heil. Met de catechismus van de katholieke kerk. In Jezus vat God de heilsgeschiedenis ten gunste van de mensen samen, nummer 430. In onze beeldvorming wordt die geschiedenis veelal opgehangen aan oorlogen en vooral plaatsen, zoals Jeruzalem, Rome, Lourdes, Auschwitz, of aan personen, zoals religieuze leiders en stichters van spirituele bewegingen, Benedictus, Franciscus, Angela Merici, Moeder Teresa, Paus Johannes Paulus II, aan gevarieerde taken, zoals ziekenzorg, contemplatie, onderricht en gezinsleven. Dat geschiedt binnen de gemeenschap die de Heer toebehoort als roeping in kerkelijk verband. Met Romano Guardini, 1885 tot 1968. De Kerk van Christus is de historische draagster van de volle blik van Christus op de wereld. Lumen Fidei, nummer 22. Oog hebben voor de heilsgeschiedenis is geen kwestie van navelstaren. Het is terugkijken en feiten met elkaar verbinden, om onze blik hoopvol te kunnen richten op de toekomst die alleen aan God toebehoort. Onze kerk zal vanuit de mensen altijd zondig blijven, ook al is ze heilig vanuit God. Dat is incarnatie, de weg van de heiligen en de martelaren. De weg van de gekruisigde die tevens de verrezene is. De weg van de kerk is die van de geest, uit katholieke catechismus nummer 1199. Altijd verbonden met Maria, die al deze woorden in haar hart bewaarde. Lucas 2, vers 19. B. Spanning in de kerk. Sinds God in de persoon van Jezus Christus onder ons is komen wonen en de apostelen, bezield door de Geest, aan die verbondenheid gestalte hebben gegeven, spreken we van de kerk. Het is een historische gemeenschap van mensen, aards, maar het begin en de drijfveer liggen bij Gods liefde, hemels. Wie bijbels, apostolisch en mariaal zegt, die duidt op een bepaalde ordening vanuit hem. Men spreekt daarom van ecclesiologie, kerkleer, wat verschillen in interpretatie en bijgevolg spanningen niet uitsluit. Die polarisatie is in onze streken minder grijpbaar dan enkele decennia geleden. Maar onderhuids blijft ze sterk aanwezig en is voor sommige mensen heel uitputtend. Spanning is vaak uiterst vermoeiend, maar kan ook een bron zijn van dynamiek. Enige kennis van de achtergrond, zoals juist omschreven, is onmisbaar. De geschiedenis van de kerk is de historie van de waarheid, zegt Pascal. Kijk, wereldwijd en in de geschiedenis. Leef, hier en nu, gelovend en biddend met Jezus Christus en gedragen door Gods Geest. Wie de incarnatie, de menswording van God enigszins doorgrondt, die beseft instituut, organisatie en inspiratie. Bezieling mogen wij als mensen onderscheiden, maar ze zijn op deze aarde nooit te scheiden. Het zijn twee zijden van eenzelfde medaille. Met de kerkbeelden van het Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, kerk als het lichaam van Christus, goddelijk, en het volk van God, menselijk, horen steeds bij elkaar. Jezus zegt, Gij zijt, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Matteüs 16, vers 18. Zo'n rots geeft verankering, biedt zekerheid. De paus heeft het gezegd. Maar zo'n rots is vaak ook een steen des aanstoots. Te Slavisch, Europees of Latijns-Amerikaans, Jezuïtisch, om slechts bij de laatste decennia te blijven. God blijft werkzaam onder ons in zijn, soms al te menselijke kerk. Dat is een wezenlijke katholieke overtuiging. Voor onze beleving, onze spiritualiteit, is het van belang om samenhang te zien en om een blik te werpen in onze rijke, maar soms ook pijnlijke traditie. Denk aan de tijd van de Reformatie. Geloofscontacten over de grenzen heen, op bedevaarten of tijdens de vakantie, helpen ons om verder te zien dan het hier en heden. Verbondenheid met grote christenen, heiligen die vaak aan de kerk hebben geleden, biedt dikwijls veel steun via boeken, films, pelgrimages naar voor hen relevante plaatsen. Kijk naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof, zegt Paulus in de Hebreeënbrief 12, vers 2. En weet met Simone Weil, dat geduldig en hoopvol wachten de basis is van onze spiritualiteit.
0: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom. De laatste decennia zien we een groeiende belangstelling voor hedendaagse religieuze componisten bij veel muziekliefhebbers. Op zichzelf een verrassende ontwikkeling die haaks lijkt te staan op veel andere tendensen in de huidige kunstwereld. Sommige van die componisten werden als stroming in de pers wel eens aangeduid met termen als de nieuwe eenvoud of de nieuwe spirituelen. Die laatste term, de nieuwe spirituele, zou dan ten onrechte een verwantschap met de New Age kunnen suggereren. En de term nieuwe eenvoud suggereert ten onrechte een sterke verwantschap in muzikale taal. Ik heb het hier over een grote groep componisten die als gemeenschappelijk element hebben dat zij voor hun muziek putten uit religieuze bronnen. Veel van die hier door mij bedoelde componisten behoren ook daadwerkelijk tot een christelijk kerkgenootschap. Er is in het werk van die door mij te bespreken componisten dus geen sprake van een gemeenschappelijke muzikale taal. Het werk van sommige van deze mensen zou je als modernistisch kunnen zien. Anderen leverden werk af dat je juist als een reactie tegen het naoorlogse westerse modernisme zou kunnen opvatten. Bij weer anderen is de relatie met het muzikale modernisme ingewikkelder. Sommigen zijn in hun jeugd als modernisten begonnen en hebben zich er later van afgewend. Wat deze groep gemeenschappelijk heeft, is dus niet zozeer een gemeenschappelijke muzikale taal, maar wel een gemeenschappelijke geestelijke bron waar zij uit putten. Sommigen hebben expliciet uitgesproken dat zij kunst zien als een vorm van bidden. Aan zulke moderne christelijke componisten wil ik dit radioseizoen en de komende seizoenen van tijd tot tijd één of meer afleveringen wijden. Aan welke componisten moet u denken? Ik denk vooral aan componisten die hun werk na de Tweede Wereldoorlog geschreven hebben. Maar ik sluit niet uit dat we soms ook bij een componist uit de eerste helft van de 20e eeuw uitkomen. Op dit moment denk ik aan toekomstige afleveringen over de katholieke Russische componist Alfred Schnittke en de katholieke Schotse componist James Macmillan. Aan de Franse componist Olivier Messiaen wil ik te zijner tijd een langere serie wijden met onder andere aandacht aan de opera die hij schreef over het leven van de heilige Franciscus. Ik denk ook aan componisten uit de orthodoxe wereld. Nog in dit radioseizoen zal de beroemde Arvo Pärt uit Estland in een aantal delen aan de orde komen, mede naar aanleiding van een net uitgekomen boek over hem. In latere seizoenen wil ik Deo Volente nog aandacht geven aan de Russin Sofia Kubaidolina en de Brit John Taverner, die beide, net als Arvo Pärt, behoren tot een orthodoxe kerk. En ongetwijfeld zullen ook protestantse componisten in de serie opduiken. Ik wil vandaag beginnen met twee afleveringen over de Poolse componist Henryk Koreci. Koreci leefde van 1933 tot 2010. In deze afleveringen wil ik u een korte inleiding geven in zijn leven en zijn werk. En in deze eerste aflevering zien we de jonge Koreci vooral als een aanvoerder van de Poolse muzikale avant-garde in de jaren 50 en 60. Beginnen we, beste luisteraar, nu maar meteen de blik omhoog te heffen met de klanken en woorden van Koreci's korte lied O Stella Cieli, O ster aan de hemel.

Ik zie er vanaf, beste luisteraar, u steeds te vermoeien met de volledige gegevens over de uitvoerende van de stukken die ik u laat horen. Die gegevens kunt u vinden in de programmatoelichting van elke aflevering. U kunt met die gegevens gemakkelijk de stukken zelf, eventueel in hun geheel, op Spotify vinden. In deze aflevering wil ik u vertellen en vooral laten horen hoe de jonge Correggi in de jaren 50 en 60 het westers modernisme omarmde en hoe dat modernisme op gespannen voet stond met de officiële kunstopvattingen in het communistische Polen. In de volgende aflevering zullen we een excursie door zijn werk maken aan de hand van het moeder-kind thema. Wie was deze Correggi? Henryk Mikołaj Józef Correggi werd op 6 december 1933 geboren in een stadje in Opper-Silesië, een streek met veel kolenmijnen en staalbedrijven, maar ook een streek met een ingewikkelde politieke geschiedenis. Na de opdeling van Polen aan het eind van de 18e eeuw door de drie grootmachten Rusland, Pruisen en Oostenrijk kwam Opper-Silesië bij Pruisen. Na de Eerste Wereldoorlog ontstond er weer opnieuw een zelfstandige Poolse staat, maar Opper-Silesië dreigde toen bij Duitsland te blijven. In de jaren 1919-1923 kwam de bevolking van deze sterk geïndustrialiseerde streek maar liefst drie keer in opstand tegen de Duitse autoriteiten, waardoor uiteindelijk een groot deel van de streek alsnog bij Polen gevoegd werd. Ook het meer landelijke zuidwesten waar Correggi geboren werd. Zijn moeder, Otilia, was muzikaal en speelde piano. Zij overleed echter 2 jaar na de geboorte van Henryk. Zijn vader, Roman Correggi, was ook een amateur muzikus en werkte bij de spoorwegen. Enkele jaren na de dood van Otilia hertrouwde de vader. Als kleuter heeft Henryk bij een val zijn linkerheup ernstig ontwricht en door een slechte diagnose en inadequate behandeling werd hij gevaarlijk ziek. Pas na een langdurige behandeling in een Duits ziekenhuis waar hij 4 keer geopereerd werd, herstelde hij enigszins. Ook later in zijn leven moest hij vaak in ziekenhuis worden opgenomen voor allerlei behandelingen. Hij heeft in zijn leven ook altijd een beetje mank gelopen. Maar ook op professioneel vlak is zijn leven bepaald niet over rozen gegaan. Vanaf zijn vroegste jeugd had hij maar 1 wens. De piano te leren bespelen die zijn moeder hem had nagelaten. Maar zijn stiefmoeder had daar geen enkel begrip voor. Hij diende als kind van die piano af te blijven. Zijn ouders hebben ook heel lang iedere gedachte aan een muzikale loopbaan bij het kind bestreden. In 1943 werd het hem toegestaan vioolles te nemen bij een lokale amateurmuzikus. Een man die ook beeldhouwde, schilderde en dichtte en die Correggi later aanduidde als een boerenfilosoof. Lange tijd was deze Pavel Hajduka Correggi's enige toegang tot muziek en cultuur. Later ontving hij ook zijn eerste pianolessen van hem. Als jongetje begon hij al korte stukjes voor de piano en liederen te componeren. Toen hij in de zomer van 1951 zijn gymnasiumdiploma behaald had, had hij het idee van een verdere muzikale opleiding nog steeds niet opgegeven. Hij begon een soort avondopleiding aan een muziekcentrum, terwijl hij overdag als onderwijzer voor de klas stond. In dat schoolgebouw deed hij ook zijn eerste ervaringen op met het dirigeren van kinderkoren en het geven van muzieklessen. In 1952 verwierf hij zich een plaats op een lerarenopleiding en ontving daar 's avonds voor het eerst van zijn leven professioneel onderricht in het bespelen van piano en viool, naast het onderwijs in harmonie en contrapunt, instrumentatie en volksmuziek.
Wanneer hij de kans had, bezocht hij ook concerten in Katowice. Maar dat was 2 uur met de trein en zo miste hij wel eens de laatste verbindingstrein en bracht de nacht slapend op een tafel in de wachtruimte door. Nam de volgende ochtend de eerste trein om dan nog net op tijd aan te komen voor zijn lessen op de lagere school. Het leven in het communistische Polen van rond 1950 was bepaald niet gemakkelijk. Er was gebrek aan van alles. Bijvoorbeeld, belangrijk voor Correci, aan muziekpapier. Maar levend als een student in wat toch een uithoek van Polen was, had wel het voordeel dat de Stalinistische dictaten op het gebied van de communistische cultuurpolitiek daar veel losser werden uitgevoerd dan in grote steden als Warschau. Maar ook Correci ontkwam als student niet aan de verplichte lessen in Marxisme-Leninisme en het zingen van revolutionaire strijdliederen. Intussen traden zijn ambities om componist te worden steeds duidelijker aan het licht. Uiteindelijk werd hij in 1955 toegelaten tot het conservatorium in Katowice. Een stad overigens die in die dagen Stalinokraat heette. Zijn belangrijkste leraar daar, Bolesław Sabelski, was een man van weinig woorden, maar speelde als compositieleraar een hoofdrol in Correci's leven. Hij stimuleerde Correci's groeiend zelfvertrouwen en gaf alle ruimte voor diens eigen ideeën en projecten. Zij deelden beide overigens een vurige bewondering voor de Poolse componist Szymanowski, van wie Sabelski in de jaren 20 zelf nog les had gehad. Szymanowski wordt vaak beschouwd als de vader van de moderne Poolse muziek. Szymanowski werd anders dan Correci geboren in een cultureel en anderszins bevoorrechte Poolse familie die toen leefde in wat nu de huidige Oekraïne is. Szymanowski's eerste jaren bracht hij door op een landgoed dat niet ver van Kiev lag. U gaat luisteren naar het begindeeltje van Szymanowski's wonderschone Stabat Mater. Hij meende overigens dat godsdienstige muziek vooral gevoel moest uitdrukken en verkoos daarom de teksten niet in het Latijn, maar in het Pools te laten zingen. Ook Correci zou later meestal op Poolse teksten componeren, ook wanneer dat bekende teksten waren als het Stabat Mater. Dit Stabat Mater stamt uit 1926 en kenners kunnen u wijzen op invloeden van de Poolse volksmuziek. Szymanowski's enorme liefde voor de Poolse folklore zullen we overigens later ook bij Henryk Correci kunnen aantreffen.

Stalin zou ooit gezegd hebben: proberen de Polen onder het communisme te brengen is proberen een stier te zadelen. Polen is bijvoorbeeld het enige Oost-Europese land waar de communisten het nooit aangedurfd hebben om de landbouw blijvend te collectiviseren. Na de dood van Stalin in 1953 brak er in diverse communistische landen onrust uit. Denkt u aan de Hongaarse opstand van 1956. Maar ook in Polen moest de partij dat jaar het hoofd bieden aan een omvangrijke arbeidersopstand, met name in de stad Poznan. Die opstand daar tegen de erbarmelijke levensomstandigheden veroorzaakte tientallen slachtoffers. In de herfst van 1956 leidde dat tot het aan de macht komen van een nieuwe partijleider, Gomułka, die het volk een Poolse weg naar het socialisme beloofde. De realiteit van het alledaags leven bleef onverminderd hard en moeilijk, maar een gevolg van het aantreden van Gomułka was wel een wat liberaler cultuurbeleid. In het Poolse en Europese muziekleven werd vanaf 1956 het festival Warschauer Herfst een begrip. Een festival voor hedendaagse muziek waar de Polen ook moderne muziek uit het Westen konden horen. Koreci reisde er samen met zijn toekomstige vrouw in oktober 1956 meteen naartoe. Dit festival verschafte Poolse componisten en muzici een unieke kans. Buitenlandse radio werd immers gestoord. Buitenlandse grammofoonplaten en buitenlandse partituren met moderne muziek, daar was in die tijd in Polen niet aan te komen. In Warschau hoorde Koreci het werk van oudere, moderne componisten als Schönberg en Alban Berg, maar hij kon er ook leeftijdgenoten uit het Westen ontmoeten als Stockhausen en Boulez. Het muziekleven in het Westen werd in dat naoorlogse tijdperk gedomineerd door radicale modernisten die vaak worden aangeduid als de seriëlen. Ook wordt deze richting vaak aangeduid met de term dodecafonisch of twaalftoonsmuziek. Die naoorlogse modernisten gingen in feite terug naar de atonale tweede Weense school van Arnold Schönberg, die al in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog werkzaam was. Naoorlogse componisten als Pierre Boulez pretendeerden in hun muziek volledig en radicaal met de klassieke traditie te breken. Dit soort componisten wilden na de Tweede Wereldoorlog als het ware vanaf een nulpunt opnieuw beginnen. Alles wat met melodie, welluidendheid en emotionele bevlogenheid te maken had, verwezen zij naar de mestvaalt van de geschiedenis. Binnen het traditionele tonale systeem was volgens hen immers alles al gezegd. En alleen ingrijpende vernieuwingen konden de muziek vooruit helpen. Een belangrijk principe, dat eerder al bij Schönberg een rol speelde, was het wegvallen van de dominant. De muziek werd vrij zwevend, zonder tooncentrum. Alle tonen zijn op een democratische wijze gelijk geworden en kunnen in elke willekeurige reeks geplaatst worden. Iemand als Boulez wilde een soort abstracte muziek schrijven waarin geen toon belangrijker was dan andere tonen. Alle 12 tonen dienden even vaak voor te komen in een compositie. De West-Europese overheden hebben deze richting na de oorlog lange tijd ruimhartig ondersteund met subsidies en met de financiering van festivals, studio's en ensembles. Vooral in West-Duitsland, waar in die naoorlogse periode in kunstkringen de behoefte het grootst was om radicaal met de traditie te breken. Van belang waren daar de jaarlijkse muziekcursussen in Darmstadt, dat zich ontwikkelde tot een trefpunt waar de moderne elkaar konden ontmoeten. Mensen als Boulez hadden een vrij dogmatische houding. Hij ontwikkelde zich later overigens ook als een excellent dirigent. Men was op zoek naar muziek die vrij en objectief kon zijn en die kon leiden tot een nieuw maatschappelijk bewustzijn.
Een van hun filosofische goeroes was Theodor Adorno, die zich met meestal onbegrijpelijke teksten veel invloed verwierf onder de toenmalige avant-garde. In 1953 gaf onze eigen Hendrik Andriessen een vernietigend oordeel over het dwingend dogmatisme van deze modernisten. Hij schreef toen: "Het is curieus dat mensen die in levensbeschouwing alle zogenaamde vrijheid willen toepassen, met fanatisme afhankelijkheid en gehoorzaamheid eisen aan deze tijd. Het klinkt vooruitstrevend, maar het is benauwd." Hoe klinkt dit soort muziek? Om u een idee te geven volgt hier een kort fragment uit de tweede pianosonate van Pierre Boulez.

Deze pianosonate werd rond 1948 geschreven. Je zou kunnen zeggen dat dit stuk eerder een soort afscheid van de sonate belichaamde. Boulez, die circa 10 jaar geleden gestorven is, had als componist en dirigent uitgesproken ideeën over de door hem gewenste muziek. Wanneer we met betrekking tot die ideeën spreken over een zich voltrekken van een breuk met de westerse traditie, betekent dat bij Boulez niet een afwijzen van Mozart, Beethoven, Mahler of Wagner, maar wel een afwijzen van latere componisten die volgens hem geen echte vernieuwing brachten. Zijn absolute bête noire was Shostakovich, een componist die Boulez slechts kon zien als een soort fastfood voor Mahler. Het werk van Tchaikovsky heeft hij bijvoorbeeld nooit willen dirigeren. Maar ook voor het werk van componisten als Schnitke, Pärt en Corecci had hij weinig waardering. Boulez zag er een soort edelkitje in. In een vraaggesprek met Maarten Brandt, midden jaren 90, zei hij over componisten als Corecci: "Ik ben er tot in het diepst van mijn wezen van overtuigd dat de tijd zal komen waarin de werkelijke betekenis van deze componisten aan het licht komt. Dat leidt geen twijfel. Men zal zien dat deze figuren geen enkele inhoudelijke waarde vertegenwoordigen." Onder invloed van dit soort ideeën werden mensen als Corecci en Pärt inderdaad lange tijd in het Nederlands muziekleven niet serieus genomen. Terug naar de jaren 50 en 60 in het leven van Corecci. Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat voor jonge Oost-Europese componisten als Corecci dit westers modernisme veel aantrekkelijks had. Al was het alleen maar omdat deze muziek in de officiële Sovjetkritiek stevast werd afgedaan als product van het decadente Westen. In Corecci's eerste symfonie uit 1959 is de invloed van dat westers modernisme nog goed zichtbaar. Ik laat u nu het korte eerste deeltje van zijn eerste symfonie horen.

De officiële kunststroming in de communistische landen was het zogeheten socialistisch realisme. In de Sovjet-Unie werd dit vanaf 1932 van bovenaf gedecreteerd. En na de Tweede Wereldoorlog gold deze opvatting ook in landen als Polen. Kunst moest de werkelijkheid op een herkenbare manier afbeelden, begrijpelijk zijn voor de arbeiders en boeren. Kunst moest ook optimistisch en positief zijn, enthousiasme en heroïek uitstralen. In de beeldende kunst moest de hoofdrol gespeeld worden door stoere arbeiders en boeren. In de muziek moest vooral een duidelijk herkenbare melodielijn te horen zijn, dus atonale experimenten waren uit de boze. Kunstenaars die van deze doctrine afweken, kregen vaak door de communistische cultuurbazen het etiket formalist opgeplakt. In 1948 werden Russische componisten als Shostakovich en Prokofjev tot een openbare schuldbekentenis gedwongen, waarin ze toe moesten geven zich te veel ingelaten te hebben met decadente, moderne tendensen. Weer een staaltje ironie van de geschiedenis. In het Westen hielden veel modernistische componisten er linkse of ultralinkse sympathieën op na. Iemand als de toen zeer bekende, althans in modernistische kringen zeer bekende componist Luigi Nono was zelfs lid van de Italiaanse Communistische Partij. Maar in communistisch Oost-Europa verwierf het muzikale modernisme nu juist veel aanzien bij jonge anticommunistische kunstenaars als Henryk Koretschi en Arvo Pärt. Laten we nu weer even terugkeren naar de net afgestudeerde Koretschi die zich in het armoedige Polen van de jaren 50 ten nauwe nood een spaarzaam gemeubileerde kamer in Katowice kon veroorloven. Het uitgeven van geld om partituren te kopen ging vaak ten koste van zijn eerste levensbehoeften. Maar op het conservatorium werd hij als een talentvolle student beschouwd. En kreeg hij de ongebruikelijke eervolle uitnodiging om in de concertzaal van Katowice tijdens een openbaar concert enkele van zijn werken te laten horen. Koretschi heeft een aantal jaren als docent gewerkt op het conservatorium van Katowice. In 1975 werd hij er zelfs rector. Maar in de loop van de tijd kwam het tot grote spanningen tussen hem en de regionale partijleiding. Zijn telefoongesprekken, zijn correspondentie en de vergaderingen die hij voorzat werden gedetailleerd in de gaten gehouden. Bij het jubileum van het conservatorium werd in een tv-documentaire zijn naam als rector niet genoemd. Officieel bestond hij niet meer. Aan zijn problemen met de partij zullen verschillende zaken ten grondslag gelegen hebben. Artistiek bleef hij zijn eigen weg gaan, maar dat hij een opdracht aannam van de aartsbisschop van Krakau, Karol Wojtyla, zal hem bij de lokale partijleiding ook niet geliefder gemaakt hebben. Die opdracht betrof toen een stuk te schrijven ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat het 900 jaar geleden was dat de heilige Stanislaus de marteldood gestorven was. De heilige Stanislaus was de 11e eeuwse bisschop van Krakau. Dat stuk werd Beatus IV en zou in 1979 worden uitgevoerd onder zijn eigen leiding tijdens het eerste bezoek van de dan paus geworden Johannes Paulus II aan zijn vaderland. Maar toen had Koretschi al ontslag genomen op het conservatorium. Hij nam ontslag als openlijk protest tegen de weigering van de autoriteiten de paus in Katowice te ontvangen, maar er zullen ook artistieke redenen geweest kunnen zijn. Toen kort daarna de paus wel een bezoek aan Krakau mocht brengen, werd daarbij Koretschi's voor deze gelegenheid geschreven Beatus IV uitgevoerd. Wegens de lengte kan ik u dat Beatus IV helaas niet laten horen. In plaats daarvan kunt u nog wel luisteren naar het prachtige Euntes Iband et Vleband. Zij die voorwaarts gaan en wenen. Het stuk stamt uit 1972 en is geschreven voor gemengd koor zonder begeleiding. De tekst bestaat uit twee korte citaten uit respectievelijk Psalm 95
en 126, die steeds op meditatieve wijze herhaald worden. Dat eerste citaat luidt: buigen wij deemoedig voor de Heer die ons maakte. En het citaat uit Psalm 126 luidt: hij gaat en hij schrijdt bij het gaan, die het zaaizaad draagt en het zaait. Hij keert met jubelen, hij keert, een die mag dragen zijn schoven. U hoort een recente Poolse opname.

In de muzikale ontwikkeling van Corecci zien we een langdurende overgang van modernisme naar muziek die vooral teruggaat naar de traditionele Poolse kerkmuziek en naar thema's uit de volksmuziek, vooral die uit het Tatra-gebergte. Begin jaren 80 begint hij aan Miserere voor onbegeleid gemengd koor. Dit stuk is onverbrekelijk verbonden met het Poolse drama dat zich begin jaren 80 afspeelde. Miserere bevat slechts de tekst Domine Deus Noster Miserere Nobis. Corecci droeg dit stuk op aan de tientallen activisten van Solidarnos die in 1981 in de stad Bitkost omkwamen door het optreden van de gewapende militie. Solidarnos was een vakbeweging die zich al snel omgevormd zag tot een brede volksbeweging waar in 1981 10 miljoen Polen zich bij aangesloten hadden. Hier volgt het begin van Miserere.

De opkomst van Solidarnosc betekent een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Wat begon als een vakbond op de Lenin-scheepswerf in Gdansk, groeide uit tot een veel bredere sociale beweging die miljoenen Polen wist te mobiliseren en waarin arbeiders, intellectuelen en de Poolse kerk samenwerkten. De Polen vroegen niet alleen om meer rechten voor arbeiders, maar eisten ook democratische hervormingen. Hoewel de vakbond eind 1981 werd verboden en de belangrijkste leider Lech Walesa gevangen werd gezet, bleef de beweging ondergronds actief. In het zogeheten Comité ter Verdediging van Arbeiders werkten een aantal kerkelijke en niet-kerkelijke intellectuelen samen. Eind 1981 kondigde generaal Jaruzelski de noodtoestand af. Hij deed dat waarschijnlijk vooral om een invasie van het Rode Leger te voorkomen. De vakbond werd verboden. Gedurende de jaren 80 bleef Solidarnosc alleen bestaan als ondergrondse beweging. In 1984 werd de oppositionele priester Jerzy Popielusko vermoord. U moet Miserere dus duiden tegen de achtergrond van die gebeurtenissen. Maar voor jaren zou het stuk in de Burola opgeborgen blijven. Pas in 1987 zou de première plaatsvinden tijdens het muziekfestival van de stad Bydgoszcz. U gaat nu luisteren naar het laatste deel van Miserere, een stuk dat overigens in het geheel ruim een half uur duurt.

0: Beste luisteraar, in de volgende aflevering maak ik met u een excursie door het werk van Corecci aan de hand van het moeder-kind thema. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u, zoals eerder gezegd, in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify vinden. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit welke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader,
0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: We mogen een 25-jarig bestaan vieren met deze uitzending. En dat gaat dan om rkdocumenten.nl. En daarvoor zit Joost Verstegen hier in de studio. Joost, van harte welkom.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging. En menigeen kent hopelijk rkdocumenten.nl.
0: Ja, ja, dat hopen we inderdaad, want het bestaat 25 jaar. Maar voor wie het nog niet kent of wie misschien wel iets meer ervan wil weten, gaan wij daarover in gesprek. Joost, eerst eventjes. Hè, de mensen thuis die kennen jouw naam misschien wel, Joost Verstegen. Maar vertel eventjes, wie ben je? Wat doe je zo al?
1: In 1958 ben ik in het schone Almelo in Twente geboren. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij helaas dezelfde dag niet, maar wel de volgende dag konden dopen. Dus ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader is in 1947 katholiek geworden. Nadat hij met name in de oorlogsperiode zoekende was van wat gebeurt er allemaal. Want hij was als joch van 15 de oorlog ingegaan en als 20 kwam hij eruit en zoekende. En daar in de oorlogstijd is hij nog door een vriend van hem op een zondagmorgen toen hij door de stad aan het wandelen was gevraagd van wat doe jij hier? Hij zei, ja, ik ben hier lekker aan het lopen. Ga jij eerst mee naar de Dominicanen? Hij is naar de Dominicanen gegaan, is nooit meer in de kerk uitgekomen.
0: Ach, ja, ja, ja.
1: Alleen goed, hij heeft tijd nodig gehad om het zichzelf te leren. Dus dat is een beetje een achtergrond dat ik ook op die manier wel in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Want hij is, ja, zoals velen die katholiek werden in die tijd, ja, die waren stevig fanatiek en kwamen er echt vooruit. Dus bij ons kwamen de Karmelieten, de Dominicanen, meneer Pastoor, et cetera, over de vloer. Dus ik ben ook misdienaar geweest. Ik zat op het koor. Zelfs met grote feestdagen was het altijd een grote twijfel van zit ik boven op het koor of zit ik beneden bij de misdienaars? Misschien geeft het wel een beetje aan dat de Dominicanen staan er bekend om dat ze ook wel wat studiematig bezig zijn. Mm-hmm. Dus ook de nodige boekwerken waren er thuis. Dus ik was eigenlijk ook daarmee spelenderwijs ook bekend geraakt. Dus op het moment dat ik later mezelf ging ontdekken van wat wil ik nou uiteindelijk met mijn geloof. Want ik heb in die zin nooit echt een geloofscrisis gekend. Alleen ja, Wij gingen ter kerke. Op een gegeven moment wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker die tijd, hè, we praten over de jaren 60, 70. Er gebeurde nogal wat. Zijn we zoekende geweest. Ik ben op een gegeven moment zoekende geweest ook in het kloosterleven. Is niet geworden. Ik ben aan het zoeken geweest bij Rolduc, de priesteropleiding. Hele goede contacten aan overgehouden. Ook uitstekende contacten ook met Monsieur Gijzen.
0: Is het ook niet geworden.
1: En toch nog wat paar vrienden gehad. Werd het toen ook niet. En uiteindelijk ben ik dan in de afdeling later roepingen. Dat ik dan mijn vrouw ben tegengekomen. Waar ik nu ruim 24 jaar zeer tevreden mee getrouwd ben. En gelukkig mee ben.
0: Ja.
1: In de tussentijd heeft meneer Philips mij weten te strikken om naar Eindhoven te komen. Om daar te gaan werken in het financieel administratieve gebeuren van Philips. Dus dat is eigenlijk mijn eigenlijke achtergrond. Maar daarmee kwam ik ook in een sfeer terecht waar toch ook wel de computers en dat soort zaken opgang gingen doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb altijd wel met een stiekem oog naar computers zitten kijken. Maar echt als gebruiker. Omdat ik in het Eindhoven is natuurlijk toch ook wel daar in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Wij zijn van de generatie van de regionale katholieke jongerengroepen.
0: Ja, precies.
1: Dat waren de sublieme momenten om dus met jongeren op weg te gaan en katholiek geloof te zien. Omdat ik nog wat her en der wat vrienden ook in het land had. Met mensen in Groningen contact, met mensen in Venlo contact. En die plekken ook met de jonge groepen opgericht. Tot op een gegeven moment ook. Ik had het net al aangegeven van de boeken. En ik dacht van, er wordt door de kerk heel veel moois geschreven. Concilies, encyclieken. Dus binnen het kader van de jongerengroepen hebben we toen de studiekringen Johannes Paulus opgericht.
0: Ja.
1: Daarmee kwamen wij iedere maand op een zaterdag in Utrecht bij elkaar. Waarbij we echt van kaft tot kaft encyclieken of concilieteksten gingen bestuderen. Met een groepje van 20, 25 man, altijd onder begeleiding van een priester. En dat is een vorm geweest voor die tijd om niet alleen te zeggen van de paus heeft gezegd, maar ook te zeggen van wat heeft hij gezegd?
0: Ja, het is wel mooi dat je daaraan refereert, want in die tijd, in naam was er misschien nog wel zoiets als een katholieke krant, maar ja, welke zou je daar dan voor moeten aanduiden? Dus er waren ook niet zeg maar geëigende media waar langs eigenlijk die informatie naar de gelovigen toe kwam.
1: Dat, maar goed, we praten dan toch wel na 1985, na het pausbezoek. KN was wel opgericht en met name de Wim Peters, wie kent hem niet, die dan met een, zoals hij altijd zelf zei, met een grote doos sigaren en vooral een hele grote kan koffie naast hem, zodra er weer een encycliek uitkwam, ging vertalen. RK Voorlichting uit Leiden, die dan een mooi boekwerkje van wist te maken. Dus na de leegte die er is geweest en die eigenlijk achtergelaten werd nadat de serie Ecclesia Docens van de Redemptoristen in begin jaren 60 opgehouden is. Het katholiek archief werd toen archief van de kerken en bloedde eigenlijk ook dood. Mm-hmm. Dus op dat terrein was er aan de ene kant niks, maar kwam via KN en via RK Voorlichting kwam er dus nog wel wat tevoorschijn. Ook natuurlijk nogmaals even met ere genoemd Monsieur Gijzen, die met zijn stichting Verkondiging dus ook begon om dus de kerkelijke teksten te verspreiden.
0: Ja.
1: En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen van oké, dat is het verspreiden, maar nu ook nog lezen.
0: Ja. Want je noemt diverse inderdaad plekken en mensen die zich er ook druk om maakten. Want ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Hè? Of zorgen om maakten dat dat moois wat uit Rome kwam. Hè? Johannes Paulus II. Veel geproduceerd, veel prachtige dingen geschreven. Dat kwam niet door. En het hart van een aantal mensen, dat leed daar eigenlijk onder. Dus die hebben zich ervoor ingezet. Nou, dan komt dus op een gegeven moment RK Documenten komt, ziet het licht, als ik het nou maar zo mag zeggen. Hoe is dat gegaan? Want je noemde op die studiegroep, wat mensen die in de jaren 80 bezig waren, eind 80, begin 90. Wat is er gebeurd dat er dus dat RK Documenten is ontstaan?
1: Even voor de luisteraars misschien het fenomeen internet. Daar praten we uiteindelijk over. Is eigenlijk van hele jonge datum.
0: Ja.
1: We realiseren ons niet van de radio was er altijd. Nou ja, in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond dat pas. Televisie is er altijd. Ja, haha. Eind jaren 50, begin jaren 60 ontwikkelde zich dat pas. Internet is eigenlijk uit de begin jaren 90 pas eigenlijk op gang gekomen.
0: Ja.
1: Op een paar plekken. Roderick van Heugen is misschien een naam die sommigen nog wel kennen. Die was in een hoekje bezig om toch wat te gaan zoeken van wat is nou eigenlijk internet. In het Westland had je Michel Hagen, die nu plebaan is in Rotterdam. Die was met een clubje bezig om wat te doen. En ik was op dat moment penningmeester van de parochie Heilig Hart in Eindhoven. En samen met pastoor Seidel zaten we ook een beetje te kijken van hier ontstaan dingen die wij als kerk niet zijn. En dan wordt dus ook door iedereen geroepen van hoe verkeerd. Want inderdaad, dat was ook de wilde tijd dat op internet dingen te vinden waren die niet leuk waren. Laat ik het even maar op deze manier zeggen.
0: Nog steeds natuurlijk.
1: Maar door velen kwam dan de kritiek van is niks goeds. Ik zeg, als er niks goeds is te vinden, moet je ook niet klagen dat er niks goeds is. Dus met de pastoor hebben we gezegd van oké, voor de parochie Heilig Hart zijn we toen ook begonnen om een eerste website in elkaar te timmeren.
0: Ja.
1: Dus dat is jaren 94, 95 is het geweest. Eigenlijk daarmee is de startpunt voor mijn kant. En eerder wat ik noemde Michel Hagen die in het Westland bezig was. En wij kenden elkaar nog van een Rome-reis uit de jaren 80. Zie daar hoe belangrijk het is dat jongeren op vroege leeftijd elkaar in een kerkelijke omgeving ontmoet hebben. Op enig moment komt men toch weer elkaar tegen en dan kan het juist versterkend werken.
0: Ja.
1: Ik kwam dus Michel Hagen op internet tegen en ik zeg, Michel, ik ken jou, want we zijn in Rome geweest, et cetera. Hier moeten we iets mee doen. En hij was ook zoiets van, hier moeten we iets doen. En dan zijn we op het feest van het Heilig Hart 1999 bij elkaar gaan zitten in Eindhoven. En we hebben doorgesproken. En dat is de geboorte geweest van Stichting Interkerk.
0: Ja.
1: En wat wilde Stichting Interkerk? 1. Er was net de tijd dat de domeinnamen werden bedacht.
0: Ja.
1: Nog niet zo lang geleden hebben we het dus herinnerd dat 40 jaar geleden pas het zogenaamde .nl-domein werd geregistreerd. Dus vanaf dat moment was het mogelijk om een domeinnaam eindigend op .nl te registreren. Maar er waren mensen die dus gewoon het woordenboek pakten en ieder loswoord wat te bedenken was, gingen registreren.
0: Ja.
1: Maar ook die van het christelijk erfgoed.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Maria.nl. Ja, die was al helaas vergeven. In dit geval gelukkig toen aan een apotheek. Maar dat was nog minder erg. Maar er waren ook typische christelijke domeinnamen die dus al letterlijk en figuurlijk in verkeerde handen terecht waren gekomen.
0: Ja, en die daar, als je dat dan zou willen hebben, grof geld natuurlijk, toen al voor ze gingen vragen.
1: Ja. Dus we zijn met daarmee begonnen om in ieder geval heel wat domeinnamen te gaan registreren.
0: Ja, Hemelvaart, Maria ten Hemelopneming, weet ik wat, allemaal dat soort dingen, toch?
1: Ook. Maar ook, we weten nou niet beter dat rkkerk.nl bij de bisschoppenconferentie thuis hoort. Aartsbisdom.nl hoort bij het Aartsbisdom Utrecht thuis. Die hebben wij destijds
0: allemaal
1: geregistreerd.
0: Ja.
1: En in de loop van de tijd, toen dus de kerk zelf wakker werd, hebben we die overgedragen. Domeinnaamregistratie. Tweede, als je een domeinnaam hebt, kun je dus content, oftewel inhoud, op internet zetten.
0: Ja, ja.
1: Dus we hebben gezegd, maar dat, in die tijd was het peperduur om een websiteje te hebben. En dan zijn wij dus tussen gaan zitten en zeggen van, wij proberen tegen kostprijs parochies en kerken en kerkelijke instellingen en noem maar op, om die dus een website aan te bieden op onze server.
0: Ja.
1: Tegen kostprijs. Dus het was niet echt een verdienmodel, maar het was wel een model om dus wat geld binnen te halen. Omdat wij domeinnamen hadden en wij een stichting waren, mochten we dat ook die domeinnamen ook verhuren aan parochies.
0: Ja, ja.
1: Want parochies zelf konden toen, het kon eigenlijk wel, maar dan moest je hele moeilijke dingen doen. Maar het was niet al te makkelijk. Je moest tenminste wel toch wel dan eigenlijk stichting zijn. Dan zijn wij ertussen gezeten en wij verhuurden dus die domeinnamen aan de parochies.
0: Ja, ja.
1: Inmiddels zijn die dus ook wel overgedragen. Kortom, in dat concept werkte Stichting Interkerk in het begin. En dat was echt, liep
0: het pionierswerk.
1: Pionierswerk, ja. maar het liep ook gierend uit de hand. Vanwege dat dus gewoon veel belangstelling was. En dus het op gang begon te komen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook nog het hoofdstukje content, de inhoud. En op enige wijze, en blijft nog steeds, het is goddelijke voorzienigheid geweest. Kwam pastoor Seidel naar me toe van, ik heb de catechismus in digitale vorm gekregen.
0: Hij was helemaal verbaasd.
1: Daar moeten we iets mee.
0: Ja.
1: Even voor de luisteraars die het misschien niet helemaal op Netflix hebben. De catechismus van de katholieke kerk is een boekwerk dat in 1983 door paus Johannes Paulus II is gepubliceerd. Omdat de grote nood was van, hoe zit nou onze geloof, kennis in elkaar? Waaraan kunnen we het ontlenen? En om daar een basis aan te geven van... de nog oudere luisteraars kennen het fenomeen... de nieuwe catechismus die toen in de jaren 60 in Nederland gepubliceerd werd... waar wat dingen in stonden die niet helemaal volgens de geloofsleer waren. Dat is een katalysator geweest... naar heel velen toe van, we hebben de ontwikkeling gehad van het Vaticaans Concilie. Allerlei dingen zijn op de kop komen te staan. En Johannes Paulus heeft in samenspraak uiteraard met heel veel bisschoppen gezegd, hier moet iets aan gedaan worden. Hier moet een basisdocument weer gelegd worden, waaraan iedereen zich kan spiegelen. En dat is dus de catechismus van de katholieke kerk geworden. In 83 uitgegeven, is ook toen een eerste Nederlandse vertaling van gekomen. Netjes in boekwerk uitgekomen. Bij heel veel mensen zie je het nog in de kast staan met zo'n grijze kaft met de rode letters,
0: ja, precies,
1: letters erop.
0: De KKK.
1: En die kregen wij, nogmaals, godsvoorzienigheid, in digitale vorm aangeleverd.
0: Ja.
1: Die zijn wij, stout maar waar, gaan bewerken... een mooi programmaatje omheen gemaakt en die dus beschikbaar gesteld. Plus dat er was de 83-versie van de catechismus. In 1987 is, nadat vanuit het Vaticaan Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige edities waren ontstaan, daaruit ontwikkelde zich ook het idee van een aantal alinea's is niet... zuiver genoeg, helder genoeg geredigeerd. Dus daar is nog een redactieslag overheen gekomen. En in 87 is de definitieve versie gepubliceerd. Nou, wij zijn toen al eigenstandig, samen met Wilma Kreutz, die toen bij Rolduc ook Latiniste was. Monsieur Everard de Jong, die heeft er mee geholpen. En met een aantal mensen hebben dus die gewijzigde teksten wel met enige kennis, maar toch niet als een officiële vertaling, er ook in geplaatst. En wie schetst onze verbazing? Op 27 april 2001... was daarmee de eerste website ontstaan die toen nog onder de naam dekkk.nl de lucht in ging, maar die dus vrij snel rkdocumenten.nl is gaan heten.
0: Ja, ja. Leuk om te horen inderdaad hoe dat is gegaan. En ook mooi om te zien hoe, wat je zegt, en de voorzienigheid, maar ook allerlei mensen daaraan hebben meegeholpen toen al. Ik denk dat we even naar muziek gaan luisteren nu. En dan zijn we zo weer terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Joost Verstegen.

0: En weer terug bij je aan tafel met. Ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar RK-documenten.nl. Nou, we hebben net al gehoord wat toch veel mensen misschien zich niet realiseren. Althans, de iets wat jongere mensen, zullen we maar zeggen. Dat internet gewoon eigenlijk nog heel jong is. Nou, jullie zijn echt pioniers geweest met het vastleggen van domeinnamen, het beginnen van het bieden van content op internet van het katholieke geloof in Nederland. Hoe werd dat ontvangen bijvoorbeeld in het begin? Want je, goed, als het gaat over teksten, nou, je hebt het over de catechismus, dat zijn toch officiële teksten. Hoe is dat gegaan of hoe gaat dat nu? Kun je daar iets over vertellen, Joost?
1: Bijna anekdotisch is het wel om achteraf te zeggen van dat de aftrap die wij destijds gedaan hebben met de catechismus op internet te plaatsen, kennelijk wel her en der wat losgemaakt heeft. Want nog geen half jaar later is onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie op een website vanuit de oud-katholieke kerk, de Vituskerk uit Hilversum, maar dan de oud-katholieke versie, heeft toen de bisschoppenconferentie haar versie van de catechismus op internet geplaatst.
0: Oké.
1: De mensen die het van het stukje voor de muziek nog vers hebben, ik zei toen van dat wij dus de vertaling hebben aangepast aan de definitieve versie uit 1987. De bisschoppen publiceerden hun versie, de 83 versie.
0: Ja, staat die ook nog steeds ergens op internet? Weet
1: nee,
0: je dat toeval?
1: Nee. Daarin, maar dan sla ik misschien heel veel dingen plat. Maar wij bestaan 25 jaar en we hebben heel veel websites zien komen.
0: En
1: zou ze bij zeggen, nog veel meer zien gaan.
0: Ja, zeker. Ja,
1: dus ook de versie van de bisschoppenconferentie is na enige jaar op enige manier verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat was toen wel even een punt van overleg met de bisschoppenconferentie. Van dat ze dus dat vreemd tegenaan zaten te kijken. Dat een lekeninitiatief, en ik denk dat daar natuurlijk een beetje het fundament van het verhaal zit. Uiteindelijk is RK-documenten.nl een lekeninitiatief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat de bisschoppen zelf kennelijk niet voldoende kennis en kunde in huis hadden om iets op dat terrein te doen, was natuurlijk toch, en zeker natuurlijk ook omdat er misschien te weinig kennis was op het terrein van internet, wat daar en wel niet mogelijk is,
0: ja,
1: hebben ze gewoon waarschijnlijk op dat moment gewoon geen goed antwoord op weten te vinden. In de jaren daarna is het contacten met de bisschoppenconferentie stukken beter geworden en regelmatig ook nog wel dat we om tafel zitten. Alleen ieder met zijn eigenheid erin, dat zeker voor de meer belangrijkere documenten. En voor de luisteraars, een encycliek of een concilietekst of een apostolische exhortatie, wat de term ook mogen betekenen, maar dat zijn meer zwaarwegende teksten, dat daar dan de bisschoppenconferentie zegt van, wij willen daar een geautoriseerde vertaling van hebben, dat we weten dat dat inhoudelijk conform is datgene wat de paus er uiteindelijk mee bedoeld heeft, dat dat er niet een afbreuk aan doet. Maar dat iedere willekeurige homilie of toespraak of desnoods een interviewtje in een vliegtuig, dat heeft geen leerstellige waarde. En dat wij die dan, als het daartoe zinnig is, een vertaling op RK-documenten plaatsen, hebben we nu ook een afspraak met hun van prima. En prima en twee kanten op. Aan de ene kant, zij zullen daar geen vertaling van produceren. Dus als er al een vertaling komt, dat is in die zin prima. En anderzijds, ze hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gezien die ze kunnen hebben in dat elke documenten ook niet in de vertalingen bewust verkeerde of andere interpretaties.
0: Nee, zeker. Want er is natuurlijk wel een grote groep mensen nodig. Want je hebt het al over content. En de catechismus is dan als eerste verschenen. Maar inmiddels, ik weet niet of je cijfers weet van hoeveel documenten er wel staan bij RK-documenten.
1: Op dit moment naderen we toch ruim de 6000 volledig vertaalde documenten.
0: Zo.
1: En daaronder vallen met name dan de concilieteksten. En dan daar ook wel bijzonder in dat we niet alleen het Tweede Vaticaans Concilie, die heeft 16 grote documenten opgeleverd. Maar de kerk kent, het Vaticaans Concilie was het 21ste concilie. We zijn nu bezig om een serie te maken van alle kernteksten van concilies. Trente, de vier concilies van Lateranen, van Constantinopel. We hebben vorig jaar Nicea gevierd, 1700 jaar Nicea. We proberen dus van die teksten dus ook de vertaling op elke documenten te hebben. Omdat dat eigenlijk als meest zware teksten, belangwekkende teksten, dat die in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zo wordt het een uitdijend heelal, zou ik haar zeggen, van dat de kerk, en dat is eigenlijk ook het mooie, vind ik, van de katholieke kerk. Op welk terrein je dan eigenlijk ook kijkt, techniek, opvoeding, huwelijk en gezin, liturgie, noem een gebied op. De kerk heeft daar best heel wat zinnige dingen over gezegd. En dan is het heel erg handig dat dus die basisdocumenten beschikbaar zijn. Laatst was er ook iemand die een toespraak hield over hoe de staat en de kerk en hoe die dat dan loopt. Ja, dan hebben we Immortari Dei, is een encycliek van Paus Leo XIII uit 1886. Die staat bij ons gelukkig vertaald. En dan kun je dus uit eerste hand van een basisdocument op dat terrein, die is dan beschikbaar.
0: Ja, ja. En het vertalen van, recente dingen, maar dus ook langer geleden. Is dat een vaste groep van mensen die dat doet? Of moeten jullie constant weer op zoek naar nieuwe mensen?
1: Op zoek naar nieuwe mensen. Geen enkele organisatie gaat daar aan voorbij. Dus bij deze gaan een oproep voor zij die zich geroepen voelen om kerkelijke documenten mee te helpen te vertalen. Zij het uit de oorspronkelijke Italiaanse tekst. Want dat is natuurlijk wat op dit moment een beetje mainstream is. Er is een tijd geweest onder Paus Franciscus, omdat hij wat ook meer Spaanstalige achtergrond had. Zijn er ook een aantal teksten geweest die echt vanuit het Spaans te vertalen zou zijn, om daarmee echt dan ook dichtst bij de bron te blijven. Mm-hmm. Dus mensen die op dat terrein vaardig zijn, maar ook die bijvoorbeeld het Latijn goed kennen, want dan kunnen we dus oudere teksten, maar die ook best wel heel belangrijk zijn, om die ook toe te voegen. Mm-hmm. Dus bedankt voor het platform bij deze. We kunnen altijd de mensen naar webmaster@rkdocumenten.nl een e-mailtje sturen. Ja. En dan komt het wel voor elkaar.
0: Maar jullie hebben dus een heleboel mensen die kundig zijn om dit te doen.
1: Ja, ja. En daar, vandaar dat ik het eerder ook al noemde, van op zoveel terreinen spreekt de kerk. En zo zie je ook dat sommige mensen zich meer getrokken voelen. Ja. Om, bijvoorbeeld, er zijn mensen die op het filosofische traject, dan is daar eentje die, zo gauw daar iets weer op dat terrein is, komt er iets in de mailbox binnen van, die heeft weer een tekst opgepakt en die kunnen we dan plaatsen. Er zijn mensen die dus wekelijks houdt de paus de woensdagcatecheses, die Radio Maria ook nog wel regelmatig ook dan voorleest. Ja. En op die manier ook naar buiten brengt. Daar zijn ook mensen voor die dat specifiek vertalen. En zo zijn er dus op dat terrein diversen die de pen vatten om een vertaling aan te leveren.
0: Ja.
1: Maar er is natuurlijk ook een periode geweest, en dat is natuurlijk ons rijk Roomse leven. De Ecclesia Docens serie staat misschien bij sommige mensen nog wel voor de geest. Dus uit de jaren 30 tot met de jaren 60 zijn dat door de paters Redemptoristen allemaal vertalingen van de toenmalige, met name Paus Pius XII, maar ook Pius XI, die vertaald zijn en die we dus gedigitaliseerd hebben en op die manier ook op elke documenten hebben geplaatst.
0: Oké, ja.
1: Dat is dan het vertaaltraject. Dan is er daarnaast natuurlijk nog het technische traject. Want natuurlijk ook de hele techniek. Het moet ingevoerd worden. De programmatuur om het goed op internet te krijgen, die is ook constant aan veranderingen onderhevig. En dat is dan ook bij de grote aantallen, rond de 6000 documenten, is het verstandig dat de zoekmogelijkheden ook steeds uitgebreider en beter worden. En daar is dan weer het voordeel. En daarom, als we kijken van hoe 50 jaar geleden het zoeken mogelijk was versus nu. Er komen steeds meer tools in handen om dat zoeken dus verder te verbeteren.
0: Ja, want dat wou ik inderdaad ook vragen. ERCA-documenten 25 jaar geleden en nu. Daar is ook een ontwikkeling in geweest vanwege ontwikkeling in techniek, in mogelijkheden. Wat zijn de sterke punten of de basispunten van hoe je ERCA-documenten kunt gebruiken?
1: Eén, het is dus een platform, een bibliotheek. In basis is het een bibliotheek. Alleen met een hele mooie kasten waar die boeken in staan. Namelijk, je hebt een hele goede zoekmogelijkheid eroverheen. Dus zoek je op een bepaalde term of zoek je op een bepaalde titel van een document. Daar zijn dus de mogelijkheden om dat na te gaan. Zo zijn er. Ook het Vaticaan heeft dan vanuit haar optiek, Spaans, Italiaans, Engels, de teksten. Maar als teksten alleen. Een pluspunt voor ERCA-documenten is dat je in de documenten zelf, als er verwijzingen zijn naar een andere tekst, we hebben genoemd de catechismus. Nou, wat staat er in de catechismus? Er wordt vaak verwezen. Lumen Gentium van het Vaticaans Concilie heeft gezegd in alinea 22... Dan is daarmee niet noodzakelijk dat je weer naar de bibliotheek moet lopen om weer een boek uit de kast te trekken. Nee, je krijgt direct op scherm krijg je dat citaat te zien. En als je het wil, kun je het in de context van die hele Lumen Gentium kun je gaan kijken. Mm-hmm. Ook kun je zien van als je bij wijze van spreken, je bent als pastoor bezig de preek voor te bereiden. En je kijkt bij Johannes hoofdstuk 16 vers 21... Als je op die vers op onze site klikt, zie je aan de rechterkant in welke andere kerkelijke documenten die vers gebruikt is.
0: Ja.
1: Dus als je achtergrond zoekt van deze tekst uit de Bijbel, hoe wordt die in het kerkelijk spreken bijvoorbeeld gebruikt? Om een paar voorbeelden te noemen die dat dan dus echt de sterke punten zijn. En wij als redactie hebben vervolgens gezegd van, omdat wij iedere keer zien van wat er toegevoegd wordt, bijvoorbeeld op het hoofdstuk van medische ethiek, mm-hmm. We voegen er toe zogenaamde thema's. Dus er is een thema medische ethiek, mm-hmm. En die is opgesplitst in een aantal onderwerpen, abortus, operatie,
0: palliatieve zorg.
1: Het hele palet. En daar, bij die onderwerpen, geven we in ieder geval de kerndocumenten aan waarin je op zoek kunt gaan van, ik wil meer weten bijvoorbeeld over dat
0: ja.
1: onderwerp.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we ook de mensen die bibliotheek wat makkelijker te laten openen.
0: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk, hoe groter het wordt, zou je kunnen zeggen, hoe moeilijker het wordt om ook als gebruiker door de bomen het bos nog te zien.
1: Ja, en ik was bang dat je meteen ging roepen van, maar tegenwoordig hebben we artificial intelligence, oftewel de kunstmatige intelligentie. Laat Grok of hoe ze ook mogen heten, daar dan maar op los. Ja, je krijgt een antwoord. Maar nog steeds blijft essentieel van dat er ook wel met inzicht en met kerkelijke achtergrond ernaar gekeken wordt. Van niet iedere tekst past zomaar omdat het een typisch woordje in die tekst staat. Dus is dat het antwoord?
0: Nee, precies.
1: Nee, je moet ook dus naar de context kijken.
0: En de bron, zoals je zegt. Hè?
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk, dat je naar de bronteksten gaat.
1: Dat je ook wat zo'n artificieel instrument aan antwoord geeft, dat je die kunt checken van waar jij je op baseert, is dat een bron die ik A, erken? Want zeker op het kerkelijke terrein worden soms ook bronnen geraadpleegd, waarvan menigeen binnen het kerkenverband zegt van, dat is geen echte zuivere koek.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet je daar ook geen conclusies aan verbinden. En dat is denk ik voor de uitdaging, ook voor de kerk, om daar goed antwoord op te kunnen geven. En niet dat wij zeggen van, dat alles wat bij die thema staat, ook 100% aansluit. En het is natuurlijk ook maar een hulpmiddel. Mm-hmm. Het vraagt aan de mensen zelf om zich erin te verdiepen. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is die wij überhaupt krijgen. Als Christus tot ons spreekt via de Heilige Schrift. Het is ook niet altijd appeltje eitje van wat bedoelt hij nou? En ook dan hebben we dus die kerk nodig om te helpen om uitleg erover te geven.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en die uitleg die is dan in de diverse documenten vastgelegd. En zelfs dan nog, en dan kom ik een beetje toch op de oude stilo terug van die studiekringen die we dan hadden, van gewoon van kaf tot kaf lezen, om dan het in de context te kunnen lezen. En de context van één document, maar ook de context van meerdere documenten.
0: Ja, ja, ja. Een uitdaging, maar wel ja, heel mooi en heel belangrijk, zoals je zegt. Ja. Joost, ik denk dat het mooi is om toch weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan gaan we zo weer even verder.

0: En we zijn weer terug hier in aan tafel met. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar Erkadocumenten. Nou, we hebben net gehoord, Joost, de bijna ontelbare mogelijkheden die Erkadocumenten biedt, hè, om te struinen in de vele, vele documenten die er zijn, die er ook steeds bij komen. Hè, want ook de, wat je zei, bijvoorbeeld de audiënties van de paus. Jij bent daar dus 25 jaar geleden ingesprongen. wat heeft jou nou toen en nog altijd zo getrokken en ja, dat je er zo voor inzet? Want jij bent, misschien even omschrijven wat jouw functie is binnen die stichting.
1: Lange tijd ben ik penningmeester ook geweest van Stichting Enterkerk. Ben nog steeds wel lid van het bestuur van Enterkerk. Na Erkadocumenten ben ik van oudsher de webmaster geweest. Maar webmaster is ook zo'n groot algemeen begrip. Dat is enerzijds dus naar de inhoud kijkend. Andere kant de techniek aansturend. De vragen die binnenkomen. Want er komen best ook regelmatig de nodige vragen binnen van gebruikers. Die of inhoudelijk iets meer willen weten, of die vanwege de website van hoe vind ik op welke manier iets ook nog wat contact leggen. Het aansturen van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers en ook niet onbelangrijk de fondsenwerving. Want dat is misschien tot nu toe niet echt genoemd, maar wij zijn echt volledig afhankelijk van donaties van de gebruikers. Er wordt altijd gezegd van, oh ja, maar jullie werken toch voor de kerk? Ja, maar de kerk is wat dat betreft met alle ega's bijna buiten beeld. We hebben het echt gewoon van de gebruikers nodig om dus de financiën bij elkaar te krijgen. Want, en dat is ook een fact of life, er zijn kosten.
0: Ja, tuurlijk.
1: De domeinnaam moet geregistreerd worden. Er moet een server moeten draaien. Een stuk van de techniek moet ontwikkeld worden. En dat is leuk om dat als amateur te doen. Maar met een site die inmiddels zo belangrijk geworden is. Want eigenlijk op heel veel plekken kom je iedere keer tegen van, oh ja, dat staat op Erkadocumenten. Ja. Dus de functie begint steeds belangrijker in die zin te worden. Is het nodig dat je gewoon professionele ondersteuning hebt.
0: Ja. En dat kost inderdaad geld. Ja.
1: En om dat hele pakket aan te sturen, ben ik zeg maar de eindverantwoordelijke. Ja. Maar we hebben nu inmiddels een paar mensen wel gevonden die dus ook wat meer beginnen met het aan te sturen.
0: Okay.
1: En
0: ja.
1: Zoals in alle organisaties, ook daarin vrijwilligers zijn we nog altijd aan het zoeken.
0: Ja. Maar de vraag ook nog even terug. Jij bent erin gedoken 25 jaar geleden. Doet dat dus al die tijd met veel overtuiging, met veel inzet. Maar waarom? Wat is het nou dat het jou persoonlijk zo trekt om dit te doen?
1: Omdat ik een kind ben van de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou uiteraard van Christus. En ik vind het te mooi datgene wat de kerk op dit terrein doet. De kerk doet heel veel dingen. Maar zeg maar op dit terrein. Dat jasje past mij.
0: Mm-hmm.
1: Met veel plezier ben ik er eigenlijk altijd mee bezig. Als ik dus een tekst voorbereid, toegegeven, niet iedere letter lees ik als lezend.
0: Mm-hmm.
1: Maar toch regelmatig dat ik af en toe zelf verwonderd sta van, hey, dat heeft hij mooi gezegd. Of dat je vanuit de liturgie van de zondag al toch al met iets bezig bent. En dan denk van, ik wil toch even kijken van, wat ik net ook al aangaf, Johannes 16, vers 22. Wat staat daar? Hoe gebruikt die kerk die tekst? Die verwondering van dat het katholieke geloof, de katholieke leer, zo fundamenteel goed in elkaar steekt. Dus ik, De verwondering.
0: Ja, ja, en dat is iets wat jou dus nog eigenlijk altijd ook... daarvoor geef je je tijd. En dat is natuurlijk het eigene van internet. Dat is bedoeld om het aan iedereen te kunnen laten zien.
1: Zeker. En wat ik net aangaf, dat er ook best nog wel wat reacties komen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld de catechesis van Cyrillus van Jeruzalem te publiceren. Dat is die bekende serie catechesis voor doopleerlingen. Iemand kwam daarover van dat hij daar zo zelf ook door gegrepen werd. Van wat in die teksten stond. En dus vroeg, wanneer komt nou de volgende? Ja, dat vergt even toch wat tijd om het goed voor elkaar te krijgen. Ja. Dus wacht even, maar de volgende komt ook nog. Tot we de hele serie compleet hebben. Maar dan merk je van dat het dus het mensen best wel doet. Ik weet van mensen van die hebben op erge documenten, bijvoorbeeld Veritas Splendor, de verschittering van de waarheid gelezen. En die daardoor hun roeping hebben ontdekt.
0: Ja.
1: Dus het is een vehikel die er is. Mm-hmm. En alleen door toeval hoor je van dat het bij heel wat mensen iets teweeg brengt.
0: Ja, ja. Het is een vorm van evangeliseren eigenlijk, hè?
1: Ja, en ook om dus die kerk meer toegankelijk te maken. Want dat is natuurlijk in deze huidige tijd waarin vanuit alle hoeken en gaten van alles en nog wat geroepen wordt, laat er toch ergens een bron zijn, en dat is de kerk, maar laat een bron zijn die dan ook toegankelijk is. Hè? En als de kerkinstituten zelf niet in staat zijn om het op deze manier te brengen, en dat is ook weer het mooie van de kerk, hè? Die staat ook toe, dit soort leekinitiatieven. Hè? Radio Maria is uiteindelijk ook natuurlijk in de grond een leekinitiatief. Ja. Maar is hulp aan het hele kerkelijke leven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo willen wij ook vanuit Erke Documenten hulp zijn aan het kerkelijke leven.
0: Ja, ja. En je zei net heel mooi, hè, de verwondering die dan jou kan treffen. Wij zijn inderdaad toch allebei van die generatie, je noemde het al op, die ook de polarisatie heel duidelijk hebben meegemaakt. Heeft het ook jouw geloof, door zo bezig te zijn, of jouw geloofsleven ook op een bepaalde manier vormgegeven, of veranderd, of beïnvloed? Weet je dat? Kun je dat voor jezelf aangeven?
1: Voor zover het dan op die manier te traceren is, het heeft me bij de kern gehouden.
0: Ja.
1: Ik denk dat daarmee misschien het meest krachtige te zeggen is. Hè? Van alle gekkigheden die er gespeeld hebben. Deels dan ook van ben dan ook wel met Thomas en zo. Thomas van Aquino bezig. Die helpt jou ook een denktrand te ontwikkelen van pel de zaken maar af. Van waar gaat het nu in de kern om? En ik denk dat daarmee met elke documenten, door al die diverse facetten die er zijn, dat ook helpt om, zij het misschien, ja, met 6000 denk ik ook, dat is wel heel veel. Maar het helpt je wel om dat wat af te pellen van wat is nu eigenlijk de werkelijke zaken. En goed, elke document is natuurlijk niet mijn enige deel van mijn leven. Een van mijn andere hobby's over liturgie.
0: Ja.
1: Is ook zo'n kernding die mijn geloofsleven nadrukkelijk ondersteunt. Maar ook het dagdagelijkse omgaan met mijn vrouw. Rozenkrans bidden. Het is een geheel.
0: Ja, ja.
1: Alleen,
0: zeker.
1: Als onze lieve Heer dan mij de mogelijkheden heeft gegeven om aan dit werk een stuk sturing te geven. Ja, het enige wat ik kan doen is op mijn knietjes gaan van lieve Heer, dank. Ja. Maar ik ben maar uw onwaardige dienaar. En het zou misschien vele malen beter en anders hebben gekund.
0: Ja, dit is wat je kunt en wat je aanbiedt, als het ware. Ja. Tot slot, Joost, want de tijd vliegt eigenlijk wel. Wat zie jij als als uitdaging of als toekomst of als wens voor RK-documenten?
1: Eigenlijk, een van de belangrijke dingen is dat al die bronnen die er zijn, die mensen in hun geloofsleven kunnen ondersteunen, dat die beschikbaar is, blijft. Dus we zijn echt wel ook naar meer bronnen nog aan het zoeken. En zeker de kerkvaders die geven toch altijd wel een hele belangrijke hulp. Dat is één ding. Tweede, de website zelf kan eigenlijk allemaal nog een stapje beter, meer toegepast. Een van de onderwerpen waar we op dit moment achter de schermen al druk mee bezig zijn, is om te zorgen dat mensen ook aantekeningen kunnen maken, markeringen kunnen maken, dat ze dus hun eigen favoriete teksten kunnen samenstellen. Kortom, het ook echt als een soort studietool kunnen gebruiken. En dat daarmee dus deze website op zijn manier een plekje in het Nederlandse taalgebied. En dan kijk ik dus ook over de grens mm-hmm. naar Vlaanderen. Mm-hmm. Er zijn mensen uit Suriname en uit heel veel delen van de wereld komen bezoekers dat ik denk van, hey, van waar? Ik weet ook dat buitenlanders die dus eigenlijk de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch de site gebruik maken vanwege die linken die erin zitten. En daarmee hebben zij een tool, hoeven ze zelf niet meer uit te zoeken. Dus ook dat zijn allemaal dingen. Dus dat internationale aspect zou ook nog een stuk zijn. Ja, ik kan natuurlijk helemaal gaan denken van, het Vaticaan zou er misschien ook profijt van kunnen hebben. Nou, wie weet dat daar ook nog iets gaat.
0: Schrijf een briefje, weet je veel.
1: Nou, eind oktober ben ik weer in Rome. Dus dan ik zal eens kijken van welke deur daar misschien dan wel open kan gaan. Maar het gaat niet om van dat.
0: Niet om eigen roem, maar het gaat erom in
1: het breder brengen van de boodschap van Christus. Want dat is uiteindelijk de kern in het geheel.
0: Ja, zeker. Als slotvraag, Joost, wat is nou voor jouzelf nog een uitdaging eigenlijk?
1: Dat zijn de leuke vragen. Uiteindelijk natuurlijk van, dit moet een doorgang blijven vinden. En de vraagstukken daaromtrent zijn natuurlijk altijd, is het financieel nog steeds te bolwerken? Nou, dat blijft altijd een spanningsveld van of we dus de financiën weer bij elkaar weten te krijgen. Ook qua mankracht. Mm-hmm. Ook de jeugd moet in deze zin ook opstaan. En hopelijk beschikbaar komen om zich in te werken. En dan uiteindelijk het stokje over te nemen.
0: Ja.
1: Ook ten opzichte van de kerk. Dat de kerk hoeft het niet helemaal te gaan omarmen. En zeker niet daarmee dood te knuffelen. Maar dat hij daarmee eigenlijk ziet dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
0: Ja, ja.

0: dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
1: Ja, ja.
0: En als maar op dat vlak daar wat meer tot stand weer te komen. En een heel belangrijk ding, de samenwerking.
1: Ja, ja.
0: Ik noem de net dus de bisschopconferentie, maar Radio Maria, IWTN en Lage Landen, KN. Er zijn in het alsmaar krimpende katholieke wereldje nog zoveel loslopende club en clubjes. En als één ding is wat ons altijd bovenaan heeft gestaan, is van wij willen samenwerken.
1: Ja.
0: Dus ook met de teksten die wij gepubliceerd hebben tot nu toe, is het vaak op basis van contacten met mensen uit verschillende clubjes. Die dus op een gegeven moment zeiden van wij hebben wat vertalingen.
1: Ja.
0: Hier heb je die. Er is een centrale plek waar het staat.
1: Ja.
0: En het is niet omdat het clubje Erke Documenten het is. Nee, het is omdat het die inbreng is vanuit die verschillende clubjes. En die mogen er ook uit putten.
1: Ja.
0: Er is een tool, technisch gezien, dat mensen op een website, dus ook voor vanuit de catechismus uit de Erke Documenten, op hun eigen website kunnen publiceren. Hoeven ze niet meer zelf te bedenken. En daarmee toch breder de boodschap kunnen verkondigen.
1: Ja.
0: Als we die manier van elkaar omarmen en daarmee juist Christus echt centraal weten te stellen.
1: Ja, ja.
0: En niet het eigen poppetje van het ene clubje of het andere poppetje van het andere clubje. Nee, dat Christus daarmee samen één centrale plek zou kunnen zijn. Dat zou helemaal top zijn.
1: Ja, dat zou helemaal top zijn. Nou, ik vind ook een top antwoord voor het slot van dit programma. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. Als mensen bijvoorbeeld contact zouden willen leggen, omdat ze misschien iets willen vragen of iets willen aanbieden, dan is dat dus, je hebt het al een keer opgenoemd, maar zeg het nog een keertje.
0: De e-mailadres zelf is webmaster@rkdocumenten.nl, maar ook op de website zelf staat er rechtsbovenin staat er een knopje reactie.
1: Ja.
0: En daarmee is het ook mogelijk om dus de eigen gedachten naar de redactie toe te sturen en een van ons zal dan het oppakken en kijken of het daarmee gedaan kan worden.
1: Ik wens jullie minstens nog een prachtige 25 jaar, maar hopelijk nog veel meer. En nogmaals dank voor jouw komst, Joost.
0: Hartelijk dank.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

met datgene wat anderen niet van je aannemen. En ze je het gevoel geven dat ze jou daarom ook zelf niet aannemen. Onze goede herder neemt ons aan. Hij gaat op zoek naar het verloren schaap. Liever nog 99 schapen in de woestijn achterlaten, dan dat ene domme schaap te laten lopen. Ja, liever nog zijn eigen leven verliezen, dan dat hij één van ons verliest. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg. De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling. Hij heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem luisteren. En het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af. Ik geef het uit mijzelf. Macht heb ik om het te geven en macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Dit is het woord van God. Alleen al het weten dat de herder er is, maakt de kudde rustig. Alleen al het weten dat herder Jezus er is, met zijn nooit aflatende waakzaamheid, kan mij rustig maken. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed, omhoog kijken. Zien hoe hij mij ziet. Hoe hij zijn waakzaam oog op mij laat rusten. Mijn eerbied voor hem laten uitmonden in een gebaar van eerbied. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk zelf bewegen, zonder evenwel gespannen te worden, om zo gevoeliger te worden voor zijn stem. Het is goed om dat als een genade te vragen voor heel mijn leven, dat ik met al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mag zijn op zijn liefdevolle leiding tot lof en eer van zijn goddelijke majesteit. In het inwendige gebed word ik opgenomen in een geschiedenis, de geschiedenis van God met de mensen. En van die geschiedenis stel ik me het tafereel voor ogen hoe Jezus zich aan het Joodse volk presenteert als de enig ware herder. De enige herder die God in de plaats van de in functie zijn leiders heeft aangesteld. Dan zal ik over hen één herder aanstellen, heeft de profeet Ezechiël geprofeteerd, die hen wijden zal, mijn dienaar David. Wat is dan wel het goede van herder Jezus? Het goede, waardoor hij zich van alle andere herders voor hem en na hem onderscheidt, is dat hij zich met zijn schapen vereenzelvigt. Wie aan de schapen komt, komt aan Jezus. De herder die de Vader voor ons heeft aangesteld, is van de allerhoogste kwaliteit. Daar kan geen andere herder ook maar in de verste verte aan tippen. Het is Jezus' grootste vreugde zijn rol zo te vervullen dat hij aan de hoge verwachtingen van zijn Vader voldoet. Op Roepingen Zondag, de vierde zondag van Pasen, viert de kerk dat God ons nog steeds mensen geeft die ons bijstaan in uw naam. Dat is de privatie van de apostelen. Het bijzondere van deze herders is hetzelfde als wat het bijzondere was van herder Jezus, namelijk dat zij hun leven geven.
Ze zijn altijd met hun leven geëngageerd met hun kudde. Waar geschiedde dit? Op de plaats waar Jezus deze parabel vertelde, ergens in Jeruzalem, misschien in de tempel. En ook kan ik naar het kruis opzien, waarbij de goede herder zijn leven ziet geven voor zijn kudde. Ik kan van mijn goede herder Jezus alles krijgen, maar ik moet het hem wel vragen. De bedoeling daarvan is dat ik alle genade ontvang als komend van hem. Van hem aan wie ik het eerst heb gevraagd. Ik vraag nu om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen als de goede herder van mijn leven, zonder wie ik geen ogenblik veilig ben. En nu de overweging. Ik ben de goede herder. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Het is een ik ben woord. Een ik ben woord houdt een verborgen zinspeling in op de Godsnaam. De Godsnaam is ik ben die is. Die naam wekte groot ontzag. Voor de gestalte achter die naam ontdeed Mozes zich van zijn soldaten. Die naam heeft het volk Israël gemaakt. Gij zijt dan ook groot, Heer God, niemand is er als gij. Er is geen God buiten u. Zo hebben wij het altijd gehoord. En welk volk is als uw volk Israël het enige op aarde dat God ging vrijkopen om het tot zijn volk te maken en al dus zijn naam te vestigen? Grote geduchte daden hebt gij verricht door volken en hun goden uit te drijven voor uw volk dat gij uit Egypte hebt vrijgekocht. Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw volk en gij, Heer God, zijt hun God. 2 Samuel 7. Ik ben, betekent dus, ik ben er voor jullie. Of beter nog, ik kom er al aan met heel mijn macht om jullie te bevrijden. En dat er zijn voor ons, dat is God nu lijfelijk in Jezus. Ik ben het brood des levens. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de verrijzenis en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. En daarom is Jezus de goede herder. Dat betekent niet de goedige herder, maar de enige die die naam verdient. Nu kan ik mij een situatie te binnen brengen waarin ik mij zwak voel, onveilig, onbeschermd. Hoe reageer ik dan in die situaties? Ben ik dan vooral bezig met de vraag, hoe sla ik mij er het beste doorheen? Flink zijn of arme ik? Of ben ik ermee bezig hoe ik in deze zwakte of frustratie direct zal compenseren met iets waarin ik wel goed ben? Het Abrahams geloof, het geloof van de vaderen, zegt mij, sla eerst een blik op hem. Op onze goede herder Jezus. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. De gestalte van de herder roept bij ons iets op van een idylle, iets liefelijks, iets wereldvreemds, iets halfzacht. Maar het werkelijke herdersleven is allesbehalve een zoetelijke idylle. In zijn jeugd vocht David als herder tegen leeuwen en beren. De grote leiders van Israël hebben hun zin voor verantwoordelijkheid ingeoefend achter de kudde. Abraham was een herder. Isaac en Jacob waren herders. Mozes was een herder. Schapen zijn weerloze dieren. Ze zijn de have-nots van het dierenrijk. Ze hebben niks. Geen vervaarlijke tanden, geen klauwen of zware hoeven. Geen snelheid kunnen ze ontwikkelen, geen harde pels of scherpe stekels hebben ze, geen scherpe ogen en geen hol om zich in te bergen. Het bestaan van een schaap is zo onveilig dat het dier niet kan bestaan zonder de bijzondere bescherming van een hoger wezen. Als Jezus zich herder noemt,
dan vergelijkt hij ons impliciet met schapen, met zulke weerloze dieren. Voel ik me zo op hem aangewezen als een schaap op zijn herder? Ja, maar ben ik wel veilig bij Herder Jezus? Alleen bij hem. Want hij is de enige die zijn bestaan inzet voor zijn mensen. Hij leeft voor zijn schapen. Hij zet zijn leven in voor zijn schapen. Ja, hij geeft zijn leven aan zijn schapen. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hij sprak, wie zijt gij hier? Hij antwoordde, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Want, voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden, en ze zullen naar mijn stem luisteren, en het zal worden één kudde, één herder. De schapen die Jezus tot de zijne rekent, komen uit de Joden, dat is deze schaapstal, maar ook uit de heidenen. Ik heb nog andere schapen. Jezus zal hen niet persoonlijk roepen en verkondigen, maar door de boden die hij roept en zendt. Hoewel in die zin de heidenen niet persoonlijk roept en herdert, zullen ook zij toch luisteren naar zijn stem en zal hij zelf ook hun herder zijn. Dat is het wonder van de kerk. Daar worden de gelovigen geleid door menselijke herders, in wie herder Jezus persoonlijk en onmiddellijk sacramenteel aanwezig is. Daarom is het ook zo erg wanneer zo'n menselijke herder ontrouw is. Herder zijn namens Jezus en ontrouw, die vloeken met elkaar. Aan het einde ervoor zorgen dat de gegroeide verbondenheid niet verloren gaat, maar juist verdiept wordt. Een goed hulpmiddel daartoe is het voeren van gesprekjes met Jezus, mijn herder, Psalm 23. Jezus herdert namens zijn vader. Dat is de weide waarheen hij mij leidt om leven te vinden in overvloed, dus ook tot de vader gaan en bij hem mijn hart uitstorten. En onze Vader bidden.

Op maandag in de vierde week van Pasen luidt de openingstekst: Van Gods goedheid is heel de aarde vervuld. Wat is dat voor een soort goedheid? De goedheid van God bestaat erin dat Hij het gevoel geeft dat je er helemaal mag zijn. Ook met datgene wat er van de heilige God niet mag zijn. Ook met datgene wat er van jezelf en van anderen niet mag zijn. Hij neemt je aan met alles waarin je jezelf niet aanneemt. Hij neemt je aan

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

0: En inmiddels is het tijd om het kerkelijk avondgebed te gaan bidden hier bij Radio Maria, de Vespers. En we nodigen u daarvoor natuurlijk van harte uit. Ik geef u ook graag de pagina's in het groot en het klein getijdenboek om met ons mee te bidden. We gaan direct met de hymne beginnen op bladzijde 748 in het groot getijdenboek. Dan vindt u de psalmen op bladzijde 802 en de korte schriftlezingen verder op pagina 474. In het klein getijdenboek, daar staat de hymne op bladzijde 35 en de psalmen, die kunt u meebidden vanaf bladzijde 79. En als u de getijden-app heeft, ja, dan is het gewoon een kwestie van de juiste dag kiezen en dan bidden we daar vanaf het kerkelijk avondgebed. Ik wens u heel veel devotie.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Ter maaltijd van het lam gereed, in witte klederen gekleed, de Rode Zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan.
0: Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis, wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God.
1: De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij, de tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou

0: lam.
1: Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht en die aan ons zijn lichaam bood in rein en ongedezemd brood.
0: O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht in het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
1: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt hoe hij ook woedt, en het paradijs wijd open doet.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot.
1: U Jezus, zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Alleluia. De Heer is mijn toevlucht, zeg me dus niet. Vlucht als een vogel de bergen in.
1: Zie, de zondaars spannen de boog, zetten de pijl op de pees. Om heimelijk eerzame mensen te treffen.
0: De grondslagen zijn ontzet. Wat kan de rechtvaardige doen?
1: De Heer in zijn heilige tempel. De Heer, hij troont in de hemel.
0: Zijn ogen zien op ons neer. Zijn blikken doorvorschen de mensen.
1: Goede en slechte doorziet hij. Hij haat wie het onrecht bemint.
0: Zwavel en vuur storten neer op de zondaars. Een schroeiende wind is hun deel.
1: Want God is rechtvaardig, het recht is hem lief. Rechtvaardigen zullen hem zien.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Alleluia.
0: De rechtvaardige mag de gast zijn in uw tent. Hij mag op uw heilige berg verblijven. Alleluia. Heer, wie mag de gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven?
1: Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen koestert, geen bedrog pleegt met zijn tong.
0: Wie zijn evenmens geen schade doet en zijn buren niet te schande zet.
1: Wie de boosdoener veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt.
0: Wie belofte in zijn eigen nadeel toch volbrengt, zijn bezit niet uitleent tegen woeken. Als getuige niet omkoopbaar is.
1: Wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De rechtvaardige mag de gast zijn in uw tent. Hij mag op uw heilige berg verblijven. Alleluia.
0: Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog gegeven, zal ik allen tot mij trekken. Alleluia. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
1: dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden,
1: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Alleluia. Wij hebben zulk een hoge priester die, gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel, het waarachtige heiligdom bedient, de tent die is opgeslagen door de Heer en niet door een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: Bij het zien van de Heer.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: De Heilige Geest, de Helper, hij zal u alles weer te binnen brengen, wat ik u heb gezegd. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heilige Geest, de Helper, hij zal u alles weer te binnen brengen wat ik u heb gezegd. Alleluia.
0: Christus, de Mensenzoon, die door de Heilige Geest uit de doden is opgewekt en tot bron van leven is gemaakt, willen wij met vreugde aanroepen.
1: Heer van het leven, maak alles nieuw.
0: Christus, verlosser van de wereld, koning van de nieuwe schepping, open onze ogen voor uw rijk, waar gij zit aan de rechterhand van de Vader.
1: Heer van het leven, maak alles nieuw.
0: Heer, voor altijd leeft gij in uw kerk. Leid haar door de Heilige Geest tot de volle waarheid.
1: Heer van het leven, maak alles nieuw.
0: Toon uw barmhartigheid aan zieken en stervenden, en aan allen die onder lasten gebukt gaan. Troost en sterk hen door uw liefde.
1: Heer van het leven, maak alles nieuw.
0: Christus, onvergankelijk licht, in dit avonduur bieden wij u onze hulde aan. Verlicht onze doden door het licht van uw verrijzenis.
1: Heer van het leven, maak alles nieuw.
0: En hier kunt u bidden voor een intentie die leeft in de stilte van uw hart.

0: Heer van het leven, maak alles nieuw.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, van u komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij in de wisselvalligheden van het leven met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat gij, die hij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd uw macht, Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, heb gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Goedendag, het is 11 uur, tijd voor onze Theologische Academie. Vandaag hebben wij aan de telefoon pastoor Mennen uit Os. Hij is ook docent kerkelijk recht aan het Sint-Janscentrum, de priesteropleiding van het bisdom Den Bosch. Deze week de eerste in van 4 uitzendingen over het kerkelijk recht. En vandaag heeft deze uitzending de titel Horen regeltjes wel bij de kerk? Goedendag, pastoor Mennen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, u mag beginnen.
1: Goed. Je kunt nog wel eens horen, voornamelijk oudere priesters en gelovigen die in de jaren 60 zijn opgegroeid, kun je horen zeggen, ik houd niet van een kerk met allemaal regeltjes. We moeten ons niet laten knechten door wetten en regels. We hebben toch deel aan de vrijheid van de kinderen Gods. Ze laten zich dan ook vaak niet veel aan kerkelijke wet en regelgeving gelegen liggen. Ze vieren vaak de liturgie op hun eigen wijze. Ze houden de kerkelijke registers niet secuur bij. Ze trekken zich van pauselijke of bisschoppelijke richtlijnen niet erg veel aan. En dat alles vaak met een beroep op de Heilige Geest, die immers waait waar hij wil en die niet zo van wetten en regeltjes zou houden. Men maakt dan heel vaak een onderscheid tussen de hiërarchische kerk en de kerk van het volk Gods. Tussen de verstarde kerk van de instituties en de daarmee gepaardgaande wetten en de charismatische kerk, de kerk waarin de geest voluit werkzaam is. Er zijn bepaalde theologen die aan de oorsprong staan van deze populaire gedachtegangen en die deze theologisch proberen te ondersteunen. Zo is volgens de bekende Zwitserse theoloog Hans Küng in zijn boek Die Kirche, de Kerk, uit 1967, de kerk van Korinthe, een kerk van Paulus, een voorbeeld van een charismatische kerk, waarin een grote verscheidenheid van bedieningen bestond. En deze bedieningen waren dan nog heel flexibel. Hij ziet daarin een duidelijk contrast met de Palestijnse kerkstructuur, waar een geïnstitutionaliseerd presbyteraat bestond. Simpel gezegd, een priesterkerk dus. Küng bouwt dus uit de schaarse en terloopse gegevens van het Nieuwe Testament een tegenstelling in de vroege kerk op. Daarbij sluit volgens Küng het charismatische model van Korinthe meer aan bij de bedoelingen van Jezus dan de presbyterale structuur, de priesterkerk van Jeruzalem. De Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff noemt in zijn boek uit 1981 getiteld Kerk, Charisma en Macht de juridische kerk, de kerk van de instituties, een vrucht van christendom dat zich heeft aangepast aan Romeinse en feodale structuren die niets van doen hebben met het charismatische model dat we in het Nieuwe Testament aantreffen. Volgens Boff zijn er twee momenten in de kerkgeschiedenis die het katholicisme dat we nu kennen vorm hebben gegeven. Het eerste is het edict van Milaan uit 313. Waardoor dankzij de beslissing van keizer Constantijn het christendom ineens verheven werd tot de heilige ideologie van het Romeinse Rijk, zoals hij het noemt. En daarnaast het zogenaamde Dictatus Papae uit 1075, waardoor volgens Boff de bisschop van Rome een sumus pontifex, een absoluut monarch wordt, in wie geestelijke en tijdelijke macht samenkomen. Zo zijn volgens hem de machtsstructuren gaan overheersen. Ook voor Boff is de charismatische kerk belangrijker dan de institutionele sacramentele kerk. Charisma is voor hem belangrijker dan ambt. Deze opvattingen zijn wijdverbreid. Men komt ze in iedere parochie tegen in opmerkingen zoals ik geloof wel, maar de kerk als instituut hoeft voor mij niet zo nodig. Ofwel, die bisschop of die pastoor is zo wettisch en liefdeloos. En dat alleen omdat de man in kwestie vindt dat men zich ook binnen de kerk aan bepaalde regels moet houden. Dit anti-juridische denken heeft vooral sinds de jaren 60 een enorme invloed gekregen in de katholieke kerk. Maar het stak in West-Europa al eerder zijn kop op. Dat gebeurde op grootschalige wijze in de Lutherse hervorming vanaf de 16e eeuw. Luther gaat namelijk uit van een totale tegenstelling tussen wet en evangelie. Zo komt hij tot zijn twee rijke leer. Het geestelijke rijk aan de rechterhand waarin de gelovige christen staat. En dat is gefundeerd in het geloof en wordt beheerst door de liefde. En het wereldlijke rijk aan de linkerkant, waarin de niet-gelovige leeft, dat wordt gedragen door menselijke autoriteit en door het menselijk verstand, dat voortaan niet meer in staat is de waarheid te vatten. Dat wereldlijke rijk werd door God in zijn barmhartige toren, in zijn ira misericordiae, alleen maar geschapen om de mens voor de totale chaos te behoeden. Volgens Luther bestaat er een onoverbrugbare kloof tussen die twee rijken. Deze dualistische wereldopvatting resulteert ook in een dualistische opvatting van het recht. In het Corpus Christi Mysticum, in het mystieke lichaam van Christus, heerst een goddelijk recht, de wet van de liefde of de wet van Christus, die zich alleen tot het innerlijk van de mens beperkt. In het Corpus Babylonicum, het lichaam van Babel, heerst daarentegen een recht dat door de staat afgekondigd wordt en dat zich in autoriteit en wet manifesteert. En dat alleen bestaat om de mens een beetje binnen de perken te houden. Dit recht is maar een schaduw van het goddelijke recht en richt zich alleen op de uitwendige mens. Zo is volgens Luther de kerk ook opgedeeld in een ecclesia absconditas spiritualis, een verborgen of geestelijke kerk, en een voor de sociale ordening van de christenheid gedachte ecclesia universalis visibilis, een algemene of zichtbare kerk. Die algemene zichtbare kerk heeft een eigen kerkelijk recht, dat is nu eenmaal nodig waar mensen bij elkaar zijn, maar het hoort niet tot de inhoud van het geloof en het is volgens Luther voor het heil van geen enkel belang. Het bestaat alleen omdat er nu eenmaal iets geregeld moet worden. Deze leer van Luther heeft tot gevolg gehad dat de Lutheranen de ordening van de kerk vaak overlieten aan de staat. Er moest nu eenmaal een ordening zijn, maar die kon men het best aan de vorst overlaten. Die had ook de middelen om het te handhaven. Rudolf Sohm heeft aan het einde van de 19e eeuw dit systeem van Luther tot in zijn uiterste consequentie doorgedacht. En zo komt Sohm tot de radicale stelling dat wezen des kirchenrechts steht in widerspruch zum wezen der Kirche. Het wezen van het kerkelijk recht is in tegenstelling met het wezen van de kerk. Na Sohm hebben protestantse theologen afstand genomen van de stelling van Sohm en van Luthers radicale twee rijken leer. Maar de protestantse opvatting over de verhouding tussen natuur en bovennatuur en tussen geloof en reden zorgen ervoor dat het dualisme tussen innerlijk en uiterlijk, tussen zichtbare en onzichtbare kerk, niet overwonnen kan worden. En dat kerkelijk recht bij de protestanten louter menselijk recht blijft zonder feitelijke helsbetekenis. Datzelfde in wezen protestantse idee vinden we bij Kung en Boff en bij al die katholieken die nu die zeggen, ik geloof wel, maar de kerk als instituut hoeft voor mij niet zo nodig. Ofwel, die bisschop of die pastoor is zo wettisch en liefdeloos. Jezus was heel anders. De traditionele katholieke theologie gaat uit van de veronderstelling dat er geen tegenstelling bestaat tussen wet en genade. De nieuwe wet is zelf genade of zelf aanwezigheid van de Heilige Geest, zegt Thomas van Aquino. De wet en de werken die als zodanig het heil natuurlijk niet bewerken, zijn niet alleen maar een uiterlijk gevolg van de genade, maar een voorwaarde voor het heil. Ook al kunnen ze alleen met behulp van de genade verricht worden. Wet en genade zijn in de katholieke opvatting met elkaar verbonden. Dat heeft alles met het begrip incarnatie, vleeswording, menswording te maken. Dat ze een grote voorbeeld vindt in de menswording van Christus, waarin de Godheid zich met het vlees heeft verbonden. Dit begrip incarnatie wordt door de katholieke theologie in heel de eilseconomie toegepast. Op de genade, op de sacramenten, op de kerk. Het duidelijkste is dat voor iedereen met betrekking tot de sacramenten. Het zichtbare teken van het sacrament, zoals de afwassing met het water bij het doopsel, brood en wijn bij de Eucharistie, zijn even belangrijk als de spirituele betekenis ervan. Nog sterker, zonder dat uiterlijke teken is de spirituele betekenis er niet. In de sacramenten vormen het uiterlijk teken en het betekende een eenheid. Net zoals in Jezus de zichtbare mensheid en de onzichtbare Godheid één werkelijkheid vormen. Zo verstaat de kerk ook het kanonieke recht niet slechts als een sociologisch gegeven, iets wat er nou eenmaal moet zijn als een soort noodzakelijk kwaad, dat ver moet onderdoen voor en ondergeschikt is aan de Bijbelse boodschap. Ze verstaat het als een incarnatorische ontwikkeling van het goddelijk recht in de geschiedenis. Eenvoudig gezegd, Gods wil krijgt vlees en bloed doorheen de geschiedenis in het kanonieke recht. In het kanonieke, in het kerkelijk recht, wordt concreet Gods wil in de kerk zichtbaar. Het kerkelijk recht staat ten dienste van het heil. Direct aan het begin van de constitutie over de kerk Lumen Gentium brengt het concilie de gedachte van de kerk als sacramentele gemeenschap tot uitdrukking. Het concilie zegt, in Christus is de kerk als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en het instrument van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. De kerk kan nog uitsluitend als onzichtbaar goddelijk mysterie, nog uitsluitend als louter menselijk instituut begrepen worden. Ze is beide in één, en wel zo dat God zelf in en door de zichtbare kerk het mysterie van het heil aan de mens meedeelt en bewerkt. De kerk is dus een sacramentele werkelijkheid, met een binnenkant en een buitenkant die onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Dit begrip van de sacramentaliteit van de kerk is voor de theologische plaatsbepaling van het kerkelijk recht van doorslaggevende betekenis. Lumen Gentium trekt die conclusie duidelijk. De hiërarchisch georganiseerde maatschappij en het mystieke lichaam van Christus, de uitwendige zichtbare groep en de geestelijke gemeenschap, de aardse kerk en de met hemelse gaven bedeelde kerk, mogen we niet als twee dingen beschouwen, zegt het concilie. Zij vormen in tegendeel één complexe werkelijkheid, samengesteld uit een menselijk en een goddelijk element. Daarom kan men haar op grond van een niet geringe overeenkomst met het mysterie van het mens geworden woord vergelijken. Immers, evenals de aangenomen natuur in dienst staat van het goddelijk woord als een levensheilsorgaan, onverbreekbaar met hem verenigd, ongeveer evenzo staat de sociale kerkinstelling in dienst van Christus geest, die haar het leven geeft met het oog op de uitgroei van het lichaam. Tot zover dit citaat van het concilie. Dus de kerk als instituut met zijn hiërarchische ordening, met zijn instellingen en zijn regelingen, staat in dienst van de Heilige Geest, die het instituut op zijn beurt blijft bezielen. En dan is het nu tijd voor wat muziek.

0: U luistert naar de Theologische Academie. De eerste uitzending van 4 over kerkelijk recht. Vandaag met als thema: horen regeltjes wel bij de kerk? Pastoor Mennen uit Os.
1: Het concilie gebruikt voor de kerk graag het begrip communio, dat Vaticanum II opnieuw ontdekt heeft. In het gewone spraakgebruik voor het concilie werd communio praktisch alleen gebruikt voor de eucharistische communie en nauwelijks ooit voor de kerkgemeenschap. Voor het kerkbegrip van Vaticanum II is communio echter tot een sleutelbegrip geworden. Communio is het begrip dat de genadevolle gemeenschap van de mens met God en tegelijk de gemeenschap van alle gelovigen uitdrukt. Communio is tegelijk goddelijke gave en menselijke opgave. De communio heeft een sacramenteel karakter. Zoals het lichaam van Christus zowel het eucharistische als het kerkelijke lichaam van Christus betekent, zo drukt communio zowel de deelname aan de eucharistische communie uit als de deelname aan de communio, aan de gemeenschap van de kerk. Beide vormen van deelname hangen ten nauwste samen. De eucharistische tafelgemeenschap is het centrum van de kerk. Heel de zending van de kerk komt daar samen en gaat daarvan uit. Daarmee is het begrip communio als aanduiding van de sacramentele werkelijkheid van de kerk een sleutelbegrip geworden dat geschikt is om de rol van het kerkelijk recht in het mysterie van de kerk en het mysterie van de kerk in het kerkelijk recht duidelijk te maken. Het kerkelijk recht moet dus in dienst staan van het mysterie van de kerk. Het moet de communio, de gemeenschap met God en met elkaar bevorderen. Kerkelijk recht is daarmee nooit iets alleen van de buitenkant, is nooit alleen een uitwendige ordening. Het is dienst aan de communio en daarmee opgenomen in het mysterie van de kerk, waarin binnenkant en buitenkant op sacramentele wijze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het kanonieke recht deelt daardoor in het sacramentele wezen van de kerk, is een mede bepalend element van de communio, van het mysterie van de kerk. Er bestaat een innerlijke eenheid van de kerk als geestelijke, charismatische gemeenschap en als zichtbare, hiërarchische, gestructureerde maatschappij. Rechtskerk en liefdeskerk zijn één. Eén en dezelfde werkelijkheid. Het recht in de kerk dient om de communio uit te drukken, te beschermen en te bevorderen. En is daarmee wezenlijk verbonden met de spirituele en bovennatuurlijke orde. Het kerkelijk recht is derhalve een gewijde wetenschap, nauw verbonden met de theologie. De kerkelijke wet moet als het ware voortkomen uit het wezen van de kerk zelf. De studie van het kerkelijk recht is in de kerk noodzakelijk, omdat het recht het mysterie van de kerk in de geest van het concilie uitdrukt en naar de praktijk van alle dag vertaalt. De studie van het kerkelijk recht is de toegangsweg tot het concrete leven van de kerk. Als theologische wetenschap is het kerkelijk recht dus verschillend van het profane recht. Het is en blijft schatplichtig aan de theologie en met name aan het theologische begrip van de communio. Binnen de theologische wetenschap heeft het kerkelijk recht echter een heel eigen werkwijze. Het kerkelijk recht werkt volgens de juridische methode. Bij de sacramentaliteit van de kerk hoort dat ze als een maatschappelijk herkenbare gemeenschap verschijnt. En een menselijke gemeenschap kan niet zonder ordening. Die ordening moet zo adequaat mogelijk zijn, rekening houdend met het doel en de karakter van de gemeenschap. Dat kan alleen met behulp van de juridische wetenschap, die haar eigen methodes en haar eigen innerlijke dynamiek heeft. De rechten en de plichten van een ieder tegenover de ander en tegenover de hele gemeenschap moeten nauwkeurig omschreven worden om het samenleven en het samenwerken in één geloofsgemeenschap vlot te laten verlopen. De communio wordt gediend met een zo goed mogelijk juridisch instrumentarium. De heldere juridische taal was dan ook de eerste van de 10 principes voor de herziening van het nieuwe kerkelijk wetboek, die door de eerste bisschoppensynode van 1967 werden goedgekeurd. Bij het opstellen van kerkelijke wetten en regelingen is het dus allereerst zaak de theologische uitgangspunt in het vizier te houden, maar daarnaast is het even belangrijk een correcte juridische methode aan te wenden. Immers de communio is niet gediend met onduidelijkheid en verwarring. Ook vrome aansporingen en opwekkingen die juridisch geen hout snijden, horen eerder op de preekstoel dan in een wetboek thuis. Dat is niet de wijze waarop het kerkelijk recht de communio dient. Het kerkelijk recht dient dat te doen met degelijke juridische regelingen en wetten. Volgens de katholieke opvatting is het onmogelijk instituut en charisma, kerkelijk recht en de christelijke vrijheid tegen elkaar uit te spelen. De Heilige Geest immers, die ambtsdragers bezielt en bijstaat, is dezelfde geest die bewegingen bezielt. De ambtsdragers zijn er juist om de geesten te onderscheiden, zodat de communio van de kerk niet verdeeld raakt. De laatste pausen houden niet op dit steeds weer opnieuw te beklemtonen. Het kerkelijk recht is niet een lastige bijkomstigheid die men naar believen aan de kant kan zetten. Het is een geestelijk iets, een instrument van de Heilige Geest, om de communio in de kerk te dienen. We spreken over kerkelijk recht, maar eigenlijk is het beter te spreken van kanoniek recht, zoals ik ook al een paar keer heb laten vallen. Kanon is een Grieks woord dat veel betekenissen heeft, maar onder andere regel betekent. Afzonderlijke

is een Grieks woord dat veel betekenissen heeft, maar onder andere regel betekent. Afzonderlijke kerkelijke wetten worden traditioneel canones genoemd. Dan wil ik heel in het kort iets zeggen over de geschiedenis van het kerkelijk recht. Is er van het begin af aan recht in de kerk geweest? Ja, wel degelijk. Al in het Nieuwe Testament, met name in de geschriften van de apostelen, komen we kerkrechtelijke bepalingen tegen. Het meest bekende voorbeeld is misschien wel het besluit van het apostelconcilie, waarvan we een verslag vinden in de handelingen van de apostelen. Hier wordt een zeer ingrijpend besluit genomen, namelijk dat voor christenen uit het heidendom de besnijdenis en het onderhouden van de Joodse wet niet noodzakelijk was. Tegelijk werd bepaald dat ze zich wel moesten onthouden van heidens offervlees, van het eten van bloed en verstikt vlees en van huwelijken in verboden graden. Duidelijke regels. Als er problemen waren, of in sommige streken gewoon periodiek, kwamen op den duur de bisschoppen van een bepaalde streek bij elkaar om het welzijn van de kerk te bespreken. En dat resulteerde altijd wel in een stel canones. Die canones werden soms weer door andere regionale bisschoppenvergaderingen overgenomen. Later zijn er de canones van de algemene concilies die voor heel de kerk golden. Met het concilie van Nicea in 325 begon immers de onregelmatige reeks van universele kerkvergaderingen, waarvan we de laatste in de jaren 60 van de vorige eeuw hebben meegemaakt in het Tweede Vaticaans Concilie. Steeds belangrijker werden op den duur ook de bepalingen van de bisschop van Rome, die in de loop van de middeleeuwen een steeds centrale rol in de kerk ging spelen en dus ook steeds meer wetten voor de algemene kerk ging uitvaardigen. Zo zijn er vanaf het begin allerlei kerkrechtelijke bepalingen geweest die naast elkaar bestonden en hun gezag ontleenden aan de autoriteit die ze had uitgegeven. Een plaatselijke bisschop, een plaatselijke concilie of een algemeen concilie. Al spoedig waren er geleerden die die bepalingen van kerkelijke autoriteiten bij elkaar zetten en bundelden. Die verzamelingen werden uiteraard verspreid en gelezen en vaak werden er van daaruit bepalingen overgenomen in andere gebieden en kregen canones meer gezag. De eerste 500 jaar van de kerkgeschiedenis gebeurde die bundeling gewoon chronologisch. De auteur zette dan in een boek de wetten, de canones achter elkaar in de volgorde waarin ze waren uitgevaardigd, dus zonder enige systematiek. Dat werd op den duur wel erg lastig om te raadplegen. Over een bepaald onderwerp moest je een heel boek napluizen om precies te weten wat er nu precies bepaald was. Bovendien moest je ook nog maar uitzien te vinden of een latere wet misschien wel een eerdere had afgeschaft. Er kwam dus behoefte aan systematische verzamelingen waarin de wetten naar onderwerp bij elkaar werden gezet en die je dus gemakkelijk over een bepaald onderwerp kon raadplegen. Dat zien we dan vanaf ongeveer het jaar 500 gebeuren. We zien in de eerste 5 eeuwen al een aparte ontwikkeling van de wetgeving in de kerk van Oost en West. Er was wel wederzijdse beïnvloeding. Men nam ook wetgeving van elkaar over, maar er ontstaan steeds meer eigen regelingen op diverse terreinen. Dat is het begin van de grote verschillen die er zijn in wetgeving, ook nu nog tussen de kerk van Oost en West, de kerk van Rome en de kerk van Byzantium, van Constantinopel. We kunnen niet gedetailleerd op de geschiedenis ingaan. We gaan er met reuzensprongen doorheen en geven er een paar belangrijke punten uit aan. Zo is voor het kerkelijk recht de periode van 1140 tot 1378 heel erg belangrijk. Het was een grote bloeiperiode van de kerk en dus ook van het kerkelijk recht als wetenschap. Het was de tijd waarin de nieuwe bedelorden ontstonden, zoals die van Franciscus van Assisi, waarin de universiteiten ontstonden en tot bloei kwamen, waarin de centrale pauselijke macht groeide. Het toppunt eigenlijk van de middeleeuwse christenheid. In het kielzog daarvan kwam ook het kerkelijk recht tot bloei. In 1140 werd het Decretum Gratiani geschreven, misschien wel de beroemdste kerkrechtelijke verzameling. Iedereen die iets van kerkelijk recht weet, kan meteen de naam Gratianus noemen. Gratianus probeerde daarin elkaar tegensprekende wetten met elkaar in

harmonie te brengen en zo tot een vaste wetgeving te komen. Het was een eerste echt systematische, logische ordening van wetten die door iedereen geraadpleegd kon worden. Dan is nu weer tijd voor een stukje muziek.

0: In onze Theologische Academie luistert u vandaag naar pastoor Cor Mennen uit Os, ook docent kerkelijk recht aan het Sint-Janscentrum, over het kerkelijk recht. Heeft u nu vragen over deze uitzending, dan kunt u na het laatste gedeelte, wat nu begint, bellen naar 073-687-2001. En woont u in Vlaanderen, dan belt u naar 0031-73-687-2001.
1: Hoe geweldig het boek van Gratianus ook was, het Decretum Gratiani, het was niet een eindpunt. Pausen maakten nieuwe wetten. En na 100 jaar was het geheel weer erg onoverzichtelijk. En paus Gregorius de IX gaf aan Raimundus van Penafort, die later heilig verklaard is, heilig Raimundus van Penafort, de opdracht alle bestaande wetten te ordenen in een logisch geheel. Op verzoek van Raimundus vaardigde de paus nog wat noodzakelijke wetten uit, ook wel decretale genoemd, die leemtes opvulden. Zo ontstond er in 1234 het eerste volledige kerkelijke wetboek, genaamd de Decretale van Gregorius de IX, bijgenaamd het Liber Extra. Nog geen 100 jaar later, in 1298, ontstond een aanvulling op die decretale van Gregorius de IX in opdracht van paus Bonifatius de VIII, het zogenaamde Liber Sextus. Weer een latere aanvulling in 1317 in opdracht van Clemens de V, en die worden dan genoemd de Constitutiones Clementine. Latere wetten werden verzameld in de zogenaamde extravagantes. En vanaf 1582 worden al die belangrijke verzamelingen van kerkelijke wetten, die ik heb opgenoemd, samengebracht in één grote uitgave, het Corpus Juris Canonici. Het Decretum Gratiani, de Decretale van Gregorius de IX, de Decretale van Gregorius de VIII, de Constitutiones Clementine en de Extravagantes. Het corpus was geen officieel wetboek, maar was een vindplaats voor wetten voor kerkjuristen en het werd eeuwenlang tot in de 20e eeuw bestudeerd als bron van kerkelijk recht. Want een algemeen en exclusief wetboek was er sinds Gregorius de IX in 1234 niet meer verschenen. Wetten werden door de wetgever los uitgevaardigd en rechtsgeleerden verzamelden en sorteerden ze. Wetboeken waren trouwens in het burgerlijk recht ook geen normale zaak. Ook daar had men losse wetten en bepaalde wetsverzamelingen. Het was in het burgerlijk recht Napoleon die rond 1800... de wetboeken invoerde, die alle voorafgaande wetten vervingen. In de 100 jaar daarna voerden de meeste Europese landen successievelijk wetboeken in, op uiteraard het conservatieve Engeland na, dat op heden geen wetboek heeft, en waarin men zich soms nog steeds kan beroepen op een wetje uit 1350 of daaromtrent. Ook in de kerk dringt de roep door tot codificatie, tot het maken van één wetboek. En het is de heilige paus Pius X die daar in 1904 opdracht toe gaf. Het was een heel groot werk, want pas in 1917 was dat werk klaar en had ook de katholieke kerk haar eigen wetboek van kanoniek recht. De Codex Juris Canonici, zoals hij heet. Deze codex heeft gefunctioneerd tot 1983. Immers tegelijk met de aankondiging van het Tweede Vaticaans Concilie in 1959 maakte paus Johannes de 23e een herziening van de codex bekend. Dat werk kon eigenlijk pas echt beginnen toen het concilie was afgelopen en de resultaten ervan verwerkt konden worden in de nieuwe wetgeving. Het omvangrijke werk van de herziening duurde bijna 20 jaar. Commissies waren aan het werk. Bisschoppenconferenties en universiteiten over de hele wereld werden geconsulteerd. In 1983 kondigde paus Johannes Paulus II eindelijk de nieuwe codex af, die dat jaar, 1983, op de eerste zondag van de Advent in werking trad. Dat is het wetboek dat nu geldt voor de hele Latijnse kerk. We zijn ondertussen alweer 25 jaar verder en er zijn alweer verschillende wetten verschenen die deze codex aanvullen. Als we over de codex spreken, hebben we het over de universele wetgeving voor de hele Latijnse kerk. Voor de Oosterse kerk geldt een apart wetboek dat voortkomt uit eigen eeuwenoude tradities. Binnen de Latijnse kerk zijn er nog meer kerkelijke wetgevers dan de paus en een ecumenisch concilie. De paus en een ecumenisch concilie geven wetten voor de hele kerk. Maar de tweede belangrijke wetgever is de bisschop. Hij geeft kerkelijke wetten voor zijn eigen bisdom. Die wetten mogen natuurlijk niet ingaan tegen de algemene kerkelijke wetten, maar het zijn echte wetten die even goed binden als pauselijke wetten. Plaatselijke concilies, die overigens tegenwoordig zelden gehouden worden, kunnen wetten uitvaardigen voor hun gebied. De codex geeft bevoegdheid aan bisschoppenconferenties om bepaalde zaken voor hun gebied op eigen wijze te regelen. Zo hebben de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie bepaalde kanonieke wetten uitgevaardigd die alleen in Nederland en België gelden. Ik noem hier het voorschrift van de kerkelijke kleding voor priesters. De codex bepaalt dat priesters de kerkelijke kleding moeten dragen, maar de plaatselijke bisschoppenconferentie kan dan bepalen wat die kerkelijke kleding is. In Nederland is dat de Romeinse boord en een donker kostuum. De Belgische bisschoppenconferentie staat ook een kruisje op de revers toe, in plaats van een collaar. Een groot gedeelte van de kerkelijke wetgeving staat ook in de liturgische boeken. De algemene inleiding op die boeken en de zogenaamde rubrieken, de rode lettertjes tussen de gebeden, zijn echte kanonieke bepalingen die evenzeer verplichten als iedere kerkelijke wet. Al deze bepalingen dienen om wildgroei en chaos te voorkomen. Of positief gezegd, ze zijn er om de communio te bevorderen, dat wil zeggen de gemeenschap van de gelovigen met God en met elkaar. Nog een laatste vraag. Hoe verhouden het recht van de kerk en het recht van de staat zich tot elkaar? De kerk heeft altijd geprobeerd van de staat onafhankelijk te zijn in haar regelingen en wetgeving. De staat heeft steeds weer opnieuw de neiging de kerk aan haar ondergeschikt te maken. Dat was in de tijd van de middeleeuwse investituurstrijd, toen vorsten zich het recht voorbehielden kerkelijke ambten te verdelen. Maar dat was ook in de tijd van het staatsabsolutisme in de 18e en 19e eeuw. Om zich te weer te stellen tegen koningen en keizers die probeerden de kerk in hun macht te krijgen via allerlei wettelijke regelingen, ontwikkelde de katholieke theologie de leer van de societas perfecta in de tweede helft van de 18e eeuw. Zowel kerk als staat zijn in die theorie een volmaakte maatschappij. En volmaakt wil in dit verband zeggen een maatschappij met een eigen doel en alle middelen om dat doel te bereiken. De staat heeft dan als doel het tijdelijk welzijn van de mens. De kerk heeft als doel het eeuwig welzijn van de mens. En de staat heeft alle middelen voor het tijdelijk welzijn. De kerk heeft alle middelen voor het eeuwig welzijn. En daarop paste men het filosofisch natuurrechtelijke principe toe. Ubi societas ibi jus, waar een maatschappij is, daar is ook recht. En daarmee had de kerk recht op een eigen recht, los van de staat. Deze noodzakelijke verdedigingsmanoeuvre had tot gevolg dat het kanonieke recht zich om als parallel en vergelijkbaar met de staat te kunnen worden beschouwd, aan de staat ging spiegelen. Men plaatste zich op hetzelfde plan. Burgerlijke en kerkelijke juristen spraken dezelfde taal, al waren ze in verschillende onderwerpen geïnteresseerd. Universele principes die voortvloeiden uit het begrip maatschappij werden op beide soorten maatschappij, kerk en staat, toegepast. Het Tweede Vaticaans Concilie verwierp dit parallelisme en sprak van de kerk als een uniek volk, wiens juridisch en sociaal systeem dus ook uniek moest zijn. Dit vroeg om een nieuwe bezinning op de plaats van het kerkelijk recht in de kerk naar binnen toe, naar haar leden, maar ook naar buiten toe, naar de staat waarmee de kerk altijd te maken heeft. Het spreken over de societas perfecta heeft afgedaan. Het concilie situeert in de verklaring over de godsdienstvrijheid Dignitatis Humanae het eigen recht en de eigen inrichting van de kerk nu binnen de godsdienstvrijheid die de staat verplicht is te garanderen. Het recht op godsdienstvrijheid garandeert de kerk de vrijheid om zichzelf naar eigen believen in te richten, in de benoeming van haar ambten te voorzien en het geloof te preken en te beleven zonder inmenging van de staat. De vrijheid van godsdienst wordt door moderne staten als een mensenrecht gegarandeerd. En bovendien erkent men als gevolg van de godsdienstvrijheid de scheiding van kerk en staat. In het rechtsverkeer tussen kerk en staat zal de staat de kerk als een vereniging beschouwen en het kanonieke recht als een verenigingsrecht erkennen. Een burgerlijk rechter die met binnenkerkelijke zaak te maken krijgt, zal het kanonieke recht beschouwen als geldig binnen de kerk en dus ook binnen de staat, zolang het niet strijdig is met staatswetten. In België is er een engere verbinding tussen staat en kerk dan in Nederland. De staat betaalt de salarissen van de kerkelijke ambtsdragers daar en de kerkfabriek die de parochie financiert is een burgerlijk publiekrechtelijk orgaan. Tegelijkertijd erkent ook de Belgische staat de scheiding van kerk en staat en de innerlijke autonomie van de kerk, ook al faciliteert de staat de kerk. Dit alles zijn oude regelingen berustend op een concordaat tussen de paus en Napoleon. Een concordaat is een verdrag tussen de Heilige Stoel en de regering van een bepaald land om de rechten van de kerk veilig te stellen. In Nederland geldt een dergelijk concordaat niet en is de scheiding van kerk en staat vrij absoluut. U ziet, regels binnenkerkelijk en in de verhouding kerk en staat zijn noodzakelijk om de kerk als lichaam van Christus in deze wereld goed te laten functioneren. Om de vrijheid van de kinderen Gods naar behoren te laten functioneren. Het volk Gods is een theologische werkelijkheid waarover theologen verheven dingen kunnen zeggen, maar hoe de theologische werkelijkheid landt in dit ondermaanse, hoe deze liefdesgemeenschap concreet handen en voeten krijgt, daarin levert het kerkelijk recht zijn onmisbare bijdrage. Op dat volk Gods en zijn regelingen gaan we de volgende week dieper in.
0: En heeft u een vraag aan pastoor Mennen, dan kunt u tijdens de muziek bellen naar 073-687-2001. En woont u in Vlaanderen, dan belt u naar 0031-73-687-2001.

0: Dat waren de mooie stemmen van de zusters uit het Sint-Elisabeth-convent uit Minsk. Ik heb een vraag voor pastoor Cor Mennen naar aanleiding van de conferentie net over kerkelijk recht. En de vraag is, is het eigenlijk wel de bedoeling, deze scheiding van staat en kerk?
1: Ja, ik denk dat het de bedoeling is inderdaad de scheiding van kerk en staat. Daar is... In de kerk is het zo ook begonnen. De scheiding van kerk en staat was er tot aan Constantijn, Constantijn de kerk tot staatskerk maakte. En toen is er langzamerhand steeds meer verwevenheid gekomen. Maar het is niet goed, en dat heeft het concilie ook gezegd, dat de kerk en staat elkaar, of dat de kerk over de staat zou regeren. Want dat zou het principe van de godsdienstvrijheid geweld aan doen. Nou weet ik dat dat in sommige katholieke kringen omstreden is. Het concilie heeft de godsdienstvrijheid aangekondigd en gezegd dat dat een principe is wat door de katholieke kerk, waardoor de katholieke kerk geleid wordt.
0: Ja.
1: En dan zijn er mensen die zeggen, maar hoe kan dat nou? Want de dwaling kan toch geen recht hebben in de maatschappij. En alles wat buiten de katholieke kerk is, is dwaling en kan dus geen recht van bestaan hebben. Er zijn groepen in de kerk die dat zeggen.
0: Ja.
1: Dat mag in theorie dan misschien wel mooi klinken, maar in een pluriforme maatschappij waarin wij leven, zou dat alleen maar strijd betekenen.
0: Dan zou dat tegen de liefde ingaan.
1: Zou het tegen de liefde ingaan. En het concilie heeft dus niet gezegd dat alle godsdiensten gelijk zijn. Zegt de katholieke kerk en de katholieke geloof is het ware geloof. En iedereen heeft de plicht om te zoeken naar de waarheid. En als hij goed zoekt, dan komt hij uiteindelijk bij de katholieke kerk uit. Maar wij kunnen dat niet opleggen aan een staat. Dat zou anderen het recht kunnen geven om in hun plaats te zeggen van wij overheersen de zaak waar wij de meerderheid hebben. Dus de katholieke kerk heeft in deze pluriforme maatschappij voluit de godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat aanvaardt. Dat wil niet zeggen dat er geen banden tussen kerk en staat mogen zijn, als dat maar niet betekent dat de kerk over de staat gaat heersen en de staat ook niet over de kerk.
0: Ja, dus de kerk mag niet de waarheid opleggen aan andere mensen, ook al weet ze zeker dat het de waarheid is.
1: Nee, ze moet die waarheid verkondigen en mensen proberen tot die waarheid te brengen. Dat is trouwens van oudsher al zo. Niemand mag gedwongen worden, dat is een van de oudste kerkrechtelijke regels. Niemand mag gedwongen worden om het geloof te aanvaarden. Niemand mag gedwongen worden om gedoopt te worden, bijvoorbeeld. Dat is in feite wel soms gebeurd, met name dat vorsten dat deden in het kader van dat ze een land veroverd hadden en ze vonden wel dat die dezelfde godsdienst moesten hebben. En dan werden ze gedoopt. Maar de kerk heeft zich er eigenlijk altijd tegen verzet, tegen gewetensdwang.
0: Hartelijk dank voor uw uitleg.
1: Ja.
0: En volgende week zult u het hebben over het volk van God.
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Ja, tot ziens. Dag.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Verrezen is de goede herder, die zijn leven gaf voor zijn schapen en voor zijn kudde is gestorven. Alleluia. Broeders en zusters, beleiden wir unsere Sünden. Bekehren wir uns tot Gott, de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ich beleid vor allmachtige Gott und vor u allen, dat ich gesondigt heb in Wort und Gedachte, in Doen und Laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij brengt uw gelovigen tot één en dezelfde gezindheid. Laat ons allen van harte doen wat gij vraagt en met verlangen uitzien naar wat gij belooft, zodat bij alle wisselvalligheden van dit leven ons hart daar mag zijn waar de waarachtige vreugde is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de handelingen van de apostelen. Toen de heidenen en de joden van Iconium samen met hun overheden aanstalten maakten om Paulus en Barnabas te mishandelen en te stenigen, namen zij, zodra ze dit bemerkten, de wijk naar de Lycaonische steden, Lystra, Derbe en hun omstreken. Ook daar predikten zij het evangelie. Er was in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had en moest blijven zitten. Hij was van zijn geboorte af lam en had nooit kunnen lopen. Terwijl die man naar Paulus' toespraak luisterde, keek deze hem onderzoekend aan en zag dat hij het geloof bezat om gered te worden. Daarom sprak hij met stemverheffing: "Ga op uw voeten staan, rechtop." De man sprong op en liep rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, begonnen ze te schreeuwen. En ze riepen in het Lycaonisch: "De goden zijn in mensengedaalte tot ons neergedaald." Barnabas noemde ze Zeus en Paulus, omdat hij de woordvoerder was, Hermes. De priester van de tempel Zeus buiten de stad bracht bekranste stieren naar de poorten en wilde samen met het volk een offer gaan opdragen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dit vernamen, scheurden ze hun kleren en stortten zich tussen het volk, luid roepend: "Mannen, wat gaat ge nu beginnen? Ook wij zijn mensen, juist als gij. Wij brengen u de blijde boodschap dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden en u wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is. In de voorbije tijden liet hij alle volken hun gang gaan, maar hij heeft niet nagelaten getuigenis van zichzelf te geven door het schenken van weldaden. Vanuit de hemel schonk hij u immers regen en vruchtbare jaargetijden en verblijde u met overvloed van voedsel." Maar zelfs deze woorden konden het volk er maar nauwelijks van weerhouden hun een offer op te dragen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt barmhartig en trouw. Waarom moeten vreemde volkeren vragen: "Waar is toch Israëls God?" Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe.

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en zal mij aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem: Heer, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. Het woord dat gij hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u, terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen, wat ik u gezegd heb. Zo spreekt de Heer.

Deze heilige mis wordt opgedragen uit dankbaarheid en om zegen voor Hanke de Vries van de Ende. En op deze avond van dodenherdenking bidden we ook voor alle slachtoffers van oorlog en geweld.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Weet, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.

Heer, laat onze gebeden en offergaven tot u komen. Maak ons in uw goedheid vrij van zonde, om beter te beantwoorden aan dit sacrament van uw grote liefde. Door Christus onze Heer.

De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis, heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven, ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen is indachtig. God, bieden wij u aan, het levensbrotende kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt, om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus en allen die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam God dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben het waard dat gij tot mij komt. Maar spreek eens.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, door de verrijzenis van Christus hebt Gij ons het eeuwig leven teruggeschonken. Laat het paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen en vervul ons van de kracht van dit heilzaam voedsel door Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag op 4 mei hebben we in de heilige van de dag Catharina van Park, ook wel Catharina van Leuven genoemd, van Leuven of van Vrouwenpark. En zij is geboren als Rachel. Catharina is namelijk van Joodse afkomst. Haar ouders zijn vanuit Keulen in Leuven komen wonen en dat is dan ook haar geboorteplaats. Zo nu en dan komt hofkapelaan Reinier bij haar ouders thuis discussiëren over de vraag welk geloof het ware is. Zij toont zich al op jonge leeftijd bijzonder geïnteresseerd. En vooral de verhalen over Maria maken diepe indruk. Op 12-jarige leeftijd loopt ze thuis weg om zich stiekem te kunnen laten dopen. Haar vader stelt alles in het werk om zijn dochter terug te krijgen. Zelfs de bisschoppen van Luik en Keulen komen eraan te pas. Maar het is vooral de abt van het klooster Villers die zich achter het meisje stelt. Uiteindelijk treedt ze in bij de Cisterciënzerinnen van het zogeheten Vrouwenpark te Leuven en verruilt dan haar Joodse naam Rachel voor Catharina, de naam waarmee volgens haar zeggen moeder Maria haar in haar dromen had aangesproken. Dit verhaal speelt zich af in de 13e eeuw. En het is neergeschreven in het Boek der Mirakelen, zoals het verteld is door Caesareus van Heisterbach. En hoe het daar staat zal ik nu ook voorlezen, met natuurlijk heel duidelijk in gedachten houdend dat het een boek is van eeuwen geleden, enkele eeuwen terug, en er dus ook op een wat andere manier tegen dingen werd aangekeken. Maar het is wel interessant om dat te horen, hoe er ook in de geschiedenis is omgegaan met bekeringen. In het Boek der Mirakelen vinden eigenlijk gesprekken plaats met uitleg. En in dit geval, het verhaal van Catharina van Perk, begint met een monnik die zegt: het is jammer dat een niet gedoopt meisje niet door de doop verlicht wordt. Een novice vraagt dan: ja, dat wil ik wel graag horen. En dan zegt de monnik: onlangs werd de dochter van een Jood uit Leuven op de volgende wijze tot het geloof bekeerd. Een geestelijke, Reinier geheten, kapelaan van de hertog van Leuven, kwam regelmatig in het huis van een Jood uit die plaats en debatteerde dan met hem over het christelijk geloof. Deze had een dochtertje dat heel oplettend het debat volgde. Voor zover haar begrip reikte, woog ze zowel de woorden af van de klerk die de kwesties te berde bracht, als die van de Jood die hem antwoord gaf. Zo voelde ze zich door een goddelijke beschikking tot het katholieke geloof aangetrokken. De geestelijke wist haar, weliswaar in het geheim, te overtuigen, en ze kwam zozeer tot inkeer dat ze het verlangen naar de doop te kennen gaf. Er werd een vrouw ingeschakeld om het meisje zonder opzien te baren uit het huis van haar vader te smokkelen. De geestelijke liet haar dopen en bracht haar onder in Le Par aux Dames, een klooster van de Cisterciënzer Order. Na het vernemen van haar bekering was de ongelovige vader ontroostbaar. Hij bood de hertog een grote som geld aan als hij hem zijn dochter zou teruggeven en hij klaagde dat ze op slinkse wijze bij hem was weggeroofd. Toen de hertog nu de dochter aan haar vader terug wilde geven, een christin aan een jood, kwam de geestelijke Walter daartegen in het geweer en zei: Heer, als u deze misdaad begaat tegen God en zijn bruid, zou uw ziel nooit gered kunnen worden. Ook de eerwaarde abt Walter van Villers verzette zich tegen hem. Toen de jood zich bedrogen zag in de hoop die hij stelde op de hertog, kocht hij, naar men zegt, heer Hugo om, de bisschop van Luik. Die hield de joden zozeer de hand boven het hoofd dat hij aan het convent van de monialen van Le Parc aux Dames schriftelijke opdracht gaf de jood zijn dochter terug te geven. Toen de jood met zijn vrienden en verwanten bij het klooster kwam, rook het meisje dat zich beneden bevond en niets van hun komst wist een geweldige stank. Ondertussen beukte de joden op het raam en de abdis zei, naar ik meen, tegen het meisje: dochter Catharina, want dat was dus haar doopnaam, je ouders willen je zien. En zij antwoordde: Wel, dat is de stank die ik merkte. Ik wil ze niet zien. En ze weigerden naar buiten te gaan. Vorig jaar, het is nog steeds dus in het Boek der Mirakelen uit de 13e eeuw. Hè. Het zijn andere tijden, andere bewoordingen. Vorig jaar werd de Luikse bisschop wegens die zaak voor heer Engelbert, de aartsbisschop van Keulen, op diens synode aangeklaagd. Hij kreeg het bevel dat klooster voortaan niet meer lastig te vallen vanwege het gedoopte meisje. Hij hield zich toen wel stil, maar gehoorzaamde niet. Naderhand beval hij het meisje schriftelijk op straffe van excommunicatie naar Luik te komen om haar vader over het haar ten laste gelegde te antwoorden. Catharina kwam inderdaad, maar onder bewaking. Voor haar vader voerde men aan dat ze nog minderjarig geschaakt was en met geweld gedoopt. En sommigen zeiden tegen het meisje: Catharina, men heeft over ons gezegd dat je graag naar je vader zou terugkeren als je toestemming zou krijgen. En zij antwoordde dan weer: wie heeft dat gezegd? Het antwoord was: je vader. En toen zei ze met heldere stem: mijn vader heeft echt bij het midden van zijn baard gelogen. Toen de advocaat van de vader nog bleef aanhouden, zei de eerwaarde Walter, de abt van Villers, tegen hem: meester, uw woorden gaan in tegen God en uw eer. Weet wel, als u nog één woord ten ongunste van dit meisje spreekt, zal ik bij de paus bewerken dat hij u voor altijd alle rechtszaken het zwijgen oplegt. Daarop werd hij bang en antwoordde de abt heimelijk: heer abt, wat voor nadeel ondervindt u ervan wanneer ik de Jood geld kan ontfutselen? Ik zal niet zeggen dat nadelig kan zijn voor het meisje. En zodra hij zijn honorarium had geïncasseerd, zei hij tegen de vader: ik durf verder niet meer in deze zaak op te treden. Vorig jaar, nog steeds is dit het verhaal dus, wat in het Boek der Mirakelen is geschreven in de 13e eeuw. Vorig jaar, toen de eerwaarde Wido, abt van Clairvaux, op visitatiebezoek was in het bisdom Luik, ontmoette hij de bisschop die hij vermaande en vroeg om rekening te houden met God en zijn eigen eer en op te houden dat meisje dat reeds aan Christus gewijd was, langer lastig te vallen. De bisschop antwoordde hem: mijn beste heer abt, wat gaat u die zaak aan? De abt antwoordde: die gaat mij zeker aan om twee redenen. Allereerst omdat ik christen ben. En op de tweede plaats omdat het huis waarin ze verblijft tot de lijn van Clairvaux behoort. En hij voegde daaraan toe: ik stel het meisje en haar zaak onder bescherming van mijn heer de paus en ik ga in beroep over de brief die u tegen haar hebt gericht. Ten tijde van het algemeen kapittel liet hij de brief die hij van zijn heiligheid de paus tegen de bisschop gekregen had door bemiddeling van onze abt naar de prior van Le Parc aux Dames verzenden. Mocht de bisschop eventueel nog eens proberen het klooster lastig te vallen vanwege dat meisje, dan kon de prior zich met de brief verdedigen. De novice in dit boek reageert op het verhaal van de monnik: ik erger me aan de inhaligheid van die bisschop. En de monnik antwoordt daarop dan weer: zijn verdedigers zeggen dat hij in deze kwestie niet uit geldzucht zo taai vasthoudend was, maar omdat hij ijverde voor de gerechtigheid. Maar daar hechtte men nauwelijks geloof aan. Zou hij immers geprikkeld zijn door rechtsgevoel, dan zou hij nooit of te nimmer een gedoopt meisje, een aan Christus gewijde maagd, vuriger in de christelijke godsdienst dan men van haar leeftijd mocht verwachten, hebben laten terugvallen in het Joodse geloof. En de novice antwoordt dan: daar denk ik net zo over. Nou, deze beschrijving van het hele geval nogmaals is uit een totaal andere tijd, maar geeft aan hoe er toen in ieder geval gedacht werd en hoe ook met een bekering werd omgegaan. Dat eenmaal gedoopt zijn iets is waarin je je totaal aan onze lieve Heer eigenlijk geeft. En zeker natuurlijk iemand die intreedt in een klooster. En we hebben natuurlijk afgelopen zondag de Roepingenzondag mogen vieren, waar speciaal gebeden is voor roepingen tot het priesterschap, het diakenschap en het religieus leven.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de katholieke kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: U gaat luisteren, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van het bisdom Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.
3: Beste luisteraars van Radio Maria, mij is gevraagd om maandelijks stil te staan bij de gebedsintenties van de paus, bij de maandelijkse gebedsintentie van paus Leo in dit jaar 2026. Gebedsintenties hebben te maken met ons bidden. Het is duidelijk dat Jezus al zegt dat we moeten leren bidden en niet ophouden moeten met bidden. Want bidden voedt ons geloof en sterkt onze band met de Heer. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen staat dat we zelfs moeten bidden zonder op te houden. Betekent dat dan dat je de hele dag je ogen moet sluiten en je handen gevouwen? Nee, het gaat er veel meer om een levenshouding, waarbij ons leven wordt begeleid door ons gebed. Dat we ons leven met vele moeilijkheden en met vele uitdagingen met gebed begeleiden en de Heer vragen om zijn aanwezigheid en zijn steun. Bidden is dus ook een teken van ons geloof in het bestaan van God en is ook een uiting van onze afhankelijkheid, want zonder de Heer kunnen wij niets. Jezus zegt ook dat je niet moet bidden om op te vallen. Niet ergens op een centrale plaats in een tempel gaan staan en dan laten zien hoe goed je bent in het gebed. Nee, Jezus spreekt over bidden in je

0: binnenkamer. In je binnenkamer van je hart. Maar als je in de binnenkamer van je hart bidt, wil dat niet zeggen dat het alleen maar vragen en noden van jezelf moeten zijn. Dat het alleen maar dingen zijn die in je eigen leven gebeuren. Of dat je gebedsleven zich helemaal focust op je eigen noden en vragen. Er is een lange traditie in onze kerk om maandelijks te bidden met de paus. Eigenlijk bestaat die traditie al sinds 1844. Toen waren er Franse jezuïeten die de mensheid opriepen om steeds voor specifieke noden te bidden in verbondenheid met de paus. Het was paus Leo XIII die in 1879 deze gebedsintenties van de paus officieel als een vast gegeven elke maand aan de wereld presenteerde. Ik kan me nog herinneren, als kind op de lagere school, dat was trouwens niet 1879, maar de jaren 70 van de vorige eeuw, dat we elke maand een klein gebedsbriefje kregen uitgereikt, waarboven stond Apostolaat des Gebeds. Een klein prentje waarop de intentie van de paus werd aangegeven en een gebed geformuleerd stond. En als kind op de lagere school was dat een bijzonder moment om met de paus te bidden voor bijzondere noden in de wereld en in de kerk. Want daarover gaan de gebedsintenties van de paus. Die gaan zowel over de noden van de wereld als de noden die er zijn in onze kerk. Dus niet alleen bidden voor jezelf, maar ook voor anderen. En ook niet alleen in stilte bidden, op jezelf, maar ook met anderen. Daartoe zijn we ook in de kerk geroepen. Elke dag opnieuw ons leven in de kerk te begeleiden met gebed. En als kerk ook ons te richten in gebed tot God die onze Vader is. Tot Jezus Christus die is mens geworden. Tot de Heilige Geest die onze helper en trooster wordt genoemd. Nee, bidden in je binnenkamer, dat doe je in verbondenheid met God. Voor jezelf, maar ook voor anderen. We zagen hoe vaak Jezus in stilte bad voor de mensen in nood. En hoe hij ook zijn grote keuzes in zijn leven begeleidde met intens gebed. Zo bad hij op de berg in stilte voordat hij zijn leerlingen riep om zijn volgelingen te zijn. Bidden voor jezelf en voor anderen. En bidden met anderen, voor de kerk en voor de wereld. Dat is wat met de gebedsintenties van de paus die maandelijks worden gegeven een uitdaging is, een uitnodiging. Deze maand mei, staat als gebedsintentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het is zo dat de gebedsintenties van de paus soms gaan over nood in de wereld, dan weer over nood in de kerk. Soms zijn het geestelijke noden, soms ook materiële noden. Zo werd in maart gebeden voor ontwapening en vrede. En de afgelopen maand april was het gebed van de paus vooral gericht op priesters die in crisis verkeren. Maar voor deze maand mei is de intentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het gebed luidt als volgt: laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In dit gebed vragen we de Heer dat iedereen aandacht heeft voor het voedsel, zowel producenten als consumenten, en dat we ons voedsel niet verspillen, omdat er vele plaatsen in de wereld nauwelijks voedsel te krijgen is. En dat voedsel ook kwaliteit moet hebben om echt te kunnen leven. Als we bidden om voedsel, wordt duidelijk dat we afhankelijk zijn van God. Het is belangrijk om te bidden voor het voedsel. Dat zijn we ook gewend als we een maaltijd beginnen of afsluiten. De Heer danken voor het voedsel dat we mochten ontvangen. Dankbaar zijn voor de vruchten van de aarde. dankbaar zijn voor ons dagelijks brood. Aan de ene kant, wanneer het om voedsel gaat, is dat de inzet van land- en tuinbouw. En dat is echt een arbeid van de mens. En dat geldt ook waar het gaat om de verspreiding van voedsel, de logistiek en de verdeling. Maar waar land- en tuinbouw, het laten groeien van producten die we kunnen eten, een arbeid is van de mens, blijft duidelijk dat de groeikracht van God komt. We kunnen omstandigheden misschien op een goede manier regelen, met water en licht, met goede grond, maar de groeikracht komt van de Heer. Als wij bidden om voedsel samen met Paus Leo, als we bidden om voedsel voor iedereen, dan gaat het ook om God te danken dat Hij groeikracht geeft opdat wij voedsel ontvangen. Voedsel, de thematiek van voeding kunnen hebben, is ook een belangrijk thema uit de katholieke sociale leer van de kerk. U weet wel, de leer van de kerk die vanuit het geloof spreekt over heel veel maatschappelijke vragen. Die vanuit het geloof spreekt over allerlei belangrijke aspecten van ons menselijk leven, van onze samenleving ook. Het was paus Leo XIII die met zijn encycliek Rerum Novarum grote aandacht schonk aan het welzijn van arbeiders in de grote steden, waar voor het eerst enorme fabrieken stonden en mensen eerder als een productiemiddel werden gezien dan als menselijke personen. Het begin van de sociale leer van de kerk om na te denken het licht van het geloof over de dingen die we in onze samenleving zien en nodig hebben. Waar het gaat om voedsel, hebben we een belangrijk onderwerp te pakken van de katholieke sociale leer. De kerk beschouwt voedsel, ja goed voedsel, als een fundamenteel mensenrecht. De menselijke waardigheid van de mens betekent dat een mens recht heeft op voedsel om te kunnen leven. Dat een mens voedsel tot zijn beschikking moet hebben om te kunnen uitgroeien en te kunnen leven. Ook wanneer het gaat om het algemeen welzijn, het welzijn van alle mensen, dan is ook dat erop gericht op het ook mensen werkelijk een goed menswaardig leven kunnen leiden. En wanneer het gaat om het fundamentele recht van voedsel, kun je daar ook andere dingen bij noemen die in de sociale leer op een rijtje worden gezet. Naast voedsel is er het goed kunnen wonen, een gezondheid hebben en de zorg daarvoor, een opvoeding en scholing. Maar voedsel is heel belangrijk om juist als mens te kunnen groeien en te leven. Niet voor niets dat de paus in zijn gebedsintentie voor deze maand mei juist bidt om voedsel voor iedereen. Kleine producenten en grote producenten. En dat voedselverspilling voorkomen wordt. En ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Je hoort vaak dat mensen die in armoede moeten leven, of mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, vaker eerst hun voeding halen uit de goedkope sector die misschien veel te veel vet en veel te veel suiker bevat. En dan kan het zijn dat bij gebrek aan goed voedsel mensen toch ongezond worden en niet gezond kunnen leven. Vanuit de katholieke sociale leer dus is het algemeen welzijn belangrijk om alle mensen van goed voedsel te voorzien. En de menselijke waardigheid betekent dat de mens daar ook recht op heeft. Het is geen kwestie van liefdadigheid als je goed voedsel krijgt, maar het is werkelijk een mensenrecht. Naast algemeen welzijn en menselijke waardigheid kent de sociale leer ook het principe van de solidariteit. En daarin is het heel duidelijk dat je voedsel deelt met anderen. Een van de dingen waar de paus voor bidt is dat we voedselverspilling voorkomen. Dat is in het licht van de sociale leer inderdaad immoreel. Als er elders in de wereld zoveel honger is, of in jouw eigen omgeving mensen door armoede weinig voedsel hebben, dat je dan toch je voedsel weggooit of laat verkommeren. Verspilling is aan de orde van de dag. En het is goed om te bidden om dat te kunnen voorkomen. Waar het gaat om solidariteit, is het ook van belang dat er eerlijke handel is en voedselhulp. Ook dat is een uiting van concrete solidariteit. Voedsel bieden in gebieden waar een ramp is geweest, maar ook eerlijke handel, dat je niet ten koste van anderen rijk wordt met allerlei grote en hoge prijzen. Naast algemeen welzijn, menselijke waardigheid en solidariteit is er ook subsidiariteit. En dat betekent dat je ook de dingen daar moet ontwikkelen waar ze het beste kunnen. Er is wat voor te zeggen om een voedselketen zo kort mogelijk te maken. Dat je niet alle voedsel moet betrekken van de andere kant van de wereld. Dat ook lokale voedselproductie wordt gestimuleerd. Opdat regio's dan minder kwetsbaar worden in tijden van moeilijkheden. Nogmaals, voedsel is geen kwestie van liefdadigheid, maar van rechtvaardigheid. Voedsel is een recht, een mensenrecht. En een mens die om voedsel vraagt, dan mag die vraag niet onbeantwoord blijven. De paus bidt dat er voor iedereen voedsel mag zijn, dat verspilling voorkomen wordt en dat er toegang is tot goed voedsel. Dat is niet alleen een vraag die wij samen met de paus aan God stellen. Regel het maar dat wij goed voedsel krijgen. Regel het maar dat wij niets verspillen en kwaliteit leveren. Bidden heeft immers ook met onze gezindheid te maken. Je leven begeleiden met gebed betekent ook een levenshouding die vanuit dat gebed tot stand komt. En als wij bidden om goed voedsel, om voedsel voor iedereen, dan is dat ook een vraag aan onszelf. Kunnen wij met Gods hulp dat bewerken? Kunnen wij ons met Gods hulp sterk maken voor juist deze opdracht? Bidden voor voedsel betekent ook dat voedsel niet zomaar vanzelfsprekend is. Want voedsel is een geschenk. Als wij vandaag bidden samen met de paus en deze hele maand mei op het iedereen voedsel mag ontvangen en dat er op een goede manier voedsel wordt verdeeld, dan raakt aan de kern van een menswaardige samenleving. Een samenleving die paus Paulus VI... een beschaving van liefde noemde. Het is duidelijk dat de mens niet van brood alleen leeft. Want in de schrift is het de Heer die zegt dat we niet leven om te eten, maar eten om te leven. Dat we niet op ons voedsel geconcentreerd zijn, hoe lekkerder en hoe meer, hoe beter. Maar dat we ook maat houden en verder kijken. Solidariteit, het delen met anderen, het behoort tot het gebed dat wij deze maand tot God richten. Als we kijken in onze kerk, dan zijn er verschillende heiligen die zich heel erg bekommerd hebben om aan hun naasten in nood het dagelijks brood te kunnen geven. Het was al in de tijd van de apostelen dat de eerste christengemeente er zorg voor had dat armen en weduwen voldoende te eten kregen. En de apostelen kon het zo druk hebben met hun bezigheden van de verkondiging van het geloof en het gebed, dat soms die naaste liefde, die zorg voor de weenende wezen erbij inschoot. We kunnen het lezen in Handelingen 6. En dan besluiten de apostelen om een aantal medewerkers aan te stellen. 7 diakens zouden wij zeggen, die in staat zijn om vanuit het geloof de naaste liefde te betonen aan weduwen en wezen. Brood delen in solidariteit hoort bij de gemeenschap van gelovigen. Je kunt ook denken aan vele kloosters in de middeleeuwen en tot nu toe, waar regelmatig werd aangeklopt om brood en voedsel. En het was een goede gewoonte dat iemand die aanklopte bij de kloosterpoort ook voedsel mocht ontvangen. Het is duidelijk dat mensen niet altijd van nature geneigd zijn met elkaar te delen. Zo is het de heilige Antonius van Padua, die ziet dat sommige mensen helemaal niet van plan zijn om hun brood en bezit te delen. Die leven van winst en nog meer winst. En als arme mensen schulden maken, dan is er geen plaats voor martigheid. Zo arm dat ze zelfs geen brood meer kunnen kopen. Het is Antonius van Padua die voor die armen opkomt. En die zegt, hoe kun je nu zo'n rijke, die zich van God nog op bod iets aantrekt, die mensen met al hun winstbejacht het brood uit de mond stoot, hoe kun je die nou een kerkelijke uitvaart geven? En de Antonius heeft dat ook met zijn grote volkspredikingen duidelijk gemaakt. Een christen deelt van wat hij heeft. En brood op de eerste plaats. Naast heiligen uit de middeleeuwen kun je ook denken aan onze tijd. Waarin iemand als moeder Teresa in de sloppenwijken van Calcutta bezig was om de armen te ontmoeten, hen op te nemen in haar huis, ze te verplegen en voedsel te schenken. In de stad Rotterdam, waar ik bisschop mag zijn, is de kathedraal verbonden met twee bijzondere heiligen die ze altijd hebben ingezet om het brood aan de armen te kunnen geven. Op de eerste plaats de heilige diaken Laurentius, die al in de derde eeuw in Rome werkte, in de tijd dat de kerk werd vervolgd, in de tijd dat de kerk te maken had met ernstige vervolging en bedreiging. Je mocht alleen maar in het geheim je geloof belijden. En we kunnen zien dat ondanks die dreiging, ondanks die vervolging, de solidariteit in de kerk levend was. Het delen van je brood hoorde bij het christelijk bestaan. Laurentius heeft ze daar sterk voor gemaakt. En toen de keizer vroeg om alle bezittingen van de kerk in te leveren, heeft Laurentius het tegendeel gedaan. Hij heeft alles uitgedeeld, bezittingen en brood, en de armen gewezen en de keizer duidelijk gemaakt dat de armen en de kleinen de rijkdom zijn van de kerk. Naast de heilige Laurentius kent de Rotterdamse kathedraal ook de patroonheilige Elisabeth. Zij was van adel. Zij was een vrouw die getrouwd was en in een kasteel woonde. Maar ze had een groot hart voor de armen en de kleinen. Regelmatig verliet zij het kasteel om met de armen toe te gaan. En vaak was haar schort gevuld met brood. De familie van Elisabeth was niet opgesteld dat zij als rijke vrouw zich onder de armen begaf en dat zij deelde van het brood dat zij had. Op een dag toen zij het kasteel verliet en iemand haar vroeg, maak je schort open om haar op hete daad te kunnen betrappen, omdat ze op weg was naar de armen, maakte zij haar schort open en in plaats van brood waren er rozen te zien. Het rozenwonder van Elisabeth. En ook na de dood van haar man is zij zich blijven inzetten voor de armen en de kleinen. Brood geven is een christelijke plicht. Je brood delen hoort bij een christelijke gezindheid. En als we dus bidden met de paus op het iedereen voedsel mag hebben, dan is dat ook een opdracht aan onszelf. Heer, van u ontvangen wij de groeikracht. Van u ontvangen wij de gave van voedsel uit uw hand. En we zijn dankbaar voor het eten en drinken. Maar help ons ook om te delen met de mensen in nood. Om te geven naar wie honger hebben en dorst. Zo is het gebed van deze maand de vraag om zoveel mogelijk mensen te bereiken met goed voedsel en niets te verspillen. Het is bovendien een werk van barmhartigheid als je de Heer volgt in de Matthäus-evangelie. Als iemand honger heeft en hij krijgt te eten, dan dienen we Christus zelf. Als we iemand te drinken geven die dorst heeft, dan dienen wij Christus zelf. Bidden, opdat iedereen voedsel mag hebben, spoort dus ook onze eigen christelijke houding aan. Om met de hulp van de Heer ervoor te zorgen dat er geen verspilling is en goede kwaliteit voor iedereen. Het betekent ook dat we dus niet op eigen kracht deze daden van solidariteit en barmhartigheid doen, maar juist ook met de kracht van de Heer, met de inspiratie van de Heer. Maar is het goed dat we zo met de paus zijn gebedsintentie voor deze maand dag na dag mogen herhalen. Het maakt ons ervan bewust dat we een kerk zijn die samen bidt voor de noden van de wereld. Maar die ook samen bidt om uiteindelijk samen deze opdracht om voedsel goed te verdelen, niets te verspillen, ook als gemeenschap te volbrengen. Vele werken van barmhartigheid kun je het best doen in de samenwerking met anderen. Vele werken van barmhartigheid, zoals ook het geven en delen van voedsel, zijn een teken van ons geloof. Je zou kunnen zeggen, met de woorden van Paus Benedictus, dat het geven van voedsel, het geven van barmhartigheid, ook een bijzondere manier is van geloofsverkondiging. Wanneer het geven van brood, in dat schenken van wat je hebt, wordt ook de liefde van Christus zichtbaar. En dat bouwt mensen op. Dat verspreidt ook het goede nieuws van het evangelie en maakt de kerk tot een instrument in de hand van de Heer. Bidden zonder ophouden. Met de gebedsintenties van de paus iedere maand krijgen wij een nieuwe inspiratie om de woorden van de Heer gestand te doen. En deze maand te danken voor de vruchten van de aarde, omdat we weten dat de groeikracht komt van God. Maar ook om te weten dat je voedsel delen en geven niet alleen een kwestie is van liefdadigheid, maar ook van rechtvaardigheid. Paus Benedictus zegt dat vaak het geven van iets aan een mens in nood niet een kwestie is van geven, maar van teruggeven. Omdat je in zekere zin door je gave aan de armen ook de balans herstelt die tot dan toe ontbreekt. Laten we bidden, zo zegt Paus Leo, dat iedereen, van grote producent tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In onze huidige tijd is het ook steeds meer en meer duidelijk geworden dat we zuinig moeten zijn op ons milieu. Natuurlijk, als mens zijn we door de Heer als bekroning van zijn schepping, als beheerders aangesteld. Maar het maakt veel verschil of je met zorg en aandacht de schepping beheert, of dat je er misbruik van maakt, of alleen voor eigen gewin naar kijkt. En daarom is het in deze maand, waarin we bidden om voedsel en ook voor grote en kleine producenten bidden, ook van belang om op een duurzame wijze ons voedsel te verkrijgen. Naast verspilling van voedsel is er ook het risico dat we het milieu verspillen als we onzorgvuldig te werk gaan in land- en tuinbouw. Duurzame landbouw in onze wereld, omdat onze wereld ons gemeenschappelijk huis is. De wereld is ons gemeenschappelijk huis. Het zijn woorden van Paus Benedictus en vooral ook van Paus Franciscus. Te lezen in zijn encycliek over de zorg voor de schepping Laudato Si. U begrijpt wel, als we zo met de paus en intentie voor deze maand bidden, komen er heel veel verschillende aspecten naar boven. Allereerst onze christelijke plicht om te bidden. En ook de gezindheid die eruit mag groeien, opdat we bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. En wat God voor ogen staat in deze wereld, in deze schepping. En daarnaast is het belangrijk om dan steeds een belangrijk thema, een nood in onze wereld of in onze kerk, voor het aanschijn van de Heer ter sprake te brengen. En daarom de paus rekent op ons gebed. Het is daarom dat Paus Leo XIII deze bijzondere maandelijkse gebeden tot een vast moment heeft gemaakt in ons kerkelijk gebedsleven. Ook wij mogen daaraan meedoen en het is daarom dat Radio Maria iedere maand aandacht vraagt voor de intentie van de paus. Laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleinconsumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Laat ons bidden. Heer, wij danken u voor de gave van het geloof. Dat we ons afhankelijk weten van u, die onze schepper bent. Dat we ons toevertrouwen u, die onze verlosser bent. En dat we rekenen op uw inzicht in kracht van de geest. Wij danken u dat u ons helpt om woorden te vinden voor ons gebed. Ja, de heilige Paulus heeft ons dat beloofd. Bidden doen we in kracht van de geest. Wat we daadwerkelijk ook tot gebed komen, is uw gave. Heer, wij danken u dat we samen mogen bidden als kerk. Dat we niet alleen bidden voor onszelf, maar voor de noden van de wereld. Heer, wij bidden voor het voedsel in deze wereld. Dat iedereen deel mag hebben aan het voedsel om te groeien en te kunnen leven. Help ons, Heer, om bewust gebruik te maken van dit geschenk. En dat we steeds opnieuw ook bedacht zijn op het leven en welzijn van anderen. Zegen allen die werkzaam zijn voor de voedselbank. Zegen allen die vaak in stilte het brood met elkaar delen. Heer, u kunt het aanschijn van onze aarde vernieuwen. Help ons om steeds opnieuw trouw te blijven aan uw woord. En ook trouw te blijven aan de intenties die de paus van ons vraagt. Wees met ons, Heer, en leid ons op de weg. Mogen ons gebed door uw hulp een vast fundament in ons leven. Mogen onze gezindheid op koers houden en ons hart verheffen naar uw toekomst. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Volgende maand hoop ik opnieuw met u stil te staan bij de gebedsintentie van de paus voor de maand juni.
1: U hebt geluisterd, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de vijfde week van Pasen luidt de tekst van de introïtus: allen die in eerbied opzien naar God, moeten hem hulde brengen, wie zij ook zijn. Want gekomen is het heil en de macht en de heerschappij van zijn gezalfde. Met eerbied opzien, want hij is gekomen met macht en heerschappij. Maar ook met vertrouwen opzien, want hij is gekomen met heil, met een helende kracht, om te henen wat stuk is, te verzorgen wat gewond is. En dat doet God nog steeds in de Eucharistie, nu aan ons, zoals hij destijds deed via Jezus aan zijn eigen volk. Het is goed om aan het begin van de Eucharistie onze verwondingen bewust te maken, waar wij gekwetst zijn, waar wij nood hebben aan heling van onze ziel. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen: ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. Nu, eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Dit is het woord van God. Eerst de eigen gesteltenis verzorgen, want van de gesteltenis van mijn hart hangt af hoe ik zal bidden, ja, of het wel tot gebed zal komen. Want men kan soms lange tijd bidden zonder te merken dat men zelden of nooit de goede gesteltenis van het gebed heeft, dat men zich eerst moet losmaken als middelpunt en zijn geest moet laten rusten bij hem. In dit stukje evangelie zegt Jezus ons dat wij ons eerst bewust moeten maken van onze verontrusting en onze kleinmoedigheid. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Bij hem alleen valt alle verontrusting van je af. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik blijven staan, om me zo Gods tegenwoordigheid bewust te maken, me laten verlossen uit mijn ik-middelpuntigheid, mijn zelfgenoegzaamheid. Een gebaar maken van eerbied voor de Vader, die zelfs groter is dan Jezus. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, de houding waarin ik vermoed hem het meeste te kunnen vinden. En dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dan al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan de geschiedenis kort overzien. Jezus is bezig afscheid te nemen. Na eerst gezegd te hebben waarheen hij gaat, namelijk naar de Vader, en vervolgens hoe de achtergebleven leerlingen na zijn vertrek moeten leven, namelijk met Jezus te beminnen, door zijn geboden te onderhouden, legt hij nu uit waar de leerlingen de kracht vandaan zullen halen om de herinnering aan Jezus niet te laten verdwijnen, weg te laten gaan,

zoals alle zaad gaat, geleidelijke slijtage en dan sterven. De bijstand van de Heilige Geest als een helper zal de herinnering aan Jezus fris en levendig houden. Zo levendig als was Jezus zelf levend in het midden. Ja, zelfs maakt de Heilige Geest Jezus nog veel werkzamer dan hij was in zijn aardse gestalte. Daarom zouden de leerlingen er blij om moeten zijn dat Jezus nu gaat vertrekken. Dan zich een voorstelling maken van de plaats waar dit gebeurde, zodat de geest iets heeft om bij te verwijlen en om naar terug te keren wanneer deze is afgedwaald. De zaal van het laatste avondmaal. Het kan helpen om zich in die zaal een vaste plaats uit te kiezen van waar men het gebeuren gadeslaat en meebeleeft, zoals men wel ziet op middeleeuwse schilderijen, waar de schilder de opdrachtgever mee afbeeldt in het geheim. En tenslotte vraag om die bijzondere genade, een innerlijke kennis van Jezus Christus te mogen krijgen, een kennis naar de geest, een kennis die mij precies die woorden van Jezus in herinnering brengt die ik op dit moment nodig heb. De overweging. Jezus zegt, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Of, zoals we in de eerste lezing van Paulus en Barnabas horen, hoe zij de leerlingen aanspoorden in het geloof te volharden en hoe ze zeiden dat wij, zij zelf dus, Paulus en Barnabas, zij inbegrepen, ze staan er niet boven of buiten, dat wij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan. De apostelen, de eersten, lopen de klappen op. Daarin zijn zij gespecialiseerd. Als leerlingen van Jezus zijn zij daarvoor geroepen. Dat is namelijk precies wat Christus doet, plaatsvervangend voor de mensheid, het kwaad opvangen en in vrede verwerken. In vrede met God. Die vrede van Jezus, mijn vrede, zegt Jezus, een vrede à la Jezus, is dus een vrede die stand houdt in onvrede. Die groeit zelfs in uiterlijke onvrede, in strijd, in moeilijkheden, in conflicten en in velerlei kwellingen. Het is dan ook een vrede die alle begrip te boven gaat. Een vrede waarbij mensen zich kunnen afvragen, hoe kun je nu in die omstandigheden vrede hebben? Vrede, pax, dat lieten de christenen op hun graven zetten, tot ontzetting van de heidenen, die zich afvroegen, hoe kunnen ze dat nu op hun graven zetten? Vrede, hoe kun je nu vrede hebben met een toestand als de dood? Dat is toch juist het einde van alle vrede? Daar kan je nooit vrede mee hebben. Maar de vrede van Jezus zit dan ook niet de vrede met de dood, maar vrede met degene die zich door de dood heen aan de Vader heeft gegeven. En zo is Jezus een man van vrede geworden. Zo staat hij in het midden van zijn kerk. Het eerste woord dat Jezus aan zijn kerk zegt, nog voor hij enig ander woord spreekt, vrede, zei u. Een hemel en aarde omvattende vrede. Een leven en dood, strijd en overwinning omvattende vrede. Dat is de vrede die hij iedere keer vanaf het altaar, vanaf zijn liefdesdood komt te brengen. Dat is de plek van waar u de vrede steeds weer toegezegd krijgt. Dat is het soort vrede die u dan ook aan elkaar geeft in de vredeswens. Er zijn dus twee soorten vrede. De vrede van Jezus en de vrede van de wereld. De vrede van de wereld kan bijvoorbeeld een lieve vrede zijn. Een vrede die men door niets verstoord wil zien. De vrede van het oppervlakkige contact, van leuke, lieve mensen onder elkaar. De vrede ook als iemand haar de waarheden verzwijgt voor een half eerlijke vriendschap of een half zachte gemoedelijkheid en gezelligheid. Je hebt ook de goedkope vrede van iemand die nogal gauw tevreden is met zichzelf
die zijn geweten sust en gauw tevreden stelt. Het zijn mensen die conflicten uit de weg gaan, mensen die altijd aardig gevonden willen worden. Kortom, een vrede zonder strijd, een goedkope vrede. Maar je hebt ook de vrede van Christus. Zoals we na het Onze Vader horen, vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. De vrede van Christus is de vrede na de strijd, tegen de zelfzucht, na zijn nederlaag aan het kruis. Het is met de dood op de achtergrond dat je de vrede van Christus moet zien. Jezus sprak deze woorden nadat hij gezegd had, ik ga heen. Dat is een kostbare vrede, een dure vrede. En de prijs is het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Als u een vernedering krijgt toegediend en alle geesten in opstand komen, en als je de vernedering aanvaardt, als u de minste wilt zijn, onder de anderen, dat je het bijvoorbeeld goed vindt dat ze je verkeerd uitleggen, dan kan zijn vrede over u heen komen. In elke eucharistie wordt ons deze vrede van Jezus gegeven, om ze dan weer aan elkaar door te geven in de vredeswens. Wil je de vrede van Christus de ander kunnen geven, dan is het nodig dat je zelf eerst die vrede ontvangt. Eerst zegt de priester, de vrede des Heren zij altijd met u, en dan pas zegt de priester of de diaken, wens elkaar de vrede. Dat betekent dat je eerst de vrede van Christus zelf moet ontvangen, eerst je bewust maken dat hij jouw zonden op het kruishout heeft gedragen, ten einde toe, en wat het hem heeft gekost, deze vrede met jou, en dan pas geef je die christelijke vrede, Jezus vrede, vrede geworden onvrede, aan je medegelovigen. We worden in elke eucharistie opnieuw verzoend met God. Datgene wat ons van hem heeft doen afdwalen, wat ons van hem heeft vervreemd, wordt weer verzoend. Jezus omhelst je. Maar dan wordt ook verzoend wat er in de gemeenschap aan onvrede is gegroeid, waardoor je van elkaar bent vervreemd geraakt. Ook dat mag in elke eucharistie weer worden verzoend, opgenomen in die vrede van Christus, die bron van nieuwe, zich steeds weer vernieuwende vrede en verzoening. Aan het einde langzaam weggaan. Zoals men een gezelschap verlaat waarin men enige tijd heeft vertoefd. Je gaat nog eens de personen langs, zegt nog iets hartelijks, tot die en tot die. En zo ook met Jezus, een gesprekje voeren ten afscheid. En we dan de hem naar de Vader laten leiden en bij de Vader mijn hart uitstarten en een Onze Vader bidden.

0: Ja.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

God heeft ons niet bestemd om zijn toren te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte welkom bij het programma. Een bisschop opent de week. En vandaag mag ik verwelkomen monsieur De Korte hier van het bisdom Den Bosch. Monsieur, van harte welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ontzettend leuk dat u zo af en toe in de loop van het seizoen ook in dit programma uw opwachting maakt. En dat is fijn, ook leuk om zo van dichtbij eigenlijk, hè, want Radio Maria zit eigenlijk op een steenworp afstand van u, van het bisschopshuis ook. Om te horen over uw bezigheden, over wat u bezighoudt. En nou ja, we zitten zo al bijna in de meimaand, zo eind april. Er staat vast een en ander op de agenda waar u naartoe misschien bent geweest of naartoe gaat.
1: Nou, recent ben ik in Duitsland geweest. Er is al meer dan 50 jaar een ecumenisch contact met de Lutheranen in Koerense Waldeck. En we hadden kort na Pasen drie studiedagen. Ook met de protestantse kerk hier uit Zuid-Nederland. Over allerlei belangrijke thema's om daarna te kijken vanuit een christelijk perspectief. En dat is altijd heel boeiend. Althans, je komt er wijzer uit terug, zal ik maar zeggen. Dus dat hebben we recent gehad. En ik ga deze week naar Frankrijk toe.
0: Oh.
1: Want er is de Maria Bedevaart, de jaarlijkse bedevaart van de Orde van Malta, waar ik aan verbonden ben, dus de katholieke adel.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan met een aantal zieken, wij noemen dat gasten trouwens, gaan wij op pad om in Lourdes te bidden. En hopelijk ook een stukje bemoediging te ontvangen.
0: Ja, en dat is jaarlijks het geval inderdaad?
1: Dat is jaarlijks, ja. De eerste zondag van mei is altijd de zondag van de Orde van Malta. Er zijn duizenden Maltesers in Lourdes. En die nemen ook allemaal hun zieken mee.
0: Ja.
1: Dus dat gaat echt over vele duizenden van over de hele wereld.
0: Ja.
1: Die dan voor die ziekenbedevaart naar het Mariaheiligdom komen.
0: Ja, dat zal toch ook wel indrukwekkend zijn, lijkt me.
1: Nou ja, altijd.
0: Dat is altijd.
1: Ja, wat wij vieren in eigen taalgroepen, maar op zondag is er altijd een internationale viering in die ondergrondse kerk. U kent mm-hmm. de PD's, misschien weet u dat wel. Althans, de mensen die in Lourdes zijn geweest, die weten waar ik over praat. En daar kunnen dus duizenden mensen in. En dan is die hele kerk afgeladen vol. En dat geeft natuurlijk echt ook een heel mooi gevoel van gemeenschap, zeg maar.
0: Ja, ik moet nu ook ineens denken. Ik bedoel, in Lourdes is dat natuurlijk altijd. En in de mei- en oktobermaand waarschijnlijk nog wat meer dan andere maanden. Maar ook in uw eigen bisdom, vanuit de Sint-Jan is, en in de Sint-Jan is mei natuurlijk ook een bijzondere maand.
1: Zeker. Kijk, het beeld is al overgebracht op het eind van de maand april naar voren. Mm-hmm. Dus uit de Mariakapel. En die staat dan bij het altaar. En daar worden dus heel veel kaarsen aangestoken en heel veel bloemen ook neergezet. En dat is een hoogtepunt. Net als de oktobermaand. Maar met name de meimaand is natuurlijk de oktobermaand. We hebben ook dan, als ik weer terug ben uit Lourdes, ook de Maria Omgang in de stad. En dat is, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, op zondag 10 mei.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer na de mis van 12 uur met het Mariabeeld, als het mensen droog weer is. En dan ziet het wel naar uit volgens wat ik nu gezien heb. Dat is altijd ook een, en met heel veel mensen die meelopen, maar ook heel veel mensen die ernaar kijken.
0: Ja.
1: En daar hangen honderden blauw-witte vlaggen, hangen dan ook in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Dus dat is altijd een hele feestelijke meimaand.
0: Ja, mensen van heinde en verre, hè, komen dan in
1: de
0: bisdom, meimaand.
1: Ook buiten de bisdom.
0: Ja. Speciale vieringen.
1: Ook in de Sint-Jan. Klopt.
0: Ja, heel mooi inderdaad. Maar Lourdes, dat was eigenlijk wat u vertelde met de zieken. En dat zijn zieken uit heel Nederland dan. Die dan op een bepaalde manier verbonden zijn ook aan de ridderorde. Of kennis zijn van.
1: Nou, ja, het zijn vooral de pastoors die wij hebben aangesproken. Dus ze zelf geen lid van de orde. Dus de orde organiseert het. Maar we hebben contact met een aantal bevriende priesters. En die melden dan mensen aan waarvan zij denken dat zij, want het wordt hen gratis aangeboden, dat ze ook op een andere manier niet naar Lourdes kunnen. Of vanwege ziekte een woord van bemoediging en een week van bemoediging kunnen gebruiken.
0: Ja. Nou, dat is echt heel mooi.
1: Ja, zeker.
0: Ja, we hadden het even voor de uitzending ook over, u noemde dan de ecumene net al eventjes op, maar ook zeg maar de vrede, hè, waar we natuurlijk allemaal naar verlangen. Ja, Paus Leo is daar heel duidelijk over.
1: Vanaf het begin, hè, dus vanaf 8 mei vorig jaar toen hij zich presenteerde op het Sint-Pietersplein, heeft hij voortdurend die boodschap van vrede gebracht. Christus als onze vredevorst. Hij heeft het ook nog heel recent gedaan. Ik denk dat de luisteraars dat wel gevolgd hebben. De 12 dagen dat hij rondreis gemaakt heeft door Afrika, een aantal Afrikaanse landen bezocht heeft. Maar ook een oproep doet aan de wereldleiders om niet mee te gaan met het met allerlei oorlogszuchtige taal te spreken en oorlog te voeren. Want dat helaas gebeurt het op heel veel plekken, te veel plekken, ook in het Heilig Land, waar Jezus zijn vredesboodschap gebracht heeft. En de paus wil denk ik van zijn moreel gezag als paus gebruiken om in ieder geval ook voortdurend te benadrukken dat wij geroepen zijn om van elkaar te houden en in vrede met elkaar te leven.
0: Mm-hmm.
1: En dat lijkt me een hele belangrijke boodschap, dat we er ook als luisteraars van Radio Maria bidden om vrede. Ik doe dat zelf in de kathedraal eigenlijk dagelijks bij de Eucharistie, en dan ook verwijs ik naar Maria als de koningin van de vrede.
0: Ja.
1: Dus Maria die ook vele titels heeft, maar juist in onze dagen is die titel natuurlijk ook heel mooi, dat Maria heet de koningin van de vrede, en die ons ook doorverwijst naar Christus als de vorst van de vrede. En in navolging van Paus Leo is het denk ik van belang dat wij ook blijven bidden dat de ellende van de oorlog ons bespaard zal blijven. En dat daar waar oorlog is, dat mensen verstandig worden en stoppen met oorlog voeren. En proberen om langs diplomatieke weg de meningsverschillen die er zijn en de belangenverschillen die er zijn, om die op te lossen.
0: Mm-hmm. Ja, want het is we hebben het natuurlijk heel goed hier. Maar soms hoor je ook wel, en het is ook officieel zo, dat de dreiging van oorlog wel opgeschroefd is.
1: Ja, zeker. Dat is iets wat natuurlijk ook onze regering zorgen geeft. Kijk, ik pleit ook niet voor naïviteit. Als het gaat bijvoorbeeld over wat we horen dat Rusland aan het doen is en ook China, om vaak op een hybride manier eigenlijk een soort de zaak te ondermijnen. Hè? Dus ik denk dat er maar weinig deskundigen verwachten dat we Russische tanks in onze achtertuin krijgen. Maar wel, bijvoorbeeld, dat is al vaker gezegd, als men de elektriciteitscentrales zou kunnen uitschakelen, dan heb je natuurlijk een grote chaos in het land.
0: Ja.
1: Dus we zijn natuurlijk juist als moderne, hoog ontwikkelde samenleving ontzettend afhankelijk van technische middelen. En als het lukt om de elektriciteit uit te schakelen, gaan we naar wat er allemaal niet meer kan.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dus dan dat we echt dan hele grote problemen hebben in het land. Maar tegelijkertijd is het denk ik wel van belang om toch als christenen altijd te zeggen, ook vanuit de leer van de kerk, dat oorlog of geweld is altijd de laatste handeling. Je begint daarvoor altijd met onderhandelen, met besprekingen, met het zoeken van vrede. En meningsverschillen met geweld uitvechten, zou ik bijna zeggen, dat is iets wat vanuit de leer van de kerk, ook van de oude leer van de rechtvaardige oorlog, alleen maar in laatste instantie mag gebeuren. Nee. En alleen als het ook een defensieve oorlog is. Hè? Dus oorlog is altijd verdriet, oorlog is altijd verwoesting, heel veel mensen dood. Maar soms moet het gebeuren. Wij denken terug aan de bevrijding.
0: Ja.
1: Gaan we trouwens ook binnenkort vieren,
0: ja,
1: in 1945.
0: Ja.
1: En Oekraïne is ook nu aan het vechten om zich. Want Rusland heeft een agressieoorlog gestart. Maar kijk, dat blijft altijd kwaad. Het is altijd een kwaad om een grote kwaad tegen te gaan. Maar hoeveel mensen in Oekraïne, maar ook hoeveel mensen in Rusland,
0: ja,
1: lijden niet onder de oorlog. Hè? Zoveel ook Russische jongens die moeten sterven. Hoeveel ouders zijn niet in verdriet. Hoeveel vernietiging wordt er ook niet in Rusland veroorzaakt.
0: Ja.
1: Dus wij zouden denk ik als christenen veel meer vanuit de vrede van Christus persoonlijk moeten leven in onze eigen kleine omgeving, maar ook als christelijke landen dat moeten benadrukken.
0: Ja, en ook dat duidelijk maken richting degene die dan wel de agressie uitvoeren.
1: Zeker.
0: U noemde het eigenlijk al op, hè, in ons persoonlijk leven, want waar begint de vrede?
1: Nou, die begint in ons hart, denk ik. Als je gaat kijken naar de vrede van Christus, die wil in ons eigen leven de vredevorst zijn. En die vraagt ook om hem vredelievend na te volgen. Dus we zijn ook geroepen om, want dat geldt natuurlijk voor Nederland ook, we zijn een heel gepolariseerd land te worden, hè, dreigen te worden. Of we zijn het misschien al. Mm-hmm. Met heel veel, met name ook op de sociale media, wordt er heel veel gescholden en mensen in hun waardigheid aangetast. Dus we zijn ook in Nederland geroepen om elkaar op te zoeken. En in ieder geval de meningsverschillen die we hebben, en de belangenverschillen, we hebben natuurlijk belangenverschillen, om die in ieder geval op te lossen door onderling gesprek en door ook compromissen te sluiten. Gelukkig in Nederland is het meestal toch nog altijd verbaal geweld. Al kun je met woorden natuurlijk mensen ook enorm kwetsen. Maar daar begint het, in je eigen leven. En dan is het ook van belangrijk dat in onze samenlevingsverbanden die vrede ook gestalte krijgt in de politiek, maar ook in het economisch leven, in de cultuur. Dat we proberen om het goede nieuws van Jezus ook concreet te leven.
0: Ja, ja. En kan de kerk, moet de kerk daar ook concreet aan bijdragen?
1: Ja, in de zin van, Paus Leo doet het natuurlijk op een voorbeeldige wijze. Wij proberen dat op parochieniveau natuurlijk ook te doen, door in ieder geval voor de vrede te bidden. En mensen ook op te roepen om vredelievend te zijn. Hè. Dus iedere gedoopte heeft wat dat betreft ook de taak gekregen om Jezus als de vredevorst na te volgen in het eigen leven en ook in het maatschappelijk leven, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, de priesters en de jagers hebben ook een verkondigingstaak, hè? Ook in de vieringen en ook bij de catechese. Maar uiteindelijk is iedere gedoopte ook geroepen om die vrede van Jezus te leven. En,
0: ja.
1: En ik hoop dat we dat meer en meer gaan doen.
0: Ja, ja. En daar ook een voorbeeld in zijn voor elkaar. Ook in woord juist. Niet alleen dat zeggen over dat ze ergens ver weg dat moeten doen. Maar dus ook wij zelf.
1: Ja, wij zelf. Ik vind het, misschien hebben jullie die spotjes ook gezien van Sieren. Ik vind die eigenlijk heel leuk. Dan hoor je dus een soort denkbeeldige discussie. Hè, tussen bijvoorbeeld iemand die politiek wat links is en de politiek wat rechts is. Er kan een vader en een dochter zijn bijvoorbeeld. Of hè, zo wordt het althans gebracht. En dan eindigt dat spotje van Sieren. Ben je nu een discussie aan het winnen?
0: Ja.
1: En een dierbare, zal ik maar even met mijn woorden zeggen, aan het verliezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus wij kunnen ook natuurlijk in familieverband, kunnen we vaak ook rond politieke thema's met elkaar in strijd raken. En dat het zaak zo verhit raakt, dat je eigenlijk ook vergeet dat je bij elkaar hoort als ouders en kinderen en of als vrienden en vrienden en vriendinnen bij wijze van spreken.
0: Ja. Monsieur, u heeft binnenkort een mooi feest te vieren, volgens mij.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ik mag eind mei, Deovolente, mag ik vieren dat ik 25 jaar bisschop ben. Ik ben in 2001 bisschop geworden van hulpbisschop van kardinaal Simonus in het bisdom Utrecht. En toen in 2008 de bisschop geworden van Groningen-Leeuwarden. En nu alweer het laatste 10 jaar als bisschop heb ik hier mogen werken hier in het Sertogenbosch.
0: Ja.
1: Dus we gaan dat vieren eind mei, het zilveren bisschopsfeest. Met een viering in de kathedraal en een receptie in het theater aan de parade. Ik heb ook 2 boeken gepubliceerd. Eentje is al uit. Dat zijn artikelen die ik in de afgelopen 10 jaar geschreven heb. Die heb ik gebundeld in een boek getiteld Een Verwelkomende Kerk. En ik heb met Leo Feijen heb ik opnieuw een brievenboek geschreven.
0: Oh ja.
1: En dat brievenboek dat komt in de mei ook uit. We hebben elkaar 17 brieven geschreven. Dus in totaal 34 brieven in dat boek. Over allerlei thema's van geloof en alles wat er zo speelt tussen hij als katholiek journalist, ik als katholiek bisschop. En dat boek heet Vriendschap in gepolariseerde tijden.
0: Hmm, ja.
1: En dus dat zijn ook toch 2 boeken die ik als cadeau aanbiedt aan onze pastoors en aan de religieuzen van het bisdom, maar die ook gewoon in de boekhandel
0: verkrijgbaar komen. Zijn, ja.
1: Ja. Ja. Ik heb ook gezegd toen ik 10 jaar geleden bisschop werd, toen ik startte hier in Zuid-Oost, ik kan op mijn kop gaan staan, maar als u, en hoe verwezen ik dus naar al die mensen die in de kathedraal waren, er waren heel veel pastoors, het waren heel veel bestuurders, als u niet uw verantwoordelijkheid neemt, dan kan ik niet veel bereiken. En dat geldt natuurlijk ook voor iedere pastoor, iedere priester in de parochie. Die is ook afhankelijk van een parochiebestuur en van ontzettend veel mensen die samen met de bisschop of samen met de pastoor of met het pastoraal team het katholieke leven gestalte geeft. Hè?
0: Ja, ja.
1: En in die zin vind ik het ook leuk om juist mijn directe medewerkers, en dat zijn natuurlijk ook de priesters en de diakens, en de geestelijke verzorgers in de tehuizen, maar ook de religieuzen, waar wij natuurlijk in ons bisdom nog veel van hebben, om die dat boek cadeau te doen als een teken ook van dankbaarheid voor hun meewerken met mij, om gezamenlijk hier de kerk van Zuid-Oost gestalte te geven.
0: Ja, ja. En ik weet hem even niet uit mijn hoofd, wat is uw wapenspreuk ook alweer?
1: Confidence in Christo.
0: Oh ja.
1: En dat is deftig Latijn voor in vertrouwen op Christus.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus dat heb ik als gekozen toen ik

0: Confidens in Christo.
1: Oh ja.
0: En dat is deftig Latijn voor in vertrouwen op Christus.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus dat heb ik als gekozen toen ik in 2001 door kardinaal Simonus tot bisschop ben.
1: Ja, ja. En is dat nog steeds het motto van uw bisschop zijn? Of is er misschien
0: wat bijgekomen? Dus mijn spiritualiteit is heel sterk toch op Jezus georiënteerd. Als jonge geziende student is mijn geloof versterkt en verdiept. Dat gebeurde met name doordat ik veel in de Bijbel ben gelezen, ook het Nieuwe Testament ben gelezen. En hoe centraal in het Nieuwe Testament de boodschap staat dat God zich in de Zoon, in Jezus, aan ons getoond heeft. En en dat ik ook mijn priesterschap en ook het bisschop zijn de afgelopen 25 jaar vanuit het geloof dat Christus trouw is aan mij en aan de kerk heb gedaan. Dus vandaar dat ik toen ik dat motto moest kiezen in 2001 heel snel kwam bij in vertrouwen op Christus.
1: Ja, ja. Nou, prachtig motto. En ik wil u bij deze alvast feliciteren. Dat tegen die tijd doen we dat natuurlijk ook nog een keer. En tegelijkertijd wil ik u vragen of u misschien met een kort gebed of misschien een zegen voor de luisteraars hier zou willen afsluiten. En nou, nogmaals dank ook voor uw tijd.
0: Wil ik zeker doen. Ik zal een kort gebed bidden en eindigen met een zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, wij danken u dat wij mogen weten dat u ons onvoorwaardelijk bemint in Jezus Christus. En in deze meimaand bidden we ook heel bijzonder dat Maria bij ons mag zijn met haar gebed als eerste van de gelovigen. Zij die ons voortdurend doorverwijst naar haar Zoon. En net als op de bruiloft van Cana ook ons wijst: doe maar wat hij u zeggen zal. Dat we steeds willen luisteren naar het evangelie van Christus. En dat evangelie van de vrede, juist in onze dagen, heel bijzonder het evangelie van de vrede, gestalte geven. In navolging van uw Zoon. En zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan Tafel Met. En een feestelijk gebeuren is het eigenlijk wel, want we mogen een 25-jarig bestaan vieren met deze uitzending. En dat gaat dan om rkdocumenten.nl. En daarvoor zit Joost Verstegen hier in de studio. Joost, van harte welkom.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging. En menigeen kent hopelijk rkdocumenten.nl.
0: Ja, ja, dat hopen we inderdaad, want het bestaat 25 jaar. Maar voor wie het nog niet kent of wie misschien wel iets meer ervan wil weten, gaan wij daarover in gesprek. Joost, eerst eventjes, hè, de mensen thuis die kennen jouw naam misschien wel, Joost Verstegen. Maar vertel eventjes, wie ben je? Wat doe je zo al?
1: In 1958 ben ik in het schone Almelo in Twente geboren. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij helaas dezelfde dag niet, maar wel de volgende dag konden dopen. Dus ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader is in 1947 katholiek geworden. Nadat hij met name in de oorlogsperiode zoekende was van wat gebeurt er allemaal. Want hij was als joch van 15 de oorlog ingegaan en als 20 kwam hij eruit en zoekende. En daar in de oorlogstijd is hij nog door een vriend van hem op een zondagmorgen toen hij door de stad aan het wandelen was gevraagd van wat doe jij hier? Hij zei, ja, ik ben hier lekker aan het lopen. Ga jij eens mee naar de Dominicanen? Hij is naar de Dominicanen gegaan, is nooit meer in de kerk uitgekomen.
0: Ach, ja, ja, ja.
1: Alleen goed, hij heeft tijd nodig gehad om het zichzelf te leren. Dus dat is een beetje een achtergrond dat ik ook op die manier wel in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Want hij is, ja, zoals velen die katholiek werden in die tijd, ja, die waren stevig fanatiek en kwamen er echt vooruit. Dus bij ons kwamen de Karmelieten, de Dominicanen, meneer Pastoor, zet over de vloer. Dus ik ben ook misdienaar geweest. Ik zat op het koor. Zelfs met grote feestdagen was het altijd een grote twijfel van zit ik boven op het koor of zit ik beneden bij de misdienaars? Misschien geeft het wel een beetje aan dat de Dominicanen staan er bekend om dat ze ook wel wat studiematig bezig zijn. Mm-hmm. Dus ook de nodige boekwerken waren er thuis. Dus ik was eigenlijk ook daarmee spelenderwijs ook bekend geraakt. Dus op het moment dat ik later mezelf ging ontdekken van wat wil ik nou uiteindelijk met mijn geloof. Want ik heb in die zin nooit echt een geloofscrisis gekend. Alleen ja, Wij gingen ter kerke. Op een gegeven moment wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker in die tijd, hè, we praten over de jaren 60, 70, er gebeurde nogal wat. Zijn we zoekende geweest. Ik ben op een gegeven moment zoekende geweest ook in het kloosterleven. Is niet geworden. Ik ben aan het zoeken geweest bij Rolduc, de priesteropleiding. Hele goede contacten aan overgehouden. Ook uitstekende contacten ook met Monsieur Gijzen.
0: Is het ook niet geworden.
1: En toch nog wat paar vrienden gehad. Werd het toen ook niet. En uiteindelijk ben ik dan in de afdeling later roepingen. Dat ik dan mijn vrouw ben tegengekomen. Waar ik nu ruim 24 jaar zeer tevreden mee getrouwd ben. En gelukkig mee ben.
0: Ja.
1: In de tussentijd heeft meneer Philips mij weten te strikken om naar Eindhoven te komen. Om daar te gaan werken in het financieel administratieve gebeuren van Philips. Dus dat is eigenlijk mijn eigenlijke achtergrond. Maar daarmee kwam ik ook in een sfeer terecht waar toch ook wel de computers en dat soort zaken opgang gingen doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb altijd wel met een stiekem oog naar computers zitten kijken. Maar echt als gebruiker. Omdat ik in het Eindhoven natuurlijk toch ook wel daar in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Wij zijn van de generatie van de regionale katholieke jongerengroepen.
0: Ja, precies.
1: Dat waren de sublieme momenten om dus met jongeren op weg te gaan en katholiek geloof te zien. Omdat ik nog wat her en der wat vrienden ook in het land had. Met mensen in Groningen contact, met mensen in Venlo contact. En die plekken ook met de jonge groepen opgericht. Tot op een gegeven moment ook. Ik had er net al aangegeven van de boeken. En ik dacht van, er wordt door de kerk heel veel moois geschreven. Concilies, encyclieken. Dus binnen het kader van de jongere groepen hebben we toen de studiekringen Johannes Paulus opgericht.
0: Ja.
1: Daarmee kwamen wij iedere maand op een zaterdag in Utrecht bij elkaar. Waarbij we echt van kaft tot kaft encyclieken of concilieteksten gingen bestuderen. Met een groepje van 20, 25 man, altijd onder begeleiding van een priester. En dat is een vorm geweest voor die tijd om niet alleen te zeggen van de paus heeft gezegd, maar ook te zeggen van wat heeft hij gezegd?
0: Ja, het is wel mooi dat je daaraan refereert, want in die tijd, in naam was er misschien nog wel zoiets als een katholieke krant, maar ja, welke zou je daar dan voor moeten aanduiden? Dus er waren ook niet zeg maar geëigende media waarlangs eigenlijk die informatie naar de gelovigen toe kwam.
1: Dat, maar goed, we praten dan toch wel na 1985 na het pausbezoek. KN was wel opgericht en met name de Wim Peters, wie kent hem niet, die dan met een, zoals hij altijd zelf zei, met een grote doos sigaren en vooral een hele grote kan koffie naast hem, zodra er weer een encycliek uitkwam, ging vertalen. RK Voorlichting uit Leiden, die dan een mooi boekwerkje van wist te maken. Dus na de leegte die er is geweest en die eigenlijk achtergelaten werd nadat de serie Ecclesia Deutschens van de Redemptoristen in begin jaren 60 opgehouden is. Het katholiek archief werd toen archief van de kerken en bloedde eigenlijk ook dood. Mm-hmm. Dus op dat terrein was er aan de ene kant niks, maar kwam via KN en via RK Voorlichting kwam er dus nog wel wat tevoorschijn. Ook natuurlijk nogmaals even met ere genoemd Monsieur Gijzen, die met zijn stichting Verkondiging dus ook begon om dus de kerkelijke teksten te verspreiden.
0: Ja.
1: En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen van, oké, dat is het verspreiden, maar nu ook nog lezen.
0: Ja. Want je noemt diverse inderdaad plekken en mensen die zich er ook druk om maakten. Want ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Hè, of zorgen om maakten dat dat moois wat uit Rome kwam. Hè, Johannes Paulus II. Veel geproduceerd, veel prachtige dingen geschreven. Dat kwam niet door. En het hart van een aantal mensen, dat leed daar eigenlijk onder. Dus die hebben zich ervoor ingezet. Nou, dan komt dus op een gegeven moment RK Documenten komt, ziet het licht, als ik het nou zo mag zeggen. Hoe is dat gegaan? Want je noemde op die studiegroep, nou, wat mensen die in de jaren 80 bezig waren, eind 80, begin 90. Wat is er gebeurd dat er dus dat RK Documenten is ontstaan?
1: Even voor de luisteraars misschien, het fenomeen internet, daar praten we uiteindelijk over, is eigenlijk van hele jonge datum.
0: Ja.
1: We realiseren ons niet van, de radio was er altijd, nou ja, in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond dat pas. Televisie is er altijd. Ja, haha. Eind jaren 50, begin jaren 60 ontwikkelde zich dat pas. Internet is eigenlijk uit de begin jaren 90 pas eigenlijk op gang gekomen.
0: Ja.
1: Op een paar plekken. Roderick van Heugen is misschien een naam die sommigen nog wel kennen. Die was in een hoekje bezig om toch wat te gaan zoeken van wat is nou eigenlijk internet. In het Westland had je Michel Hagen, die nu plebaan is in Rotterdam. Die was met een clubje bezig om wat te doen. En ik was op dat moment penningmeester van de parochie Heilig Hart in Eindhoven. En samen met pastoor Seidel zaten we ook een beetje te kijken van hier ontstaan dingen die wij als kerk niet zijn. En dan wordt dus ook door iedereen geroepen van, hoe verkeerd. Want inderdaad, dat was ook de wilde tijd, dat op internet dingen te vinden waren die niet leuk waren. Laat ik het even maar op deze manier zeggen.
0: Nog steeds natuurlijk.
1: Maar door velen kwam dan de kritiek van, ja, is niks goeds. Ik zei, ja, als er niks goeds is te vinden, moet je ook niet klagen dat er niks goeds is.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dus met de pastoor toen daar hebben we gezegd van, oké, voor de parochie Heilig Hart zijn we toen ook begonnen om een eerste website in elkaar te timmeren.
0: Ja.
1: Dus dat is jaren 94, 95 is het geweest. Eigenlijk daarmee is de startpunt voor mijn kant. En eerder, wat ik noemde, Michel Hagen die in het Westland bezig was. En wij kenden elkaar nog van een Rome-reis uit de jaren 80. Zie daar hoe belangrijk het is dat jongeren op vroege leeftijd elkaar in een kerkelijke omgeving ontmoet hebben.
0: Mm-hmm.
1: Op enig moment komt men toch weer elkaar tegen en dan kan het juist versterkend werken.
0: Ja.
1: Ik kwam dus Michel Hagen op internet tegen en ik zeg, Michel, ik ken jou, want we zijn in Rome geweest, et cetera. Hier moeten we iets mee doen. En hij was ook zoiets van, hier moeten we iets doen. En daar zijn we op het feest van het Heilig Hart 1999 bij elkaar gaan zitten in Eindhoven. En we hebben doorgesproken. En dat is de geboorte geweest van Stichting Interkerk.
0: Ja.
1: En wat wilde Stichting Interkerk? 1. Er was in de tijd dat de domeinnamen werden bedacht.
0: Ja.
1: Nog niet zo lang geleden hebben we het dus herinnerd dat 40 jaar geleden pas het zogenaamde .nl-domein werd geregistreerd. Dus vanaf dat moment was het mogelijk om een domeinnaam eindigend op .nl te registreren. Maar er waren mensen die dus gewoon het woordenboek pakten en ieder loswoord wat te bedenken was, gingen registreren.
0: Ja.
1: Maar ook die van het christelijk erfgoed.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Maria.nl. Ja, die was al helaas vergeven. In dit geval gelukkig toen aan een apotheek. Maar dat was nog minder erg. Maar er waren ook typische christelijke domeinnamen die dus al letterlijk en figuurlijk in verkeerde handen terecht waren gekomen.
0: Ja, en die daar, als je dat dan zou willen hebben, grof geld natuurlijk toen al voor ze gingen vragen.
1: Ja. Dus we zijn daarmee begonnen om in ieder geval heel wat domeinnamen te gaan registreren. Ja,
0: Hemelvaart, Maria ten hemelopneming, weet ik wat, allemaal dat soort dingen, toch?
1: Ook. Maar ook, we weten nog niet beter dat rkkerk.nl bij de bisschoppenconferentie thuis hoort. Aartsbisdom.nl hoort bij het Aartsbisdom Utrecht thuis. Die hebben wij destijds allemaal geregistreerd.
0: Ja.
1: En in de loop van de tijd, toen dus de kerk zelf wakker werd, hebben we die overgedragen. Domeinnaamregistratie. Tweede, als je een domeinnaam hebt, kun je dus content, oftewel inhoud, op internet zetten.
0: Ja, ja.
1: Dus we hebben gezegd, maar dat, in die tijd was het peperduur om een websiteje te hebben. En daar zijn wij dus tussen gaan zitten. Zijn van, wij proberen tegen kostprijs parochies en kerken en kerkelijke instellingen en noem maar op, om die dus een website aan te bieden op onze server.
0: Ja.
1: Tegen kostprijs. Dus het was een niet echt een verdienmodel, maar het was wel een model om dus wat geld binnen te halen. Omdat wij domeinnamen hadden en wij een stichting waren, mochten we dat ook die domeinnamen ook verhuren aan parochies.
0: Ja, ja, ja.
1: Want parochies zelf konden toen, het kon eigenlijk wel, maar dan moest je hele moeilijke dingen doen. Maar het was niet al te makkelijk. Je moest tenminste wel toch wel dan eigenlijk stichting zijn. Dan zijn wij ertussen gezeten en wij verhuurden dus die domeinnamen aan de parochies.
0: Ja, ja.
1: Inmiddels zijn die dus ook wel overgedragen. Kortom, in dat concept werkte Stichting Interkerk in het begin. En dat was echt, liep
0: een pionierswerk.
1: Pionierswerk, ja. maar het liep ook gierend uit de hand. Vanwege dat dus gewoon veel belangstelling was. En dus het op gang begon te komen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook nog het hoofdstukje content, de inhoud. En op enige wijze, en blijft nog steeds, het is goddelijke voorzienigheid geweest. Kwam pastoor Zijdel naar me toe van, ik heb de catechismus in digitale vorm gekregen.
0: Hij was helemaal verbaasd.
1: Daar moeten we iets mee.
0: Ja.
1: Even voor de luisteraars die het misschien niet helemaal op Netflix hebben. De catechismus van de katholieke kerk is een boekwerk dat in 1983 door paus Johannes Paulus II is gepubliceerd. Omdat de grote nood was van, hoe zit nou onze geloof, kennis in elkaar? Waaraan kunnen we het ontlenen? En om daar een basis aan te geven van... de nog oudere luisteraars kennen het fenomeen... de nieuwe catechismus die toen in de jaren 60 in Nederland gepubliceerd werd... waar wat dingen in stonden die niet helemaal volgens de geloofsleer waren. Dat is een katalysator geweest naar heel velen toe van... we hebben de ontwikkeling gehad van het Vaticaans Concilie... Allerlei dingen zijn op de kop komen te staan. En Johannes Paulus heeft in samenspraak uiteraard met heel veel bisschoppen gezegd... hier moet iets aan gedaan worden. Hier moet een basisdocument weer gelegd worden... waaraan iedereen zich kan spiegelen. En dat is dus de catechismus van de katholieke kerk geworden. In 83 uitgegeven. Is ook toen een eerste Nederlandse vertaling van gekomen. Netjes in boekwerk uitgekomen. Bij heel veel mensen zie je het nog in de kast staan... met zo'n grijze kaft met de rode letters,
0: ja, precies,
1: letters erop.
0: De KKK.
1: En die kregen wij, nogmaals, godsvoorzienigheid... in digitale vorm aangeleverd.
0: Ja.
1: Die zijn wij, stout maar waar, gaan bewerken... een mooi programma omheen gemaakt en die dus beschikbaar gesteld. Plus dat er was de 83-versie van de catechismus. In 1987 is, nadat vanuit het Vaticaan... Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige edities waren ontstaan... daaruit ontwikkelde zich ook het idee van... een aantal alinea's is niet... zuiver genoeg, helder genoeg geredigeerd. Dus daar is nog een redactieslag overheen gekomen. En in 87 is de definitieve versie gepubliceerd. Nou, wij zijn toen al eigenstandig, samen met Wilma Kluts... die toen bij Rolduc ook Latiniste was. Mons Everard de Jong, die heeft er mee geholpen. En met een aantal mensen hebben dus die gewijzigde teksten... wel met enige kennis, maar toch niet als een officiële vertaling... er ook in geplaatst. En wie schetst onze verbazing? Op 27 april 2001... was daarmee de eerste website ontstaan... die toen nog onder de naam dekkk.nl de lucht in ging... maar die dus vrij snel rkdocumenten.nl is gaan heten.
0: Ja, ja. Leuk om te horen inderdaad hoe dat is gegaan. En ook mooi om te zien hoe wat je zegt en de voorzienigheid... maar ook allerlei mensen daaraan hebben meegeholpen toen al. Ik denk dat we even naar muziek gaan luisteren nu. En dan zijn we zo weer hier terug in Aan tafel met... waarin ik in gesprek ben met Joost Verstegen.

0: En weer terug bij je aan tafel met. Ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar RK-documenten.nl. Nou, we hebben net al gehoord wat toch veel mensen misschien zich niet realiseren. Althans, de iets wat jongere mensen, zullen we maar zeggen. Dat internet gewoon eigenlijk nog heel jong is. Nou, jullie zijn echt pioniers geweest met het vastleggen van domeinnamen, het beginnen van het bieden van content op internet van het katholieke geloof in Nederland. Hoe werd dat ontvangen bijvoorbeeld in het begin? Want je, goed, als het gaat over teksten, nou, je hebt het over de catechismus, dat zijn toch officiële teksten. Hoe is dat gegaan of hoe gaat dat nu? Kun je daar iets over vertellen, Joost?
1: Bijna anekdotisch is het wel om achteraf te zeggen van dat de aftrap die wij destijds gedaan hebben met de catechismus op internet te plaatsen, kennelijk wel her en der wat losgemaakt heeft. Want nog geen half jaar later is onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie op een website vanuit de oud-katholieke kerk, de Vituskerk uit Hilversum, maar dan de oud-katholieke versie, heeft toen de bisschoppenconferentie haar versie van de catechismus op internet geplaatst.
0: Oké.
1: De mensen die het van het stukje voor de muziek nog vers hebben, ik zei toen van dat wij dus de vertaling hebben aangepast aan de definitieve versie uit 1987. De bisschoppen publiceerden hun versie, de 83 versie.
0: Ja, staat die ook nog steeds ergens op internet? Weet
1: nee,
0: je dat toevallig?
1: Nee. Daarin, maar dan sla ik misschien heel veel dingen plat. Maar wij bestaan 25 jaar en we hebben heel veel websites zien komen.
0: En
1: zoals ze bij zeggen, nog veel meer zien gaan.
0: Ja, zeker.
1: Ook de versie van de bisschoppenconferentie is na enige jaar op enige meer verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat was toen wel even een punt van overleg met de bisschoppenconferentie. Van dat ze dus dat vreemd tegenaan zaten te kijken. Dat een lekeninitiatief. En ik denk dat daar natuurlijk een beetje het fundament van het verhaal zit. Uiteindelijk is RK-documenten.nl een lekeninitiatief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat de bisschoppen zelf kennelijk niet voldoende kennis en kunde in huis hadden om iets op dat terrein te doen, was natuurlijk toch, en zeker natuurlijk ook omdat er misschien te weinig kennis was op het terrein van internet, wat daar en wel niet mogelijk is, hebben ze gewoon waarschijnlijk op dat moment gewoon geen goed antwoord op weten te vinden. In de jaren daarna is zeg maar het contacten met de bisschoppenconferentie stukken beter geworden en regelmatig ook nog wel dat we om tafel zitten. Alleen ieder met zijn eigenheid erin, dat zeker voor de meer belangrijkere documenten. En voor de luisteraars, een encycliek of een concilietekst of een apostolische exhortatie, wat de term ook mogen betekenen, maar dat zijn meer zwaarwegende teksten, dat daar dan de bisschoppenconferentie zegt van wij willen daar een geautoriseerde vertaling van hebben, dat we weten dat dat inhoudelijk conform is datgene wat de paus er uiteindelijk mee bedoeld heeft, dat dat er niet een afbreuk aan doet. Maar dat iedere willekeurige homilie of toespraak of desnoods een interviewtje in een vliegtuig, dat heeft geen leerstellige waarde. En dat wij die dan, als het daartoe zinnig is, een vertaling op documenten plaatsen, hebben we nu ook een afspraak met hun van prima. En prima en twee kanten op. Ene kant, zij zullen daar geen vertaling van produceren. Dus als er al een vertaling komt, dat is in die zin prima. En anderzijds, ze hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gezien die ze kunnen hebben in dat elke documenten ook
0: niet in
1: de vertalingen bewust verkeerde of andere interpretaties.
0: Nee, zeker. Want er is natuurlijk wel een grote groep mensen nodig. Want je hebt het al over content en de catechismus is dan als eerste verschenen. Maar inmiddels, ik weet niet of je cijfers weet van hoeveel documenten er wel staan bij RK-documenten.
1: Op dit moment naderen we toch ruim de 6000 volledig vertaalde documenten.
0: Zo.
1: En daaronder vallen met name dan de concilieteksten. En dan daar ook wel bijzonder in dat we niet alleen het Tweede Vaticaans Concilie, die heeft 16 grote documenten opgeleverd. Maar de kerk kent, het Vaticaans Concilie was het 21ste concilie. We zijn nu bezig om een serie te maken van alle kernteksten van concilies. Trente, de vier concilies van Lateranen, van Constantinopel. We hebben vorig jaar Nicea gevierd, 1700 jaar Nicea. We proberen dus van die teksten dus ook de vertaling op elke documenten te hebben. Omdat dat eigenlijk als meest zware teksten, belangwekkende teksten, dat die in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zo wordt het een uitdijend heelal, zou ik haar zeggen, van dat de kerk, en dat is eigenlijk ook het mooie, vind ik, van de katholieke kerk. Op welk terrein je dan eigenlijk ook kijkt, techniek, opvoeding, huwelijk en gezin, liturgie, noem een gebied op. De kerk heeft daar best heel wat zinnige dingen over gezegd. En dan is het heel erg handig dat dus die basisdocumenten beschikbaar zijn. Laatst was er ook iemand die een toespraak hield over hoe de staat en de kerk en hoe die dat dan loopt. Ja, dan hebben we Immortali Dei, is een encycliek van Paus Leo XIII uit 1886. Die staat bij ons gelukkig vertaald. En dan kun je dus uit eerste hand van een basisdocument op dat terrein, die is dan beschikbaar.
0: Ja, ja. En het vertalen van, recente dingen, maar dus ook langer geleden. Is dat een vaste groep van mensen die dat doet? Of moeten jullie constant weer op zoek naar nieuwe mensen?
1: Op zoek naar nieuwe mensen. Geen enkele organisatie gaat daar aan voorbij. Dus bij deze gaan een oproep voor zij die zich geroepen voelen om kerkelijke documenten mee te helpen te vertalen. Zij het uit de oorspronkelijke Italiaanse tekst. Want dat is natuurlijk wat op dit moment een beetje mainstream is. Er is een tijd geweest onder Paus Franciscus, omdat hij wat ook meer Spaanstalige achtergrond had. Zijn er ook een aantal teksten geweest die echt vanuit het Spaans te vertalen zou zijn, om daarmee echt dan ook dichtst bij de bron te blijven. Mm-hmm. Dus mensen die op dat terrein vaardig zijn, maar ook die bijvoorbeeld het Latijn goed kennen, want dan kunnen we dus oudere teksten, maar die ook best wel heel belangrijk zijn, om die ook toe te voegen. Mm-hmm. Dus bedankt voor het platform bij deze. Dus ja. We kunnen altijd de mensen naar webmaster@rkdocumenten.nl een e-mailtje sturen en dan komt het wel voor elkaar.
0: Maar jullie hebben dus een heleboel mensen die kundig zijn om dit te doen.
1: Ja, ja. En daar, vandaar dat ik het eerder ook al noemde, van op zoveel terreinen spreekt de kerk. En zo zie je ook dat sommige mensen zich meer getrokken voelen om, bijvoorbeeld, er zijn mensen die op het filosofische traject, dan is daar eentje die, zo gauw daar iets weer op dat terrein is, komt er iets in de mailbox binnen van, die heeft weer een tekst opgepakt en die kunnen we dan plaatsen. Er zijn er mensen die dus wekelijks houdt de paus de woensdagcatecheses, die Radio Maria ook nog wel regelmatig ook dan voorleest. Ja. En op die manier ook naar buiten brengt. Daar zijn ook mensen voor die dat specifiek vertalen. En zo zijn er dus op dat terrein diversen die de pen vatten om een vertaling aan te leveren.
0: Ja.
1: Maar er is natuurlijk ook een periode geweest, en dat is natuurlijk ons rijk Roomse leven. De Ecclesia Docens-serie staat misschien bij sommige mensen nog wel voor de geest. Dus uit de jaren 30 tot met de jaren 60 zijn dat door de paters Redemptoristen allemaal vertalingen van de toenmalige, met name Paus Pius XII, maar ook Pius XI, die vertaald zijn en die we dus gedigitaliseerd hebben en op die manier ook op enkele documenten hebben geplaatst.
0: Oké, ja.
1: Dat is dan het vertaaltraject. Dan is er daarnaast natuurlijk nog het technische traject. Want natuurlijk ook de hele techniek, het moet ingevoerd worden. De programmatuur om het goed op internet te krijgen, die is ook constant aan veranderingen onderhevig. En dat is dan ook bij de grote aantallen, rond de 6000 documenten, is het verstandig dat de zoekmogelijkheden ook steeds uitgebreider en beter worden. En daar is dan weer het voordeel. En daar, als we kijken van hoe 50 jaar geleden het zoeken mogelijk was versus nu, er komen steeds meer tools in handen om dat zoeken dus verder te verbeteren.
0: Ja, want dat wou ik inderdaad ook vragen. ERCA-documenten 25 jaar geleden en nu, daar is ook een ontwikkeling in geweest vanwege ontwikkeling in techniek, in mogelijkheden. Wat zijn de sterke punten of de basispunten van hoe je ERCA-documenten kunt gebruiken?
1: Eén, het is dus een platform, een bibliotheek. In basis is het een bibliotheek. Alleen met een hele mooie kasten waar die boeken in staan. Namelijk, je hebt een hele goede zoekmogelijkheid eroverheen. Dus zoek je op een bepaalde term of zoek je op een bepaalde titel van een document. Daar zijn dus de mogelijkheden om dat na te gaan. Zo zijn er ook, het Vaticaan heeft dan vanuit haar optiek, Spaans, Italiaans, Engels, de teksten. Maar als teksten alleen. Een pluspunt voor ERCA-documenten is dat je in de documenten zelf, als er verwijzingen zijn naar een andere tekst, we hebben genoemd de catechismus. Nou, wat staat er in de catechismus? Er wordt vaak verwezen. Lumen Gentium van het Vaticaans Concilie heeft gezegd in alinea 22... dan is daarmee niet noodzakelijk dat je weer naar de bibliotheek moet lopen om weer een boek uit de kast te trekken. Nee, je krijgt direct op scherm krijg je dat citaat te zien. En dat, als je het wil, kun je het in de context van die hele Lumen Gentium kun je gaan kijken. Mm-hmm. Ook kun je zien van als je bij wijze van spreken, je bent als pastoor bezig de preek voor te bereiden. En je kijkt bij Johannes hoofdstuk 16 vers 21... Als je op die vers op onze site klikt, zie je aan de rechterkant in welke andere kerkelijke documenten die vers gebruikt is.
0: Ja.
1: Dus als je achtergrond zoekt van deze tekst uit de Bijbel, hoe wordt die in het kerkelijk spreken bijvoorbeeld gebruikt? Om een paar voorbeelden te noemen die dat dan dus echte sterke punten zijn. En wij als redactie hebben vervolgens gezegd van, omdat wij iedere keer zien van wat er toegevoegd wordt, bijvoorbeeld op het hoofdstuk van medische ethiek,
0: mm-hmm.
1: We voegen ertoe zogenaamde thema's. Dus er is een thema medische ethiek,
0: mm-hmm.
1: En die is opgesplitst in een aantal onderwerpen, abortus, operatie,
0: palliatieve zorg.
1: Het hele palet. En daar, bij die onderwerpen, geven we in ieder geval de kerndocumenten aan waarin je op zoek kunt gaan van, ik wil meer weten bijvoorbeeld over dat onderwerp.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we ook de mensen die bibliotheek wat makkelijker te laten openen.
0: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk, hoe groter het wordt, zou je kunnen zeggen, hoe moeilijker het wordt om ook als gebruiker door de bomen het bos nog te zien.
1: Ja, en ik was bang dat je meteen ging roepen van, maar tegenwoordig hebben we artificial intelligence, oftewel de kunstmatige intelligentie. Laat Grok of hoe ze ook mogen heten, daar dan maar op los. Ja, je krijgt een antwoord, maar nog steeds blijft essentieel van dat er ook wel met inzicht en met kerkelijke achtergrond erna gekeken wordt. Van niet iedere tekst past zomaar omdat het een typisch woordje in die tekst staat, dus is dat het antwoord.
0: Nee, precies.
1: Nee, je moet ook dus naar de context kijken.
0: En de bron, zoals je zegt. Hè?
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat je naar de bronteksten gaat.
1: Dat je ook wat zo'n artificieel instrument aan antwoord geeft, dat je die kunt checken van waar jij je op baseert, is dat een bron die ik A, erken. Want zeker op het kerkelijke terrein worden soms ook bronnen geraadpleegd, waarvan menigeen binnen het kerkenverband zegt van, dat is geen echt zuivere koek.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet je daar ook geen conclusies aan verbinden. En dat is denk ik voor de uitdaging, ook voor de kerk, om daar goed antwoord op te kunnen geven. En niet dat wij zeggen van dat alles wat bij die thema staat ook 100% aansluit. Het is natuurlijk ook maar een hulpmiddel.
0: Mm-hmm.
1: Het vraagt aan de mensen zelf om zich erin te verdiepen. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is die wij überhaupt krijgen. Als Christus tot ons spreekt via de Heilige Schrift. Het is ook niet altijd appeltje eitje van wat bedoelt hij nou? En ook dan hebben we dus die kerk nodig om te helpen om uitleg erover te geven.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en die uitleg die is dan in de diverse documenten vastgelegd. En zelfs dan nog, en dan kom ik een beetje toch op de oude stilhoek terug van die studiekringen die we dan hadden, van gewoon van kaft tot kaft lezen, om dan het in de context te kunnen lezen. En de context van één document, maar ook de context van meerdere documenten.
0: Ja, ja, ja. Een uitdaging, maar wel heel mooi en heel belangrijk, zoals je zegt. Ja. Joost, ik denk dat het mooi is om toch weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan gaan we zo weer even verder.

0: En we zijn weer terug hier in Aan Tafel Met. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar Erkadocumenten. Nou, we hebben net gehoord, Joost, de bijna ontelbare mogelijkheden die Erkadocumenten biedt, hè, om te struinen in de vele, vele documenten die er zijn, die er ook steeds bij komen. Hè, want ook de, wat je zei, bijvoorbeeld de audiënties van de paus. Jij bent daar dus 25 jaar geleden ingesprongen. wat heeft jou nou toen en nog altijd zo getrokken en ja, dat je er zo voor inzet? Want jij bent, misschien even omschrijven wat jouw functie is binnen die stichting.
1: Lange tijd ben ik penningmeester ook geweest van Stichting Enterkerk. Ik ben nog steeds wel lid van het bestuur van Enterkerk. Na Erkadocumenten ben ik van oudsher de webmaster geweest. Maar webmaster is ook zo'n groot algemeen begrip. Dat is enerzijds dus naar de inhoud kijkend. Andere kant de techniek aansturend. De vragen die binnenkomen. Want er komen best ook regelmatig de nodige vragen binnen van gebruikers. Die of inhoudelijk iets meer willen weten, of die vanwege de website van hoe vind ik op welke manier iets ook nog eens contact leggen. Het aansturen van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers en ook niet onbelangrijk de fondsenwerving. Want dat is misschien tot nu toe niet echt genoemd, maar wij zijn echt volledig afhankelijk van donaties van de gebruikers. Er wordt altijd gezegd van, oh ja, maar jullie werken toch voor de kerk? Ja, maar de kerk is wat dat betreft met alle ega's bijna buiten beeld. We hebben het echt gewoon van de gebruikers nodig om dus de financiën bij elkaar te krijgen. Want, en dat is ook een fact of life, er zijn kosten.
0: Ja, tuurlijk.
1: De domeinnaam moet geregistreerd worden. Er moet een server moeten draaien. Een stuk van de techniek moet ontwikkeld worden. En dat is leuk om dat als amateur te doen. Maar met een site die inmiddels zo belangrijk geworden is. Want eigenlijk op heel veel plekken kom je iedere keer tegen van, oh ja, dat staat op eigen documenten. Ja. Dus de functie begint steeds belangrijker in die zin te worden. Is het nodig dat je gewoon professionele ondersteuning hebt.
0: Ja. En dat kost inderdaad geld. Ja.
1: En om dat hele pakket aan te sturen, ben ik zeg maar de eindverantwoordelijke. Ja. Maar we hebben nu inmiddels een paar mensen wel gevonden die dus ook wat meer beginnen met het aan te sturen.
0: Oké.
1: En zoals in alle organisaties, ook daarin vrijwilligers zijn we nog altijd aan het zoeken.
0: Ja. Maar de vraag ook nog even terug. Jij bent erin gedoken 25 jaar geleden. Doet dat dus al die tijd met veel overtuiging, met veel inzet. Maar waarom? Wat is het nou dat het jou persoonlijk zo trekt om dit te doen?
1: Omdat ik een kind ben van de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou uiteraard van Christus. En ik vind het te mooi datgene wat de kerk op dit terrein doet. De kerk doet heel veel dingen. Maar zeg maar op dit terrein, dat jasje past mij. Mm-hmm. En

0: was mij.
1: Mm-hmm.
0: En met veel plezier ben ik er eigenlijk altijd mee bezig. En als ik dus een tekst voorbereid, toegegeven, niet iedere letter lees ik als lezend.
1: Mm-hmm.
0: Maar toch regelmatig dat ik af en toe zelf verwonderd sta van, hey, dat heeft hij mooi gezegd. Of dat je vanuit de liturgie van de zondag al toch al met iets bezig bent. En ik denk van, ik wil toch even kijken van, wat ik net ook al aangaf, Johannes 16, vers 22. Wat staat daar? Hoe gebruikt de kerk die tekst? En die verwondering van dat het katholieke geloof, de katholieke leer, zo fundamenteel goed in elkaar steekt. Dus ik, ja, de verwondering.
1: Ja, ja, en dat is iets wat jou dus nog eigenlijk altijd ook, daarvoor geef je je tijd. En dat is natuurlijk het eigene van internet. Dat is bedoeld om het aan iedereen te kunnen laten zien.
0: Zeker. En wat ik net aangaf, dat er ook best nog wel wat reacties komen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld de catechesis van Cyrillus van Jeruzalem te publiceren. Dat is die bekende serie catechesis voor doopleerlingen. Iemand kwam daarover van dat hij daar zo zelf ook door gegrepen werd van wat in die teksten stond. En dus vroeg, wanneer komt nou de volgende? Ja, dat vergt even toch wat tijd om het goed voor elkaar te krijgen. Dus
1: ja.
0: Wacht even, maar de volgende komt ook nog, totdat we de hele serie compleet hebben. Maar dan merk je van dat het dus het mensen best wel doet. Ik weet van mensen van die hebben op elke documenten, bijvoorbeeld Veritas Splendor, de verschittering van de waarheid gelezen. En die daardoor hun roeping hebben ontdekt.
1: Ja.
0: Dus het is een vehikel die er is.
1: Mm-hmm.
0: En alleen door toeval hoor je van dat het bij heel wat mensen iets teweeg brengt.
1: Ja, ja. Het is een vorm van evangeliseren eigenlijk, hè?
0: Ja, en ook om dus die kerk meer toegankelijk te maken. Want dat is natuurlijk in deze huidige tijd waarin vanuit alle hoeken en gaten van alles en nog wat geroepen wordt, laat er toch ergens een bron zijn, en dat is de kerk, maar laat een bron zijn die dan ook toegankelijk is. Hè? En als de kerkinstituten zelf niet in staat zijn om het op deze manier te brengen, en dat is ook weer het mooie van de kerk, hè? Die staat ook toe, dit soort leekinitiatieven. Hè? Radio Maria is uiteindelijk ook natuurlijk in de grond een leekinitiatief.
1: Ja.
0: Maar
1: zeker.
0: Is hulp aan het hele kerkelijke leven.
1: Mm-hmm.
0: Nou, zo willen wij ook vanuit elke documenten hulp zijn aan het kerkelijke leven.
1: Ja, ja. En je zei net heel mooi, hè, de verwondering die dan jou kan treffen. Wij zijn inderdaad toch allebei van die generatie, je noemde het al op, die ook de polarisatie heel duidelijk hebben meegemaakt. Heeft het ook jouw geloof, door zo bezig te zijn, of jouw geloofsleven ook op een bepaalde manier vormgegeven of veranderd of beïnvloed? Kun je dat voor jezelf aangeven?
0: Voor zover het dan op die manier te traceren is, het heeft me bij de kern gehouden.
1: Ja.
0: Ik denk dat daarmee misschien het meest krachtige te zeggen is. Hè? Van alle gekkigheden die er gespeeld hebben. Deels dan ook van ben dan ook al met Thomas en zo. Thomas van Aquino bezig. Die helpt jou ook een denktrand te ontwikkelen van, pel de zaken maar af. Van waar gaat het nu in de kern om? En ik denk dat daarmee met elke documenten, door al die diverse facetten die er zijn, dat ook helpt om, zij het misschien, ja, met 6000 denk ik ook, dat is wel heel veel. Maar het helpt je wel om dat wat af te pellen van, wat is nu eigenlijk de werkelijke zaken? En goed, elke document is natuurlijk niet mijn enige deel van mijn leven.

0: een van mijn andere hobby's, over liturgie.
1: Ja.
0: Is ook zo'n kernding die mijn geloofsleven nadrukkelijk ondersteunt. Maar ook het dagdagelijkse omgaan met mijn vrouw, rozenkrans bidden. Het is een geheel.
1: Ja,
0: alleen,
1: zeker.
0: Als onze lieve Heer dan mij de mogelijkheden heeft gegeven van om aan dit werk een stuk sturing te geven. Ja, het enige wat ik kan doen is op mijn knietjes gaan van lieve Heer, dank. Maar ik ben maar uw onwaardige dienaar. Het zou misschien vele malen beter en anders hebben gekund.
1: Ja, dit is wat je kunt en wat je aanbiedt, als het ware. Ja. Tot slot, Joost, want de tijd vliegt eigenlijk wel. Wat zie jij als uitdaging of als toekomst of als wens voor RK-documenten?
0: Eigenlijk een van de belangrijke dingen is dat al die bronnen die er zijn, die mensen in hun geloofsleven kunnen ondersteunen, dat die beschikbaar is, blijft. Dus we zijn echt wel ook naar meer bronnen nog aan het zoeken. En zeker de kerkvaders die geven toch altijd wel een hele belangrijke hulp. Dat is één ding. Tweede, de website zelf kan eigenlijk allemaal nog een stapje beter, meer toegepast. Een van de onderwerpen waar we op dit moment achter de schermen al drukker mee bezig zijn, is om te zorgen dat mensen ook aantekeningen kunnen maken, markeringen kunnen maken. Dat ze dus hun eigen favoriete teksten kunnen samenstellen. Kortom, het ook echt als een soort studietool kunnen gebruiken. En dat daarmee dus deze website op zijn manier een plekje in het Nederlandse taalgebied. En dan kijk ik dus ook over de grens naar Vlaanderen. Er zijn mensen uit Suriname uit heel veel delen van de wereld komen bezoekers dat ik denk van, hey, van waar? Ik weet ook dat buitenlanders, die dus eigenlijk de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch de site gebruik maken vanwege die linken die erin zitten. En daarmee hebben zij een tool, hoeven ze zelf niet meer uit te zoeken. Dus ook dat zijn allemaal dingen. Dus dat internationale aspect zou ook nog een stuk zijn. Ja, ik kan natuurlijk helemaal gaan denken van, het Vaticaan zou er misschien ook profijt van kunnen hebben. Nou, wie weet. Dat daar ook nog iets gaat.
1: Schrijf een briefje, weet je veel.
0: Nou, eind oktober ben ik weer in Rome. Dus dan ik zal eens kijken van welke deur daar misschien dan wel open kan gaan. Maar het gaat niet om van dat.
1: Niet om eigen roem, maar het gaat erom in dat dit.
0: Het breder brengen van de boodschap van Christus. Want dat is uiteindelijk de kern in het geheel.
1: Ja, zeker. Als slotvraag, Joost, wat is nou voor jouzelf nog een uitdaging eigenlijk?
0: Dat zijn de leuke vragen. Hè. Uiteindelijk natuurlijk van, dit moet een doorgang blijven vinden. En de vraagstukken daaromtrend zijn natuurlijk altijd, is het financieel nog steeds te bolwerken? Nou, dat blijft altijd een spanningsveld van of we dus de financiën weer bij elkaar weten te krijgen. Ook qua mankracht. Ook de jeugd moet in deze zin ook opstaan. En hopelijk beschikbaar komen om zich in te werken. En dan uiteindelijk het stokje over te nemen.
1: Ja.
0: Ook ten opzichte van de kerk. Dat de kerk hoeft het niet helemaal te gaan omarmen. En zeker niet daarmee dood te knuffelen. Maar dat hij daarmee eigenlijk ziet dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
1: Ja, ja.
0: En als men op dat vlak daar wat meer tot stand weet te komen. En een heel belangrijk ding, de samenwerking.
1: Ja, ja.
0: Ik noem net dus de bisschopconferentie, maar Radio Maria, IDPG en Lage Landen, KN. Er zijn in het alsmaar krimpende katholieke wereldje nog zoveel loslopende club en clubjes. En als één ding is wat ons altijd bovenaan heeft gestaan, is van wij willen samenwerken.
1: Ja.
0: Dus ook met de teksten die wij gepubliceerd hebben tot nu toe, is het vaak op basis van contacten met mensen uit verschillende clubjes. Die dus op een gegeven moment zeggen van wij hebben wat vertalingen.
1: Ja.
0: Hier heb je die. Er is een centrale plek waar het staat.
1: Ja.
0: En het is niet omdat het clubje Erke Documenten het is. Nee, het is omdat het die inbreng is vanuit die verschillende clubjes. En die mogen er ook uit putten.
1: Ja.
0: Er is een tool, technisch gezien, dat mensen op een website, dus ook bijvoorbeeld vanuit de catechismus uit de Erke Documenten, op hun eigen website kunnen publiceren. Hoeven ze niet meer zelf te bedenken. En daarmee toch breder de boodschap kunnen verkondigen.
1: Ja.
0: Als we die manier van elkaar omarmen en daarmee juist Christus echt centraal weten te stellen.
1: Ja, ja.
0: En niet het eigen poppetje van het ene clubje of het andere poppetje van het andere clubje. Nee, dat Christus daarmee samen één centrale plek zou kunnen zijn. Dat zou helemaal top zijn.
1: Ja, dat zou helemaal top zijn. Nou, ik vind ook een top antwoord voor het slot van dit programma. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. Als mensen bijvoorbeeld contact zouden willen leggen, omdat ze misschien iets willen vragen of iets willen aanbieden, dan is dat dus, je hebt het al een keer opgenoemd, maar zeg het nog een keertje.
0: De e-mailadres zelf is webmaster@rkdocumenten.nl, maar ook op de website zelf staat er rechtsbovenin staat er een knopje reactie.
1: Ja.
0: En daarmee is het ook mogelijk om dus de eigen gedachten naar de redactie te sturen en een van ons zal dan het oppakken en kijken of het daarmee gedaan kan worden.
1: Ik wens jullie minstens nog een prachtige 25 jaar, maar hopelijk nog veel meer. En nogmaals dank voor jouw komst, Joost.
0: Hartelijk dank.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Hoofdstuk 7. In onze tijd. A. Heilsgeschiedenis. Vooral rond oud en nieuwjaar, maar ook bij jubilea en verjaardagen, staan mensen vaak stil bij de wisseling der tijden, gebeurtenissen en feiten die hun leven hebben getekend. Als christen, maar ook als docent kerkgeschiedenis, kan ik niet om de vraag heen, waar gaat het om bij historie? Gebeurlijkheden worden opgesomd, maar vooral met elkaar in verband gebracht. Een christen zou graag meer inzicht willen krijgen in de kwestie. Is er sprake van geluk voor de mens vanuit de verbondenheid met God? Op zulke momenten, zoals in het begin genoemd, beseffen we sterk, wat wij zien gaat voorbij. 2 Korinthe 4 vers 18. Als we gelovig zijn, kunnen we de zin van Paulus afmaken. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Je denkt dan aan onze wereld, aan scheppingsverhalen, aan het Joodse volk dat de Messias verwacht en aan Jezus die wij als de Christus erkennen. Door de woorden in onze geloofsbelijdenis, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, wordt zijn aanwezigheid onder ons in de geschiedenis verankerd. Deze blijkt een richting, een oriëntatie te hebben. Het ware geluk is vooral dankzij Jezus Christus met God verbonden, en dat noemen we heil. Met de catechismus van de Katholieke Kerk. In Jezus vat God de heilsgeschiedenis ten gunste van de mensen samen, nummer 430. In onze beeldvorming wordt die geschiedenis veelal opgehangen aan oorlogen en vooral plaatsen, zoals Jeruzalem, Rome, Lourdes, Auschwitz, of aan personen, zoals religieuze leiders en stichters van spirituele bewegingen, Benedictus, Franciscus, Angela Merici, Moeder Teresa, Paus Johannes Paulus II, aan gevarieerde taken, zoals ziekenzorg, contemplatie, onderricht en gezinsleven. Dat geschiedt binnen de gemeenschap die de Heer toebehoort als roeping in kerkelijk verband. Met Romano Guardini, 1885 tot 1968. De Kerk van Christus is de historische draagster van de volle blik van Christus op de wereld. Lumen Fidei, nummer 22. Oog hebben voor de heilsgeschiedenis is geen kwestie van navelstaren. Het is terugkijken en feiten met elkaar verbinden, om onze blik hoopvol te kunnen richten op de toekomst die alleen aan God toebehoort. Onze kerk zal vanuit de mensen altijd zondig blijven, ook al is ze heilig vanuit God. Dat is incarnatie, de weg van de heiligen en de martelaren. De weg van de gekruisigde die tevens de verrezene is. De weg van de kerk is die van de geest, uit Katholieke Catechismus nummer 1199. Altijd verbonden met Maria, die al deze woorden in haar hart bewaarde. Lucas 2, vers 19. B. Spanning in de kerk. Sinds God in de persoon van Jezus Christus onder ons is komen wonen en de apostelen, bezield door de Geest, aan die verbondenheid gestalte hebben gegeven, spreken we van de kerk. Het is een historische gemeenschap van mensen, aards, maar het begin en de drijfveer liggen bij Gods liefde, hemels. Wie bijbels, apostolisch en mariaal zegt, die duidt op een bepaalde ordening vanuit hem. Men spreekt daarom van ecclesiologie, kerkleer, wat verschillen in interpretatie en bijgevolg spanningen niet uitsluit. Die polarisatie is in onze streken minder grijpbaar dan enkele decennia geleden. Maar onderhuids blijft ze sterk aanwezig en is voor sommige mensen heel uitputtend. Spanning is vaak uiterst vermoeiend, maar kan ook een bron zijn van dynamiek. Enige kennis van de achtergrond, zoals juist omschreven, is onmisbaar. De geschiedenis van de kerk is de historie van de waarheid, zegt Pascal. Kijk, wereldwijd en in de geschiedenis. Leef, hier en nu, gelovend en biddend met Jezus Christus en gedragen door Gods Geest. Wie de incarnatie, de menswording van God enigszins doorgrondt, die beseft instituut, organisatie en inspiratie. Bezieling mogen wij als mensen onderscheiden, maar ze zijn op deze aarde nooit te scheiden. Het zijn twee zijden van eenzelfde medaille. Met de kerkbeelden van het Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, kerk als het lichaam van Christus, goddelijk, en het volk van God, menselijk, horen steeds bij elkaar. Jezus zegt, Gij zijt, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Matteüs 16, vers 18. Zo'n rots geeft verankering, biedt zekerheid. De paus heeft het gezegd. Maar zo'n rots is vaak ook een steen des aanstoots. Te Slavisch, Europees of Latijns-Amerikaans, Jezuïtisch, om slechts bij de laatste decennia te blijven. God blijft werkzaam onder ons in zijn soms al te menselijke kerk. Dat is een wezenlijke katholieke overtuiging. Voor onze beleving, onze spiritualiteit, is het van belang om samenhang te zien en om een blik te werpen in onze rijke, maar soms ook pijnlijke traditie. Denk aan de tijd van de Reformatie. Geloofscontacten over de grenzen heen, op bedevaarten of tijdens de vakantie, helpen ons om verder te zien dan het hier en heden. Verbondenheid met grote christenen, heiligen die vaak aan de kerk hebben geleden, biedt dikwijls veel steun via boeken, films, pelgrimages naar voor hen relevante plaatsen. Kijk naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof, zegt Paulus in de Hebreeënbrief 12, vers 2. En weet met Simone Weil, dat geduldig en hoopvol wachten de basis is van onze spiritualiteit.
0: Monseigneur Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus spreekt op de Areopagus tot de inwoners van Athene. Enige mensen klampten Paulus aan, brachten hem naar de Areopagus en vroegen: "Mogen we weten wat dit voor een nieuwe leer is die door u voorgedragen wordt? Gij vertelt dingen die ons vreemd in de oren klinken, en we zouden dus graag vernemen wat die betekenen." Want alle Atheners en de vreemdelingen die in hun stad woonden, verdreven het liefst hun tijd met het vertellen en het aanhoren van de laatste nieuwtjes. Paulus ging midden op de Areopagus staan en nam het woord. "Mannen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat ge zo al vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: aan een onbekende God. Welnu, wat ge vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig had. Want zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles. Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij Hij de seizoenen vaststelde en de grenzen van hun woongebied, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastende zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn, zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd. Want wij zijn van zijn geslacht. Als wij dus tot Gods geslacht behoren, moeten we niet menen dat het goddelijke gelijken zou op God, goud of zilver of steen, op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft. Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid, laat God thans aan de mensen de boodschap brengen dat zij zich allen en overal moeten bekeren. Hij heeft immers een dag vastgesteld waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan door Hem uit de doden te doen opstaan. Maar toen ze van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: "Daarover zullen we u bij gelegenheid nog wel eens horen." Zo ging Paulus van hen weg. Toch sloten sommigen zich bij hem aan en kwamen tot het geloof, onder wie Dionysius de Areopagiet en een vrouw die Damaris heette en nog anderen. Tweede lezing uit de geschriften van de priester Albert Dondijne. God is niet ver van ieder van ons. Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de vraag: hoe ver reikt mijn kunnen? En de andere vraag: hoe moet ik dit kunnen aanwenden om goed mens te zijn? Rijst nog een derde vraag op, als een kreet van hoop en heilsverwachting. Wat mag ik uiteindelijk verhopen? De uiteindelijke zingevende levenskracht in de mens is de hoop. Hopen is een toekomst voor zich uitwerpen, voor de verwezenlijking waarvan men niet alleen op eigen kracht en inspanning rekent, maar op de welwillende medewerking van anderen. Daar de mens in al wat hij doet op het andere en de andere aangewezen is, worden al zijn ondernemingen door een geheime hoop gevoed. Dit geldt vooral voor die grote, alles omspannende onderneming die zijn bestaan zelf is, waarvan hij ondanks alles hoopt dat zijn zwoegen onder de zon niet nutteloos en ijdel zal zijn geweest en de dood niet het laatste woord over de mens. Of het leven, ja dan nee, uiteindelijk de moeite loont doorleefd te worden, is de menselijke vraag bij uitstek. In feite is een helsvraag. Dat is een bekentenis van radicale onmacht, een noodkreet om hulp, begrip en bescherming van hierboven. Aangezien geen enkele onderneming hier beneden aan die ultieme bestaansvraag voldoening kan geven. In het aanschijn van de dood kan de mens alleen maar hopen dat er achter dit leven een verborgen macht van goedheid en vergeving, wijsheid, waarheid en gerechtigheid schuilgaat, die heer en meester is over leven en dood en, over de dood heen, alles weer goed zal maken. Het is precies die verborgen macht van goedheid en wijsheid, waarheid en gerechtigheid, die het mensdom steeds met de naam God heeft aangeduid en aangeroepen. De uiteindelijke en radicale heilsverwachting in de mens is in de grond een religieuze. Dat verklaart waarom de mens niet alleen een beschaving scheppend, maar ook een godsdienstig wezen is. Omdat er in de mens zoiets als een voorchristelijke heilshoop en heilsverwachting aanwezig is, zal het christendom zich als een heilsboodschap kunnen aanmelden. Het christendom is niet de enige heilsboodschap die de wereld heeft gekend. Alle grote religies melden zich als een heilsboodschap aan. Dat er buiten het christendom nog andere godsdiensten bestaan, waarvan sommige nog ouder zijn dan het christendom, mag de christengelovige niet ergeren. Alle godsdiensten moet de christengelovige dan ook met schroom en eerbied benaderen, zoals Paulus dient in de Areopaag van Athene. Mannen van Athene, zei hij, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift aan een onbekende God. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Wat Paulus hier tracht te doen, is de religieuze Athener aan zichzelf te openbaren. Hij legt er de nadruk op dat het religieuze verschil dat ons scheidt, ons tegelijkertijd bindt en in ons een gevoel van geestelijke verwantschap zou moeten opwekken, die God is niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd, want wij zijn van zijn geslacht.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid en meester nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, dood ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral die mede die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ja, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid ten minste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de vijfde week van Pasen luidt de tekst van de introïtus: allen die in eerbied opzien naar God, moeten hem hulde brengen, wie zij ook zijn. Want gekomen is het heil en de macht en de heerschappij van zijn gezalfde. Met eerbied opzien, want hij is gekomen met macht en heerschappij. Maar ook met vertrouwen opzien, want hij is gekomen met heil, met een helende kracht, om te helen wat stuk is, te verzorgen wat gewond is. En dat doet God nog steeds in de Eucharistie, nu aan ons, zoals hij destijds deed via Jezus aan zijn eigen volk. Het is goed om aan het begin van de Eucharistie onze verwondingen bewust te maken, waar wij gekwetst zijn, waar wij nood hebben aan heling van onze ziel. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen: ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik.

Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. Nu, eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Dit is het woord van God. Eerst de eigen gesteltenis verzorgen, want van de gesteltenis van mijn hart hangt af hoe ik zal bidden, ja, of het wel tot gebed zal komen. Want men kan soms lange tijd bidden, zonder te merken dat men zelden of nooit de goede gesteltenis van het gebed heeft. Dat men zich eerst moet losmaken als middelpunt en zijn geest moet laten rusten bij hem. In dit stukje evangelie zegt Jezus ons dat wij ons eerst bewust moeten maken van onze verontrusting en onze kleinmoedigheid. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Bij hem alleen valt alle verontrusting van je af. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik blijven staan, om me zo Gods tegenwoordigheid bewust te maken, me laten verlossen uit mijn ik-middelpuntigheid, mijn zelfgenoegzaamheid. Een gebaar maken van eerbied voor de Vader, die zelfs groter is dan Jezus. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield. De houding waarin ik vermoed hem het meeste te kunnen vinden. En dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan de geschiedenis kort overzien. Jezus is bezig afscheid te nemen. Na eerst gezegd te hebben waarheen hij gaat, namelijk naar de Vader, en vervolgens hoe de achtergebleven leerlingen na zijn vertrek moeten leven, namelijk met Jezus te beminnen, door zijn geboden te onderhouden, legt hij nu uit waar de leerlingen de kracht vandaan zullen halen om de herinnering aan Jezus niet te laten verdwijnen, weg te laten gaan, zoals alle zaad gaat, geleidelijke slijtage en dan sterven. De bijstand van de Heilige Geest als een helper zal de herinnering aan Jezus fris en levendig houden. Zo levendig als was Jezus zelf levend in het midden. Ja, zelfs maakt de Heilige Geest Jezus nog veel werkzamer dan hij was in zijn aardse gestalte. Daarom zouden de leerlingen er blij om moeten zijn dat Jezus nu gaat vertrekken. Dan zich een voorstelling maken van de plaats waar dit gebeurde, zodat de geest iets heeft om bij te verwijlen en om naar terug te keren wanneer deze is afgedwaald. De zaal van het laatste avondmaal. Het kan helpen om zich in die zaal een vaste plaats uit te kiezen, van waar men het gebeuren gadeslaat en meebeleeft, zoals men wel ziet op middeleeuwse schilderijen, waar de schilder de opdrachtgever mee afbeeldt in het geheim. En tenslotte vraag om die bijzondere genade, een innerlijke kennis van Jezus Christus te mogen krijgen, een kennis naar de geest, een kennis die mij precies die woorden van Jezus in herinnering brengt die ik op dit moment nodig heb. De overweging. Jezus zegt: mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Of, zoals we in de eerste lezing van Paulus en Barnabas horen, hoe zij de leerlingen aanspoorden in het geloof te volharden en hoe ze zeiden dat wij, zij zelf dus, Paulus en Barnabas, zij inbegrepen, ze staan er niet boven of buiten, dat wij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan. De apostelen, de eersten, lopen de klappen op. Daarin zijn zij gespecialiseerd. Als leerlingen van Jezus zijn zij daarvoor

roepen. Dat is namelijk precies wat Christus doet, plaatsvervangend voor de mensheid, het kwaad opvangen en in vrede verwerken. In vrede met God. Die vrede van Jezus, mijn vrede, zegt Jezus, een vrede à la Jezus, is dus een vrede die stand houdt in onvrede. Die groeit zelfs in uiterlijke onvrede, in strijd, in moeilijkheden, in conflicten en in velerlei kwellingen. Het is dan ook een vrede die alle begrip te boven gaat. Een vrede waarbij mensen zich kunnen afvragen, hoe kun je nu in die omstandigheden vrede hebben? Vrede, pax, dat lieten de christenen op hun graven zetten, tot ontzetting van de heidenen, die zich afvroegen, hoe kunnen ze dat nu op hun graven zetten? Vrede, hoe kun je nu vrede hebben met een toestand als de dood? Dat is toch juist het einde van alle vrede? Daar kan je nooit vrede mee hebben. Maar de vrede van Jezus zit dan ook niet de vrede met de dood, maar vrede met degene die zich door de dood heen aan de Vader heeft gegeven. En zo is Jezus een man van vrede geworden. Zo staat hij in het midden van zijn kerk. Het eerste woord dat Jezus aan zijn kerk zegt, nog voor hij enig ander woord spreekt, vrede, zei u. Een hemel en aarde omvattende vrede. Een leven en dood, strijd en overwinning omvattende vrede. Dat is de vrede die hij iedere keer vanaf het altaar, vanaf zijn liefdesdood komt te brengen. Dat is de plek van waar u de vrede steeds weer toegezegd krijgt. Dat is het soort vrede die u dan ook aan elkaar geeft in de vredeswens. Er zijn dus twee soorten vrede. De vrede van Jezus en de vrede van de wereld. De vrede van de wereld kan bijvoorbeeld een lieve vrede zijn. Een vrede die men door niets verstoord wil zien. De vrede van het oppervlakkige contact, van leuke, lieve mensen onder elkaar. De vrede ook als iemand haar de waarheden verzwijgt voor een half eerlijke vriendschap of een half zachte gemoedelijkheid en gezelligheid. Je hebt ook de goedkope vrede van iemand die nogal gauw tevreden is met zichzelf, die zijn geweten sust en gauw tevreden stelt. Het zijn mensen die conflicten uit de weg gaan, mensen die altijd aardig gevonden willen worden. Kortom, een vrede zonder strijd, een goedkope vrede. Maar je hebt ook de vrede van Christus. Zoals we na het Onze Vader horen, vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. De vrede van Christus is de vrede na de strijd, tegen de zelfzucht, na zijn nederlaag aan het kruis. Het is met de dood op de achtergrond dat je de vrede van Christus moet zien. Jezus sprak deze woorden nadat hij gezegd had, ik ga heen. Dat is een kostbare vrede, een dure vrede. En de prijs is het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Als u een vernedering krijgt toegediend en alle geesten in je in opstand komen, en als je de vernedering aanvaardt, als u de minste wilt zijn, onder de anderen, dat je het bijvoorbeeld goed vindt dat ze je verkeerd uitleggen, dan kan zijn vrede over u heen komen. In elke eucharistie wordt ons deze vrede van Jezus gegeven, om ze dan weer aan elkaar door te geven in de vredeswens. Wil je de vrede van Christus de ander kunnen geven, dan is het nodig dat je zelf eerst die vrede ontvangt. Eerst zegt de priester, de vrede des Heren zij altijd met u. En dan pas zegt de priester of de diaken, wens elkaar de vrede. Dat betekent dat je eerst de vrede van Christus zelf moet ontvangen. Eerst je bewust maken dat hij jouw zonden op het kruishout heeft gedragen, ten einde toe. En wat het hem heeft gekost, deze vrede met jou. En dan pas geef je die christelijke vrede, Jezus vrede, vrede geworden onvrede,
aan je medegelovigen. Wij worden in elke Eucharistie opnieuw verzoend met God. Datgene wat ons van hem heeft doen afdwalen, wat ons van hem heeft vervreemd, wordt weer verzoend. Jezus omhelst je. Maar dan wordt ook verzoend wat er in de gemeenschap aan onvrede is gegroeid, waardoor je van elkaar bent vervreemd geraakt. Ook dat mag in elke Eucharistie weer worden verzoend, opgenomen in die vrede van Christus, die bron van nieuwe, zich steeds weer vernieuwende vrede en verzoening. Aan het einde langzaam weggaan. Zoals men een gezelschap verlaat waarin men enige tijd heeft vertoefd. Je gaat nog eens de personen langs, zegt nog iets hartelijks tot die en tot die. En zo ook met Jezus, een gesprekje voeren ten afscheid. En me dan door hem naar de Vader laten leiden en bij de Vader mijn hart uitstarten en een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom. De laatste decennia zien we een groeiende belangstelling voor hedendaagse religieuze componisten bij veel muziekliefhebbers. Op zichzelf een verrassende ontwikkeling die haaks lijkt te staan op veel andere tendensen in de huidige kunstwereld. Sommige van die componisten werden als stroming in de pers wel eens aangeduid met termen als de nieuwe eenvoud of de nieuwe spirituelen. Die laatste term, de nieuwe spirituele, zou dan ten onrechte een verwantschap met de New Age kunnen suggereren. En de term nieuwe eenvoud suggereert ten onrechte een sterke verwantschap in muzikale taal. Ik heb het hier over een grote groep componisten die als gemeenschappelijk element hebben dat zij voor hun muziek putten uit religieuze bronnen. Veel van die hier door mij bedoelde componisten behoren ook daadwerkelijk tot een christelijk kerkgenootschap. Er is in het werk van die door mij te bespreken componisten dus geen sprake van een gemeenschappelijke muzikale taal. Het werk van sommige van deze mensen zou je als modernistisch kunnen zien. Anderen leverden werk af dat je juist als een reactie tegen het naoorlogse westerse modernisme zou kunnen opvatten. Bij weer anderen is de relatie met het muzikale modernisme ingewikkelder. Sommigen zijn in hun jeugd als modernisten begonnen en hebben zich er later van afgewend. Wat deze groep gemeenschappelijk heeft, is dus niet zozeer een gemeenschappelijke muzikale taal, maar wel een gemeenschappelijke geestelijke bron waar zij uit putten. Sommigen hebben expliciet uitgesproken dat zij kunst zien als een vorm van bidden. Aan zulke moderne christelijke componisten wil ik dit radioseizoen en de komende seizoenen van tijd tot tijd één of meer afleveringen wijden. Aan welke componisten moet u denken? Ik denk vooral aan componisten die hun werk na de Tweede Wereldoorlog geschreven hebben, maar ik sluit niet uit dat we soms ook